0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een sitting bar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassa, Skotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Met dank aan Sam Jones Producties gaat u nu luisteren naar Lindsay deel 2, TV, Actua en Achtergrond. Voor de een was feest vieren op 1 juli not done. Voor de ander was de dag van emancipatie een eerbetoon aan koning Willem III. Hoe dan ook, herinneringen aan Kitty Kotti zijn verschillend. In een radio-tv-podcastserie praat Sam Jones met 7 sleutelfiguren van het eerste uur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, afgekort NINSEE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. In deze tweede aflevering een kennismaking met 4 sleutelpersonen van de organisatie.
1: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. We praten met 7 sleutelpersonen. In deze aflevering gaan we op bezoek bij Humphrey Lamuur, Alex van Stipriaan, Hugo Fernandes Mendes en Eddie Campbell. Luister naar een collage van die gesprekken.
2: Mijn naam is Humphrey Lamuur, geboren in Suriname. Ik ben op ongeveer 16, 17-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Vervolgens op Hervormd Lyceum in Amsterdam-Zuid. En na het afronden van die middelbare school ben ik begonnen aan de studie sociologie en antropologie. Vervolgens ben ik teruggegaan naar Suriname. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt bij het Planbureau. Nou, na terugkeer in Nederland ben ik gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben toen medewerker geworden en later professor aan die universiteit.
3: Ik ben Alex van Stipriaan. Ik ben emeritus hoogleraar Caribisch geschiedenis en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En emeritus betekent dat ik gepensioneerd ben, maar niet dat ik niks meer doe.
4: Hugo Fernandes Mendes. Ik ben directeur geweest op Binnenlandse Zaken. Integratiebeleid, etnische minderheden heette dat toen. Heb in Amsterdam gezeten daarna. Ben jurist, ben wetenschapper geweest. En een aantal dingen meer.
5: Ik ben Eddie Campbell. Ik ben van huis uit een socioloog. En ik heb jarenlang gewerkt aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En ik ben dus nu gepensioneerd. En ik was gedurende een jaar of 10 voorzitter van het NINSEE. Dat was van 2002 tot 2012.
1: We nemen een kijkje achter de schermen. Wat is de eerste kennismaking met 1 juli, Kitty Kotti, het slavernijverleden? Lamuur blikt met weemoed terug op de ervaringen van vroeger.
2: Ik was niet zo lang geleden bij een uitvoering in Amsterdam. En dat ging over 1 juli 1863. Nou, er werd gedanst en gesprongen en geapplaudisseerd. En ik moet zeggen, maar dat is heel persoonlijk, ik ben zo niet opgevoed. Op 1 juli gingen we met mijn moeder naar de kerk. En daar gingen we weer naar huis of zo. Maar dat vieren van 1 juli heb ik niet gekend. Misschien heeft het oude verband met het feit dat mijn overgrootmoeder een slavin is geweest. En die hebben we als kind, 10 jaar, 12 jaar oud, hebben we nog gekend en gesproken. En ze heeft heel wat opmerkingen gemaakt waarvan wij, mijn beide broers en ik, daar heb je het weer.
6: Wat voor opmerking bijvoorbeeld?
2: Nou, ik zal u vertellen. Zij zei: jullie spelen alleen. Jullie moeten werken, zoals ik. Ik ben een slavin geweest.
1: En wat is de eerste herinnering van Van Stipriaan aan het slavernijverleden?
3: Ik heb op de middelbare school een scriptie geschreven over de geschiedenis van Suriname. En dus logischerwijs ook geschiedenis van de slavernij. En ja, de eerste herinnering was toch wel de geschiedenis van de Marons. De strijd van de Marons.
1: Vanwege zijn specialisatie kwam later een telefoontje van een persoon die later bekend stond als de voorvrouw van NINSEE.
3: En dat was Berel Biekman. En die zei, we zijn bezig een platform te vormen. En ik heb begrepen dat u een kritische historicus bent met veel verstand van het slavernijverleden. Wilt u met ons meedoen als adviseur? En zo is het begonnen.
1: De eerste herinnering van Fernandes Mendes aan 1 juli is vanaf zijn prille jeugd.
4: Ik ben in Suriname geboren en getogen. Dus ik heb de 1 juli manifestaties heb ik meegemaakt. Van mijn oma toen natuurlijk toen al wat zaken gehoord. Vooral hoe mensen, wij, getekend waren door de slavernij. Met name over de geweldige, slechte familieomstandigheden. Ik kon niet in een gezin opgroeien. Ik werd mishandeld. Moest hele dagen op een plantage werken. Maar waar zij nog wel het meest door getroffen was, is het feit dat ze komt in de periode dat je nog geen Surinaams mocht spreken. En allerhande, zeg maar, rituelen van wat toen negers heette, dat mocht niet.
6: Hoe sprak ze daarover?
4: Nou, wel met een zekere berusting. Dus niet getraumatiseerd of zo. En ook niet op een manier van ze willen even de geschiedenis vertellen. Maar als er wat gebeurde, dan kwam het terloops langs. Vertelden ze dingen.
6: En wat zeiden ze als de jonge Hugo Surinaams sprak?
4: Oh nee, dat mocht. Nee, ik moet wel voorzichtig zijn. Ik heb nooit met mijn oma Surinaams gesproken.
6: Waarom niet?
4: In die tijd was het tamelijk respectloos. Als je dat zou doen. Ik weet niet eens of het kwam omdat ze vonden dat je het Nederlands goed moest beheersen. Men vond dat hun kinderen een beter leven moesten hebben dan ze zelf hadden gehad. En daar is Nederlands is toch een belangrijk vehikel voor om dat te realiseren.
1: Ook Campbell herinnert zich 1 juli als een groot feest. Over de slavernijperiode werd amper gesproken.
5: Waar er wel over werd gepraat in het gezin van de kleine Eddie Campbell, zou ik maar zeggen. Dat was bijvoorbeeld over de verjaardag van de koningin, koningin Wilhelmina. Dat was altijd 31 augustus. En daaraan werd gekoppeld een hele week kermis en feest vieren. Wat er wel benadrukt werd, dat was natuurlijk koning Willem III. Want die werd dus gezien als de grote realisator, zou ik maar zeggen, van de afschaffing van de slavernij.
1: Hoe kijkt u daar nu tegenaan?
5: Nou, ik begrijp dat het in grote mate gewoon indoctrinatie is geweest. Maar het heeft wel tot gevolg gehad dat in de Afro-Surinaamse cultuur het Oranjehuis eigenlijk een hele belangrijke functie heeft vervuld en is blijven vervullen. Koningin Wilhelmina bijvoorbeeld was erg populair. Koningin Juliana, idem dito. En ook Beatrix kon profiteren, zou ik maar zeggen, van de populariteit van het Oranjehuis.
1: Wat er werkelijk ook gebeurde in de slaventijd, wanneer werd je dat bewust?
5: Nou, ik denk eigenlijk dat het echt ging leven toen ik eigenlijk in Nederland kwam. En dat was dus in het begin jaren 60. Dat hing samen met de nationalistische beweging, zal ik maar zeggen, voor de onafhankelijkheid van Suriname. En in de slipstream daarvan werd natuurlijk ook gepraat over het slavernijverleden.
1: Speelde Anton de Kom voor u een rol? Dat was natuurlijk een man die eerder jaren 30 en 40.
5: Ja, natuurlijk. Toen hoorde je dus pas van een Anton de Kom. En ik herinner mij dat een groep studenten in Leiden weer dus toen het boek van Anton de Kom, dat bijna in de vergetelheid was geraakt, weer heeft opgedoken.
1: En het boek Wij slaven van Suriname werpt een kritische blik op de doorwerking van de slavernij. Dat doet Lamuur in feite ook, aan de hand van het volgende verhaal dat zijn oma ooit vertelde.
2: Mijn moeder en mijn grootmoeder zijn dieren geweest. We hebben er als kind een beetje om gelachen en ik zeg het maar, een kletsverhaal van die oma. Maar dat klopt allemaal, want de eerste fase van de slavernij heeft de Nederlandse staat bepaald dat er slaven dieren zijn. Het was allemaal heel denigrerend. Maar dat die vrouw dat nog wist en aan ons vertelde. Dat soort zaken hebben een diepe indruk op mij gemaakt toen ik op latere leeftijd in Nederland ging zoeken. Want dat was waar. Er stond in het archief dat de slaven in Suriname waren dieren. En dat is niet een kwestie van Pietje of Mientje die het vertelt. De Nederlandse staat heeft dat bepaald. En ze zijn er in 1828 op teruggekomen. En toen werden de slaven mensen.
1: Tot zover deze tweede aflevering. Voor de hele podcastserie van in totaal 10 lange en 10 korte versies zijn 7 personen geïnterviewd. Beryl Biekman, Roger van Bokstel, Eddie Campbell, Hugo Fernandez Mendes, Roy Kaikousi Groenberg, Humphrey Lamuur en Alex van Stipriaan. De muziek die je hoort is van Jason Eduwaiti Eduard. Productie en samenstelling van de podcastserie Sam Jones Productions in opdracht van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE.
0: Dat was de heer Eddie Campbell. En u hoorde ook professor Lamuur, meester Hugo Fernandez Mendes en historicus Alex van Stipriaan, 4 van de 7 sleutelpersonen van het NINSEE. De tweede aflevering was dit van een podcastserie in het kader van het jubileum van het Slavernijinstituut NINSEE, dat volgend jaar 25 jaar bestaat. Met dank aan Sam Jones Producties. Graag tot de volgende keer.

0: here.
1: Luisteraars, dit is Mart. Norman, ja. Hier op het Bijlmerdreef. Movodoro. Van onze sociëteit. Mart Sociëteit, Bijlmerdreef 1127A. Gansenhoef. Miknapu, Movodoro, mooi weer. De zon schijnt prima. Geen klachten. Allerlei mooie mensen die langslopen. Het is wel druk hier. Qua voorbijgangers. En u weet toch dat wij naast een Western Union zitten. MoneyGram, UnityLink, Money Transfer. Die noemt zichzelf RIA. Maar wat kan ik denken aan Movodoro? Dat is mijn Luku. Maar terwijl mijn Luku. En u weet het, ik ben een watcher, hè? Mijn Luku heeft zijn samenleving. Ik zie hier Original Victorious Transfer Shipping. MoneyGram Transfer. RIA. Ik snap dat ik ba. En dan moet ik hier voor ons naar Western Union. Let me see. See, I'm going to see bijna voor. Principe kan zien go na akondre de u popo na mi loku me wachi en dan loku
2: in 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
3: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: station Diemen-Zuid. Uitstappen linkerzijde. Overstappen op bus 44 en trein. Deze metro gaat richting Centraal Station.
1: Yeah.
2: Very friendly. Yeah.
1: You were happy with the connection?
2: Yeah, I was.
3: I know me one day. I know me one day. Boy, long to me. I look who I know me one day. Welkom, lieve luisteraars. Dit is Mart, Norman op straat. Met een bijzondere aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking. Waar we ingaan op de acties die aanstaande zijn, gaande de aanschaf van een eigen Martgebouw. Tori Echatori, u heeft het gehoord op de radio. Tori Echatori organiseert op 1 juni vanaf 2 tot 5 uur een inzamelingsactie. Onder het genot van een hapje en een drankje bent u van harte welkom namens Lucia Vanenburg en crew. En u kunt doneren naar Draagkracht. Wat u kunt missen, dat kunt u doorgeven. Wat u kunt missen, het liefst zeggen ze van €50. Maar de Maluku go in die portemonnee. En de nemen genoegen naar Alassane Tjakong. Alle beetjes helpen om de zaak zodanig te versnellen, zodat u kan doen zaak naar een bangi. Dat na Tori. Klaar? Niet meer praten, doen. We lopen doen nou. We takmoro, we doen.

0: Juan de Isidoro. Een nummer origineel geschreven in 1980 door Jerry Thamen. Explosion met voorzang van Martha Bruinings. Dit was de versie nagezongen in augustus 2018 door Marianne Cornet. Juan de Isidoro. Zeer toepasselijk.
1: Dames en heren van Mart Radio, luisteraars. Ik moet u het een en ander verduidelijken om verwarring te voorkomen. Nitori Echatori Actie, onder leiding van mevrouw Lucia Vanenburg, behoort tot een van de vele individuele acties om het proces voor het kopen van een eigen marktgebouw te versnellen. Of te verspoedigen, zo u wilt. Dus het is een actie waarbij u op maandag 1 juni kunt doneren. U kunt doneren naar draagkracht. Dus u bepaalt wat u kunt geven. Tuurlijk streven ze naar €50 per persoon. Maar dit is een andere actie. Die actie is bedoeld om geld in te zamelen en een aardig bedrag binnen te halen. Naar de fans, de luisteraars, de sympathisanten, maar ook toekomstige donateurs. Dus dat is een goede zaak. We stellen het op prijs. Maar u moet het niet verwarren met de vertrouwelingsactie van Mart. Dat is een andere. Die is bedoeld voor de beter gesitueerde Surinamers. De mensen met een bredere portemonnee. Degenen die het kunnen dragen. En die zijn er. De mensen die €50 per maand kunnen missen gedurende een jaar lang. Zodanig dat wij zo snel mogelijk ook, want u moet nagaan dat de tarieven, de prijzen, vastgoed, het is iets dat in ontwikkeling is en de tarieven worden steeds hoger. Dus wij willen zo snel mogelijk zaken gaan doen met de bank. Dus we willen het proces versnellen. Die actie is bedoeld om 3 ton binnen te halen. 600 personen die 1 jaar lang €50 kunnen missen. Natuurlijk kunt u het ook in 1 keer doen. Dan bent u er vanaf. Dan heeft u Mart €600 geleend. En u mag ook bepalen wanneer u het terug opeist. Het liefst wanneer we het doel al hebben bereikt natuurlijk. Dan is het leuk dat u zegt van oké, ik heb jullie geholpen. Een startkapitaal is er. Hè? Dan neemt u uw geld terug als u dat wilt. Maar u kunt het natuurlijk ook doneren. U kunt er ook gebruik van maken. Want wanneer zo'n gebouw er staat, gaat u het misschien nodig hebben een keer. U stapt naar binnen, u wilt een kopje koffie drinken of thee. Nou, dat trekken we af van uw investering van €600... dat u al Mart heeft geleend, bij wijze van spreken. Zo moet u het zien. Dus die vertrouwelingsactie is niet voor iedereen bedoeld. Het is bedoeld voor de mensen die het kunnen missen. En voelt u zich niet gepasseerd? Het is, ja, falibidikba. De een kan het, de andere kan het niet. Zo agrotapo voor city. Dus die actie van Lucia, onder leiding van mevrouw Vanenburg, aanstaande maandag 1 juni vanaf 14:00 bent u welkom. U wordt getrakteerd, heb ik begrepen, op een hapje en een drankje. Dat is mooi. Daar kunt u geven wat u kunt missen. Maar bij die actie van Mart die we gaan starten, dus de straatacties, de meet the people acties, zo noemen we het. Meet the people, de mensen ontmoeten. Gaan we de straat op gaan waar wij ook gebruik gaan maken van al die feestjes. Kwaku, overal zult u ons zien met een pincode. Ze noemen het tegenwoordig een scan. U weet wel wat ik bedoel. U pint gewoon en het wordt direct van uw rekening afgetrokken. Klaar. QR-code. Zo noemen ze het, ja. QR-code waarbij u uw pas tegen een apparaat houdt of tegen de telefoon van Mart. En ja hoor, het wordt meteen afgeschreven wat u kunt missen. Maar u kunt natuurlijk ook die €50 van de vertrouwelingen doneren. Die vertrouwelingen, die maken aanspraak op de verloting. De verloting van een ticket naar Suriname. Jaarlijks willen we dat gaan doen. Eén persoon heeft alleen gewonnen, me verstaan. Die gaat voor mei, juni, juli naar Suriname. Maar onder de vertrouwelingen verloten wij een ticket apart. Omdat dat iets extra's is. Het is een extra inspanning. En dat moet ook af en toe beloond worden in of niet. Ja, wat zijn er gebeuren in beloning. Nogmaals, u gaat ons treffen op al die evenementen. Kwaku gaat u ons ook treffen. En dan hopen wij dat u direct zaken kunt doen. En de zaken ondersteunen waar nodig. Want we vieren dat we een beweging hebben. Maar het kan beter. Het kan go morgen snel. Zullen we zien, meet aan de sma. Meet the people en het verhaal vertellen. Zoveel mogelijk. 600 personen, 50 euro per persoon. We zien het als een investering, een startkapitaal om zaken te gaan doen met de bank. En wanneer doelen zijn bereikt, dan krijgt u uw geld terug zo niet. U kunt het ons ook schenken voor de herhaling. Oké? Okay? Eigenlijk heeft de bank ons uitgedaagd. Als wij met 3 ton komen, lenen ze ons 1 miljoen. Nou, dan gaan we 1 miljoen. Je kan zitten wel ernstig gebouwen. Maar die uitdaging moeten wij als Surinamers aanvaarden. En we moeten het laten zien dat het kan. En dan krijgt het meer geloofwaardigheid ook. Hè? Want daar gaat het om. If you want ons aan echt, dem sorry, taki ab draagkracht. Je hebt bakamang. Je hebt maar zijn bribi in jou. Je hebt maar zijn bribi in dat ring. Maar zijn bribi dat ook kan doen. Nou, dat is de uitdaging. Dus, het ligt aan ons. Ik kan aan jou, niet. Ik kan zorgen dat ik wani en umang. En de rest zal volgen. Oké, okay. Dat neem. Maar ik zie u graag. Tijdens de actie van aanstaande 1 juni bij Bart, Lucia Vanenburg en crew, Tori en Chatori, die groep doet het apart. En dat vinden we ontzettend goed. We vinden het fijn dat programmamakers hun schouder onder de zaak zetten. Dat hoort zo. Eigenlijk hoort iedereen dat te doen. Maar goed, niet iedereen is in staat om zich zodanig in te spannen. Maar bij deze complimenten aan de groep van Tori en Chatori, die continu de zaak bekend maakt op de maandag wanneer ze er zijn. En hopen dat inderdaad zo snel mogelijk een gebouw komt. Alright, ik vond het fijn om u weer te spreken, zaken te verhelderen. En ik wens u heel veel succes met alles wat u doet. Maar natuurlijk ook niet vergeten om Mark te blijven ondersteunen op uw eigen manier. Ja, dat kan. Atanso, de Otralisbaka, Normen op straat in een extra aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking.

Ja, misschien is het nodig om u te vertellen wat u als vertrouweling van Mart terugkrijgt. Althans, voorlopig. Het moet nog gaan groeien. Als bewijs van inschrijving krijgt u van Mart de vertrouwelingspas. Het is een waardevolle pas, maar dat stijgt naar gelang de tijd. Vertrouwelingen maken aanspraak op een retourticket tijdens de jaarlijkse verloting. Bezitters van een pas des Mart vertrouwelingen krijgen op den duur steeds meer privileges bij de Mart aangesloten organisaties. U moet denken aan korting bij de sponsors tijdens feesten en andere evenementen. U kunt zich alleen, gezamenlijk, maar ook in groepsverband inschrijven als vertrouweling van Mart. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaalbedrag, het totaal afgesproken bedrag, het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaal afgesproken bedrag het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Dat is in het kort een beetje achtergrondinformatie betreffende de vertrouwelingen. Natuurlijk zullen er ook andere individuele acties komen. Acties waarbij u kunt doneren naar draagkracht, zoals eerder gezegd. We kunnen niet voor u gaan bepalen hoeveel u mag of moet geven. Maar dat van de vertrouwelingen is iets aparts. Is natuurlijk ook een bewijs naar de gemeente toe, maar ook naar de banken. Dat het nodig is dat wij, Surinamers, zelf in staat zijn om een gebouw te kopen. En ja, als u zegt kopen, dan is het ook geen 5 cent tegenwoordig. De prijzen stijgen. Waar u rekening mee moet houden dat de tarieven van vastgoed steeds hoger worden. Dus we moeten zo snel mogelijk toeslaan en kijken naar een mooi geschikte pand. Ergens op een, als je daarmee vraagt, industrieterrein. Waar wij niet tot last zijn van anderen. En anderen niet van ons. Dat is het. Uit eerdere ervaringen weten we dat buren soms snel kunnen verenigen. En dan kunnen ze een investering teniet doen. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Dus dat zijn afspraken die we keihard nu van tevoren gaan maken. Letten op de plek waar het terechtkomt. Wat mag daar gebeuren? Wat zijn de bestemmingsplannen? Wat ligt er omheen? Is het goed bereikbaar? Ook met het openbaar vervoer, parkeergelegenheid. Al die zaken moeten ook in acht worden genomen. Kortom, ik hoop dat ik u hiermee een beetje heb gemotiveerd, gestimuleerd om tot actie over te gaan. Want het blijven wantrouwen of verdenkingen, een doemdenken, dat is niet meer van deze tijd. U merkt het. Er komen hier steeds meer expats in het land. En ze kopen huizen. Ze nemen geen risico. En als ze het hebben gekocht en willen verkopen, dan doen ze dat later desnoods. Maar mensen investeren nu hard in Nederland en het liefst ook in groepsverband. Want soms kan je het niet alleen doen hoor. Het is geen makkie om het alleen te doen. Groepsverband, zo doen ze het. Soms ziet u een shawarmazaak of een Turkse restaurant. Dan moet u niet gaan denken dat het van een eigenaar is of van één eigenaar. Nee, het is een consortium. Er zijn verschillende families. Die ziet u een shawarmazaak of een Turkse restaurant. Dan moet u niet gaan denken dat het van een eigenaar is of van één eigenaar. Nee, het is een consortium. Er zijn verschillende families.

Luister, we mogen niet ontevreden zijn met de actie tot nu toe. De actie hebben we gedaan alleen maar op de radio, hè? Dus niet op straat. Maar gewoon op de radio alleen bekendmaken, roepen. Acties, waaronder die van Lucia ook. Nou, en dan mogen we zeggen dat we tot nu toe het bedrag, het officieel bedrag dat op onze aparte marktrekening staat ten behoeve van het gebouw, is op dit moment 44.486,28 euro. Natuurlijk kunt u zeggen van met zo'n bedrag kan je nog geen gebouw kopen, dat weten wij. Dat beseffen we ook. Maar onderschat het niet om zo'n bedrag bij elkaar te krijgen. Dus dat wil zeggen dat er mensen zijn, vertrouwelingen, die op hun manier een bijdrage al hebben geleverd en hebben laten zien dat ze het menen met de organisatiemarkt en dat de behoefte er is. Het bedrag is nog niet toereikend om zaken te doen, maar het is een prestatie. Alleen maar op de radio gezegd en is er aan ons al toevertrouwd het bedrag wat ik u net heb genoemd. Ik mag het nog eens een keer herhalen voor alle zekerheid. 44.486,28 euro. Nou, dat haal je niet zomaar uit je achterzak. Dus dankjewel degene die al hebben gedoneerd of hebben meegedaan met de actie. Dus die mensen verdienen een schouderklopje en een pluimpje. En vertrouwen, dat moet er zijn. Als er geen vertrouwen is, dan zijn we ten dode opgeschreven. Dou lassie. Dou dan not te organiseren, not to win moro. We nemen vertrouwen schrijven. Dan, als ze zo lassu kalassi. Dus bij deze heb ik mijn best gedaan om u over de streep te trekken. Giepje dekati, nakrakt die motivatie. Voet doe mee ook toe. No libe abra, di trawang, if you mang. If you no mang, in no mang. Maar if you mang, je lever om bijdrage. Zo far al ik zei kan. Abu, utaki. Grantain. Oké, tamboem. Oh ja, het programma Maart op straat heeft geen vaste zendtijd. Anytime kan het gelanceerd worden. Dan weet u dat ook. Maart op straat, u kunt het ook doen. Begint gewoon met uw telefoon te praten op uw telefoon. En het geluid is verstaanbaar. Dus maakt u gebruik van, u kunt het ook doen. Atazo. Oh, I know me one day. I know me one day. Boy, long to me. I look who I know me.

Der er en styrvognsvær. Deze metro gaat richting Centraal Station.

Melody Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni Saus, de Bos Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni Suriname. Corona Band, Black Harmony, Amatare en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30 voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tom.

0: 0800-8730-53-58.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij mayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: Hey, lieve luisteraars, welkom op deze, weliswaar sombere maandagmiddag. Het ziet er een beetje regenachtig uit. U gaat een beetje geroezemoes op de achtergrond horen, terwijl een schoonmaker hier bezig is in de studio de zaak een beetje aan het opfrissen. Dat is goed, Norman van Gom is de naam. Ik kom van Rijgersbos. Eetje heeft voor me waargenomen. Ik was in de mediahub en daar bezig met Sjoerd Rijssel en nog een paar andere mensen, jongeren, maar ook ouderen, wijzen hoe de situatie daar in elkaar steekt. Zo, we hebben een luxe probleem. Die studio is niet van ons, heb ik ook al een paar keer gezegd. Maar we mogen gebruik van maken. Maar bij Mart zitten we met een vergrijzingsprobleem. niet genoeg jongeren om daar actief bezig te zijn. Ook met tv, hè. Podcast is vreselijk in nu. Alle grote dagbladen en televisiestations hebben ook een podcastafdeling. Podcast is niets anders dan vooraf opnemen en later uitzenden. Studiogasten uitnodigen. Gesprekken, interviews. En ik voel dat ik de zaak moet gaan trekken. Eerst wijzen hoe het gaat. Podcast kan in beeld en geluid. Of alleen beeld. Nee, of alleen geluid. Zonder beeld. Dat kan. De Karen podcast, maar het is gewoon een gesprek vooraf opgenomen. Tegenwoordig zetten ze de camera's bovenop, webcams. En dan kan je het ook zien. Het wordt vooraf opgenomen en geëdit. Dat kan. Dan kan je fouten eruit knippen. Misschien is degene achteraf wijzer geworden en zegt van nou, die uitspraak die ik heb gedaan in die opname, kotapis dat poer gimme. Dan halen we het eruit, knippen we er vanaf, editen. En dat, die mogelijkheden zijn er ook in de MediaHub. Dus misschien moet ik voortaan niet meer live, maar gesprekken voeren op de op podcast en zien doen, laat doen. Dat je dwing, dat het trouwens je dacht, hé, dat is een euro, jongen. Dan moet je ook toe aan dwing. Kan. Maar met podcast heb je niet de mogelijkheid om rechtstreeks in te bellen en te vertellen wat je ziet en weet. Wat is je nieuws en zo. Nee, dat is normaal. Die gesprekken zijn vooraf opgenomen. Mooie interview. Ook gesprekken op straat. Mensen uitnodigen van hoog tot laag. Allerlei mensen kun je uitnodigen. Dus dat meeting moet doen. Dat je nou Jeremy live moro. Tapa radio, dit wat ik nu doe. Nee, is vooraf opgenomen. En af en toe, dan ben ik wel in de studio voor confronteren. Maar het is zonde dat die mogelijkheid er is. En er wordt geen gebruik van gemaakt. Omdat toen Gwenty, en dat is het, hè. Die Gwenty was aan niet. Die Gwenty live, met interactie. Daar is het moeilijk om over te stappen op het andere. Want daar is Mart bekend om geworden. Live. Bam. Maar live in de uitzending zorgt soms ook voor weer er is. Iemand schreeuwt wat en brengt jou in verlegenheid en je bent te laat. En de luisteraars die geen verstand van zaken hebben zeggen, ik ben pura maar in de uitzending. Maar dat nog kan. Als maar dat kenkba is live. Dat je kan gokoten. Bewerken die herhaling. Dat je pura pis dat. Maar live is net een voetbal. Wega. Het is maar zoals die in het stadion. Dat die in de mogelijkheid voelen hoe repeat. Alleen dat de camera's of de beelden, grote borden, kan je kan draaien terug. Maar als je daarna wedstrijd schreef, ja, bal, stadion. De Marathe heeft herhaald, wedstrijden gaan door. dus zo is het ook. Live, dat is het, rechtstreeks, heeft gevolgen. Gisteren heb ik geluisterd naar de heer Souvenir bij Glenn op bezoek, waar hij in zegt dat ja, sma ik haar trouwens in een uitzending wanneer ze een lobby nooit weer doen aan eraan of nooit weer besteed aandacht eraan. Dat was misschien in het verleden, maar Glenn heeft keihard gezegd van nou, kon aan een harde bewijzen, want het kan. Het kan zijn dat was maar bar was aan wat lezen. Maar je nog kan plakken doen hoe allemaal hij doet. Of het gebeurt regelmatig. Dus daar moeten we voor waken. En dingen zijn, lelijke dingen zijn gezegd in de uitzendingen van Maria live. Maar in een bewustwordingsproces zijn we alert. Of ons elkaar wantrouwen, verkeerde ding. Of doen ze niet. Dat we proberen soms te laat. Je bent niet scherp genoeg. Je kan reageert lati. Maar dan is het al gezegd. Maar tegenwoordig corrigeren wij op dingen die vroeger wel konden, maar nu niet meer. Voortschrijdend inzicht, hoe kunt je zo schrijven nou? Dus het was interessant hoe je van Glenn probeerde, sorry over Mart, dat je ook Mart is in ontwikkeling. Ook de UNO. Koshi Sansa Ubedu in het verleden fout en we herstellen in dat proces dat we deno. En sommige mensen willen blijven, zo'n rancune, Orutori, de lopharde Orutori, Konafesi, Sansa in het verleden, zo voel Gia gevoel dat. Ja, maar Yusrefi, Betakwansan in het verleden, Orusoro dus, en dat is soms lastig. Maar als dingen gebeurd zijn, dan moet je het accepteren dat in het verleden een fout mekkie. Of sanifsa, luisteraars, tjaru, kon verlegenheid. Of programmamakers schreef je, doe bepaalde uitspraken die niet nodig waren. Maar nu zijn we uiterst voorzichtig. En waar nodig grijpen we in. En als het nodig is, schorsen we ook. Klari, we hadden lastige bellers. Die het leuk vonden om blijven beledigen. Op een gegeven moment weer takkeren. Hou ermee op of pas het aan. Zoek een fasifu. Tjare, maar no tjaru kon verlegenheid. En sommigen hebben de eer aan zichzelf gehouden om niet meer te bellen naar Mart. Wat we jammer vinden, maar soms zeggen we van oké, dan is het goed zo. Want heeft nou overgewend, als je gewend bent om anderen te beledigen of een bijnaam te geven. Ook programmamakers, hè, gasten uit Suriname, zo lees je, hoe we alweer lopjes maar bijnaam in uitzending. Daar hoe we tak nou, het wordt kinderachtig. Stoppen ermee. Zoeken naar iemand anders. Goed, dat is het. Maar bij live uitzendingen kan je soms, rechtstreeks uitzendingen dus, kan je altijd achter het net vissen. Daarom blijf ik het zeggen, de Hilversumse omroepen. Ze laten niet zomaar bellers toe in de uitzending. Gia kans voor bel correct straight, bam! Nee, je hebt een heel soort controle vooraf. Van meneer, wie bent u? Wat is uw naam, meneer? Welke streek belt u? Mag ik uw telefoonnummer? De check voor Siluku, dat in geval iets had in coin verlegenheid, dat ik kan grijpen alsnog achteraf. En ze controleren vooraf. Kan dit toe drie schakelen voor zie kon uitzending. Voor zie contact was aan zomaar. Ze stellen vragen vooraf. Luku, if you ede Eurokobong of je hoort in een onderwerp. Die nou weken af. Dan voor ze dit ook oké. Nou, we bellen u terug, meneer of mevrouw. Dan kunt u reageren hoor. We bellen u zelf terug. Nooit de belly, omdat de chic badak nee, dit is weer de. Die zie, hoe nou de kans. Soms laten ze je toe of de chic badak nee, dat past in haar onderwerp. Dan doen ze dat. Maar Mart moet meegaan met de techniek. AI. Moeten we in sommige gevallen ook gaan inzetten. Ja, we heren de Sani. Unamang Talabaka. Je moet meegaan met de tijd, luisteraars. je hoeft niet helemaal mee te gaan, want dat is ook het authentieke van ons, hè, herkenbaar. Eigenlijk verkoopt Mart, en dat we serie, we moeten het zeggen, we verkopen een beetje nostalgie. Een gevoel van herkenbaar Surinaams. Dat die. En daarom merken we dat jongeren Mart kennen, maar ze kennen ons via hun ouders. Ja, mijn moeder luistert, mijn vader ook. Jammer genoeg, ze is er niet, maar wanneer ik bij haar ging, was die radio altijd op Mart. Zo kennen ze ons wel, maar bemoeien met ons, die jongeren, sommige van die jongeren. Nee, omdat ze zeggen van nee, dat is van mijn moeder, Oruteng. Pas wanneer ze ouder worden, sommige van hun, dan gaan ze begrijpen van, oh, daarom luisterde mijn moeder naar jullie. Jullie hebben het over Zwarte Piet, oh, over Sinterklaas, oh, ook over Vostentori, de straten en gerechten uit Suriname. Oh, ze herkenden, oh, die pokoes, oh ja. Dat ding, wat tof ding, ik ga achter de ouders na, meestal. Sommigen, wanneer ze ook ouder worden, we merken het ook, hè. De jongeren van nu, veel van hun, gaan op zoek naar hun roots. Want toe, dat is zoeken bij een bronde. Of de bronnen naar Mart. Dat horen takdappen. Vostentori. Ze stellen vragen soms. Bij een man die andere ook Surinaamse woorden, taal. Dan vragen ze, wat betekent dat? Oh, dan ga ik bij Mart bellen. Laat ze me vertellen wat dat betekent. Wat is Adjossi? Wat betekent dat? Gisteren was ik op een plein. Meneer Takumi, actie. Oh, men lees even actie. De luisteraars doen nu jong in het dweeën. Nou, mijn breed heeft met die. Ja, ik was op het plein daar in Oost. Bij de Hora 7 juni herdenking. Ik was vroeg daar. Daar, meneer Konamea, maar tak actie de luisteraars, gimme, zei de Karablad. Jongeman hoor. Dagoblad. Ik dacht, meneer, toen sap zei de kar en zo, ten aten de kar en zo. Maar mij was sap van aden konaning, want ik zou nog eens wel dagu. A blad. We namen een apichel. Maar suma konang aan ning. Dagoblad, hij wil het weten, waarom noemen wij dat ding Dagoblad? Jonge vent, met dagaboom, temi de bakatapa radio, misa probeer, luku e fuan to luisteraar sabi, zei de Karen Dagoblad. Wat is een vraag waar vele mensen geen antwoord op hadden. Dadelijk, kaka actie, met dat zei de Karen sopropo, zei de Karen antrua, allerlei dingen, maar jongeren willen soms weten, want hij vindt het vreemd. Dat Ablad wekaar en Dagoblad. Houden honden ervan? Worden ze ziek van? Vinden ze het leuk? Dagoes? Lijkt het op een hond? Allerlei soort van. Maar ik deed aan alaf, want niemand had geen antwoord. Nou, voor Bigiwan Oru, leeftijdsgenoot, had een antwoord voor die man. Hij lacht, hij geniet. En dan is zo al los aan de insernaar. Samino sap zeiden we kaar en zo opzeiden we dwing. Dagoblad. Tem je een woord dat Dagoblad bijna mijn hoor je mee. Hoe neem je aan dat? Hoe is dat? Hij ging erop los. En ik zat daar inderdaad. Mond verlegen. Ik dacht wel, we zijn trouw en giet op een radio. Zo zie je dat de radio, Mart in dit geval, ook interessant kan zijn voor mensen die iets willen weten uit het verleden. Zo lees nou een woord toe. Zo lees nou een gezegde. Zo leest nou een ning. Alle soort fasie. Hoe kan gebruiken radio. Voor communiceren naar ons schrijven. En leren voor ons schrijven. Mino hebben antwoord. Dagoblad. En Dagoblad zweet ja. Zeg je, je hebt een pietje zonder Dagoblad. Dan is het geen pietje om aan taki. Dan pietje naar vromo. En Dagoblad is groot. En Jerry was ook daar. Jerry dacht, maar hoe nam je maar radio aan? Radio aan vromo. Na vergif, e grosseli se gotro ma e groho tapijari dagu blad wie o wie los daarvan kunnen we alle kanten op gaan. U bent thuis. Ik heb niet veel vandaag, want straks na mij krijgen we Raymond. Die neemt het over van 6 tot 8. En van 8 tot 10 zijn de heren van stand actief. Maar Gordon Kruden is druk nu. Hè? Gordon is bezig met Kwaku. Het organiseren van geen Kwaku. 1 juli Ketikoti. Dus soms kan hij weer niet. Rokke Gemakeri. Maar dat zijn we gewend tegen deze tijd. 020-471-4291. Wilt u een kant op gaan met ons? Is er iets belangrijk? Heeft u iets gehoord waarvan u zegt van daar wil ik op ingaan? Wilt u inbrengen? Nieuwsu informatie of gezelligheid? Mag? U bent erin. Wees welkom.
1: Meneer Norman Jan.
0: Welkom Jan.
1: Is er verder aan in dat kondagoblad?
0: Ja.
1: Plantje dat er gro, zei gotro meestal. En de dagubeko pistape. En de plant daarom de karablad.
0: Was maar takken, ja.
1: Ja, daarom de karablad dagublad. Maar, de smabe pike, je was een mooi kring. En dan is smabe met pichelfing. Of boring of zo.
0: Maar de dagubel lobas meri, zei je dat moest go pisidape?
1: Nee, dat toen nog, sabi. We pis janen wan kracht.
0: Ja.
1: Of zei wan bong. Tegenwoordig minder, want je kan kiezen van boetu. Maar voor China, zaben de dagu, in okaora dagu, dagu, luku herfde me, luku ja, pepetang. Nou in een magloes dagu, en if jou aan dagu te hem aangeleend. En daar plasje de liebe, nee, je de dagu plasje. Maar daar poepen in graben en wasaka. Trouwen in na dat bakkie.
0: Ja, ja, ja. Andere tijden, ja. Klopt.
1: Andere tijden. Voorzie de in op een maalwakker zo.
0: Ja.
1: Zomaar, ik ben lukkupe in mijn wakker.
0: Klopt. Nou, kreeg je niet in Kona Holland, maar pas die chassan in met. Wat? Wat een morzerij hier, man.
1: Maar, nou, nou, dat had het strafbaar. Dus je moest zo pikken, want ik vind op pikken. Nee, anu, maar...
0: En Osaka?
1: Osaka, je weer aan plastic zakken niet aan.
0: Klopt.
1: Misschien dat ze mij graven. Nou, de domeren, die troven in de vuilnisbak.
0: Ja.
1: Alla die van vuilnisauto's, wat je wang. Ik kon je leiden. Maar dat goed blad kisaning, blad sabuant running. Maar kisaning, omdat niet zo lang, ze niet goed erop.
0: Oké, okay, dus aan Ning ontstaan, werkelijk is er lang. En al blad zag ik in Amerika, dat we elkaar een dog blad.
1: Nee, want ik de meeste zijn niet, of van Nederlands, nee. Ning, of van Indonesische Ning, of we zijn bitter blad, maar we elkaar een beetje wiri.
0: Juist.
1: Soporopo, soms mijkaren soporopo, matras mijkaren, bitter...
0: Bitter lemon.
1: Bitter lemon, of wat, not bitter, ja, zoiets.
0: Ja.
1: Bitter meloen.
0: Bitter meloen, ja. Bitter meloen, ja, klopt.
1: Ja. Bitter lemon na...
0: Ja.
1: Fasane.
0: Fruit.
1: Citroen.
0: Citroen, ja.
1: Ja, of lemchi.
0: Ja, klopt.
1: Lemchi. Maar we zijn namen. Meheret. De jongeren. Maar de jongeren, denk aan Lerata, want even in een maand, want pisteen van Iba, meneer vroeger, meneer Weilen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middeltemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei donda. Alhoewel, Jari niet donda is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Novenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Dit is via Maart Radio Nancy deel 3. Actua Media Radio en TV. Een Sam Jones productie. Ik kreeg het gevoel alsof we uit de hemel kwamen vallen. Dat zegt de nog altijd strijdbaar klinkende Roy Kaikousi Groenberg. In de derde aflevering van de podcastserie in het kader van het jubileum van Nancy. Wij zijn deel van de Nederlandse slavernijgeschiedenis, vervolgt hij. De weg naar de oprichting van het Nancy was aan de ene kant een mijnenveld van weerstand, hoewel het politieke klimaat gunstig leek.
1: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. We praten in deze serie met 7 sleutelpersonen. In deze derde aflevering, hoe gaat het in de aanloop naar de oprichting van het NINSEE? Staan de lichten op groen of is er juist tegenwerking? Een van de voorvechters vanuit Amsterdam is Roy Kaikousi Groenberg.
2: Ik vond het belangrijk dat de Nederlandse samenleving zou moeten weten waarom wij hier zijn. Vaak kregen wij het gevoel, of het gevoel werd naar ons toegesproken, alsof we ergens uit de hemel kwamen vallen. Of we waren hier vanwege de sociale voorzieningen en dat soort toestanden. Maar ja, ik was een van de mannen die vond van nee, Nederland moet weten waarom wij hier zijn. Dat wij deel zijn van haar slavernijgeschiedenis.
1: Pionier Kaikousi richt in 1997 vanuit Amsterdam de stichting Eer en Herstel op. Op landelijk niveau timmert Beryl Biekman, de voorvrouw, die ook wel de koningin van de beweging wordt genoemd, al langer aan de weg met de zwarte vrouwenbeweging Sophie Dela, die later opgaat in het landelijk platform Slavernijverleden. De gedreven Biekman wil dat slavernijverleden, excuses, reparations op de landelijke agenda zetten.
3: En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. We hebben een bijeenkomst georganiseerd. En we hebben een petitie voorbereid. In de petitie hebben we het natuurlijk met behulp van Frank Drachtenstein en Ludwig van Meer en mijn broer. Hebben we in ieder geval de preambule geformuleerd.
4: Wat?
3: We willen nu een vorm van genoegdoening. Onder andere een monument. En nu willen we het op de agenda hebben. Niemand wilde het in ontvangst nemen, maar Tara Udraising Farma wel, hè. Ze had 40 graden koorts en ze is wel gekomen.
4: Kamerlid GroenLinks.
3: Kamerlid GroenLinks. En toen zei ze, Beryl, maak je nu klaar, want als de commissie roept, dan moet je klaarstaan. Ik geef D66 granie, hè. Ik was toen betrokken bij D66. Toen heeft D66 me eigenlijk een beetje politiek geschoold. Mijn Henk Kleinsma, Jan Koma, Hubert Vermina.
4: Hubert Vermina. Ja, Caribische Nederlander.
3: Ja, ja, ja. Francisca Ravenstein. Kuswaal. Isaias, hoe heet hij? Emile Isaias. Mm-hmm. Roger van Bokstel. Heel veel meer.
1: En die D66-partijgenoot Roger van Bokstel is dan 25 jaar geleden minister van Grote Steden en Integratiebeleid. In een progressief kabinet. Maar dat zegt niet alles.
5: Nou, kijk, het was wel lastig. In het kabinet waar ik in zat. En later ook naar de Kamer. Er waren natuurlijk best politici die ook vonden dat we wat moesten doen. Maar over het geheel genomen was het bijna een non-existent onderwerp. En toen ik in het kabinet met dit voorstel kwam, werd er ook echt wel een beetje gekeken van, jeetje, wat gaan we doen? Moet dit? Is het nodig? Nou, toen kwam al snel het debat ook op. Ja, en wat gaan we dan zeggen? Gaan we dan excuses maken of iets anders? En nou, iedereen was een beetje benauwd in die tijd nog.
1: Ook in de samenleving staat niet iedereen te springen om een slavernijmonument of instituut. Laat staan excuses. Dat merkt de voorzichtig formulerende Eddie Campbell, de eerste voorzitter van het NINSEE.
6: In die tijd, als ik het me goed herinner, had je, hoe heette die man, Pim Fortuyn. En wat een rechtse publiciste, de naam kan ik me niet meer zo goed herinneren.
4: Pieter Emmer, ik weet het
6: ook. Oh ja, ja, zeker Pieter Emmer. Die had geweldig veel in de kritiek op de totstandkoming van het NINC. Die vonden het eigenlijk niet nodig. En op überhaupt de herdenking van het slavernijverleden.
4: Wat was zijn kritiek dan verder precies?
6: Ja, zijn kritiek was dat het zo lang geleden was. En dat eigenlijk het slavernijverleden meer positieve dingen eigenlijk had opgeleverd dan negatieve. Want al die mensen, al die nazaten, die zaten tegenwoordig heel comfortabel in Nederland. En hadden dus niks meer van doen met het leven dat ze geleid zouden hebben, waren zij eigenlijk in Afrika gebleven. Dus hij zag dat als een grote vooruitgang. En het was eigenlijk vrij vertaald: hou je bek maar en geniet goed van het leven in Nederland.
1: Ook Hugo Fernandez Mendes, directeur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, een hoge ambtenaar dus met Surinaamse achtergrond, raakt betrokken. Uiteindelijk belandt de petitie van Sophie Dela van Beryl Biekman via het departement van premier Kok op het bureau van Fernandez Mendes. Kort gezegd staat daarin:
7: een pleidooi voor een nationaal monument en een pleidooi om scholing, educatie, onderzoek en dergelijke te doen naar de slavenhandel en het slavernijverleden.
4: En wat was uw idee?
7: Nou ja, met mijn achtergrond is het vrij duidelijk. Laat ik zeggen, het is meestal vallen dit soort dingen een beetje weg. Het was niet het belangrijkste onderwerp tijdens de algemene beschouwingen. Meestal krijg je dan een antwoord

0: Ik zeg, nou, als departement zijn we zeer geïnteresseerd in dit onderwerp. En we kijken er met een positieve grondhouding naar. Ik heb intern wel mijn bazen moeten beloven dat het de rest van het departement geen geld kost. Dus het moet uit je eigen begroting dan betaald worden. En politiek moet je natuurlijk ook draagvlak hebben. En dat was toen minister van Bokstel, Roger van Bokstel. En die was eigenlijk ook onmiddellijk positief. Dus we hebben al heel snel besloten van nou, we willen dit wel oppakken. En om het op te pakken kun je natuurlijk niet als uitgangspunt nemen de memo of het verzoek van de stichting, zoals die delen. Want het moet een nationaal monument worden. Dus je moet draagvlak hebben. Je moet draagvlak hebben binnen de Surinaamse gemeenschap, die toch redelijk versplinterd was. Het moest overigens nog breder zijn dan de Surinaamse gemeenschap. Je moest ook de Antilliaanse, het moest echt landelijk, het moest een nationaal karakter krijgen. En iets wat nationaal is, kan natuurlijk niet Surinaam zijn. Dus ook de Antillianen, Afrikaanse organisaties en dergelijke moesten betrokken zijn. Ik heb wel Beryl Biekman uitgenodigd, want die was de initiatiefnemer. Daar had ik buitengewoon veel waardering voor de manier waarop zij het zeer gedegen deed. En gezegd, je mag aan de slag, maar we kunnen je pas als gesprekspartner erkennen als je draagvlak hebt. Dan moet je echt mee aan de slag.
1: Oké, dus heel veel voorwerk, heel veel kneedwerk. Want ik was natuurlijk zo'n jonge hond die... ja, nu! Dus slijm, slijm, slijm, bijna likken, kruip en trap in die kont, carrière maken is gezond. Zoiets. Dus ik krijg een brief dan. Mits ik in staat ben om in heel Nederland alle groepen die iets willen met het slavernijverleden, als ik ze bij elkaar kan krijgen om één stem naar de overheid. Want ze waren niet van plan om met honderden mensen om de tafel te gaan zitten. En zie je, dat is verdeel en hers. Ik heb alle hoeken en gaten van Nederland. Tijdens mijn speurwerk ben ik erachter gekomen dat Arnhem, Wageningen, Den Haag, Vlaardingen, Ik vooral Rotterdam. En Rotterdam had al de Biggie Speakery. We hadden de Eerste Wereldalliantie Groningen. Dat waren meer mensen uit de 6 landen, Caribische landen. Kortom, de mensen waren zo verschrikkelijk blij. Want het was de eerste keer in hun leven dat ze iets zouden meemaken van een verenigd Afrikaanse diaspora bij elkaar voor één doel. En we praten over nationaal monument. Het ging over een statische dimensie en een dynamische dimensie. Instituut en monument bij elkaar. Eén navelstreng vanuit één placenta. Daar ging het over.
2: Tot zover deze derde aflevering. Voor de hele podcastserie zijn 7 personen geïnterviewd. Beryl Biekman, Roger van Bokstel, Eddie Campbell, Hugo Fernandez Mendes, Roy Kaikousi Groenberg, Humphrey Lamuur en Alex van Stupriaan. De muziek die je hoort is van Jason Edowaiti Eduard. Productie en samenstelling van de podcastserie Sam Jones Productions in opdracht van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSE.
3: Dat was NINSE deel 3 via Mart, Actua en Media. Een Sam Jones productie. Beryl Biekman was dat in de derde aflevering van een podcastserie naar aanleiding van het jubileum van NINSE. Er is ook een langere versie van deze aflevering op het YouTube-kanaal van Sam Jones Producties, de maker van deze radio- en tv-special. Dit was een herhaling via Mart. Graag tot een volgende keer.

0: Ja, vandaag is Oriari. Morgen 50 jaar. Staatkundig onafhankelijk. Dadawaf. 50 jaar. Staatkundig onafhankelijk. Dadawaf feest. Ja, Suriname is vandaag al in beweging. We gaan feesten. Het wordt morgen.
1: 107.9 Maak

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachte extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
5: Oké. One, two. Beste luisteraars, we bevinden ons op dit moment op de balkon thuis aan de Richard Verlaardenstraat. Mart op straat. Ik ben me aan het voorbereiden voor een straatinterview, straatverslagen in het kader van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Hier en daar zie je aardig wat bewegingen. Het wordt een feestelijke happening, morgen grote defilé en hier en daar wat feestelijke activiteiten, toespraken en nog veel meer. Mart Radio is speciaal afgereisd in de persoon van Norman naar Suriname om u wat indrukken te verschaffen. We testen nu even de microfoons, kijken of ze voldoende tegen wind kunnen, want dat is van belang. Dat het straatachtergrondgeluid dat is meegenomen. Maar dat de wind een belangrijke rol gaat spelen voor de opnames, daar moet ik erop voorbereid zijn. Dus daarom hebben de microfoons nu op dit moment een kussentje. We gaan kijken of het functioneert, luisteren of het goed overkomt. En daarna gaan we het bewerken en sturen naar de editors daar in Nederland, zodat u voorzien bent van goed geluid. Tenminste, verstaanbaar geluid. Helemaal kwalitatief goed kunnen wij dat niet garanderen, maar dat het verstaanbaar is, aannemelijk, dat is wel mogelijk. Tot later.

0: Zo, beste luisteraars, dit is Norman vanuit Suriname, Mart op straat, Suriname. Vandaag ga ik de stad in met oud-bekende in Nederland, Lero. Wij gaan kijken naar vuurwerk. De avond voor de 50ste herdenkingsdag van Srevidensi. 50ste jaardag van zelfstandigheid Suriname. We gaan de stad in. Ik ga hier en daar wat mensen ontmoeten, zeker weten, die een verhaal hebben te vertellen. Dat hoort u later op de dag. Dit is Markt op straat, Paramaribo. Tot later. Maar laat mij u ook direct vertellen dat ik vanmiddag heb geluisterd naar Lim FM. Daar werd uitgezonden een toespraak van wijlende heer Henk Aaron, een van de voorvechters van zelfstandigheid voor Suriname. Zijn medentoespraak, het of de toespraak van zijn leven, waar hij heeft uiteengezet wat van belang kan zijn voor Suriname en welke kant we op gaan. Nou, ik kan u vertellen dat in zijn historische uitspraak of toespraak vanuit zijn graf nu 50 jaar later direct aangepast kan worden voor deze huidige regering nu in Suriname. 50 jaar later is het nog steeds actueel. Hij heeft gesproken tot het volk en tot Surinamers all over the world. En vandaag ben ik hier namens Mart, 50 jaar later, op straat om te kijken wat er gaat gebeuren. Wat zijn de gevoelens van de mensen die toentertijd ook zo blij waren met de onafhankelijkheid van Suriname? En voelen ze zich bevrijd, hoop voor de toekomst, oil and gas, nieuwe vrouwelijke president, geschiedenis, de koning in aantocht richting Suriname, ook uit Afrika. Dat wordt spannend, gezellig, informatief en daarom ben ik hier. Namens u, Mart op straat, radio uit het hart, Suriname. Lieve luisteraars, Mart Radio op straat, zoals eerder gezegd. Glenn en ik, Jeremy Glenn, Lero en ik zijn beland op de plek van bestemming. Wadrasee, waterkant, waar straks vuurwerk zal worden afgeschoten. De drukte van je welste. Veel jongeren, ouderen, kinderen op straat, 's avonds laat. Hè? Nou, voor kinderen is het laat, maar vandaag een uitzondering. Aan de vooravond van 50 jaar Srevidensi. Lero, hoe deed dat? Wat was je? Langer mag je natuurlijk ook zo'n netje vatten. Zij is hier nou.
1: Wel, ik ben onder de indruk van je. Ik ben hier alle bevolkingsgroepen hier. Het is prachtig om te zien. En wat er is, het komt. Ik ben meteen gedeeltelijk daarbij op afvoeren, maar ik ben vol. En allemaal prachtig, man. Mooi is er aan.
0: Ja, man.
1: En dan gaan we volop toe.
0: Ja. Nee, omdat hier en daar, want toen maar een lancerig geluid, dat als er evidentie. En dan denk ik, Blakamang heeft hier in de hand, dus dan niet, traggroepen niet. Zo is Blakamang.
1: Niet waar, niet waar, niet waar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Alle volk, alle bevolkingsgroepen zijn er aan Abi, die is hier. En dat meen je. Ja. Dus bijna aan toe, dus er een beetje interview, maar Surinamers zijn een beetje schuw wat dat aan gaat.
0: Ja.
1: Maar prachtig om te zien, hoor.
0: Ja, ik moet ook toegeven, luisteraars. Prachtig om te zien. Ik moet toegeven dat wat ik hier zie is het begin, misschien was het er al, maar een versnelde poging of... Ja, ik moet voorzichtig zijn, maar dit is een nieuwe kans voor het land om te verbroederen, verbinden met elkaar. En ik denk dat het komt door de nieuwe situatie, de nieuwe politieke situatie in het land. Alle bevolkingsgroepen dwars door elkaar, genietend, wachtend ook op het vuurwerk, want dan is het precies 50 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd. En de sfeer is bijzonder.
1: Ja, bijzonder. Ja. Echt gezellig.
0: Dit is waar het begint. Wij gaan ook mensen van de straat erbij halen. Want dat is de bedoeling. We komen naar de straat. Ik werd net gegroet door een meneer.
2: Goeiedag meneer.
0: Goeiedag, hoe gaat het met u?
2: Alles goed met u.
0: Mooi, maar ik ben met moeite.
2: Ja, mooi zo.
0: En natuurlijk, je begrijpt dat ik me daar ook.
2: Ja, ik begrijp
0: dat ik me daar ook.
2: Ja, zeker.
0: Oké, Bode Nono.
2: Waterkant.
0: Mooi.
2: Lekker in de zonnige Suriname.
0: Ja.
2: En heel prachtig.
0: Wat zie je om je heen? Wat is het gevoel?
2: Het gevoel wat ik zie is een mooie verbinding. Verbinding.
0: Nou, hoort dat mee, heer Dikba. Verbinding. Door alle bevolkingsgroepen dwars door elkaar.
2: Door daarheen. Ja, en heerlijk om dat mee te maken in mijn geboorteland, ja. Suriname.
0: Mooi.
2: Ja, alleen in Suriname kan dit, hè.
0: Je naam is?
2: Mijn naam is Wensley.
0: Wensley hoe?
2: Leerdam.
0: Wensley Leerdam, ja. Luisteraars.
2: En ook bekend bij Claire.
0: Oh,
2: meneer.
0: Oké, is van groot taboe voor het team. Leuk. Nee, ja. Maar de sfeer is goed hier.
2: Ja, heerlijk.
0: Je weet het, vandaag vooravond, morgen Big Day, ja. Parade, alles erop en eraan.
2: Ja.
0: Straks, of tenminste, de koning, een koning uit Afrika, een belangrijke, ja. Van de Ashanti-groep, is in het land. Wat verwacht je van hem?
2: Wat ik van hem verwacht, is dat hij een hele mooie ontvangst krijgt. Van onze bevolking en dat die komt leren en dat die de verbinding ziet van onze Surinaamse bevolking, hoe het gaande gaat in dit mooie land.
0: Mm-hmm.
2: En dat die kan meekrijgen en meekijken, ja, onze cultuur, hoe het onze cultuur in elkaar zit.
0: Ja.
2: En dat die ook ervan kan genieten.
0: Okay.
2: Zoals wij als Suriname genieten van ons eigen land.
0: Ja, dat is waar. En straks 3 december heb ik begrepen, dan komt koning Willem-Alexander en Maxima hier. Wat komen ze doen, denk je?
2: Ik denk dat ze Suriname een warme welkom komen geven. Misschien een excuses komen geven van de afgelopen 50 jaar. Of hopen dan. Mm-hmm. Dat ze dat kunnen komen doen. Maar ik denk dat ze komen kijken hoe ze Suriname hebben achtergelaten in de afgelopen 50 jaar, dat het onafhankelijkheid is.
0: Ja.
2: Dat we op onze eigen benen staan. En ik hoop dat ze een mooie welkom krijgen.
0: Maar prachtig. Oké, mooi. Tot slot. Heb jij voor ons een revidentieboskopo?
2: Onze revidentieboskopo, ja, onze 50-jarige revidentieboskopo. Wees, laten wij gewoon vooruitkijken. Ja, we zijn 50 jaar onafhankelijk geweest, 50 jaar zelfstandig geweest. En de komende 100 jaar dat wij dat gewoon op onze echt, dat Suriname zich gaat ontwikkelen. En dat we dat met z'n allen kunnen doen als Surinamers.
0: Prachtig, dankjewel voor je bijdrage en
2: graag gedaan.
0: Geniet ervan.
2: Zeker weten.
0: Dambuera. Ja, ai, mooi. Lieve luisteraars, oud bekende hier in Suriname aangetroffen. En ik vroeg hem van, Aiko, Njama's residentie, zet ik neer. Hè? Ik woon al 11 uur hier. Wie bent u?
2: Ik ben Eriko Robinson. Ik heb 30 jaar in Nederland gezeten en nu ben ik al 11 jaar weer terug.
0: Zo.
2: Ja.
0: En het bevalt je, zo te zien?
2: Het bevalt me heel goed, heel goed. Ondanks de strubbelingen die er zijn, bevalt het ons. Ik ben samen met de vrouw hier zo en we maken het heel goed.
0: Ja.
2: 30 jaar daar gezeten, wat er daar mijn zaken had, billboard.
0: Ken je als ondernemer?
2: Ja, als ondernemer.
0: Ja.
2: En nu zitten we hier zo lekker.
0: Mooi. Je hebt ook dingen georganiseerd, Loveboat Cruise, hè? Daar kennen we elkaar ook van.
2: Loveboat Cruise, ja,
0: mooi, mooi.
2: Artiesten gedaan en met Billboard heel veel gedaan. En,
0: ja.
2: Goede tijd gehad in Nederland.
0: Mm.
2: En op dag werd ik wakker en zei hem gewoon, nee, het is nu tijd dat we weer terug gaan. En dat was 11 jaar geleden.
0: Zo, prachtig hoor, prachtig.
2: Ja.
0: Nou, 50 jaar onafhankelijkheid, Suriname. Wat zie je, wat voel je, wat gaat er gebeuren volgens jou?
2: Ik hoop dat de 50 jaar die we nu hebben meegemaakt, dat het nu een iets betere kant op gaat. We hebben de eerste 50 jaar gehad en met alle ups en downs. En we hopen dat we nu met deze nieuwe regering echt een nieuw tijdperk zullen inslaan.
0: Ja.
2: Zo.
0: Ik zie om me heen allerlei bevolkingsgroepen dwars door elkaar. Men praat over verbroedering. Hoe zie jij dat?
2: Klopt, dat is er ook. Dat is er ook. En, die verbroedering die is er. Ondanks een. Er zijn wel kleine strubbelingen. Die kan je altijd hebben. Die kan je altijd hebben. Maar het is heel goed. Die verbroedering die is er. Dat hebben we met voetbal gehad.
0: Ja.
2: Dan hebben we. Net wanneer Nederland speelt tegen het buitenland, is iedereen één, maar we zijn
0: weer met elkaar.
2: En dat hebben we hier zo ook. Dus okay. De verbroedering die is er.

0: Evidence boskopu for you say.
1: What's the answer of evidence boskopu? Yeah, me hope that Sonang or go on boom pass, you know. We have here in the Samu set a corner boom, and we hope that them will do their best for Chawe Waka, for make us and go boom, the Alasma, now oil and gas are so up know that I hear before King. Muske niet van me. En dat ik one deel no more, maar alles maar muske niet van me. We hebben een mooi voorbeeld aan Guyana. Je ziet van dat ik go. Ik las gisteren in de krant dat een van de snelst groeiende economieën zijn.
2: Ja.
1: Dus we kunnen dat als voorbeeld nemen en kijken hoe van de fouten die zij hebben gedaan, dat wij het alleen maar beter moeten kunnen doen.
2: Prima. Dankjewel. Graag dat je jouw recondissie en het gaat er goed, man.
1: Dankjewel.
2: Thank you. Hai, tamboe, hai, leuk. Welkom terug, luisteraars. Welkom terug.

0: me bariu.
1: Nu gaan we iets rustig aan doen met een Duane Steven. Met het nummer
2: August Town.
1: August Town.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer: volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Srifdeme City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meisjes komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Vicky Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Dag Vincent, hoe gaat het?
3: Het gaat.
2: Mooi, ik heb begrepen, je bent druk bezig met de voorbereidingen, hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
3: Nou, een documentaire over Natson.
2: Zo.
3: Ja, dat is, zit er ook aan te komen.
2: Oké.
3: En voor de VPRO, dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
2: Nice, interessant. Zeer zeker. Ja. Je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan, 1 juli, Kitty Kitty.
3: Ja. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kitty Kitty als eerste met de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie Speakery optocht. Het wordt weer heel groot en gezellig met een ontbijt aangeboden door het Nationaal Opera en Ballet, waar we altijd verzamelen bij de Stopera. Het is vorig jaar doen zij ook mee door de deelnemers van de Biggie Speakery te verwennen met een ontbijt. Je kan vanaf 9:30 kan je aanwezig zijn, zij die meedoen met de Biggie Speakery, om te genieten van een broodje, een kopje koffie, thee of gewoon een lekkere orchade of gember. En dan loopt de optocht naar de herdenking toe in het Oosterpark, dat om 1:00 begint. Vervolgens hebben we dan vanaf 3:00 op het Museumplein de viering van de vrijheid die wij hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykottyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykottyamsterdam.nl. Volg daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. Ook daar is een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. En we hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend. De eerste vrijdagavond, dat is, als ik het goed heb, op 17 juli met bekende damesgroep Aanvolk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we de vrijdag erop. We doen dat al 3e jaar, een lokale attractie en deze keer Broederliefde. Dus dat wordt ook spannend. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap van Nederland hierop afkomt. En de laatste op 31 juli, dat is Kassaf. Originele Kassaf weer. Die hebben we al eerder gehad. En we weten, Kassaf is feest. Zoek Poersang.
2: Mooi.
3: En dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. We hebben natuurlijk heel veel bekende Surinaamse, Antilliaanse artiesten die op de zaterdagen en de zondagen meedoen. We hebben weer de themadagen, de eerste dag 11 juli, de Pigisma Day. We hebben de weekend erop, de Hindustaanse dag. We hebben de Roze Zondag, we hebben de Molukse dag. We hebben een Caribische dag. En er is natuurlijk ook weer sport. We hebben straatvoetbal en banana-toernooi. Banana-knockouts elke dag. Dus, en demonstraties. Dus Kwaku wordt weer het feest van nationale diversiteit vanuit onze Surinaamse ondergrond.
2: Wow. Goed, ik let op de tijd. We zijn er doorheen, maar we hebben veel gehoord, Vincent. Bovoorwaar. Grand Tangi en ga door met het mooie werk wat je doet. En we houden contact.
3: Dankjewel.
2: Alright.
3: Aboe.
2: Oké.
3: En regeling nog ooit.
2: Regeling nog ooit.
3: Greggeling.nl. Iedereen kan daar zien wat er allemaal zal gebeuren.
2: Oké, groetjes.
1: Dag lieve luisteraars, dit is Maarten op straat. Een andere aflevering. Programma zonder vaste zendtijd. Anytime kan het binnenbreken, waar u zich ook mag bevinden. Op school, op het werk. In uw auto, slaapkamer, keuken, waar dan ook. Over de grenzen. Dit is Mart. Norman van Gom is de naam. Vandaag was ik op uitnodiging van de consul-generaal, mevrouw Rosaline Daan, op het Surinaams consulaat. De heropening van het Surinaams consulaat. Ze heeft mij een paar weken geleden uitgenodigd om te komen kijken en helpen zoeken naar mogelijke oplossingen, want het gebouw zag er niet goed uit. Jaren van verwaarlozing en vandaag met dank aan sponsors, medewerkers, vrijwilligers, Surinamers met het hart op de juiste plek. Die hebben een bijdrage geleverd. En vandaag was ik bij de opening. Het ziet er goed uit. De bedoelingen zijn goed. Ja, feestelijk. De sfeer was top. Op zijn Surinaams gezegd. En ze zijn voornemens om uw belangen en de mijne daar veilig te stellen. In het Surinaams consulaat aan de Kruisherstraat nummer 11. Maar goed, u weet waar het is. Voor uw visum, paspoortverlenging en nog veel meer andere zaken. De sfeer was, wat ik al eerder zei, feestelijk. En ambassadeur Panka, die heeft gezegd, het gaat niet alleen maar om de opening van een gebouw of een stukje Suriname. Het is meer dan dat. Gaat u luisteren en graag tot de volgende keer. Tamboe.
4: Kijk, u moet vandaag niet zien louter om, ja, het is heropening van een wachtruimte. Er is meer aan verbonden. En dat is het mooie ervan. En ik zeg van, het symboliseert ook iets veel groters. En dat is de kracht van verbondenheid. De verbindingen die gemaakt zijn, heel snel zijn er verbindingen gemaakt. En één ding wat in het oog springt, is dat de Surinamers hier in Nederland graag helpen. Dat is belangrijk om mee te nemen. En als het nou is om mee te denken of om iets te geven, ze zijn er, zolang we ze contacten. En we gaan ze moeten blijven contacten om te helpen. Want we zijn allemaal één. En dat is de kracht die ons bij elkaar brengt. En ik heb vanaf uw aantreden ook, zijn we elke dag in contact. En ik heb gezien waarmee u bezig bent. We hebben de kritische noten van de Surinamers gehoord en begrepen. Maar het eist ook dat we ook geduld hebben met hun, maar dat zij ook geduld hebben met ons. Ja, we zijn hier om een job te doen en we kunnen dat alleen doen als we dat gezamenlijk doen. We hebben daarom ook deze dag, we hebben er naar uitgekeken. En aan ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd. We zien wat ik sta, ik heb een gebouw kan mooieren. Nou, als je een bijdrage geleverd, dat ik ben aan je woord toe. Ja. Toch? Dus ik ben dan in elk geval verheugd over in eerste instantie onze uitstekende samenwerking. Want dat is het ook vanaf het begin. Eindelijk al geruime tijd. En dat we ervoor zorgen dat wij de Surinaamse gemeenschap dienen. We zijn hier om te dienen. En op die manier willen we dat ook voortzetten onder betere omstandigheden. En bijna zou je kunnen zeggen, de mensen die hier zijn, zullen zeggen van, hey, ik heb in mijn netwerk zo iemand, mevrouw Daan, wat denkt u? Want ik heb iets gezien en ik wil u vragen om het anders te doen. We hebben mensen die willen helpen, toch? En wat denkt u daarvan? Ik weet het, het gaat komen. Maar stuurt u ze niet weg? Neemt u hun telefoonnummers direct? Ik wil daarom u feliciteren met deze mijlpaal. namens de ambassade, het team van waarmee u werkt en de vrijwilligers en alle donateurs die dit hebben kunnen bereiken samen met u. En ik spreek de wens uit dat we deze geest van samenwerking en verbondenheid blijven koesteren en verder uitbouwen ten dienste van onze Surinaamse gemeenschappen hier in Nederland. En we zullen natuurlijk kritisch gevolgd worden. Men gaat horen, oké, iedereen gaat nu willen komen. En het, dus dat is, er gaat een rush nu komen. Gaat u dat aankunnen?
5: Het zou wel moeten.
4: Oké, geweldig. Dat is het beste antwoord dat u kunt geven. Maar belangrijk is, mensen, dat we u zeer, zeer, zeer erkentelijk zijn voor uw bijdrage. Op welke wijze dan ook. Wij zien ook toekomstige bijdragers van onze influencers die op hun manier hun bijdrage zullen leveren. In nauw contact natuurlijk met de leiding van het consulaat en natuurlijk ook de ambassade. Nou, gefeliciteerd aan ieder. Meneer Gonesh, ook gefeliciteerd. Ja, is het helemaal achterin het cijfers voor ik komen. Maar dat is een bescheiden jongeman. De man die ons juridisch bijstaat. En ervoor zorgt dus dat we beschermd zijn juridisch. Maar goed, mensen, ik zal u niet langer bezighouden met woorden. Ik denk dat de consul-generaal u ook iets te drinken wil aanbieden. En ik weet dat er eten is. Die dame daar. Maar hiermee wil ik eindigen. En bedankt, AR, secretaris en iedereen. Nogmaals, hartelijk dank.
6: En om een idee te geven van de simpele dingen die toch wel van belang zijn als mensen hier binnenkwamen, konden ze bijvoorbeeld heel simpel geen nummer trekken. Dus het was een geroep van wie vallen? Dus de ambassadeur heeft bij binnenkomst een nummer gehaald. Wat is uw nummer?
4: Mijn nummer is nummer 3.
6: De ambassadeur is nummer 3. Hallo. Dus nu kan je rustig zitten wachten. En dan ga je naar het loket toe. Om je zaken te regelen.
7: Even aan de uitstraling van het personeel. En je kunt nu dergelijke.
6: En. Ambassadeur, hè? En dames en heren, tot slot, u ziet ons, ik heb, zoals de ambassadeur heeft aangegeven, ik heb aan de ambassadeur gezegd, we zijn hier voor de Surinaamse zaak. Waar zijn de anderen? Mevrouw Sabayo.
4: Iedereen komt.
6: Ben Seedorf.
4: Purperhart
6: is er. Is Angela.
8: Net naar boven.
6: Als ze even snel gehaald kan worden. Dennis, Michelle, Thomas, meneer Seedorf. En Angela komt eraan. Angela schuift aan en meneer Seedorf. Die is even eruit. Ik heb hier gezegd. Dan maar beter. Ik ben hier voor werk. Ik ben hier niet voor de show.
8: Maar vooral voor wat is boven?
6: Zo kan het. We zijn hier één team. De functie is consul-generaal, maar het werk is voor ieder. En als ik achter het loket sta, moet niemand het onderscheid kunnen maken van die is CG of die is medewerker. Het is om die reden dat we hebben besloten om per vandaag geuniformeerd aan het werk te komen.
4: Wow.
6: Ja? U zult ons zien in zwart en een buitenstander zou moeten weten dat ik die functie bekleed. Of anders weet je het niet, man. Ik sta dan ook achter het loket, gekleed zoals mijn medewerkers. De heren, zoals meneer Denser is. We hebben twee prinsen in ons midden, Rally meneer Sidor en Dens. En voor de rest. Ja, u ziet dat met de das, keurig gekleed. Ja. Dit is de manier waarop we u en anderen in de toekomst zullen verwelkomen. Alsjeblieft. Yes, we gaan proosten. Mag niet weg. Iedereen, ja. Iedereen, je moet die andere halen.
7: Ja.
6: Laten ze de andere bedienen.
9: Wat is het van de ambassade raad?
4: Oh, daar komen we nog.
9: Wat is het van de ambassade raad?
4: Oh, daar komen we nog. Iedereen wordt voorzien?
6: Ja, iedereen voorzien.

0: hebben gehad. En ik zeg van, we gaan proosten, maar we willen een Strana Sani. Dus dan ben je van al die wijnen die je kan kopen uit Italië, Carne, een beetje een Strana Sani. En ik heb dat gesprek met meneer Kreepsburg. Hij komt zo meteen naar voren. Dus op een goed moment vraag ik hem van, hoeveel flessen ga je geven voor zo'n evenement? Hoeveel flessen gaat jullie in? Hoeveel? Hoeveel?
1: Zes.
2: Een krat.
3: Zes is een krat.
0: Dus meneer Kreepsburg heeft wijn aangeboden waarmee ik een winery kan beginnen. Dus. Meneer Kreepsburg, komt u even. Ook hij verdient de erkenning. Ja? Laten we je. We kunnen niet applaudisseren.
4: Alsjeblieft. En hij heet Biggie Batra. Dus toepasselijk, alsjeblieft. Ja? Groot denk.
0: Heel veel. Hartelijk dank. Biggie Batra, onthouden jullie dat? Ambassadeur, medewerkers en iedereen hier aanwezig. Mogen we proosten op het Surinaams belang. We all are gonna make Suriname shine. Yes. Gezamenlijke inspanning. Grand tangi iedereen. Grand tangi. En we kijken uit naar een hechte samenwerking. Proost.
5: Chaka.

0: luisteraars, vandaag ik bevind me bij het Surinaams consulaat. De consul-generaal staat nu hier en ik heb haar horen praten over een nieuwe wind door het consulaat heen. Mevrouw Daan, ik moet u feliciteren. Prachtig hoor, wat ik
1: hartelijk
0: hier zie.
1: Hartelijk dank, meneer Van Gom.
0: Wat gebeurt er hier vandaag? Misschien kunt u even op de luisteraars vertellen wat er hier gebeurt.
1: Ja, vandaag hebben we de heropening van onze wachtruimte. De wachtruimte was geruime tijd niet in een goede staat. En het is nog wel de ruimte waar we onze burgers ontvangen voor consulaire zaken. En ons motto is: wil je mensen helpen, moet je de dienstverlening verbeteren. Dit is de eerste stap waarbij we zeggen dat de wachtruimte wordt opgeknapt om de mensen te ontvangen in een warme ruimte, in een aangename ruimte. Maar dit is niet de laatste stap, want natuurlijk gaan we door met ons ICT gebeuren en het overige. Maar het feit alleen dat er zoveel vrijwilligers samen zijn gekomen om dit te realiseren, is voor ons een mijlpaal. Geeft aan dat Surinamers hun hart op de juiste plek hebben om de Surinaamse zaak te dienen. Immers, het consulaat-generaal is een stukje Suriname. Toch? En als we niet met z'n allen ernaar kunnen omkijken dat Suriname er goed uitziet, dan zouden we ons eigenlijk moeten schamen. Gelukkig hoef ik dat niet te zeggen. U bent een van de vrijwilligers, meneer Van Gom. En de zoveel anderen. En wij hebben dit moment aangegrepen om te zeggen: 1. Grand Tangi. Die aan ondersteuning Saoetjisi. En 2. Om onze burgers die nog buiten zijn en consulaire diensten behoeven, in de toekomst om een heel mooie ontvangst te kunnen bieden. Dat ze er kunnen zitten, een bakje koffie kunnen pakken of iets te drinken. Vanuit de wachtruimte kunnen nemen en rustig zitten wachten op het realiseren, het gedaan krijgen van hun zaken.
0: Gelukkig heb ik het gezien. Je had mij uitgenodigd hoe het eruit zag. En dit is een bijzondere verandering.
1: Ja.
0: Wat waren de gebreken?

0: De gebreken, de heel normale zaken bij het binnenkomen al. Was er geen representatief voorkomen? Het was rommelig, zeg maar. Het was chaotisch met banken die allemaal verouderd waren. Echt oude zitstoelen of banken, zo je wil. De mensen konden niets krijgen, niets drinken, niet eens een beetje water. Dat is nu anders. De vloer was al helemaal, hoe zal ik het zeggen, de vloer was niet meer om aan te zien. Laat me daarop houden, diplomatisch. We hebben een nieuwe vloer aangelegd. Ook de wanden waren niet om aan te zien. Vertoonde scheurtjes, vertoonde gaten. Ook het plafond had gaten. Dat is geen mooie omgeving om je te begeven. En vooral niet als je minutenlang moet wachten op de diensten. Dus wij hebben gezegd, we doen die transformatie als een eerste belangrijke stap. Wees welkom, kom, zit, voel je thuis. Als er een Asaranafiri met een paar van die, dat groen ook in de wachtruimte. Yeah. Er is ook koffie, maak gebruik van koffie, drink lekker wat erbij. Daarmee zijn we begonnen, toch? Want dat is ook de eerste stap bij het verlenen van de consulaire diensten. Je komt eerst een ruimte binnen. Daarna volgen de andere processen zoals de ICT, het verwerken enzovoort. Dus we zijn begonnen met de eerste stap.
1: Klopt. In het verleden is gezegd inderdaad, je kon niet daar gaan, want er waren geen toiletten. Dat zijn geluiden die we hebben gehoord, hoor, al lang, jaren geleden. Ja. Toch rees de vraag, je moet het vragen namens de nieuwsgierige luisteraars. Waar komt die voorwaarlozing vandaan? Wat is er gebeurd?
0: Dat is ook mijn vraag, meneer Van Kom. Jarenlange verwaarlozing. Ik zou niet weten hoe dat komt, maar ik ben hier op 16 maart begonnen. 14 maart geland in dit land en direct begonnen op 16 maart. En toen ik het zag, wist ik dat het de boeg anders om moest. Ik wist dat het anders moest, want dit is... En de ambassadeur zegt het heel mooi. Hij zegt misschien omdat het gaat om een vrouw. Die houden van mooie dingen en aangename ruimtes. Misschien ligt het daar aan. Maar dit was niet om aan te zien. En natuurlijk moeten we de hand in eigen boezem steken. Het was niet om aan te zien, maar nogmaals, we onderschreven dat. En nu is er, zijn we in de uitvoering.
1: Ja, we kijken naar de toekomst.
0: En we kijken naar de toekomst. Ja. En ik roep ieder op. Asranasani, Asranang, Belanku, Abba Atigi, Sranang. Kijk, schelden is makkelijk. Schelden is makkelijk. Iedereen kan schelden. Maar kan iedereen werken? Kan iedereen ondersteunen? Kan iedereen die schouder onder het werk zetten? Dat is de hamvraag. Want schelden, of het nou is vanuit je social media, vanuit de telefoon, anyone kan dat. Maar het lukt niet aan ieder om te zeggen van, hallo mevrouw Danoff, ambassadeur Panka, ik ben hier voor de Surinaamse zaak. We gaan nu beginnen met de visie vooruit. Ik kijk uit naar die mensen en ik nodig ze van harte uit.
1: Heel goed, ik heb twee bijzondere veranderingen gehoord. Verbeteringen, laten we het zo noemen.
0: Verbindingen.
1: Ja, maar ook verbeteringen, want jullie zijn nu herkenbaar in het consulaat. Geuniformeerd.
0: Ja.
1: Prachtig, met een Surinaam steentje eraan. Wat nog meer nummers.
0: Ja, dat is ook een van de gemakkelijke zaken. Je zou ervan uitgaan, wanneer je binnenstapt, dat er een nummerrol is, zodat mensen weten wie volgt, toch? Wie aan de beurt is. Hebben we de hele tijd ook niet gehad. Je zou kunnen stellen van, ja, nummers, dat is toch heel gemakkelijk, maar het was er jarenlang niet. Dus nu is er een elektronisch systeem, wanneer de mensen binnenkomen, pakken ze hun nummer, ze gaan rustig zitten, toch? En het moment dat belletje rinkelt, kunnen ze kijken naar het scherm en zien welk nummer volgt. We hebben dan geen toestanden meer van door de zaal gillen, wie volgt? Ik bedoel dat meneer Van Gogh, maar ja, nou kan toch? Snapt u niet? Dus ook dat is aangekomen. Gepakt, waardoor mensen gewoon heel relaxed kunnen zitten. Maar het mooie ook nog, waar we het niet over hebben gehad, er is een kinderhoekje.
1: Oh.
0: Wanneer kinderen er komen, kunnen ze lekker puzzelen of lezen of met blokjes bezig zijn, waardoor de ouders niet helemaal gestrest raken van, hey, mijn kind wil nu naar huis of we hebben ook daarin voorzien.
1: Fantastisch. Tot slot, voor de mensen die niet weten waarvoor het consulaat bedoeld is, kunt u ze even vertellen waarvoor ze hier terecht kunnen?
0: Ja, hier kunnen burgers terecht voor alle consulaire zaken. En daarmee om te benoemen paspoortaanvraag, PSA-aanvraag, aanvraag van actes, rijbewijsverlenging. MKV, dat is voor kort verblijf. Alleen moet men er rekening mee houden. En dat zeg ik uit alle eerlijkheid. Dat men niet moet verwachten dat we deze vandaag komen. De zaken morgen geregeld zijn. Mm. Er is, de minister heeft zich ook al uitgesproken, er is een stagnatie opgetreden. Mm. Een organisatorische en technische stagnatie. Daar wordt nu aan gewerkt. Okay. En we verwachten dat het binnen afzienbare tijd opgelost zal zijn.
1: Ik feliciteer u nogmaals. Misschien wilt u ook een paar sponsors bedanken, want ik heb begrepen dat er ook mensen hebben meegedaan aan dit. Trouwens, dat heeft u al in het begin gezegd. Ja. Maar zijn er bijzondere mensen waarvan u zegt toch even...
0: Ja, absoluut wel. U bent één van ze. Laat me daarmee beginnen, meneer Van Gom. We hebben Benito Naarden ook, die we moeten bedanken. Clarence Kreepsburg, de ambassadeur himself. Want via de ambassadeur hebben we ook donaties gekregen van mevrouw Haman, die enkele stoelen heeft gesponsord. Er is ook nog een andere meneer, Silke Rassing, die een bedrag heeft gedoneerd voor de Surinaamse zaak. We hebben ook nog de heer Raj Mohan. Die is er ook bij. En Vincent Soekra, om maar enkele te noemen. Dat zijn de namen. Dat zijn de mensen van wie ik zeg. Die hebben hun bijdrage geleverd. En wij zeggen, dank jullie wel.
1: Wij willen u ook hartelijk bedanken hoor voor uw prachtige inzichten. En ik wens u heel veel succes.
0: Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
0: Ja, we gaan ervoor.
1: Mooi zo. Dat is mevrouw Rosalina Daan, consul-generaal. Hier aan de Cruiserstraat, nummer 11 in Buitenveldert. Yes, dan weet u dat. Dag, hoe gaat het mevrouw?
2: Dag. Het is gelukt, hè?
1: Het is gelukt.
2: Ja, super, super. Ja. Er zijn nog mensen
1: Dames en heren, na lange tijd weer zie ik als mediaman, radio, een ambassadeur hier en daar en overal. De heer Panka heeft gezegd, luister, wij gaan het anders doen. We gaan overal waar Surinamers zich bevinden, elkaar treffen. Modape toe. Ik heb hem gezien laatst, Reas Renang, Ronne was hij er. Kortom, overal kan je hem tegenkomen. Maar nu heb ik hem gezien bij het Surinaams consulaat. Wat gebeurt er hier, ambassadeur? Welkom in de uitzending van Mark.
3: Dank u wel voor de geboden ruimte. En ook bij de Hindustaanse immigratie om de kranslegging daar te doen namens de ambassade. We staan open. Omdat het gaat om het Surinaams belang, moeten wij dus niet te schromen om ervoor te zorgen dat we dat zijn, waar we ondersteuning kunnen bieden en waar wij ook die ondersteuning kunnen krijgen. En dat is dus wat er vandaag hier gebeurd is. Het is één, als consulaat bied je natuurlijk de diensten aan degene die die diensten moeten krijgen. En tegelijkertijd komen de mensen bij jou en moet je hun toch wel een gevoel geven van je bent belangrijk, je hoort erbij. Je komt hier om een zaak van jou op te lossen en noem maar op, of om te bespreken. We zijn er voor jou, maar we willen dus ook dat je ook in een betere omgeving terechtkomt. Ja. Zodat je ook het gevoel, het thuisgevoel ook kan krijgen. Ja.
1: Dat was nodig. Gelukkig ben ik uitgenodigd om te komen kijken hoe het voorheen eruit zag.
3: Ja, ja,
1: zag er niet uit.
3: Ja,
1: en nu is er een dusdanige opknapbeurt verricht hier, waarvan we zeggen, mooie zaak.
3: Ja, men zegt de eerste indrukken zijn blijven.
1: Zo is dat, zo is dat. Zijn er bijzonderheden hier? Ik zag u aan de balie. U was de eerste vandaag, want het gaat nu geautomatiseerd heb ik begrepen.
3: Ja, dus,
1: u was nummer 3.
3: Ik was nummer 3, dus u hoeft niet meer te schreeuwen. Wie is aan de beurt? Nee. Je pakt je nummer en je gaat rustig zitten. En je wordt natuurlijk dus volgens de machine opgeroepen met je nummer. Ja. En dat is alvast ook een heel goede bediening. Hè? Het komt goed.
1: Mooi.
3: Er is nog meer dat er gedaan moet worden.
1: Dus, zoals?
3: De overige ruimtes binnen het gebouw die zijn ook toe aan renovatie.
1: Maar stapsgewijs.
3: Maar we zullen dat stapsgewijs doen. En natuurlijk met de gullegevers die er zijn. De mensen die het hart op de juiste plaats hebben om te zeggen van... Hey, wat kan ik bijdragen? Hoe klein dan ook, wat kan ik bijdragen? En dat lijkt mij dus toch wel... Nu is dat pad al ingezet. Dus mijn man dat je als één schaap over de dam is, volgen er meer.
1: Mooi. Maar toch moet ik dit ook zeggen. Ik moet het vragen namens een paar luisteraars. Wat zegt u tegen de mensen die zeggen van... Nee, dat laat hij moest doen.
3: Ja. Nee, een groot deel hebben wij als overheid zelf gedaan. Toch? Want ik ga u zeggen, de prijzen voor goederen en diensten hier in Nederland... Daar hebben we geen invloed op. Toch? Dat ben je actie heb je.
1: Ja, mooi.
3: Weet je, maar wij gaan zelfs ook op eigen houtje door. Stapvoets. En de hulp van de gemeenschap is zeker op zijn plaats.
1: Ja, en toch hoor ik ook andere mensen zeggen... Nou, nog kan liep alles aan die landie.
3: Dus dat
1: hoor ik ook.
3: Dus dat, ja. Ja. Dus dat ook. En dat is dus die betrokkenheid en die verbondenheid... waar wij naar streven om ervoor te zorgen... dat we het gezamenlijk kunnen doen.
1: Mag ik u feliciteren en succes wensen met uw mooie missie... Een nieuwe start in Nederland. Ambassadeur Ricardo Panca, meet the people.
3: Yes, dank u wel voor deze gelegenheid. En we hopen in elk geval dat middels dit interview en andere... de mensen getriggerd worden om de positieve ontwikkelingen ook te bespreken op social media. We kunnen natuurlijk de hele dag praten over de negatieve dingen. Maar laten we dus ook de positieve dingen benoemen... Meestal zegt men slecht nieuws verkoopt beter dan goed nieuws. Maar laten we zorgen dus dat ook het goede nieuws de ruimte krijgt om zich te verspreiden en viraal te gaan.
1: Mooie boodschap, mooi om te beëindigen. Hartelijk dank. Dag. Ricardo Panca, ambassadeur. En ik heb het al eerder gezegd in mijn inleiding. Ik zie hem hier en daar en overal. En dat hadden we eigenlijk ook nodig. Dat is ook de taak van een ambassadeur, hoor. Niet alleen om belangrijke bedrijven te inspireren om zaken te gaan doen in Suriname, maar ook de gewone man, het volk, de man van de straat. Die moet je ook af en toe aanhoren en de kritieken, daar moet werk van gemaakt worden. Er is Mart op straat, vandaag via het Surinaams consulaat. Dat kan. Ik ben uitgenodigd. Dat is het. Klari, volgende keer bent u ook van de partij. Joep.
4: Oeps. Ja, luisteraars. Dit is nog steeds Marta Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl. Ik ben hier met mijn nieuwe collega Benny en we hebben besloten om nog een uurtje bij u in de huiskamer te zijn. En dan gaan we wat gevarieerd muziek laten horen. Dus dan blijft u afgestemd. Deze is er dan eentje van Paul Amarali, Safri.

Dat was dan een heel mooi nummer van Max Nijman. En we gaan nog eventjes door met wat Surinaamse souls. Dus de volgende is dan eentje van Mr. Brian B. Dansi nangami papa.

En dat was een heel mooi nummer van Mr. Brian B. Dansi nanga mi papa again. En natuurlijk ga ik natuurlijk ook naar de inheemse. En daarvan zal ik een nummer van Cayente afdraaien.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandag 8 om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
4: Bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
5: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen.
6: Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is, ik ben Pastor Eddy van de Universele Kerk. En tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn. En zoals elke week ben ik niet alleen. Ik ben hier ook met Pastor Evenem van onze vestiging in Almere. Goedemorgen.
7: Een hele goede morgen, Pastor. Morgen aan alle luisteraars hier van ons programma Hoop en Leven.
6: Ja, en we hebben vandaag weer voor de mensen hebben wij weer een speciale levensverhaal. Hè? En deze levensverhaal van iemand ook van Almere. Hè?
7: Ja, het is een verhaal van een meneer dat jullie zo meteen zullen horen. Die heel inspirerend is, heel krachtig. Ja. Die hoop gaat brengen en gaat laten zien dat er werkelijk oplossingen bestaan.
6: Ja, ik had toevallig al ervoor gehoord. Soms maken wij dingen mee. Hè? Ik hoorde het verhaal en ik dacht zo, mijn god, soms maken mensen dingen mee en dat zie je niet. Hè? Je kijkt naar de persoon niet, maar je kan niet zien dat zo'n persoon zo'n zware rugtas heeft gehad. Hè? En wat ook mooi maakt, is eigenlijk ook in wat God heeft gedaan. Maar is geen spoiler, maar God heeft hem gezegend. Hè? God heeft alles hersteld. Het is mogelijk. Hè? Hoeveel mensen soms denken dat zij er niet eruit kunnen komen. Hoeveel mensen denken van nee, zou ik wel een keer gelukkig zijn. Hè? Heel veel mensen hebben dat.
7: Ja, zeker, zeker. En dit komt vanwege wat we meemaken. Hè? Het zijn de problemen, de moeilijkheden die de persoon meemaakt, die de persoon ziet gebeuren in zijn of haar eigen leven, in het leven van de naaste, van geliefden. Ja. En dit alles probeert de hoop te ontnemen, probeert de persoon het idee te geven dat de persoon het moet accepteren, dat er geen oplossing bestaat, dat het beter is om je erbij neer te leggen. Maar in feite is het eerder het weten van de juiste weg, mm-hmm, naar de oplossing, dan de handdoek in de ring te gooien. En daarom ook brengen we deze getuigenissen, de woorden van God, de woorden van geloof, die elke keer laten zien van het kan toch wel.
6: Ja, precies. Maar voordat wij meer daarover zullen praten en u deze interessante levensverhaal zal laten horen, luister naar dit hele mooie lied en dan komen wij zometeen terug hier op Radio Mart met het programma Hoop en Leven.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. En ik geloof dat u aan het luisteren bent, omdat God u wilt zegenen. Waar u ook bent, thuis, onderweg naar werk, wat u ook gaat doen. Of misschien bent u gewoon nu eventjes zelf aan het voorbereiden voor uw dag. Maar blijf zeker luisteren. Aan het eind van dit programma gaan wij het water zegenen. U kunt het alvast klaarzetten. Uw glas water of fles water. Zodat wij het kunnen zegenen. Zodat u het kunt gebruiken gedurende deze dag van vandaag. Goed, maar voordat wij verder zullen gaan, luister naar het getuigenis die wij, naar het levensverhaal dat wij over waren aan het praten net aan het begin van het programma. Want het is een hele interessante verhaal. Een hele interessant en een hele sterk verhaal. En ik geloof dat, zodat u kunt zien dat de macht van God is niet beperkt in het leven van diegenen die dat geloof leren gebruiken. Goed, luister naar dit verhaal en we komen zo terug hier op Radio Markt.
2: Een hele goede dag iedereen. Ik ben hier in onze universele kerk in Almere. En ik ben samen met...
3: Roberto Maatrijk. Ik kom uit Suriname. En momenteel woon ik in Almere.
2: Oké, meneer Roberto. U gaat uw levensverhaal met ons delen, uw getuigenis. Vertel aan ons alsjeblieft, wat waren de problemen die u had toen u bij de universele kerk aankwam?
3: Ik was verslaafd aan mijn alcohol. Maar voorheen was ik nog verslaafder aan ook alcohol, maar ook drugs, pornografie. Ik was in een criminele circuit. Ik had geen respect voor mensen. Omdat het drugs dat ik gebruikte, dat maakte mijn zwakke punten zwakker en mijn sterke punten in plaats van sterker, zwakker. Dus dat waren de voornaamste problemen die ik had voor ik naar de UKGR kwam.
2: Oké. Wat was echt een dieptepunt in uw leven dat u nog herinnert, dat u echt had bereikt?
3: Ja, precies. In een periode gebruikte ik pure cocaïne. En dat is echt heel erg slecht. En dat moet je bezen, dat moet je op een speciaal manier doen. En toen ik daarmee begon, in het begin was het prettig om te doen, maar later waren de consequenties heel erg zwaar. Want als je het spul hebt gebruikt, dan krijg je bijwerkingen daarna. En door die bijwerkingen, ik kroop echt soms in voetenshouding van de pijn. Omdat ik dan graag dat spul wil, maar ik heb geen geld ervoor. Ik zat met een mes aan mijn keel om mijn leven mezelf van het leven te beroven. En dat was een van de diepste punten, zware punten in mijn leven.
2: Oké, heftig. En met die problemen kwam je dan naar de universele kerk hier in Almere. Ja. Wat heb je toen gedaan waardoor je vandaag de dag vrij bent?
3: Nou, toen ik bij de UKGR kwam, begon ik de dienst op een vrijdag na te komen. Ik begon te strijden daarvoor. Ik ging ook volharden en ik deed dan de gebedskettingen. Daarna, met de tijd, werd ik bevrijd van de verslavingen. En God heeft me daar helemaal erg mee geholpen.
2: Oké. Dus u begon naar de diensten te komen op de vrijdagen. U begon een gebedsketting te volgen. Dat is een reeks van weken waarin we dan bidden tegen een probleem.
3: Ja.
2: En u zag dat God begon te werken in u, waardoor u vandaag de dag vrij bent.
3: Ja.
2: Hoe lang bent u nu al vrij van al die verslavingen?
3: Nou, het is ongeveer 7 jaar terug.
2: 7 jaar al?
3: 7 jaar.
2: Oké, zonder terugval?
3: Zonder terugval.
2: Helemaal vrij?
3: Helemaal vrij.
2: Oké, dus God heeft u echt gezegend?
3: Inderdaad, pastoor.
2: Oké. Hartstikke bedankt voor uw getuigenis. En ik weet zeker dat dit heel veel mensen zal helpen die zoiets meemaken. Of een familielid kennen die dat meemaakt.
1: Wat een interessante verhaal. Pastor Efrem, je was hem aan het interviewen. Wat merkte je in zijn verhaal? Zijn verhaal is echt heel bijzonder. Hè? En hij heeft veel dingen meegemaakt. En natuurlijk, het is een grote stap, hè, om op zo'n manier te strijden voor zijn eigen leven.
2: Ja, zeker. Toen ik met hem sprak, merkte je dat... Ondanks dat dit is een paar minuten verhaal, maar hier zitten jaren aan vast. Hè? Ja. Jaren van leed, jaren van pijn. En dan merk je gewoon in de persoon dat vandaag de dag, nu, na alles wat de persoon heeft meegemaakt, na alles wat de persoon heeft ervaren, hoeveel de persoon heeft geleden onder die verslavingen, daarnaast onder de criminaliteit, een heel losbandig, een druk leven, een actief leven, in verkeerde wegen. Mm-hmm. Dat de persoon vandaag gewoon totaal anders is. U merkt aan de uitstraling van de persoon. U merkt het aan het plezier dat de persoon zelf heeft om anderen te helpen. Want hij helpt ook andere mensen om van de problemen af te komen. Omdat hij dat zelf heeft ervaren. Dus je ziet in de persoon dat wanneer de persoon echt de kracht van het geloof leert te gebruiken, dat een probleem niet een deel wordt opgelost. Of voor een groot deel. Hè. Daarom zei hij ook, er is geen terugval meer. Er is geen terugval meer naar die oude gewoontes. Maar hij heeft het echt gewoon overwonnen. En dat geeft dan die kracht dat hij het zelfs kan doorgeven aan anderen. Dus dat toont dat hij echt bevrijd is geworden van die problemen.
1: Ja, en soms maken wij zoveel dingen mee. Denken wij van, is het mogelijk dat ik zoiets zou kunnen overwinnen? Hè? Zo'n verslaving dat hij had. Hè? Hoe, de persoon denkt van, ja, wat moet ik doen, hè? De gevoelens. En misschien kon hij zelfs aan één kant afkicken, maar dan heb je ook, hoe kom je af van die gedachtes? Wat hij zei, wat zwak was, werd nog zwakker.
2: Werd nog zwakker.
1: De sterke eigenschappen begon hij ook te verliezen. En dat is wat het kwaad doet. Hij probeert, hij wil dat wij alles zullen verliezen. Terwijl God, hij wil eigenlijk het tegenovergestelde. Hij wil dat wij tot hem zullen komen. Onze situaties, onze pijn, onze verdriet, onze moeilijkheid aan hem brengt. Zodat hij ons zou kunnen helpen.
2: Ja, precies. God wil de persoon werkelijk vrijmaken. Hoe vaak bijvoorbeeld zijn wij al tevreden met een kleine verbetering. Soms, ja. Soms krijgen wij een kleine verbetering en dan zeggen wij al, het is goed zo. Tenminste is het ergste al weg. Het grootste is al weg. Maar God belooft echte vrijheid. En echte vrijheid betekent dat de persoon het niet alleen weet te controleren of weet te bedwingen, maar er een punt achter kan zetten en vooruit kan gaan in het leven. Want nu heeft hij zijn financiën ook op orde. Ja. Ze stabiliteit qua huis, werk. Er is stabiliteit in alle andere gebieden ook, omdat hij dat probleem heeft overwonnen.
1: Ja, en het is niet iets dat gebeurt van de ene dag naar de andere. Soms hebben wij dat. We hebben een probleem en wij willen dat iemand zou komen en zeggen, oké, nu is het probleem weg en ik kan weer verder gaan. Maar terwijl dat probleem heeft zoveel andere schade gebracht in andere kanten. En wat doet God? Hij begint alles in orde te zetten, zodat de persoon eigenlijk weer kan opbouwen. Alle problemen, die beschadiging in het huis hebben, wordt dan hersteld, zodat de persoon eigenlijk plezier kan hebben in zijn eigen huis.
2: Ja, God herstelt alles en het wordt zichtbaar. Hè? Het wordt zichtbaar voor de persoon als eerst, dat de persoon kan genieten. Want heel vaak, wanneer de mensen bijvoorbeeld aankomen bij de carrière, bij de universele kerk, dan, ja, je komt met wat je kent, je komt met wat je hebt. En God accepteert ons zoals we zijn. Hè? Ja. Maar dan wijst hij ons die weg naar hoe we eruit kunnen komen. Wat kunnen we doen? En hij sprak ook over die gebedsketting. Precies zoals u zei, het is niet van de ene dag naar de andere dag. Nee. Het is een proces van volharding. Van nieuwe dingen leren. Nieuwe dingen leren te doen ook. Zodat de persoon die resultaten kan zien.
1: Ja, nieuwe gewoontes, nieuwe positieve gewoontes creëren, die ons zou helpen. En wanneer we kijken in het woord van God, mijn vriend en vriendin, in Joshua 1, 9, zegt hij, heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heere, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Hier was hij aan het praten met Joshua, die ook een hele moeilijke nieuws had. Hè? En hij was erin geslagen op dat moment. Maar God was met hem aan het praten om sterk en moedig te zijn. En de meneer van Almere, hij was sterk en moedig. Hè? Om te zeggen, nee, weet je wat, ik ga strijden voor mijn leven. Wat moet de gebedsketting doen? Nee, ik ga de gebedsketting volgen. Moet ik hiervoor strijden? Hij begon weer te geloven in datgene van wat hij geloofde dat God zal doen eigenlijk.
2: Ja, precies. Hij werd sterke moeders zijn ze eigenlijk opstaan. Hè? Hij stond op tegen alles wat hem heeft doen lijden. Hij stond op tegen wat hem zoveel pijn heeft gedaan. Hij stond op tegen die problemen. En dat is een vorm van sterk en moedig zijn. Ja. Hij is sterk en moedig geweest om zoveel dingen te proberen. Hè? Want om in de drugs te gaan, om in de criminaliteit te gaan, moet er ook een soort van moed bestaan. Want je durft dat niet zomaar. Maar hij overwon die moed aan die kant. Maar toen hij dan hoorde van er is een oplossing, dan moest hij ook sterk en moedig zijn. Want soms zijn we sterk en moedig in bepaalde dingen te doen, maar weer niet in andere dingen te doen. Hè? Ja. Terwijl in dit geval sterk en moedig zijn voor het goede. Sterk en moedig zijn voor wat positief is, voor wat verandering brengt, voor wat het leven echt kan veranderen.
1: Ja, en daarom nodigen wij ook de mensen uit Posseverem om samen met ons te zijn, hè? Op de zondag. Om deze kracht te komen zoeken. Om sterk te zijn en zeggen van nee, ik ga strijden voor ons leven. Ik ga strijden voor mijn leven. We gaan al naar het tweede semester van het jaar. Hè. We gaan al naar een nieuwe maand. We gaan richting. Nou ja, juni gaat al voorbij. gaat al voorbij. We gaan al naar juli binnenkort. En de persoon moet begrijpen. Nee, ik wil niet meer zo blijven. Ik wil strijden voor mijn leven. En God die dan deze kracht geeft en deze persoon versterkt. En daarom hebben wij dan op de zondag hebben wij deze ochtend waar we God vragen voor zijn begeleiding, voor zijn kracht, voor zijn versterking, voor zijn vrede. En wanneer we dat hebben, ja, dan gaat alles anders. Hè? En de persoon is natuurlijk ook welkom in Almere, toch? Als de persoon heeft familieleden of woont in de buurt van Almere, kan daar naartoe gaan, toch?
2: Zeker weten. In Almere is de persoon van harte welkom. Wij zijn gevestigd daar aan de Metropolestraat nummer 25. Het is vooral makkelijk te onthouden omdat het in het centrum is van de stad. Ja. In het centrum van de stad, bij het Centraal Station, daar tegenover. En wij zijn klaar om de mensen te ontvangen. De persoon die zegt, hey, ik ga sterk en moedig zijn. Sterk en moedig zijn en opstaan. Ik ga deze hulp in het geloof zoeken. Deze hulp van God zoeken. En zoals de deur van de kerk openstaat, zo staat God ook klaar om een ieder te ontvangen. Ongeacht waar de persoon vandaan komt, wie de persoon is, wat de persoon heeft gedaan. God wil de uitweg en de oplossing brengen.
1: Ja, dus in Almere aan de Metropolis staat nummer 25. En ook hebben wij natuurlijk ook in Amsterdam. Hebben wij in Amsterdam-Oost aan de Borneostraat nummer 40. En als u meer informatie wilt hebben over de kerk, kunt u ook gaan natuurlijk naar ukgr.nl. Daar staat de informatie erop. Of u kunt ons een bericht sturen naar 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. Misschien zegt u, ik heb familie daar of ik wil graag langskomen of ik wil een afspraak maken. Dat is vrijblijvend. U kunt dan gewoon ons een bericht sturen zodat wij die afspraak kunnen maken. Zodat wij met u kunnen spreken of u kunnen helpen in gebed. Gesproken over gebed, het is al dat moment waar wij gaan bidden. Vragen aan God om u te versterken en te zegenen. Ik ga u vragen, als u nog niet heeft voorbereid, misschien u bent een trouw luisteraar van Hoop en Leven en u heeft uw fles water of uw glas water al klaar, heel goed. Wij gaan het zegenen, zodat God het komt, u daardoor komt versterken en u deze vrede komt geven. Goed, dan laten wij ons aan voorbereiden, want dit is het moment van gebed.
4: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus bidden wij samen, mijn Heer, voor alle mensen die op dit moment aan het luisteren zijn naar deze uitzending. Mannen en vrouwen, zonen en dochters. Mijn Heer, mensen die door het woord vandaag kracht hebben ontvangen en deze kracht nodig zullen hebben voor hun strijden, voor wat ze meemaken op dit moment. Wij weten niet, Heer, waar de persoon zich bevindt. Misschien in een ziekenhuis, in een gevangenis, thuis, onderweg naar het werk. Mijn Heer, ik wil u vragen om de persoon op dit moment aan te raken met uw kracht. Ik wil aan u vragen om op dit moment de innerlijke versterking te brengen waar de persoon misschien zo lang naar verlangt. Wie weet bevindt de persoon zich op dit moment in een krachtloze situatie, voelt zich vermoeid, belast, is bang vanwege iets wat op het punt staat te gebeuren of lijkt te gaan gebeuren. Maar Heer, laat de kracht komen over dit leven. Laat te gebeuren of lijkt te gaan gebeuren. Maar Heer, laat de kracht komen over dit leven. Laat de versterking dit leven aanraken. Want u kunt daar zijn waar de persoon is op dit moment. En degene die op dit moment luisteren, ze hebben al het

0: Wis de tranen uit, mijn Heer, die de problemen hebben gebracht in het leven, de moeilijkheden. Laat de zorgen, Heer, overgegeven in uw hand nu rust brengen. Ja, Heer, neem de zorgen weg. De angst, de pijn die er zit. En laat rust komen op dit moment. Ik bid ook, Heer, voor het water dat de mensen hebben. Sommigen hebben misschien een glaasje daar, een flesje. Heer, zegen het water. Laat dit water als een bron van leven, van kracht, van rust brengen in het lichaam van een ieder. In de naam van de Heer Jezus. En dat zij, Heer, een gezegende dag zullen hebben en een gezegend weekend in zullen gaan. In Jezus' naam. Zo zegenen wij het water met dit geloof. Drink op dit moment van uw water daar waar u bent en ontvang de kracht die u nodig heeft. In Jezus' naam.
1: Amen. Mijn vriend en vriendin, en ik geloof dat God u heeft gezegend. Hè? Drink met geloof. Gesproken over het water drinken aanstaande zondag. We zijn deze week, de hele week, water aan het zegenen in de kerk. Zodat wanneer u zondag zou komen en u zou drinken van het water, dat God u deze nieuwe leven brengt, nieuwe kracht. Als u bent met ons aan het bidden elke dag en het doet u goed, dan moet u nagaan, we zijn het water aan het zegenen elke dag. En wanneer u zo een beetje ontvangen van het water. Het water heeft gebed. We zijn aan het bidden. Het is gewoon normaal water. Maar wat het bijzonder maakt is dat wij gedurende in één hele week daarvoor hebben gebeden. En dat maakt het zo sterk. Dus als zo'n klein gebed die wij doen elke dag als zo positief is voor u. Moet nagaan als wij het water die wij de hele week hebben gezegend ook aan u zullen geven. Dan, dat kunt u ontvangen op twee plaatsen. Althans hier, we zijn hier aan het praten. We hebben nog verschillende plaatsen. Kunt u ook kijken op ukgr.nl. Maar wij hebben natuurlijk Pastor Ephraim daar in Almere. Daar zult u daar zijn toch op aanstaande zondag. Kunt u eventjes informatie geven?
0: Aanstaande zondag om 10:00 hier bij de daar in Almere bij de Metropolestraat nummer 25 in het centrum van Almere. Te bereiken met alle bussen, te bereiken met openbaar, met de trein, alle vormen van openbaar vervoer. En natuurlijk ook met de auto is er parkeerplek in de gelegenheid. Dus voor degene die iemand kennen in Almere, een familielid, een kennis, een collega, of misschien woont u daar of in de provincie Flevoland. U bent van harte welkom om langs te komen.
1: Goed, dan de uitnodiging staat vast daar vanuit Almere. En ook hier vanuit Amsterdam-Oost, bij de Borneostraat nummer 40. Voor meer informatie kunt u ook een bericht sturen via onze WhatsApp-nummer. Dat is 0682906638. Ik herhaal 0682906638. En ik geloof dat door deze stap te nemen, door sterk en moedig te zijn, dat de zegen die u heeft gehoord in het leven van deze levensverhalen zal ook u binnenkort ook zelfs misschien uw levensverhaal ook vertellen van wat God heeft gedaan. Nou, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. En wij willen u wensen een hele gezegende dag. Pastor Ephraim, dank u wel ook nogmaals van nu voor uw komst hier in de studio.
0: Hartstikke bedankt iedereen. En het was leuk om weer hier te zijn.
1: Goed. Een hele gezegende dag. Zorg goed voor uzelf. Wat zijn warme dagen. Zorg heel goed voor uzelf. Drink. Nou, ik hoop dat u een grote fles heeft gezegend. Zodat u de gedurende dag door kan drinken. Zodat u ver zal blijven van de hitte. Het is een ongekende hitte. Dus zorg goed voor uzelf. En hopelijk zien wij elkaar zondag. Goed. En ik wens u een hele gezegende dag. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En wij wensen u een fijne dag. Blijf met deze hele mooie lied.

luisteraars een welkom alweer bij Mart Radio op de 107.9 FM. Ik ben er nog even. De assistent hier zijn van de nieuwe collega. Ik zal hem even bijstaan. En zijn naam is Benny. Dus ik zit er hier nog tot 9 uur om hem een beetje te assisteren. Want hij moet het vak natuurlijk ook leren. En hij moet er zelfstandig voor gaan. Ik hoop dat u heeft genoten van de afgelopen 2 uurtjes, waar ik alleen maar dancehall nummertjes heb afgedraaid. En ik ken de playlist van mijn nieuwe collega nog niet, maar dat zult u straks van hem horen. In ieder geval, dit zal dan zijn begintune worden. In de toekomst zult u hem dan vaker horen.

U zult natuurlijk mij niet meer horen, want mijn collega die neemt het over van mij. Maar ik ben er aanstaande vrijdag weer van 10 tot 12 natuurlijk met het programma Time to Relax. Voor nu zeg ik eventjes bye bye, zwaai zwaai en tot vrijdag.

Goedenavond, dames en heren luisteraars. Ik heet u van harte welkom bij de komende twee uurtjes. Ik hoop dat u zult genieten van het muziek wat ik dan ten horen zal brengen.

Ik ben vanavond uw gast hier. Mijn naam is Benny. En ik wil mijn collega die hiervoor dat allemaal heeft afgedraaid, wil ik nog bedanken. En ik zal proberen u in een iets leukere sfeer te brengen.

is dat was het nummer van Drew Hill, de Love Hill, die stil on mine. En we gaan dus verder met Baby I'm Real van Gerald Leverett.

Dag luisteraars, goedemiddag. U heeft geluisterd naar een herhaling van een eerder uitgezonden programma. In samenwerking met Imagine IC, Jules Rijssel, Ira Kip van Kip Republic. En nog een paar andere gasten, Rochelle en Karwan heb ik gehoord. Dat is een samenwerking met Imagine IC, Kip Republic en Mart Radio. That's it. Eén keer in de maand. Straks gaat Ira en misschien ook Jules even bellen om zaken toe te lichten. Dan hoort u dat zo tegen 4:15. Dan heb ik de afspraak. Norman is de naam en ik heet u van harte welkom.

En wat gaan we doen straks? We gaan na Aira Kip participeren, improviseren. Misschien ook bellen met collega's in Suriname om ons even op te daten. Alright? Zo gaan we het laatste uur voeren. Of vullen. Dat is straks. Ik ga even kijken wie beschikbaar is. Lero. Mevrouw Botsen. Of Roy Jongafat. Misschien ook Truideman. Waluka Lontu. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierechten betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondro, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondro, samen in verbinding.
3: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
4: Amsterdam, Amsterdam!

0: Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Kitty Kotti Gala. 1 juli vier Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een all-star line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Verwacht klassieke soul en jazz gebracht door de artiesten die heden, verleden en toekomst verbinden. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit gala concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
4: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: luisteraars, welkom terug. Straks een verslag van Ira Kip. Die is druk bezig nu, altijd met 1 juli, Kitty Kotti. Dan is ze bezig dingen te organiseren, evenementen, hier en daar en overal. Maar ze heeft gezegd dat ze omstreeks 4:15... toch een bijdrage kan leveren naar aanleiding van het programma dat u eerder heeft gehoord. Tussen 3 en 4. We wachten het af, 4:15. In de tussentijd heb ik geluisterd naar het nieuws. Lastig daar in Venezuela, Ververi. Zware aardbeving, dubbele. En ze waren al in een vervelende situatie. En dit nog erbij. Heavy-fticky. Zwaar. Daarnaast heb ik ook gehoord dat Lionel Richie zich niet lekker heeft gevoeld tijdens een... of hij voelde zich niet lekker tijdens een optreden. Samen met Earth, Wind & Fire. Ik had het gelezen inderdaad dat ze bezig waren met een soort revival show. Dat zijn twee tijdgenoten, hè? Earth, Wind & Fire, Commodores. Heftige periode, jaren 70. Ladies and gentlemen, just for a moment. Zoiets, zei de Commodores Extravaganza. For just a particular time. Zoiets was leuk om te horen. Live LP van Commodores, maar no. Lionel Richie goes solo. 77 jaar jong. Ik hoop niet dat het een boodschap is om het rustiger aan te gaan doen. Want het is niet een gemakkelijke wereld, hè, voor die artiesten. Hier en daar optreden. Kijk hoe lang hij al bezig is. Een brocodee. Eten misschien wel goed. Maar zo lees als ching en gewoon zijn tagere in rust. Ja, we zijn een paar kwijtgeraakt de afgelopen tijd, hoor. Peebo Bryson, volgens mij net ten graven gedragen. Ik volg het op YouTube, Luku Fadatgo. Ook een geweldige artiest, misschien kent u hem niet. Maar die was ook populair in Dallas, Houston, geboren. Later begon hij gospel te zingen de laatste 20 jaar. Bo Williams, prachtige nummers heeft hij gezongen. Mooi poko jongen, Xaruku Srevi. Wil op draai poko ving, Elvira draaide hij vaak van hem. Maar ik had een andere smaak. En ik draaide andere nummers van hem ook tijdens feestjes. Bo Williams, hartaanval, weg, sari. U kunt hem gaan googlen. Bo Williams, B-E-A-U, Williams. En hij heeft aardig wat cd's op de markt gebracht, hoor. Maar we willen we morgen voor u in de R&B-wereld. Maar later, soms worden ze geroepen om terug te gaan naar hun roots. Dan gaan ze gospel zingen. En hij heeft aardig ook wat gospelnummers gezongen, hoor. De telefoon rinkelt en ik vermoed dat het Ira is. Ira, ja, Kip. Ja, ja, kijk, zie je, ze is iemand van tijd. Afspraak is afspraak.
1: Ja, we hebben genoeg te doen.
0: Heel goed. Je hebt de druk, Ira. Vertel ons, waarmee ben je nu bezig op dit moment?
1: Letterlijk zijn we nu in de tweede dag van onze productieweek voor Free and Ready for All van dit jaar. Dat is het project waarbij wij op 1 juli gratis Hiri uitdelen over het hele land. En ik ben op de productielocatie momenteel waar wij 9000 Hiri gaan voorbereiden voor Kitty Kotti.
0: 9000?
1: Ja.
0: Wat een organisatie. Het is alsof ik je niet zo goed hoor. Kan je ietsje luider praten? Ietsje?
1: Ja.
0: Ja, want ik of wat, dat kan ook aan onze telefoon liggen, hoor. Maar ik hoorde je in het begin goed, maar later hoor ik... Hey, is de volume van je telefoon, je mobiele telefoon?
1: Ik doe, ja, ik doe het wat hoger. Kan
0: ja, dat kan, ja. Ga maar door, hoor. Terwijl je verder praat, dan ben ik ook technisch bezig hier.
1: Ja, precies.
0: Maar 9000 porties, heri. Jongen, jongen, ja. Ik me vind het waf dan allemaal, jongen, is het mij genoeg. Maar goed, hoeveel mensen werken eraan? Weet je ongeveer?
1: Nou, ik
2: Ik denk dat momenteel dat we met een crew van ongeveer 20 mensen zijn. En we zijn nu nog in een voorbereidingsfase. We zijn nog niet echt aan het koken. We zijn dit jaar in het Bindelmeer College in Amsterdam Zuidoost. We hebben een samenwerking met de school. Wij mochten bij hun in de keuken van de koksopleiding mochten wij komen koken. En we hebben een fantastische keuken gekregen. En gisteren zijn we begonnen met het opzetten van de keuken. Dus dan moet je denken aan het plaatsen van extra stroom. Zodat we de school niet opblazen. Extra koeling neerzetten. Alle producten die door de leveranciers geleverd worden. Duizenden kilo's cassave en zoete aardappelen en bananen. Dus dat zijn we allemaal in ontvangst aan het nemen. En terwijl we allerlei bakken en spullen aan het klaarzetten zijn. Zodat wij maandag kunnen gaan beginnen echt met het koken. Zondag eigenlijk met het koken. En dan maandag verpakken. Zodat we dinsdag kunnen beginnen uit te delen voor de mensen die op 30 juni Kitty Kotti gaan vieren. En vervolgens koken we door en verpakken we door voor de mensen die op 1 juli Kitty Kotti vieren, de dag dat wij het zelf ook gaan vieren. Dus ja, we zijn ongeveer hier nu met ons productieteam van 10 tot 10 elke dag. Ongeveer 20 mensen zoiets. En de vibe zit er goed in. Er is muziek, er is lekker eten. Dus als je gezellig wilt komen helpen, is iedereen welkom.
0: Waarmee kunnen ze helpen dan? Het schillen?
2: Handschoenen aan, stickertjes plakken op de bakjes.
0: Oké.
2: Aardappelen schillen.
0: Ja, je weet maar nooit. Sommige mensen vinden dat leuk hoor.
2: Zeker. Maar... En het is ook therapeutisch. Maar het leukste is als mensen samenkomen en terwijl we aan het koken zijn, we met z'n allen in gesprek zijn. En herinneringen ophalen en vertellen over Kitty Kotti en wat het allemaal voor ons betekent en met ons doet. Dus dat is het mooiste eigenlijk wanneer we in de keuken staan, zijn de verbindingen die we maken met elkaar onderling. Dus we hebben ook zo'n 60 vrijwilligers die tussen van het weekend tot en met dinsdag komen om te helpen. Ja, en dat zijn eigenlijk de mooiste dagen van ons project.
0: Oké, heel mooi. Ik ben verkeerd begonnen, want meestal vraag ik van de luisteraars, vooral voor de nieuwe luisteraars, wie is Ayra Kip? Wat doet ze? Wat vindt ze leuk om te doen? En welke projecten, met welke projecten is ze behalve dit? Kip Hereri. Waarmee is ze bezig?
2: Ja, nou, ik ben dus Ayra Kip van Kip Republic. Ik werk samen met mijn zus, hebben wij Kip Republic opgericht in 2018 als productiehuis, cultuurmakers. Wat we eigenlijk doen is dat we verhalen vertellen over ja, de mensen, de familieleden, de plekken waar we vandaan komen. Dat is vaak de Curaçaose, Arubaanse en Surinaamse driehoek voor ons, maar tegelijkertijd geboren en getogen in Amsterdam, naar school gegaan in Amerika en in Londen. Dus breed Caribische gemeenschap als jeugd gehad waarin ik ben opgegroeid. En in 2018 hebben we dus Kip Republic opgericht om de verhalen vanuit die plekken en die gemeenschappen te vertellen. En dat vertalen wij naar multidisciplinaire culturele activiteiten. Dus het kan zijn een theatervoorstelling, een podcast, een tentoonstelling, een film, Free Hiri. En mijn rol binnen vaak niet alleen het bedenken van deze projecten is ook de fundraising. Ik ben fondsenwerver al 15 jaar. Ik ben schrijver, creative producer eigenlijk, een soort algemene term. Iemand die leuke dingen bedenkt en vervolgens zorgt dat het ten uitvoering komt.
0: Fantastisch, heel mooi. Goed om te weten. Voor de luisteraars, dan weet u waarmee we met wie we te maken hebben hier. Duizendpoot, ze houdt van verbindingen ook. Hè?
2: Je houdt van
0: mensen bij elkaar brengen. Daarnet hebben we geluisterd naar een programma in samenwerking met Imagine IC. Dat doe je al een tijdje. De aflevering van daarnet ging over drankgebruik, alcohol. Ja. Kan je iets toelichten?
2: Ja, zeker. Dat is eigenlijk een van mijn favoriete afleveringen van de podcast die wij maken bij Kip Republic, Gekookte Geschiedenis. En we waren eigenlijk geïnspireerd op om met de podcast wat gaat over erfgoedverhalen binnen zwart culinair erfgoed. om niet alleen naar eten te kijken, maar ook naar drank. En een van de dingen die mij inspireren is hoe drank werd ingezet op verschillende wijzen. Dus spirituele wijze, maar ook om als machtsmiddel. En je ziet nu ook in de tijd van nu dat drank ook iets is wat bijvoorbeeld, dat zullen jullie ook gehoord hebben in de podcast, celebrities of grote artiesten in tot zich toe eigenen als soort van eigenaar van een whisky en als een soort van, ja, toch wel status of symbolische soort van een positionering van de persoon als artiest zijnde. Dus we vonden het heel interessant om naar dit soort gegevens te kijken als het gaat om alcohol en vooral ook om te kijken naar wat betekende alcohol voor onze voorouders. Waarvoor werd alcohol gebruikt? En in essentie, wat mij vooral heel erg interesseerde, is hoe nog voordat kolonialisme en slavernij bestond, dat alcohol een hele belangrijke rol speelde in de cultuur en in tradities en in rituelen. En ja, en we vinden het mooi om dat soort thema's uit te pakken binnen de Gekookte Geschiedenis podcast. En dat is wat wij doen onder andere. Dus ja, dat eigenlijk.
0: Oké, we waren ons voorbereid op een nieuwe uitzending. Maar het is technisch niet goed gegaan, dus die hebben we nog te goed. Ja, dus dat komt eraan. Oké, ik weet dat je druk bezig bent, maar je hebt het laatste woord. Wat wil je nog kwijt?
2: Nou, vooral bedankt aan Mart Radio voor de steun in de afgelopen jaren. Ook met de Gekookte Geschiedenis podcast. Het is fijn dat we altijd bij jullie konden opnemen en dat we hierin samen hebben kunnen optrekken. Ik hoop dat iedereen dit jaar ook weer niet alleen Kitty Kotti neemt als een moment om te vieren, de afschaffing te vieren, maar vooral ook daarvoor een moment van bezinning neemt om ook stil te staan bij waar we zijn als mensen, als gemeenschap, als samenleving. En ik denk dat Kitty Kotti de herdenking is waarbij we dat heel goed kunnen doen. En dat we het niet alleen zodanig laten focussen op de glorie, maar vooral ook op, en dat is mooi natuurlijk, maar vooral ook op wat willen we eigenlijk zijn en wie willen we zijn als samenleving. Dat zijn de vragen die ik mezelf elk jaar afvraag. Met Frihiriri ook, elk jaar weer. Waarom doen we dit? Voor wie doen we dit? Hoe lang gaan we dit nog doen? En is het nodig? En wie wil je daarmee bereiken? Maar het is het is betekenisvol werk. Dat kost heel veel werk. Maar ik ben trots dat ik dit werk mag doen. Dus ja, ik hoop dat de luisteraars vooral gaan genieten op Kitty Kotti, maar vooral ook hun moment van stilstaan zullen pakken.
0: Oké, heel mooi gezegd. Waar kunnen ze terecht voor meer achtergrondinformatie?
2: Zeker, dat is een goede vraag. Nou, je kan sowieso op de website frihiriforall.com.nl. Maar check vooral ook onze Instagram, want daar hebben we dagelijkse updates over afhaallocaties. We zitten in alle stadsdelen in Amsterdam. We hebben ook hele mooie plekken buiten Amsterdam, in Rotterdam, Utrecht. Verschillende plekken in het land waar je ook hiri kan gaan eten. Maar check vooral Instagram. We hebben vandaag ook een aantal locaties bekendgemaakt. En Kid Republic, wij hebben dit jaar voor het eerst sinds de start onze eigen afvallocatie, ook in Amsterdam-Noord, op de NDSM bij CCC, waar wij op 30 juni 200 hiriris hebben en op 1 juli ook weer 200 hiriris gratis gaan weggeven.
0: Goed zo. Ga zo door en succes met het project.
2: Super, dank u wel.
0: Graag gedaan hoor. Dag.
2: Tot ziens, dag.
0: Dat is Ayra Kim. Druk bezig. En ze zijn met z'n tweeën, hè? Ze is een tweeling. Die andere is Ira. Druk bezig. En ze zijn met z'n tweeën, hè? Ze is een tweeling.

0: kader van een vertrouwelingsproject. We hebben haar een paar keer uitgenodigd en heeft ze ons zeer belangrijke tips doorgegeven. Sterker nog, Fina Lukboe draagt haar heer project over Gojeng. Meka Arengo Morovara. Adeving. Maar nu heeft ze het druk met andere zaken. Dus baka keti koti. Tak Gomorovara. Leuk in de omgang. Zeer bedreven. Gedreven ook. Mooi Tori. Dus de next generation luisteraars. Na traggeneraties en Paksan Travas aan. Travas. En ze bereiken doelen. Maar zorg me want to Tori. Samina ma praat aan ono ono ede. Maar bewegingen de. Apasie ik kom. Laat mij gaan bellen. Ik heb bereid gevonden, luisteraars, een van onze correspondenten in Suriname. En wie dat is, gaat u zo direct horen. Scherp. Neemt geen blad voor de mond. En aan even een reftaki. Ik moet hem niet gaan ophitsen. Want die is gewoon... Ja, kijk, ik ben alleen. Dat is de heer Roy Jongafat. Wees welkom in de uitzending, Roy. Hoor je mij goed?
1: Ik hoor jou luid en duidelijk. En ik groet ook je, de luisteraar.
0: Mooi, ik heb je een tijdje niet gehoord, man. Wie verwaarloos ziet je zo, maar idee?
1: Ja, idee. Tegen bel. Wie dat zeggen dat je er bezig bent. Ik doe een belangrijk zaak niet. Die zijn voor licht afvallig en zijn ze dat weer.
0: Mooi.
1: Snap je dat?
0: Ja, ja.
1: Je hebt een belangrijke taak ook.
0: Dat is waar. Oké, okay. Roy, we gaan aandachtig naar je luisteren. Wat zijn de ontwikkelingen in gebied PDDAP? Heer Caribisch gebied, hè, want Venezuela nemen we ook mee in die hele tori.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, sorry, man.
1: Laten we daarmee beginnen.
0: Ja.
1: Sorry, tori toch? Mm-hmm. Dat we weer meemaken. Dat ze een aardbeving van met zo'n kracht op de schaal van Richter 7.1 tot 7.5. Dat ze dat hebben moeten ervaren gisternacht. Ik heb niets gevoeld dat misschien niet maar misschien sweetie. Ik heb ook geen geluiden gehoord dat er hier trillingen zijn gevoeld. Maar de schade is enorm. En er zijn al een paar heleboel doden gemeld. En ik merk ook dat de internationale hulpverlening goed op gang komt. Dus het komt goed met de Venezolanen. En ik hoop dat we ook in de wereld nu eindelijk een beetje vrede krijgen. Iran is een beetje rustiger, denk je. Maar toch op de achtergrond gebeuren er heel veel dingen. In het Caraïbisch gebied is het rustig als het gaat om Russisch en Djugo's onderling. Integendeel zie je dat de Caraïbische landen nu ook met die geweldige ontwikkeling die in Suriname plaatsvindt. Dus stap ik nu over naar het belangrijkste nieuws van Suriname. Dat we weer een grote gasfonds hebben gedaan in blok 52 door de mensen van Peternas, de Maleisiërs. En de nieuwe gasontdekking is tijdens de officiële opening van de Suriname Energy Oil and Gas Summit, CEOX 2026. Het is daar bekendgemaakt door de president Simons. Dat is heel mooi om te horen. Dat betekent dus dat we nog meer ontwikkelingskansen krijgen, doordat we nog meer geld kunnen verdienen. En een paar details over deze fonds. De ontdekking is gedaan bij de SAP 1, zo heet die put, exploratieput in blok 52. En volgens de regering legt dit een belangrijke basis voor meervoudige offshore ontwikkeling. We weten ook dat Petronas dit jaar, de tweede helft van dit jaar, een final investment decision gaat maken over blok 52. Het Slonea 1 veld dat ze hebben ontdekt. En dat betekent dat we in 2030 ook een productie gaan krijgen van gas. De potentie van deze ontdekking, de exacte omvang van deze specifieke put, moet nog gedetailleerder worden gerapporteerd. Maar de internationale analisten van Reuters schrijven dat de totale ontdekkingen in het offshore blok inmiddels gelijk staan aan 1 miljard vaten olie equivalent. Dat is veel. En de toekomstige tijdlijn ziet er als volgt uit. De fonds versterkt het lopende gasproject in dit blok. Petronas en Staatsolie werken al aan de eerdere, dat ik al zei, Slonea 1 gasontdekking, waarvan de definitieve FID dus rond de tweede helft van 2026 wordt verwacht. Dat is

0: is goed nieuws voor Suriname. Maar aan de andere kant hopen we natuurlijk dat we met de eerdere ontdekkingen die we hebben gedaan met Gramorgo en met deze erbij, hebben we nog steeds niet op orde hoe we dat gaan investeren, hoe we de investeringen gaan doen. Dus daar ben ik nog steeds een beetje bezorgd over. Die CEOX is gisteren begonnen, of dinsdag begonnen. En daar komen de belangrijke partijen in die sector bij elkaar om te evalueren, om te plannen, om te kijken hoe het verder moet. Maar wat ik nog steeds mis, en ik hoor dat Suriname van plan is om wat men aan extra gas vindt in blok 52 te besteden aan een petrochemische industrie en aan bauxiet. Dan vraag ik me af, maar waar past dat in het grotere geheel? Gaan we weer ad hoc iets gaan doen? Ja. Even hoor. Ja, hi. Dan vraag ik me af nog, hoe verder straks? Maar, ik ga terug. Ik moest even iets aan handeling plegen, hoor, voor de CBS te werken bij mij.
1: Ja, oké.
0: Ik ga terug, hi. Dus, ik maak me dus zorgen om de investeringen. Ik vraag me af, waar passen die plannen dat we een petrochemische industrie gaan opzetten en een bauxietindustrie? Waar passen ze in het geheel? Ik ben niet tegen die plannen. Maar ze moeten wel in het geheel staan van een masterplan van 20, 30, 40, 50 jaar. En dat mis ik. De minister van Oil and Gas, heb ik gisteren gehoord. Ik weet niet of hij op die CEO had gesproken, maar ik heb een interview van hem gezien. Waarbij hij duidelijk aangeeft waarmee ze bezig gaan zijn. En één aspect wat heel belangrijk is, is ons milieu, ons milieuaspect, dat aspect van milieu. Hoe goed zijn we voorbereid op schade aan ons milieu? Wie gaat daar verantwoordelijk zijn? Hoe gaat die schade worden opgeruimd? Dus er zijn nog een heleboel dingen die goed moeten worden geregeld. En mijn inschatting is, als ik het zo hoor, om me heen vanuit de regering, vanuit het bedrijfsleven, dan zijn er bepaalde partijen zijn er klaar voor. Die verdienen ook al geld aan die goudsector. Maar het overgrote deel van de Surinaamse bevolking ziet nog geen toekomst in wat er met hun gaat gebeuren. Toch? Hoe ze betrokken kunnen worden bij deze ontwikkelingen die heel belangrijk zijn voor nu tot 20 jaar. En dat mis ik. En misschien komt het nog. Maar als we kijken naar Guyana, hoeven de lessen die we daar leren, kunnen we direct toepassen. We hoeven niet te gaan wachten tot het te laat is, of totdat we weer met frommele constructies komen om het land te benadelen. Er moet transparantie zijn vanaf nu. En het parlement speelt daarin een belangrijke rol. Parlement tussen haakjes, want ik ben ook niet zo tevreden over het functioneren van het parlement. Hoor. Echt. Er zijn bepaalde delen van het parlement die zich lenen voor partijbelang, die zich lenen voor vriendjesbelang. En dat gaat maar door, zolang dat niet ophoudt, Norman. En het is dwars door alle regeringen van Suriname. Gaat het ding niet ophouden? Gaan we geen ontwikkeling doormaken? En dat is mijn pleidooi. Laten we alle negativiteit eruit halen. Laten we ons focussen op datgene wat goed is voor Suriname. Wat is goed voor Suriname? Dat we goed bestuur hebben. Dat we een volk hebben dat bewust is van het feit dat er ontwikkelingen komen waar zij ook aan moeten bijdragen. Dat ze ook een rol hebben te spelen als het gaat om een mentaliteitsombuiging van bepaalde zaken, snap je? Dat moet worden gedaan. En dat hoeft niet een regeringstaak te zijn. Dat is iets wat te maken heeft met opvoeding, met scholing, met training, begrijp je? En dan moet er een structuur voor komen. Het ministerie van Onderwijs moet nu ook al ervoor gaan zorgen dat we weten waar we naartoe gaan tussen nu en 20 jaar. Voor welke banen gaan we onze kinderen opleiden? Niets daarvan nog. Er is een onderwijscongres gehouden. En het onderwijscongres gaat ervoor zorgen dat er wordt geëvalueerd. En dat er daarna toch geen besluiten worden genomen. Begrijp je? Dus dat kunnen we niet hebben. Dat kunnen we niet hebben. Dat even naar de radio. Ah, dat kunnen we niet hebben. Snap je? En zo probeer je positief te blijven. Maar elke keer weer als je kijkt in die maatschappij, je kijkt naar de regering, je kijkt naar. Nou, bijvoorbeeld wat er is gebeurd met Van Togeruitstraat. Gelukkig is daar een oplossing voor gekomen nu. En ik hoop dat de bidding voor deelname aan dit proces, om de Van Togeruitstraat te kunnen asfalteren, dat het op een richtige manier is gebeurd. En er geen vriendjespolitiek heeft plaatsgevonden. Dat Koolie Singh het heeft gehad omdat ze vrienden waren met meneer Santoki. Ik hoop dat niet. Want het lijkt erop alsof als daar, dat daardoor bij Tali in, bij de rechter is, naar de rechter is gestapt. En ik denk dat de rechter een besluit heeft genomen in het belang van Suriname. Maar laat me geen oordeel geven erover. Ik ben blij dat het probleem is opgelost. De rechter heeft een uitspraak gedaan. En de Van de Hoge Huisraad de overeenkomst is al getekend met Koolie Singh. Die weg wordt aangepakt. Volgens mij van ze volgende week al beginnen. Is goed voor Suriname. Die regentijd, dat wateroverlastding is een beetje minder geworden. Er is minder regen. Maar als de regen naar beneden komt, dan komt het met bakken, brada, alle pres verstopt. En het ministerie van OE doet daar uiterste best, hoop ik, om te zorgen dat het drainagesysteem van Suriname, de afvoerputten, al die dingen die nodig zijn om het water goed te laten doorstromen, dat die werkzaamheden worden gedaan. Dat kost allemaal geld. En ja, voor de rest is er ook in het parlement, daar is ook nog gesproken over die Mennonieten. Is ook een verhaal, gebed zonder eind. Ik weet niet wat ik ervan moet denken, hoor. Ik denk, als de Mennonieten naar Suriname komen, net als hoe alle andere buitenlanders, vreemdelingen naar Suriname komen, dan moeten ze gewoon voldoen aan die regels, aan de wetten die daarvoor zijn bestemd. Ja? En als er daarmee weer geld wordt verdiend door onderhands geld wordt verdiend, is het niet goed. Snap je? Maar ook om die mensen zo te criminaliseren in de pers, zonder dat we onderzoek hebben gedaan en die mensen aan het woord hebben gelaten, is ook niet goed. Ze mogen dan de reputatie hebben in Zuid-Amerika dat ze kaalkappen en dat soort zaken. Maar hebben we die ervaring met ze hier? Ik weet het niet. Maar die mensen moeten zich houden aan onze wetten. Dat is het belangrijkste. Begrijp je? En voor de rest hoop ik dat dit soort zaken snel worden aangepakt. En dat de burgerij wakker wordt en kritischer wordt en ook gaat kijken naar haar kansen om ontwikkeling mee te maken. Ja, en voor de rest is het stil in Suriname, hoor. Geen stakingen en dat soort dingen. Best wel heel veel ontevredenheid. De inflatie is gestegen. En de prijzen in de winkel zijn weer gestegen. Zijn ontzettend hoog. Het is duur in Suriname op dit moment. Dus je moet gewoon goed verdienen in Suriname om te kunnen leven. En het zou niet erg zijn als die prijzen zo hoog waren. Maar dan moet je ook daar aan verdienen. Zoals men die vergelijking maakt in Noorwegen. In Noorwegen is alles duur. Maar die mensen hebben een salaris misschien van 40.000 euro per maand. Snap je? Begrijp je, Norman?
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Het is een kleine vergelijking die je maakt. Maar je mag het niet maken, want we zijn nog niet zo ver. Want we hebben nog niet lang. We zitten de verste werken nog niet zo ver.
1: Maar de hele wereld is duur, hoor. Ook in Holland klaagt men hier over de tarieven en de supermarkten, prijzen, prijsverschillen, salaris, die. Dus ook hier merken we het. Het is een wereldwijd probleem, volgens mij. Ook door de oorlog veroorzaakt. Iran, Tory voor Trump. Wat nog meer. Dus het is... Ja, hier en daar en overal zijn de prijzen omhoog gegaan, ja. Okay.
0: Ja, kijk, de Surinaamse regering heeft als maatregel getroffen tegen die olieprijsverhogingen, dat ze een cap hebben gemaakt voor benzine, voor de bepaalde benzinesoorten. Toch? En dat hebben ze al zeker 2 maanden, 3 maanden houden ze het aan. En de minister van Financiën, mevrouw Weindermans, heeft laatst bekendgemaakt dat die prijs van benzine, van gasolie, van unleaded, eigenlijk 62 SRD zou moeten zijn. En nu is het 48, 52 of zo, wordt het gehouden. Dus de overheid stopt heel veel geld nog in subsidies. En dat slorpt ook ontzettend veel van de begroting op. En die begrotingsbehandeling is nu gaande. En ik heb het niet zo nauw gevolgd, want ik weet dat het een poppenkast is. Maar uiteindelijk kijk het resultaat van die begrotingsbehandelingen, dat gaan we zien. We weten al wat het tekort is. Het tekort is ontzettend hoog. Dat weten we. En daar moet iets aan worden gedaan. Snap je?
1: Ja.
0: Dus weet je, er is heel veel te doen. En deze regering moet ervoor zorgen dat deze begroting op een goede manier wordt behandeld. En op een goede manier wordt uitgevoerd.
1: Ja.
0: En dat het volgens de wet gaat, snap je?
1: Okay.
0: Dat ze nu al zijn gaan zeuren aan die comptabiliteitswet om het te verschuiven. En dan hoor je ook, maar die comptabiliteitswet die ze hebben gewijzigd, die wijziging was ook niet zodanig dat het direct bruikbaar was. Er moesten nog heleboel dingen in orde worden gemaakt. voordat die wet kon worden aangenomen. Snap je? Dus weet je, dan zeg ik van mezelf, we hebben toch deskundigen in het land. Moet het zo op die manier gaan. Dan ben je last vertrouwen toch. Okay. Daarom is dat niet. Een probleem voor ze dan naar politiek. Deze politiek.
1: Aboen, goed. Ter afronding heb ik je horen zeggen, de vooruitzichten voor Suriname zien er goed uit, alleen mis je een plan van aanpak, dat mis je nog. En dat moet zo snel mogelijk komen volgens jou.
0: Ja, en kijk, meneer Elias, ex-directeur van Staatsolie, vanaf 2015, toen Guyana olie vond, heeft hij gezegd, het is een kwestie van, als we gaan vinden, het is een kwestie van, we gaan het vinden. En we moeten erop voorbereid zijn. Het is juist goed dat we het nog niet hebben gevonden. We hebben nog tijd om ons voor te bereiden. En hij zei, een van de belangrijkste dingen die er moet gebeuren in Suriname, alvorens we iets gaan doen, is een brede maatschappelijke discussie voeren over wat we gaan doen met ons geld. In welke plannen we ze gaan stoppen. En daar wachten we nog steeds op. En die man heeft al 10 jaar, 11 jaar geleden gezegd. En 2 regeringen, 3 regeringen pakken het niet op. En wat doet staatspolitie? Omdat staatspolitie ziet dat het niet goed gaat lopen, moeten zij zelf initiatieven nemen om te zorgen dat de zaken die de overheid nalaat, dat zij daar inspringen. Bijvoorbeeld nu gaan ze ervoor zorgen dat het onderwijs versneld wordt aangepakt qua level, qua structuur, qua management, qua apparatuur, qua equipment, qua gebouw. Ze gaan dat doen in samenwerking met Total en met het ministerie van Onderwijs. Goeie zaak, snap je? Maar, en dat kan je alvast beginnen aan te pakken. Maar dan moet je ook nog een grotere plaatje maken voor onderwijs, toch? Nou, even wat snel zal je mij doen. Omdat staat zo die stap, jong. Nou, we gaan achterraken. We gaan Surinamers niet in staat kunnen stellen om mee te werken in die branche. Ja. Dus het SAO gaan ze helemaal ondersteunen. En SAO is een van die organisaties die schoolverlaters, mensen die een studie hebben gelaten of die helemaal niet hebben gestudeerd, laag opgeleid zijn, die kunnen daar een vak van leren, kunnen leren, lessen kunnen leren, metselen kunnen leren, of alles kunnen ze daar leren om dienstbaar te zijn in die branche en tegelijkertijd om zichzelf te ontwikkelen.
1: Okay.
0: Want doordat je zo wordt opgeleid, word je ook opgeleid volgens bepaalde certificeringen. Ja? En die standaarden, Als je die standaarden opleidt, kan je internationaal werk vinden. Dus je haalt een heleboel mensen uit hun isolatie en zorgt voor ontwikkeling. Dat is dan alleen die branche van olie en gas. Maar dan heb je nog die spin-off effecten die komen, die spin-off sectoren die gaan ontstaan. Ja. En die nu al ontstaan. Maar de bedrijven, kleine ondernemers, moeten gecertificeerd worden. Er moeten standaarden komen. Bijvoorbeeld met jouw voorbeeld. Een ijskoman. De expert nog, maar hij is nou een ijskoeman. Toch? Kan dit ook wel, maar het is niet aantrekkelijk voor ze. Maar als die ijskoeman volgens een certificeringstraject wordt gecertificeerd, dat die man zijn ding hygiënisch is, dat het georganiseerd is, dat alles netjes is. Als strook is hij precies vast strook en met een paar man komen labor, dat alles aan. Dan is het een gestandardiseerde vorm van ijsverkopen, schaafijsverkopen. En het moderniseren, nou, ik wil schaaf worden. Als dat nou uit de tijd, dan kun je wel schaaf doen. Je weet het nog. Ja, apparaat zegt, voor als dat niet gewoon, je moet die stroom, maar ik geef maar een voorbeeld.
1: Ja.
0: En zo kan een kleine ondernemer ook worden betrokken. Maar je moet en, dat kost natuurlijk geld. En er zijn genoeg bedrijven in Suriname, grotere bedrijven, die kleinere bedrijven in staat stellen om via hun certificeringstraject deel te nemen aan die certificering. Tegen een kleine, een mindere vergoeding dan wat zij ervoor hebben betaald.
1: Ja.
0: En die dingen zijn goede zaken.
1: Abon. Wat Kitty Kotti betreft, leeft het in Suriname? Zijn er bewegingen? Want hier zijn een taal van lezingen.
0: Ja, zo'n spiedeman, de man in Spaan, Kitty Kotti. Kitty Kotti had een belangrijk zaak nodig.
1: Oh.
0: De maailukot in de boterham, de maailukot in brede. Is dat bij jou? En met de denktaks van overfeest op 1 juli. Als dat naar bezinnen.
1: Oké.
0: Als dat naar bezinnen. 1 juli moest de man deed in zijn naam. Bij alle feesten die ze op te maken naar een Elimse, naar een Marons, naar een Dissi, naar een Dati. A day dat moest er een afrijding in eerste lang. We komen zien. Waarbij dan 85 vrijdagen voor de sanctie waren. En dat is niet productief, man.
1: Okay.
0: Dus 1 juli moet een dag worden die we herinneren als een dag waar alles van Suriname bij elkaar komt. En dat daar de natie voor hem begint. Klaar.
1: Prima. We hebben je gehoord, Roy. Graag dank je die bijdrage. We houden contact. Ik bel je 1 deze dag en dan wordt het tractorie. Aboom?
0: Aboom.
1: Oké. Graag dank je. A YouTube.
0: Bye,
1: dag. Dat was een bijdrage van Roy Jongafat. Een mediaman, Suriname watcher. Hij hoort Suriname in de gaten, de ontwikkelingen. En van tijd tot tijd ventileert hij wat, zodat u ook kan gaan nadenken en kijken. If ik klop, Saitaki kunt straks misschien uw eigen analyse geven, want de laatste 15 minuten zou ik go in dan no-no is voor de luisteraars. En dan kunt u reageren op alles wat u vandaag hebt gehoord. U kunt aangeven, u kunt zelf inbrengen. En Jonsu Fuyu, Zafali op in het nieuws. Kakota Bragwe, Noan Tracé, we volgen je mee. 020-471-4291 is het nummer van Mart. En misschien heeft u een tip voor ons in Abonauto DC. Trouwens, tip nog hè. Alhoewel ik iets heb gezien, hè. Een jong product, dat op de markt. Ik ben zelf Michibuera. Een soort apparaatje bij de pot en bakasifi ventilator. Dan een blaaskoru in die. Dus een ventilator, dat is een airco. Ja, als er een oroventilator zijn, heb dat in zo. Je bij een tinsan erbij. Volgens mij moet het in gekoeld worden. Je hebt een soort ijsblok. Je hebt een vriezer. Dan heb je tang, bagasie van ventilator of naar wc, weet ik niet. Maar misschien heeft hij zoiets. Dan je geniet voor een ting, boek op airco, sae roko. Dat kan. Goed zo. Zijn er nog andere tips? Er zijn mensen die nu, vooral sommige vrouwen, maar ook mannen hoor, na drie volle's van de wasjera, abonneren tot die. Sommigen hebben extra, ja, minus afwijkaring, een soort element in de skin, een soort oven, dat de fire extra, dat de man, de brokken zweten. Wie zijn die mensen? Heeft u een tip voor ze ook? Zoem aan dat ding. Of zit u zegt van hier, met hier mijn radio, al lang ik bij mijn dochter heb het dak voor mij. Mijn man ontvangt ook dat. Mijn tef bel. Ik heb het ook moeilijk hier in mijn eigen huis. Dat kan. Dan horen wij u ook. Indien u ons kunt volgen. Maar we merken, we zien. Dat is ons maar. Noem maar tijd naar ons in de straat. En trouwens op internet naar straat. Dus daar een man. We bereiken UNO. Of ding. Wat was hij bij de no-no even de reactie? Kan, of in een vier takkie, kan ook hier in een windie op, want dat kan ook, hè, zo lees je met constant mee. Dan ga weer eens, moet je het rustig gaan doen. Laat mij gaan kijken wie man vindt. Een rustgevende, een pokoe voor Lionel Richie. Nee, eigenlijk moest ik Bo Williams opzoeken. Bo Williams. Pibo Bryson, we draaien bij mij. Dit is voor mij gewoon speciaal. Een special programma over Pibo Bryson. Maar de luisteraars nog aan mij draaien pokoe. Want toen melden ze aan. U bent de eerste en die andere is in de wacht. Wie bent u? Welkom. Goeiedag.
2: Ja, met Jan.
1: Welkom, Jan. Ik hoor je luid en duidelijk, Jan. Welkom.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Naomi, Siwan, Kopjas en Parool. Zuidoost geeft helder signaal af. De man op de eens naar de man draagt voor.
1: Oh.
2: En ook in New West.
1: Oh.
2: Ik begrijp het niet. Eigenlijk, Mark ben beta patoor, die zoon. Mark naar Zuidoost.
1: Ja, dus de mannen die eens nadenken.
2: De kandidaten,
1: dat ja. Zijn de Kom, Vincent de Kom en wie nog meer?
2: Ik weet niet wie. Maar goed, het ging bij mij om aan Melissa Kom. Dus mijn praktijk kan de Moros Massap Sumana Desma. En zei de, want volgens mij de bewanie mevrouw Miskin, maar mevrouw Miskin. En af oppositie en dyslexie, de mannen van oppositie, partijen in dagelijks bestuur. Voor vlees eten, maar ben met wat constructie, dat neem dagelijks bestuur in Zuidoost, bij Mahawang en ook andere plaatsen. Wang oppositiepartijen in ADB.
1: Mm.
2: En dan volg ik op een 2 weken geleden. En we zijn wang in een vergadering, dat de wang voor misschien. Maar de stad, die coalitiepartijen in de gemeenteraad willen dat niet meer.
1: Zo.
2: Dus dat na mijn opmerking. En ja, het verwarren toen zie. Ik moet drinken morgen voeren.
1: Ja.
2: Maar dan drink sokkie. Nog bierie.
1: Nou, ja, nee.
2: Wat
1: is dat mensen met churi nou naar gaan zetten? Dat dat helemaal niet mag drinken. Biri?
2: Nee, biri nee, heb je. Is dat zijn eigen tegen warang? Koffie of thee?
1: Oh.
2: Dan, want morgen iedereen kouru. Morgen, warang in Nakipur. Terwijl ik iedereen had thee. Ik loop naar Sernang. In de winkel in Snijs, altijd bij Abu Wang Kang Tena, naar de zee, die de beter in je. Dus dan ik waren in zee toe. En dan had hij pas aan de temperatuur. Amina, maar voor is de me bij Wang Jong Fasan, koffieapparaat. En dan met de apparaat is. Maar voor te meen dan koffie mee drinken.
1: Oké.
2: Okay. Dus proberen.
1: Oké, okay. Grand dank je tip DC. Nog een andere luisteraar, dank je.
2: Oké, okay,
1: dag. Dag, wie bent u? Welkom. Hallo, beller. Dan aan het Donau, dat Dona Unu, Kandeja. Dus dan houden we het zo. Luisteraars, ik ga toch. Modraya Poco Kismis Regi even. Eventjes. Hij is er niet meer. Deze legendarische gospelzanger, maar daarvoor zong ik gewoon R&B, ballads en veel meer. Uit 1983 en ik kan het niet onderbreken, Gino Juan Bellers. Dit is Another Place in Time. May his soul rest in peace. Dit is Bo Williams. Je mag hem gaan googlen.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn, willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
1: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
0: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
2: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
0: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
3: Geweldig dat we tegen die ploeg hebben mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
0: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

arki. Spesrutu desmasa elibi in Tamsko, ma spesrutu bemre. Ma ook to heel Nederland, ja, wa losma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België...

0: Nederland.
1: Ja,
0: want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe deze massa in de Bina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en Ulopso. Maar we bar odi speciaal to ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, speciaal.

zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook to de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook to nasiki bedi, dus we bar odi ook to. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospelmoment. Deewortu. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin.

Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy.

is de Wouterus Radio de Leon vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio de Leon Gospel.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De Ik Ben, die Ik Ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid.

vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking, door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen, ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen toen, de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Torah, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Monique Eugenie van Genderen Relieveld. Ramon Darson. Jan van Kessel. Kanali Theresia Ajako. Mitchell Meynals. Vancilia Paulina Braafheid Simonson. Maula Mangru. Ellen Ombre. Benny Sabayo. Jules Theodorus Wilson. Andy Fabian Burnett. Harriette Groeneveld Wittenberg. Harold Veldkamp. Sardadeel Danica Singh, meer bekend als Danny of Singh. Orlando en Densa Misijan. Xavier Patadin. Sonny Bansi. Arnold Ayeki. Mala Rampal. Andro Giorgio Cotino. Johannes Fatengan. Winston Triki. Wilhelmina George Antjes, ook wel bekend als Tante Wiesje. Robert Adams. Sita Mohan. Marlene Dover. Corneli Maloney. Ashitos Baldeorai. Gerrit Alfred Belfort. Benny Sabayo. Joan Alfaisi. Rinesh Jagroep. Nerinder Tejai. Sartiana Kasno. Eline Jamilagatun Gafurkan Wazir. Benkmi Marlon Orlando. Carol Ernesta Bradley Rahman. Leonel Franklin Sweet. Adriana Helena Elisabeth Maria van Allen Koenraad. Sonny Rishi Kumar Bansi. Monique van Genderen Relieveld. Cecile Hilton Oliver van de Kooijen. Rampiara Bagwandin Jarab. Chiquita Judy Victoria Schoop. John Robin Hermelijn. Herta Celestina Lo Asiu Caprino. Josta Hoahing. Hortense Ednel Zimayu Pollard. Irene Cornelia Schattevoel.
Augusta Cecilia Cornelia Nipte. Helen Braaf Dompig. Ronnie Wilfred Pinas. Sherwood Kendall. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen- en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Fake.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: zeker een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise.

0: aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam, inloop 15:30. Orga Boss Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinklesound.com.

0: 0652-6963-22.
1: Botox-karten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenkoor, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa.

0: 14 Amsterdam achter Centraal Station.
1: Tego na dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzik van Amelie's Winkel. Dapper yuka vindt alles aan die saya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.

0: Goedemorgen, lieve luisteraars van Radio De Leon. Hier spreekt Brada Kaikusi van Radio Frimagrong. Laat mij alvast Radio De Leon bedanken. Natuurlijk ook programmaleider Iwan Lewin voor deze gelegenheid om onze luisteraars van Radio Frimagrong te laten weten dat wij er nog zijn. We kunnen op dit moment niet uitzenden vanwege de verhuizingen van Salto, maar hopen zo spoedig mogelijk dat weer te kunnen doen wanneer deze verhuizingen naar Oba zijn afgerond. Ik vond het een geweldig idee van Iwan toen hij ons deze gelegenheid gaf om onze stem toch te laten horen, zodat onze luisteraars niet het idee gingen krijgen dat Radio Frimagrong er niet meer bestaat. Dat zou heel erg zijn natuurlijk, maar gelukkig is dat niet zo. Het gaat er gewoon om dat wij op dit moment uit de uitzending zijn vanwege de verhuizing. Ik zal niet veel meer zeggen. Ik zal u, lieve luisteraars van Radio De Leon, deze prachtige zender, ik zal u verder een hele goede luisterzaamheid verder toewensen voor de dag. En uiteraard wens ik u ook een hele mooie dag toe. En voor ik het vergeet, wil ik in het kader van de Kittikotti maand, wil ik u alsnog een hele gezegende Kittikotti maanddag toewensen. Omdat, zoals u weet, Kittikotti maand is iets wat duurt van 1 juni tot 1 juli. Straks is de Kittikotti maand ook weer ten einde. Dan hebben we weer de nationale herdenking in het Oosterpark. En ik wil ook van deze plek uit alle organisaties, alle grassroots organisaties, zowel in Amsterdam, zowel buiten Amsterdam, al de plekken in Nederland waar de afgelopen dagen Kittikotti maand op een hele goede manier, op een geweldige manier, hebben we de wereld laten zien dat wij de nazaten van de tot dwangarbeiders gemaakte Afrikanen daar in Suriname, dat wij onze voorouders niet zijn vergeten en dat we niet van plan zijn de moed op te geven. We gaan gewoon verder totdat de comma is ingevuld op een manier waarop wij zelf vinden dat dat oké is. Het thema van dit jaar, van de Kittikotti maand van dit jaar, was samen doorwerken. En ik kan u verzekeren dat ik heb opgemerkt dat in de komende tijden, in de komende jaren, dat alle grassrooters, alle grassrootorganisaties echt van plan zijn om samen door te werken om het beste voor onszelf en natuurlijk ons nageslag in dit land te maken. We roepen alle mensen op om ons te steunen in dat wat we allemaal willen bereiken. En we bedanken alvast iedereen die daartoe opvangen om samen met ons door te werken om het beste te kunnen bereiken. Nogmaals, Radio De Leon, Iwan Lewin en crew, hartstikke bedankt voor deze gelegenheid geboden om de stem van Radio Frimagrong te laten klinken door deze prachtige zender. En we zullen zeggen tot gauw, want binnenkort dan zijn de verhuizingen al in orde van Salto. Dan zult u ons zeker weer horen. Ik, Brada Kwamimba, Sisa Saskia Meiland en niet te vergeten Brada Butsi en Shirley. We zijn onderweg naar u toe. Odi odi, wambundi morofara en let goed op jezelf. Bye bye, swai swai, Brada Kaikusi, side off.
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Tap mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, broeiana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja. Goeiedag, lieve mensen, broers en zusters. Daar ben ik weer. De programma van Bread from Hell. Gebracht door pastor Iwan Hercules. En ik heet u van allen welkom in deze programma Bread from Heaven. Gebracht door de gemeente God Anointed Power Ministries. Amen. Dit is de bediening van God. En we brengen alleen het woord, het levende woord van God. Amen. We zijn niet met verhaaltjes vertellen, maar we brengen u het woord van God, het levende woord van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God zegen u allen. Halleluja. Ik wil beginnen met een gebed op te zeggen. Hemelse Vader, wij danken u, mijn God, Heere, voor uw goedheid, uw liefde en genade. Hemelse Vader, wij danken u, mijn God, dat u zegt waar twee of drie in uw naam zijn vergaderd, dat bent u in ons midden. Heer, u bent in ons midden, Heer. U bent met de luisteraars, Heere. Vader, dank u wel, mijn God, Heere, dat uw woord verkondigd mag worden deze dag, mijn God, Heere, om uw mensen op te bouwen, mijn God, Heere. Vader, dank u wel dat u achter uw woord staat, mijn God, Heere, en dat uw woord de waarheid is, mijn God, Heere. Vader, zegen alle mensen die luisteren naar uw woord vandaag, Heere. Vader, dank u wel, mijn God, Heere, dat u zegt, Heere, geloof komt door het horen van het woord van God. En dat de geloof van de mensen mogen opgebouwd worden in de machtige naam van Jezus Christus. Vader, dank u wel voor uw Heilige Geest, Heere. Dat uw Heilige Geest, mijn God, Heere, een ieders hart wil vervullen deze dag, Heere Vader. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. O, wij danken u, mijn God, Heere. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen en amen. Halleluja. We willen het vandaag hebben over de geestelijke wapenrusting. Amen. Halleluja. Wij zijn kinderen van God. En wij werken niet naar het vlees. Amen. Maar we zijn in de spirit. We vechten niet door het vlees. Maar we vechten in de geest. Amen. En daarvoor hebben we geestelijke wapens nodig. Halleluja. We weten dat in deze wereld mensen vaak vechten met vleeselijke wapens. Amen. Zoals bommen, pistolen, messen en andere voorwerpselen. Amen. Maar wij vechten niet in het vlees, niet met vleeselijke wapens. Maar wij vechten met geestelijke wapen. En daarover wil ik het vandaag met u over hebben. Amen. We gaan beginnen. We gaan beginnen te lezen in het woord van God. 2 Korintiërs, en dat is in het Nieuwe Testament. Het boek van 2 Korintiërs, hoofdstuk 10. Ga ik lezen vanaf vers 3. Amen. Leest u met me mee. Neemt uw Bijbel en lees mee. Zodat u niet kan zeggen dat ik verkeerde dingen lees. Amen. Maar dat ik het woord van God lees. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. 2 Korinthe hoofdstuk 10. Vanaf vers 3 gaan we lezen. En daar staat geschreven: want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Vers 4. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk. Amen. Maar krachtig voor God
tot het slechten van bolwerken. Zodat wij, vers 5, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Amen. En vers 6 zegt: en gereed staan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Amen. Broers en zusters, lieve mensen, we zitten in een geestelijke oorlog. Geestelijke oorlogvoering. Niet zoals een oorlog zoals de mensen in deze wereld voeren. Zoals in Oekraïne en Rusland. Maar deze oorlog is een geestelijke oorlog. En voor een geestelijke oorlog heb je geestelijke wapens nodig. Je hebt geen vleeselijke wapens nodig. Maar je hebt geestelijke wapens nodig om deze oorlog te kunnen vechten. Amen. Want deze oorlog gaat tussen het licht en duisternis. Tegen het kwade en het goede. Amen. Tegen God, tegen Satan en God. Amen. Gaat deze oorlog. En wij als kinderen van God zitten in die oorlog. Als u wil of niet, als u een kind van God bent, bent u in de oorlog. Amen. Gaat de duivel u aanvallen. Amen. Maar God heeft ons niet ledig achtergelaten. God heeft ons wapenen gegeven. Amen. God heeft ons geestelijke wapens gegeven. Zodat wij kunnen overwinnen in deze oorlog. Amen. Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Amen, zoals staat geschreven in het boek van Handelingen. Amen, Handelingen 1 vers 8. Daar staat geschreven: gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Amen. We zullen kracht ontvangen. Elk kind van God zal kracht ontvangen wanneer de Geest van God over u komt. Waarom hebben we die kracht nodig? Om te overwinnen. Om te kunnen getuigen. Om het werk te doen wat God ons geroepen heeft om te doen. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Jezus zelf heeft de Heilige Geest ook ontvangen. Daarom moeten we als kinderen, elk kind van God moet de Heilige Geest ontvangen. Amen. Bij je bekering ontvang je de Geest. Halleluja. En door de Geest kunnen wij overwinnen. Deze oorlogvoering, deze met geestelijke wapenrusting. Amen. Halleluja. Nou, wat zijn de wapenen? De vleeselijke wapens, zoals ik net uitgelegd heb, zijn wapens, vuisten, messen, toch? Pistolen. Roddels en leugens zijn ook wapenen van het vlees. Vloeken en negativiteit zijn wapens van het vlees. Amen.
Maar wij vechten niet met deze wapens. Amen. God heeft ons geestelijke wapens, andere wapens gegeven. En die zijn sterker. En die zijn, met die wapens kunnen wij overwinnen. Want de Bijbel zegt dat groter is Hij die in ons is dan zij die in de wereld zijn. Dus die wapenen wat wij hebben in ons zijn sterker en machtiger dan die wapens die in de wereld zijn. Dan die vleeselijke wapens. Amen. Halleluja. We hebben ook de naam van Jezus. Amen. De Bijbel zegt, in die naam zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. De Bijbel zegt ook, in mijn naam zullen, in Matthäus 28, in mijn naam zullen wij boze geesten uitdrijven. Amen. Halleluja. Dus we hebben die naam van Jezus nodig. Broers en zusters, gebruik die naam. Gebruik de naam van Jezus. Als de vijand op je afkomt, roep de naam van Jezus aan. En u zal zien dat de vijand zal vlieden. Amen. Als de vijand op je afkomt, roep de naam van Jezus aan. En u zal zien dat de vijand zal vlieden. Amen.

kinderen, uw kleinkinderen. Reinig uw huis, uw familie. Reinig uw auto, alles. Met het bloed van Koning Jezus. Uw werk, uw zaken. Gebruik het bloed van Jezus. Roep het aan over uzelf. Roep het aan over uw huis. Amen. Roep het aan wanneer het nodig is. Wanneer je in benauwdheid bent. Roep het bloed van Jezus aan. Roep de naam van Jezus aan. En u zal de overwinning behalen. U zal de overwinning hebben. Amen. Dat zijn de geestelijke wapens. Dat God ons gegeven heeft. Dat we mogen gebruiken. Maar we hebben nog meer wapens. God heeft ons... We kunnen bidden. Tot God. Amen. En de Bijbel zegt, wanneer we bidden tot God, dan hoort God ons, dan antwoordt God ons ook. Amen. Wanneer we bidden, de Bijbel zegt, roep mij aan ten dagen der benauwdheden en ik zal u antwoorden. Als we bidden, zal de Heer ons antwoord geven. Amen. Op alle noden, op alle vragen, op alles wat we nodig hebben. Halleluja. Aanbidding is ook een wapen. Wanneer we de Heer zo lofprijzen en aanbidden, dat is een wapen tegen de vijand. Want dan verheerlijken we God. We aanbidden God, de koning der koningen. Amen. En dan kan de tegenwoordigheid van de vijand niet blijven zijn in die plaats. In ons leven. Amen. Want de Bijbel zegt, de Heer troont op de lofprijs van zijn volk. Van zijn kinderen. Daarom is het goed om God te loven en te prijzen. Waar je ook bent. In de metro, in de tram, op straat. Thuis in de auto, overal kan je de Heere lof prijzen en aanbidden. Amen. Laten we de Heer aanbidden. Amen. Want dan komt de tegenwoordigheid van God sterk in ons midden, in ons leven. En dan gaat moet de vijand vlieden. Amen. De Bijbel zegt, wederstaat de duivel en hij zal van je vlieden. We moeten de duivel wederstaan. Met al zijn leugens. Met al zijn onwaarheden. We moeten hem wederstaan. Al die verleidingen, verzoekingen. Amen. En laten we de Heer lof prijzen en aanbidden. Laten we God aanbidden. Amen. God heeft ons een mond gegeven. God heeft ons een tong gegeven. Om hem te aanbidden. Om hem groot te maken. Niet om te roddelen, niet om kwaad te spreken, maar om het woord te verkondigen. Om de Heer te loven en te prijzen en te aanbidden en te danken voor alles wat Hij doet voor ons. Amen. Daarvoor hebben we een mond. Niet alleen om te eten, ziet u? Niet alleen om te eten, maar ook om de Heer te groot te maken. Om de Heer te loven en te prijzen. En de Heer te danken, de Heer te aanbidden. Daarvoor heeft God ons een mond gegeven. Amen. Om te praten met God. Bidden is praten met God. Amen. Hoeveel zijn er die niet praten met God, die niet bidden? Vandaag wil ik u bemoedigen. Als u niet bidt, pak het vanaf vandaag op. Ga bidden, ga praten met God, met uw schepper. Die u gemaakt heeft. Praat met hem. Vertel hem alles wat u hem wil vertellen. Amen. Lofprijs hem. Aanbid hem. Halleluja. We hebben nog meer wapens. God heeft ons zoveel wapens gegeven. We kunnen ook in tongen praten, in nieuwe tongen, in hemelse taal.

Amen. Waar we met God kunnen communiceren. En waar de duivel niks van kan verstaan. Dat is in tongentaal. Amen. Laten we spreken in nieuwe tongen. Laten we vervuld worden met nieuwe tongen. Met tongentaal. Hemelse taal. Amen. Dat is ook een wapen tegen de vijand. Want de duivel kan het niet verstaan. Alleen God kan het verstaan. Halleluja. We hebben profeties. Profeties. Amen. We moeten het woord spreken. We moeten profeties spreken. Uitspreken. Jezus sprak het woord. Amen. God sprak, de Bijbel zegt, God sprak het woord in Genesis 1. En het was er. Amen. Laten we het woord spreken. Laten we positief uitspreken. Amen. Met onze mond. We hebben ook het woord van God, de Bijbel. Is ook een wapen tegen de vijand. Amen. We zien het. Jezus zei ook, het staat geschreven. Toen de vijand hem wilde verleiden. Tot zonde. Amen. Om te zondigen tegen God. Maar Jezus zei, het staat geschreven. Man zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Halleluja. En dat is wat we moeten doen. We moeten het woord spreken. Amen. We moeten het woord lezen. We moeten het woord voeden. Het is geestelijke voeding. Amen. Brood is ja, ook voeding voor ons lichaam. Dat hebben we ook nodig, natuurlijk. Maar we hebben ook geestelijke voedsel nodig. En dat is the bread from heaven. Het brood vanuit de hemel. Het geestelijke brood, het levende brood. Amen. Laten we het woord lezen. Amen. En laten we het woord ook kennen. En laten we het woord uitspreken. Laten we leven overeenkomstig Gods woord. Amen. Dat is de wil van God voor ons als kinderen van de Heer. Laten we de duivel beschaamd zetten door God te dienen. Als u God gaat loven, gaat prijzen, gaat aanbidden, dan is de duivel boos. De duivel kan het niet hebben, want de duivel wil dat we hem moeten aanbidden. Hem moeten lof prijzen, lof geven. Maar hij is een leugenaar. Amen. We zijn geschapen door de Almachtige God. En hem alleen zullen we lof geven, zullen we aanbidden. Geen andere duivel die ons niet gemaakt heeft. De Bijbel zegt, we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. God heeft ons geschapen. God heeft de mens geschapen. Naar zijn beeld en gelijkenis. Laten we hem alle lof, alle glorie, alle eer, alle dank, alle aanbidding geven. Dat hem toekomt. Amen. En niemand anders. Halleluja. We gaan, broers en zusters, lieve mensen, even met een korte pauze. En dan zijn we zo terug bij u. Amen. Dit is Bread from Heaven. Programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules.

0: Halleluja. Daar ben ik weer, lieve broers en zusters, lieve mensen. We hebben het nog steeds over het geestelijke wapenrusting. Amen. De geestelijke wapenrusting. De wapenrusting van God. Dat is de geestelijke wapenrusting. Halleluja. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. En we gaan verder, amen, met de geestelijke wapenrusting. Halleluja. Voor de mensen die misschien nu pas gaan luisteren. We hebben het over de vleeselijke wapens en de geestelijke wapens. Amen. Maar in het bijzonder wil het hebben over de geestelijke wapenrusting. Die Gods kinderen aan moeten doen. Amen. En dat moeten we elke dag. Moeten we in de geest wandelen. Amen. Niet in het vlees, maar in de spirit, in de geest van God. Halleluja. En we gaan verder om te lezen in het boek van Efeze. Ook Nieuwe Testament, Efeze hoofdstuk 6. En we gaan lezen vanaf vers 10. Halleluja. God is goed. Amen. Efeze hoofdstuk 6, vers 10 zegt: voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Ziet u, broers en zusters, lieve mensen. Hier zegt de Bijbel ons dat we krachtig moeten zijn in de Heere. Wees krachtig in de Heer. We kunnen niet krachtig zijn in het vlees, in eigen kracht, want dat is in het vlees. Maar we kunnen wel krachtig zijn in de kracht van... in de kracht van de Heer. En in de sterkte zijner macht. Dat betekent dat we in de geestelijke wapenrusting moeten aantrekken. De geestelijke wapenrusting van God. Amen. In vers 11 gaan we door. En dan zegt de Bijbel: doet de wapenrusting Gods aan. Zie, je moet de wapenrusting Gods aantrekken. Elke dag weer moet u het aandoen. Om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. Ziet u? Als u de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God niet aantrekt, niet aandoet, dan gaat u niet kunnen overwinnen tegen de verleidingen des duivels. Sorry. Daarom hebben we die wapenrusting van God nodig. En dan gaat de Bijbel verder. In vers 12. Daar staat er: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Ziet u? Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ziet u? We vechten niet tegen mensen. We vechten niet tegen elkaar. Maar de Bijbel leert ons hier in Efeze 6 vers 12... dat we niet moeten vechten tegen vlees en bloed. We moeten niet worstelen tegen bloed en vlees. Tegen de mensen. Maar tegen de overheden. Er bestaan ook overheden. Boze geesten. Tegen machten. Tegen wereldbeheersers. Deze duisternis. Ziet u, ze zijn in duisternis. Amen. En ze vallen Gods kinderen aan. En daarom moeten we de wapenrusting Gods aantrekken. Anders zijn we een open, kunnen ze ons raken. Maar als we de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God aandoen, dan kunnen we overwinning hebben tegen deze machten der duisternis, tegen deze boze geesten. Amen. Dan kunnen we ze overwinnen. De boze geesten in de hemelse gewesten. Broers en zusters, we zijn in een oorlogvoering tegen de duisternis. Het licht tegen de duisternis. En die duisternis, dat zijn die boze geesten. Dat zijn die machten, die overheden. Tegen die vechten wij. Amen. Om ze te overwinnen, want ze komen met hun verleidingen. Ze komen met hun pijlen. Ze komen met hun leugens. Maar door de wapenrusting van God kunnen wij ze verslaan. Amen. U moet niet denken van, ik ben een kind van God. Oh, ik heb de Heere Jezus Christus aangenomen. En alles is koek en ei. Nee. De duivel, het moment dat u een kind van God bent, gaat de duivel u aanvallen. Hij heeft Jezus Christus ook aangevallen. Wil hem misleiden, maar het is hem niet gelukt. En als u de wapenrusting van God aandoet, als een kind van God, dan gaat het de duivel ook niet lukken. Om u in verleiding te brengen, om u in zonde te brengen. Want als u in zonde valt, dan bent u verloren. Amen. Maar dat is niet het werk wat God voor ons heeft. God wil dat we moeten... De Bijbel zegt, met Christus zijn we meer dan overwinnaars. We zijn overwinnaars. Door Christus. Amen. Die ons sterkt. Die met ons is. Door de geest van God. Die met ons is, die in ons is. Amen. En dan lees ik verder in vers 13... Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Ziet u, broers en zusters. We moeten de wapenrusting Gods aannemen. Amen. Om weerstand te kunnen bieden. In de boze dag, wanneer de vijand komt, wanneer het dus verkeerd gaat. Amen. Soms zie je geen hoop meer. Je denkt het, maar dan heb je de wapenrusting Gods. Dan heb je lofprijs. Amen. Dan heb je aanbidding. Om de vijand te overwinnen. En dan gaan we kijken naar een paar van die wapens die we moeten aandoen. Amen. De Bijbel leert ons alles hoe we moeten overwinnen. Deze strijd overwinnen. Amen. Hoe we moeten leven. Wat we moeten doen. Dus geen enkele kind van God kan zeggen dat ze niet weet wat hij moet doen. Want het staat in het woord. Het staat geschreven. Amen. En dan zegt hij in vers 14... Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. Ziet u, u moet in de waarheid leven, wandelen. Amen. In de waarheid, wie is de waarheid? De Bijbel zegt, Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Wij wandelen niet in leugen, in de leugen van de duivel. Maar we wandelen in de waarheid, in het woord van God. De woord van God is de waarheid. Amen. De voeten, vers 15, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Zit hij om het evangelie te verkondigen? Dat is ook een wapen tegen de vijand. Tegen het koninkrijk der duisternis. We moeten vertellen, we moeten bereid zijn om het evangelie te verkondigen. Amen. Het evangelie des vredes. Het evangelie brengt vrede. Geeft overwinning. Geeft doorbraak. Het is een evangelie van liefde. Dus onze voeten moeten geschoeid zijn met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. We moeten het verkondigen. We hebben een mond gekregen om het evangelie te verkondigen, om te spreken. Om de mensen te vertellen dat Jezus Christus van hen houdt. Dat God van hen houdt. Amen. Neemt, en vers 16 zegt, neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand. Waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Ziet u? Geloof. De schild des geloofs. We moeten geloven. We moeten handelen in geloof. Amen. Onze geloof moet in werking komen. Amen. We moeten handelen. Dan kunnen we al die brandende pijlen van de boze, kunnen we ze doven. Amen. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Al die brandende pijlen zullen we doven. En ze zullen geen vat hebben op ons. Ze zullen ons niet kunnen raken. Amen. En neemt, 17, en neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. Ziet u? Het woord van God, dat is het zwaard des geestes. Dat is een wapen tegen de duivel, tegen de vijand. Die wapen wat we hebben in onze hand, het woord van God, de Bijbel, is het wapen, is een wapen. Het woord dat we kunnen gebruiken tegen de vijand. Amen. We moeten het gebruiken. Halleluja. God heeft ons zoveel machtige wapens gegeven. Maar vaak als kinderen van God gebruiken we ze niet. We geloven het niet. We moeten die wapens gebruiken. Zoveel wapens hebben we gekregen. Om de strijd te kunnen overwinnen. Er zijn zoveel verslagen kinderen van God die worden verslagen door de vijand. Omdat ze het woord niet kennen. Ze kennen hun recht niet. Ze spreken het niet uit. Ze handelen niet. We leven in een tijd van handelingen. Je moet handelen. Je moet bidden. Je moet vasten. Amen. Je moet het evangelie verkondigen. Het zijn allemaal wapens die we hebben. Maar vaak genoeg gebruiken we ze niet. Broers en zusters, lieve mensen, vanaf vandaag ga ze gebruiken. Ze zijn niet voor niks. De Heer heeft ons ze niet voor niks te geven. Ga die wapens gebruiken. Halleluja. En als laatste vers 18. Efeze 6. En bid daarbij met aanhoudend bidden. En smeken bij elke gelegenheid in de geest. Ziet u? Aanhoudend bidden, bradanga sisa. En een biggie one day dan, of wat is in wamu? Nee, aanhoudend bidden, een biggie, cargado, aladi. Aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de spirit, in de geest. Ziet u? Het moet in de geest zijn, niet vleeselijk. We moeten in de spirit zijn. God, de Bijbel zegt, God is geest. En wie hem dienen, moeten hem dienen in geest en in waarheid. We kunnen hem niet dienen in het vlees. Alleen in de spirit. Amen. Kunnen we God behagen met de geestelijke dingen. Niet met vleeselijke dingen. Amen. Halleluja. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ziet u, God zegt dat we moeten bidden voor alle heiligen. We moeten bidden voor elkander. Laten we vanaf vandaag gaan bidden voor elkaar. Bidden voor de wereldsituatie. Bidden voor Gods kinderen. Bidden voor de kerken. Bidden, bidden, bidden. Roepen tot God met smekingen. We moeten niet moe worden om te bidden. Lieve mensen. We moeten niet moe worden om God aan te roepen. In onze problemen. Halleluja. Want God geeft antwoord. De Bijbel zegt, hij antwoordt ons. Amen. God laat geen bidder staan. De Bijbel zegt, hij zal ons nimmer begeven. Hij zal ons nooit verlaten. Hij zal altijd met ons zijn. Dat is een belofte die God heeft gemaakt aan ons. Laten we niet moe worden om te bidden. Om God te dienen, om God aan te roepen. Kono weri, maar ko kargado, ko sukugado visi. Amen. Ko begi. Ki Allah den gelovige, Allah geloven of niet geloven, begi di alasma, Allah libisma. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En broers en zusters, ik wil u zeggen, de Bijbel zegt met Christus, die in ons is, zijn we meer dan overwinnaar. Amen. Die dibri lasas tri. En Jezus heeft hem openlijk tentoongesteld toen hij uit de doden is verrezen. Jezus heeft de dood verslagen. Hij heeft de overwinning over de dood. Over de duivel, hel en dood, alles. Hij heeft de overwinning. Dus de overwinning is aan ons. Maar we moeten de wapenen gebruiken van God. De wapenrust, geestelijke wapenrusting van God. Als we het niet gebruiken, gaan we verslagen worden. We hebben die wapenen van God nodig. En we hebben ze ontvangen. Gebruik ze ook. Amen. Word niet moede om te bidden. Amen. Word niet goed om God te danken, God te aanbidden. Sommige mensen zijn moe om naar de kerk te gaan. Dan ben je opening voor de vijand. De vijand gaat je aanvallen. Je bent de opening. Kom samen. De Bijbel zegt waar twee of drie in zijn naam vergaderen. Daar is hij in ons midden. Dan zijn we sterker. Eén kan 1000 overwinnen. Twee 10.000. Laten we samenkomen en de Heere gaan loven en prijzen en aanbidden. Dan ga je zien wat God gaat doen. In uw leven. In elke situatie. Dan gaat God een verandering brengen. In uw situatie. Amen. Halleluja. Laten we al die negatieve dingen laten. Die vleeselijke dingen laten. Amen. Laten we ze laten. Laten we niet in het vlees gaan leven. De Bijbel zegt, we zijn in het vlees. We zijn hier op aarde. Maar we zijn niet, onze vechten is niet vleeselijk. Onze wapenen zijn niet vleeselijk. Maar geestelijke wapens. Amen. Oké, God zegen u. En ik ben blij dat u het woord hebt gehoord. En dat God u mag zegenen. U bent overwinnaar. Met Christus bent u overwinnaar. Onthoud dat. Jezus houdt van u. En ik hou ook van u. God zegen. God bless. Amen.
1: Dit was het programma Bread from Heaven van God Anointed Power Ministries.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen gauw.
6: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
11: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
12: Red Light. Jazz Radio.
13: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een all-star line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht, dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
14: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: en maak er een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30. Orga Bos Mama.
2: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton.
3: Okay. Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@

in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803.

op 0652-696322. Botox karten in de voorverkoop, €50. Als op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenkoor, Heidi Dermi, Café de Barges, Merlin Bos.

0: 10, Amsterdam, achter Centraal Station.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzuksanamelis winkri. Dapper yuka fin alla sandi sayap van ode. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064

0: de je archief Radio de Leon.
1: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio de Leon, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met Bird of a New.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

Beste en vrolijke luisteraars. Weet je, als je iets lekkers hebt bevroren en je wilt het weer warmte geven, dan haal je het naar voren. Dat doen wij met twee harten, één gedachte. Iedere laatste vrijdag van de maand. Neem dit mee in jouw gedachten.

0: Twee Harten Eén Gedachte wordt mede mogelijk gemaakt door de Sound Flashback in Intercolor Promotion Agency Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar het programma Twee Harten Eén Gedachte. Uw gastheer Franklin van Akseldongen.
1: Twee Harten Eén Gedachte. De bedoeling van dit programma is om mensen hun hart te laten luchten wat hen dwars zit en wat zij willen delen, om zo een cirkel te vormen met lotgenoten en samen te kijken hoe ze elkaar kunnen ondersteunen. De luisteraar belt in en doet haar of zijn verhaal. Het mag natuurlijk anoniem. Het gaat hierin om anderen te motiveren en te stimuleren om verder te gaan, vooral als ze even vastzitten en niemand hebben om mee te praten. Het is natuurlijk heel fijn om jouw gedachten te delen met iemand anders die los van jou staat en dat jij je toch verbonden voelt met elkaar. Omarm het gevoel, blijf delen en inspireren. Het motto van Twee Harten, Eén Gedachte is: samen doen wij het beter.

0: Luisteraars, een hele goede dag. Mijn naam is Franklin van Axel Dongen. En in de studio heb ik een bijzonder gast. Die bekroond mag worden met goud. Als je haar stem gaat horen, dan weet je precies wat ik bedoel. En wij hebben het over...
1: Goedemorgen, Anita Blauwel. Een hele goede morgen, lieve luisteraars.
0: Afreda, microfoontje en zo.
1: Niet vrede, no? Oh, jee.

0: als ik naar Anita kijk, mm-hmm. dan ben ik zo blij. En ik voel me echt bijzonder dat zij hier is vandaag. Welkom.
1: Dankjewel. Waarom ben je blij, Franklin?
0: De positieve energie wat je uitstraalt. Oh. Daarom.
1: Oké, dank je, dank je. Dat is wel goed ook.
0: Mijn eerste openingsvraag is van Anita. Wie ben jij precies?
1: Dat is best wel een moeilijke vraag. Eigenlijk, het begint meteen moeilijk.
0: Gooi het erin.
1: Ja, wie ik ben. Ik ben Anita, Anita Plauwel. Ja, ja, ik ben een moeder. Ik werk. Ik woon in Amsterdam. Ik ben geboren in Suriname.
0: Waar van Suriname?
1: Ja, ik ben in het Sint Vincentius ziekenhuis geboren. Maar ik woonde in de Zwallebergstraat. Daar ben ik dus geboren. Daar hebben ze me naartoe gebracht nadat ik ben geboren. Ja, dus ja, ik ben een beetje in het centrum van Paramaribo geboren. Ik heb ook op Zorg en Hoop gewoond. Eigenlijk
0: de buurt. Oké, dus we waren buren.
1: Kan, als je ook in de buurt van Nax hebt gewoond, in de Josephinestraat.
0: Nee. Ik woonde aan de Balseminstraat. Dus,
1: oh ja, dat is niet zo ver, nee.
0: Nee. Wie waren of wie zijn je ouders?
1: Nou ja, mijn ouders zijn, maar ze leven niet meer. Mijn moeder is Johanna Ophelia Plauwel. Die is in 2018 overleden. En mijn vader is Walter Vrij. En die is in 2009 of 2010 overleden.
0: Sorry, ik ga je even interroperen. Ja. Oh, dat zijn niet overleden. Ze zijn heen gegaan.
1: Nou, dan zijn ze heen. Ze zijn bij me, hoor. Mino leeft.
0: Dat bedoel ik niet.
1: Ik bedoel, ik weet dat heel veel mensen bijvoorbeeld met dromen het lastig vinden. Maar ik droom over mijn moeder en dan geef ik de enige plek waar ik echt tori met haar kan geven.
0: Ja toch, power.
1: Dus ja, ik bedoel, meestal geeft ze geen tori terug. Maar ik ben meestal dat ik denk van, oh, oké, je bent ook hier. Weet je, dan, ja. Het is, je dromen zijn de enige plek waar je met ze in contact bent. Als zijnde. Ja, het is andere matrix, maar... Liefde.
0: Migraba, Tori. Wat is jouw familiesamenstelling?
1: Je bedoelt van mijn ouderlijk huis of mijn familie?
0: Zusters, broers.
1: Nou, ik heb een broer en een zus bij mijn moeder.
0: De naam?
1: Christina en Stanley. Stanley is vorig jaar overleden.
0: Heen gegaan.
1: En dan heb ik nog 9 broers en zussen bij mijn vader.
0: Zo?
1: Ja.
0: Is een hele alfabet als je de namen moet gaan noemen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ze zijn gezellig.
0: Oké, dat is belangrijk.
1: Ze zijn leuk. Ja, ja, dit jaar hadden we... Vanavond hebben we een familiebarbecue. Van die kant.
0: Doe maar.
1: Met alle broers en zussen die in Nederland wonen. Sommigen wonen niet in Nederland, in Amerika en zo. Maar ja, dus vanavond is de familie barbecue, dus wel gezellig.
0: Wat betekent familie voor jou?
1: Ik vind familie is heel belangrijk. Je hebt familieleden waarmee je niet echt kan opschieten, maar dat heb je ook met vrienden. Maar familie is belangrijk. Ik vind familie echt belangrijk. Ik vind, mijn neef heeft bijvoorbeeld niet zo lang, vorige week een baby gekregen. Ik ben helemaal into die baby.
0: Wacht even, je zegt je neefje.
1: Ja, mijn neef. Ja, en hij is 32.
0: Ja, maar hij heeft toch een vrouw?
1: Ja.
0: Nee, omdat je zegt,
1: dat is blad. Een vrouw is koude kat.
0: O jee, die ken ik niet. Maar
1: goed. Zij is van de koude kat. Geef niet, I like her. Mm-hmm. Maar ja, en ik vind het zo leuk. Ik vind het gewoon leuk dat mijn moeder naar nu ook nog een achterkleinkind heeft. Nee, nog een kleinkind. Ik jok. Nog een klein...
0: Mijn
1: moeder heeft een achterkleinkind. Maar mijn moeder was best wel oud toen ze overleed. Maar met 3 kinderen.
0: Toen ze heen is gegaan.
1: 3 kinderen. Met 4 kleinkinderen. En nu 1 achterkleinkind. Voor een vrouw die nu 97 zou zijn. Dat is weinig eigenlijk.
0: Ja, ze is jong heen gegaan.
1: Nee, mijn moeder was 92.
0: Nee, jong. jong.
1: Ze was daar klaar. Mijn moeder was klaar met die tori, hoor. Ik wil niet vervelend zijn. Mijn moeder had het helemaal gehad. Mijn moeder was klaar met die tori, ja. Maar mijn moeder was wel lekker eten. En toen dat niet meer kon, was het voor haar ook over.
0: Oké, okay, ik heb een paar nummers speciaal voor jou binnengehaald.
1: Oké. Okay.
0: Ik dacht, weet je wat? Laat maar even in de geest van Anita gaan. En denken van, wat gaat bij haar passen? Nou, het volgende die eraan komt. Denk aan Tori.
1: Aboom.

0: Ai, fijn lobatorie, Anita.
1: Ja, die pokus wel lekker. Maar die woorden passen niet zo bij mij. Ik ben geen Russische zoeker, toch? Ik ben het niet.
0: Nee, je moet het anders zien. Het tegenovergestelde. Je bent een peace lover.
1: Ai.
0: Ja, toch? Mm-hmm. Zo kan je het ook zien.
1: Dus dat.
0: Ja, die Biggie Dago die liefde geeft, toch? En vrede.

0: Anita, wat maakt jou gelukkig?
1: Mijn kinderen maken me gelukkig. Gewoon, dat staat gewoon op één. Mijn kinderen zijn leuk. Ze hebben humor. Ze zijn soms ellendig. Soms parasiteren ze. Maar nee, niet, ik hou van
0: echt,
1: ze.
0: Niet echt. Nou, hoe heet ze? Hoe oud zijn ze? Of hoe jong zijn ze?
1: Ja, de oudste is 30. En de jongste is 18.
0: Dan moet je het zeker vooral hebben van de jongste, hè?
1: Nou, nee. Ik bedoel, kijk, als die ene in de buurt is, zeg ik tegen die ene van jij bent mijn favoriete kind. Als die weg is, zeg ik tegen die andere, jij bent mijn favoriete kind.
0: Je bent stout.
1: Nee, maar ik vind ze gewoon, mijn kinderen zijn gewoon leuk. Zij heeft echt twee verschillende kinderen. Weet je? Dus dat maakt het ook wel leuk. En die jongste heeft echt humor. Die heeft zo'n humor. Dus, maar echt een beetje... Ja, heeft van de moeder een beetje een soort pesthumor, weet je? Droog. Ja.
0: Oh, dat hebben ze van de moeder.
1: Die jongste, die oudste niet. Die oudste is echt eigenlijk... Weet je, als die oudste zegt, ik ga naar links, ik kan er van op aan.
0: Maar weet je wat zo grappig is? Zo zie ik jou niet.
1: Nee?
0: Nee. Hoezo? Alles wat je zegt is feilloos. Ik vind geen droge humor. Het is wie je bent.
1: Nee, kijk, maar dat is het. Ze is ook wie ze is, maar ze komt gewoon en dan zegt ze iets. En dan denk ik, heeft ze me, is het een oordeel of hoe zit het? Dat is die jongste. En die oudste, die oudste weet je van, als ze je zegt, ik ga naar links, gaat ze naar links. Al is er links een bom ontploft en heeft zij het gedaan, zij gaat je zeggen, ik heb het gedaan, klaar. Weet je? En die jongste, die is dan meer... Die zit eigenlijk met een soort wenkbrauw omhoog. En die heeft altijd een grinnik. Dus, ga een kick op je nemen. Dus je weet nooit als ze... Nee, dat...
0: Dus ik kan het weer van Anita, hè? Praten over bom. Daar praten we niet over, man. Bom is agressief.
1: Oh my god.
0: Of was het een metafoor?
1: Het was een metafoor.
0: Oké. Okay.
1: Want mijn dochter zegt geen mama.
0: Waar ben je precies opgegroeid, Anita?
1: Nou ja, de eerste 3 jaren. Ja, de eerste 2 jaren. Dus in de Zwallenbergstraat. Daaraan tegenover Oranjetuin. En daarna ben ik verhuisd naar de Massipalaan. Vervolgens naar de Parastraat. En dan naar de Josephinestraat.
0: Je bent veel verhuisd.
1: Dat valt wel mee. Oh ja, ik heb ook nog in Nikeri gewoond.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Een verschil?
1: Ja, maar toen was ik nog klein. Mijn moeder was daar leerkracht, dus dat moet je mee, toch? Want dan moet ze er districtsjaren maken.
0: Wat noem je klein?
1: Twee, zoiets.
0: Oh, en dat weet je nog?
1: Er zijn een paar dingen. Er zijn...
0: Verschil?
1: Ja, maar toen was ik nog klein. Mijn moeder was daar leerkracht, dus dat moet je mee, toch? Want dan moet ze er districtsjaren maken.
0: Wat noem je klein?
1: Twee, zoiets.
0: Oh, en dat weet je nog?

0: zelf nog zo in die gathering van mijn oma zitten. En ik hou me vast ook aan die keri. Dat ik binnen moest blijven, maar dat ik via dat raam op die trap buiten was. Maar dan komt mijn moeder thuis, dan wil ik doen alsof ik niet buiten was. Die vrouw is niet gek. Weet je, dus dat soort dingetjes, ja. Sommige dingen, sommige herinneringen, ze zijn van heel, je bent heel klein, maar je houdt ze toch vast. Dan moet ze indruk maken. Ja, ik, bijvoorbeeld mijn neef had de oorbel, dat was ook zoiets. Mijn neef met een oorbel, de hele familie sprak erover van, hij heeft abore, jesi, anoka, disi, dati. En ik zie die dag nog dat hij kwam. Dus ik hoorde dat al een paar dagen was het geroezemoes bij mijn oma. Dat mijn oma vond dat hij een kasteel was, dit, dat, zo. Dus toen kwam hij en ik zie mezelf zo in die gang sluipen om naar zijn oor te kijken bij die oorbel. Sommige dingen hou je vast. Ja.
1: Anita, wanneer was je zeker van je zaak? Wat je precies wilde doen?
0: Nooit.
1: Je was nooit zeker?
0: Nee.
1: Hoe komt dat?
0: Omdat ik vind dat twijfel is... Ja, een mens die niet twijfelt is een mens die zichzelf in de verrot rijdt, slaat. Je moet een twijfel hebben. Je moet een twijfel hebben. Als je twijfelt, dan kan je de voor- en de nadelen afwegen.
1: Op een gegeven moment weet je toch van Anita... Dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil bereiken. Dat ben je toch zeker?
0: Nee, maar ik heb nooit bereikt wat ik wilde bereiken.
1: Oh, en wat wilde je bereiken? Je opa door dus moest kopen op.
0: Nou, ik had kopen. ik weet nooit wat ik wilde bereiken. Ik ben daarom, soms komt een kind naar je en dat kind zegt van ja, ik wil bakker worden. En als dat kind 15 of 14 is en dat kind zegt ik wil bakker worden of ik wil slager worden of ik wil ICT'er worden of whatever. Ik vind dat vind ik echt knap. Ik heb een vriendin, de dochter zei ik wil bakker worden. Maar ze had er VWO dingen en die moeder wilde dat ze naar VWO moest gaan. Ze heeft het gedaan om vervolgens terug te keren en bakker te worden. Dus ik vind dat knap als je al heel vroeg weet wat je wil gaan doen. Want anders blijf je zoeken. Ik heb eigenlijk mijn hele leven lang blijven zoeken. Er zijn wel een paar dingen die ik leuk vind om te doen. Maar ik heb nooit echt... Ik bedoel, toen ik klein was en die mensen zeiden wat wil je worden. Ik verzorg constant iets. Plotseling was ik bij logopodista. Je vraagt me niet wat het was. Dat woord was gewoon mooi. Ik had het nooit. Nee. Maar ik wist wat ik niet wilde worden. Ik wilde geen juf worden als mijn moeder en mijn zussen en zo. En mijn moeder de zussen.
1: Dus ik had gelijk dat je bijzonder bent.
0: Hè? Waarom?
1: Daarom. Het is de eerste keer dat ik het woord gebruik daarom hoor, maar ik dacht, dit past nu bij
0: jou. Waarom daarom?

0: Nou, we gaan straks verder. Tenzij je een tip hebt voor de luisteraars thuis. Maakt niet uit wat voor tip.
1: Wat voor tip?
0: Een positieve tip.
1: Een positieve tip. Nou ja, een positieve tip is... Je moet een paar nee-zeggers in je buurt hebben.
0: Waarom?
1: Omdat ze je dan motiveren.
0: Ze motiveren je dan om ja te zeggen?
1: Nee, zij zeggen nee. En dan ga je ze laten zien dat het ja is.
0: Oké. Okay.
1: En dat motiveert je wel. Het is wel handig om iemand te hebben waarvan je denkt van... Bo, sorry, sawasari. Dat is handig.
0: Ik weet precies wat je zegt. Mm-hmm. Ik wil het niet op mij betrekken, maar... Ik heb zoiets meegemaakt.
1: Nee, maar het is, kijk, soms heb je van die mensen... Ze komen je bijvoorbeeld zeggen van... Bijvoorbeeld, je zou me bellen van... Anita, wat vond je van mijn programma? Dan ga ik twee dingen doen. Ik kan je echt zeggen wat ik ervan vind. Maar als ik je ken en ik weet dat je een zacht hartje hebt... Dan zeg ik je van, het was fantastisch. Want ik weet dat je een zacht hartje hebt. Maar als jij iemand bent die echt wil weten... Wat ik ervan vind, dus eerlijk, mijn eerlijke mening... Dan krijg je hem ook. Maar ik weet dat heel veel mensen dat niet kunnen handelen... Dus dan geef je het sociaal wenselijk antwoord. Maar eigenlijk vind ik dat je moet juist mensen in je buurt hebben... die tegen je zeggen van... als je iets doet en je vraagt aan je vrienden wat vond je ervan... en ze zeggen altijd, het is mooi,

0: Het is mooi, moet je afvragen als ze tevreden zijn. Want het moment waarop je iets doet, moet je zeggen... Nou, weet je, ik vond wel, maar dit vond ik niet en dat vond ik niet. En dat wil niet zeggen dat die persoon negatief is. Dat is wat die persoon heeft gezien. Maar als jij wil dat die persoon alleen maar gaat applaudisseren en zeggen dat het mooi is... Die mensen zijn niet mijn vrienden, want ik vertrouw je niet. Want te mogen nakpanya, ino tegi mi. Yo mek mi nakpanya, want je zegt is mooi. Ik zeg, een echte vriend gaat je zeggen... No, asan beweri. Dat...
1: Hou je van gedichten? Volgens mij wel, hè?
0: Jawel, ik hou van gedichten.
1: Oké, hier komt eentje speciaal voor jou.
0: Oké, mooi. Kom, Artjek.

0: Anita, ik zie dat je ervan geniet.
1: Ja, het is echt zo. Dus ik zit en ik luister ernaar en ik denk van, ik ken dit, ik ken het. Maar denk ik van, zo is Singapore. Wie is het?
0: Aan een goed hart.
1: Aan een goed hart, oh ja, dat is waar. Yeah. En dan zat ik echt aan te denken van, maar wie zingt het? Het zijn van die nummers, je kent ze, maar je, dit zanger raak je kwijt, omdat het zo'n... Ja, het is een, ja, een huisliedje eigenlijk.
0: Ja toch, je moet je ook lekker thuis voelen hier bij mij. Het werkt toch?
1: Het werkt.

0: Wees eerlijk, Anita. Hoe vind je de samenstelling die ik speciaal voor jou heb samengesteld?
1: Ik vind het heel lief. Ja, ik bedoel, ja, het is altijd wel lief als iemand iets voor je doet, toch? Dat vind ik echt lief. Ja.

0: Anita, een mooie vraag. Hoe ga je met verdriet om?
1: Ik stop het weg.
0: Hoe doe je dat?
1: Ja, je stopt hem weg. Dat is hem. Dat is het. Ik bedoel, je stopt hem weg ergens diep. Maar dan... Het zijn van die momenten dat je dat plotseling weer tegenkomt. Weet je? Dan slik ik en dan stop ik het weer snel weg. Ja.
0: Kijk, wat ik wil bereiken bij jou is om de luisteraars eigenlijk feedback te geven.
1: Wow.
0: Vandaar die vraag.
1: Mm-hmm.
0: Want bepaalde mensen weten niet met verdriet om te gaan.
1: Maar hoezo? Ja, maar hoe uit dat zich?
0: Om jezelf te poweren.
1: Toch? Maar hoe uit dat zich om niet met verdriet om te gaan? Nee, maar hoe uit dat zich? Want ik hoor mensen dat zeggen van mensen weten niet met verdriet om te gaan. Alsof er een manual is hoe je met verdriet moet omgaan. Ja, iedereen probeert door het leven te... Je komt soms dingen tegen die je verdrietig maken. Kijk, nu ben ik ergens waar ik iets waarvan ik, ja, waar ik verdriet om heb. Dan kom je dat tegen. Je kan erin gaan zitten en dan de hele dag verder gaan huilen. Maar je kan het ook wegstoppen en plotseling denken aan Radio De Leon. En je denkt van, oh ja, Molita Radio. Ja, toch? Is vrijdag Molita Radio even Artje Radio De Leon. Dus ja, iedereen probeert zichzelf door het leven te manoeuvreren. Want het leven is eigenlijk gewoon een leeg blaadje. En jij vult het in. En van tijd tot tijd schrijft het leven dingen op jouw blaadje. En daar moet je je tussen manoeuvreren. Je kan niks anders. Of je moet stoppen met leven. Kijk, ik wil niet stoppen met leven. Ik wil pas stoppen als het de tijd daar is. Maar je hebt van die mensen die dan stoppen met leven. Omdat het manoeuvreren tussen die dingen die op je leeg blaadje die steeds voller wordt. Dat is voor sommige mensen lastig.
0: Laten we niet stoppen met leven. Blijf leven. Blijf leven, mensen. Blijf leven.
1: Ik kan niet. Ik bedoel, sowieso niet. Ik bedoel, zolang het nog kan, vind ik het leven gezellig.
0: En het gaat heel lang door.
1: Ja. Ik heb zeker nog een jaar of 40.
0: Al is het 80 gun ik jou.
1: Nee, dat wordt een beetje veel. Want Isam Sarazani, hoe ouder je wordt, hoe eenzamer je wordt eigenlijk.
0: Hoeft niet. Je kan dus ook mensen naar je toe trekken.
1: Ja, maar dat zijn maar... nieuwe mensen. Want ik bedoel, aan je vrienden. Als jij nu, ik bedoel, kijk hoe oud, ik ga niet zeggen hoe oud ik nu ben. Maar mijn leeftijd van nu. Weet je hoeveel mensen ik al achter me heb gelaten? Weet je hoeveel mensen ik gewoon zou willen spreken, maar die laat je achter. En als jij, hoe ouder je wordt, hoe meer mensen je achter je laat, achterlaat.
0: Ik gebruik het woord oud niet, ik zeg wijzer.
1: Als je wijzer wordt. Luko, nou, je kan wijzer worden. Maar nou, altijd je wijsje. Oeru, maar ja, hier wijze ik weer. Want dan komt D bij je om de hoek kijken.
0: Weet je? Al dus, Anita Plauwe.
1: Als D komt, dan heert Torikba. Dan wijs je wat D wijs bij de babo.

0: Wat zijn de nare ervaringen of dingen die je hebt meegemaakt?
1: Ja, tuurlijk heb ik nare ervaringen meegemaakt. We gaan het er nu niet over hebben.
0: Waarom niet?
1: Maar dan ben ik bij Lolo Jassa gekregen, Wani. Dat is wat ik bij Lolo Jassa toch. Dus sowieso nare dingen. Ja, tuurlijk, je maakt nare dingen mee. Als dingen naar zijn, dan doen ze pijn.
0: Maar soms is het goed om te uiten.
1: Ja, soms is het goed om te uiten. Maar you know, you don't have to let everybody look in your closet. Dat is niet nodig. Nee.
0: Ik zou zeggen paleis, je kunt dat closet.
1: Nee, ik heb maar een closet. Niet een paleis,
0: Nou, leuk dat je er bent hoor. Is er iemand op dit moment waarmee je goed kan praten?
1: Nee.
0: Je hebt geen vertrouwenspersoon?
1: Nee.
0: Hoe komt dat?
1: Omdat de persoon waarmee ik meer dan 40 jaar goed kon praten, die is er niet meer.
0: Die is heen gegaan?
1: Die is heen gegaan. En dan is er nog één persoon waarmee ik goed kan praten. Die is er, maar die is niet zo lang geleden zo ziek geweest dat ze een beetje in de war is.
0: Oh, dat is vervelend.
1: Dat is vervelend, dus ja. En dan heb je natuurlijk heb je wel mensen waarmee je wel gewoon kan praten. Maar mensen waarmee je gewoon kan praten. Weet je, mensen waarmee je gewoon echt... Het is ja, waarmee je gewoon kan praten, dat is lastig. Weet je, want soms, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld... Ja, nee, laat die tori, maar mensen waarmee je kan praten is lastig. Je praat wel met mensen. Maar die twee personen, ja. Die ene die is heen gegaan. En die andere, ja, die... Ik hoop gewoon dat ze weer...
0: In balans komt.
1: Ja, dat hoop ik echt. Dat hoop ik echt. Dat is een verdrietpunt van mij voor dit jaar.
0: Nou, laten we dan power voor die stuur.
1: Ja, power voor haar. I love the girl. Helen, I love you. Ja. Okay. Yeah. Mm-hmm.
0: Hoe verheven voel jij je ten opzichte van anderen?
1: Niet nooit one day. Nee, echt niet. Nee. Absoluut niet. Nee. Ik vergeef op boek. Nee, dat is toch raar. We doen mannen Trump.
0: Ik wil niet in die richting gaan. Nee, no cara neem dat je niet.
1: Maar dat is even vergeven. Nee, zeker niet. Nee. Nee, dat lijkt me raar.
0: En mensen die zich zo gedragen, hoe vind je dat?
1: Ze kunnen niet helpen als ze zijn geboren en tante en zo. Ze kunnen niet helpen. Ik bedoel, nemen mensen dingen kwalijk. Maar sommige mensen zijn zo gebouwd. Ja.
0: Het is wel heerlijk om zo'n gesprek te voeren met Anita Plauwel.
1: Het gebeurt
0: niet elke dag.
1: Het is Plauwel.
0: Plauwel.
1: Ja, ja, ja.
0: Plauwel.
1: Tijdig op 2 L's.
0: Oh, oké, Plauwel. Oké. Zie je nog? Subtiel. We nemen nog een kleine pauze, want deze moet je horen.
1: Oké, dan.

0: Ik ben trots op mezelf. Ja. Je moet Anita zien dansen. Anospotu. Wat doet het met je, Anita?
1: Ik vind Steven Mayen, zijn stem is goed. Zijn stem is echt goed. De manier waarop hij Sabaku bij elkaar houdt. Wat die band doet, ja, dat vind ik echt geweldig. I'm going to fan out right now. Steven Mayen.
0: Ja. Maar weet je dat ik ook een fan ben van jou?
1: Oh ja?
0: Ja, hoor zo'n mooie stem. Het is echt een mooie vertelstem.
1: Echt waar.

0: Anita, hoe ontdeugen was je op je 15e jaar?
1: Nou moet je niet bij mijn familie komen. Ik was echt spaarde. Ik was een boos spaarde tiener.
0: Zoals, wat heb je? Wat is een topic?
1: Alicia, doe die radio die aan. Borogwe. Walos paede, mijn mother sa pep de.
0: Oké, spaede is zo beknopt. Voetbal, die man
1: doen. Dat? Ik bedoel, kijk, de slaapkamer was vlak naast die trap. Dat had mijn moeder niet moeten doen. Want trap 1, die eerste trap maakte geluid, die tweede niet. Als je op die vierde bent, was je al beneden.
0: Zo.
1: Ja. Ja. En trek kleed je aan en dan ga je naar feest. En dan kom je weer terug. En de volgende ochtend weet je moeder niet dat je weg was. Want dat is spaende. Ik was moe spaende. Ga niet. Als tiener was ik spaende. Echt. Mijn moeder had er handen vol. Echt. Echt. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Het was. Ik bedoel, ik ben blij dat mijn kinderen niet zo zijn. Maar mijn moeder zei dat ook. Hè. Ze zei van, wacht die. Yoshi.
0: Ja. Oké, een mooie vraag voor jou. Hmm. Wat vind je van het programma Twee Harten in Gedachten?
1: Ik vind het leuke ervan is dat je aan dingen gaat denken waaraan je niet denkt. Weet je, je stelt die vraag en dan moet je erover na gaan denken van wat zegt dat mij? Dus dat is wel. En dan ook die rust die het ook geeft.
0: Ik dank je.
1: Ja, maar ik bedoel, ik kan dat zeggen toch, meneer Exdon? Niet alleen. Show me the line. Ik wilde toch nog wat zeggen, maar kan dat? Want ik zei, ik had het over, je draaide aan een goed hart, toch? En ik zei van, in mijn hoofd dacht ik van, ik ken dit, deze pokoe vaker. Maar er is iets mee. En nu weet ik wat het is. Het is niet, aan een goed hart zingt het. Maar Michael van Hette heeft het geschreven. Dat is het. Dus dat wilde ik toch nog even Michael zijn props geven.

0: Hoe vond je het om te zitten in die stoel?
1: Moeilijk. Ik zit meestal in jouw stoel.
0: Maar je hebt het goed doorlopen. Je bent geslaagd.
1: Oh ja, was ik om je diploma. Paar diploma. Ja. Hartelijk dank. En ik wil ook nog Iwan Lewin groeten.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Zomaar in twee harten in gedachten.
1: Sorry hoor, wij van de Ritveldschool, die kennen elkaar goed. Wij zijn van de Ritveldschool.
0: Oké.
1: Dus dan moet ik mijn Ritje Flitje gewoon groeten. Ja, kan niet anders.
0: Ik hoor het voor het eerst.
1: Wat, Ritje Flitje?
0: Ja.
1: Zo heten, de leerlingen van de Ritveldschool, de Ritjes Flitjes.
0: Oké.
1: Van toen, ik weet niet van nu.
0: Nou... Anita, een veilige reis terug naar huis.
1: Dank u.
0: Thank you for your coming.
1: Dank voor het uitnodigen.
0: Graag gedaan.
1: Veel succes ook met je programma verder. En ik weet ook dat je best wel hard werkt. Ik weet ook dat je radio... Ik ken je nu al echt een poos op de radio. Zeker 20 jaar ongeveer, toch? Of meer?
0: Meer.
1: Maar ik dan. Sami Sapiu.
0: Ja.
1: Maar okay. Sami Komiti. En ja, blijf het gewoon doen. Ik vind het wel leuk zo. Ik vind het leuk, die verschillende aanbieders op dit kanaal. Het enige wat we zouden moeten doen, is we zouden samen in één huis moeten gaan zitten.
0: Dat is mijn droom.
1: Dat is mijn droom. Dan gaan we dat geld niet allengs betalen, maar dan blijft het in onze eigen pocket. Dit hoeft niet in de mijne, maar die pocket van hier en niet die van hier.
0: I got you. Mm-hmm. Dames en heren, ze is haar koffers aan het inpakken. Daar gaat Anita. Anita, het gaat je goed.
1: Best dank u. En dag luisteraars. Mag ik zeggen dat Double 7 FM 7 september er weer is? Jawel, met John Aldenstam. Jawel.
0: Dit was even snoepen van Anita.

Dit was het programma Twee Harten, Eén Gedachte. Vandaag werd mede mogelijk gemaakt door de Sound Flashback en Intercolor Promotion Agency Amsterdam. Tot de volgende keer.

0: van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hij is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Hoorn richting Heerenveen. Bij Brezandijk op de Afsluitdijk 10 minuten oponthoud. Elk 10 minuten vertraging op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Voor de aansluiting met de A2 en er staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Isaline Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Vernon Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: lekker een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
2: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton.
3: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is

Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803.

of 0652-696322. Boodschapkaarten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenkoor, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bos.

0: 14, Amsterdam, achter Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsanamelis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van Oude. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.

0: Goedemorgen, lieve luisteraars van Radio De Leon. Hier spreekt Brada Kaikusi van Radio Frimagrong. Laat mij alvast Radio De Leon bedanken. Natuurlijk ook programmaleider Iwan Lewin voor deze gelegenheid om onze luisteraars van Radio Frimagrong te laten weten dat wij er nog zijn. We kunnen op dit moment niet uitzenden vanwege de verhuizingen van Salto, maar hopen zo spoedig mogelijk dat weer te kunnen doen wanneer deze verhuizingen naar Oba zijn afgerond. Ik vond het een geweldig idee van Iwan toen hij ons deze gelegenheid gaf om onze stem toch te laten horen, zodat onze luisteraars niet het idee gingen krijgen dat Radio Frimagrong er niet meer bestaat. Dat zou heel erg zijn natuurlijk, maar gelukkig is dat niet zo. Het gaat er gewoon om dat wij op dit moment uit de uitzending zijn vanwege de verhuizing. Ik zal niet veel meer zeggen. Ik zal u, lieve luisteraars van Radio De Leon, deze prachtige zender, ik zal u verder een hele goede luisterzaamheid verder toewensen voor de dag. En uiteraard wens ik u ook een hele mooie dag toe. En voor ik het vergeet, wil ik in het kader van de Kittikotti maand, wil ik u alsnog een hele gezegende Kittikotti maanddag toewensen. Omdat, zoals u weet, Kittikotti maand is iets wat duurt van 1 juni tot 1 juli. Straks is de Kittikotti maand ook weer ten einde. Dan hebben we weer de nationale herdenking in het Oosterpark. En ik wil ook van deze plek uit alle organisaties, alle grassroots organisaties, zowel in Amsterdam, zowel buiten Amsterdam, al de plekken in Nederland waar de afgelopen dagen Kittikotti maand op een hele goede manier, op een geweldige manier, hebben we de wereld laten zien dat wij de nazaten van de tot dwangarbeiders gemaakte Afrikanen daar in Suriname, dat wij onze voorouders niet zijn vergeten en dat we niet van plan zijn de moed op te geven. We gaan gewoon verder totdat de komma is ingevuld op een manier waarop wij zelf vinden dat dat oké is. Het thema van dit jaar, van de Kittikotti maand van dit jaar, was samen doorwerken. En ik kan u verzekeren dat ik heb opgemerkt dat in de komende tijden, in de komende jaren, dat alle grassrooters, alle grassroot organisaties echt van plan zijn om samen door te werken om het beste voor onszelf en natuurlijk ons nageslacht in dit land te maken. We roepen alle mensen op om ons te steunen in dat wat we allemaal willen bereiken. En we bedanken alvast iedereen die daartoe opvangen om samen met ons door te werken om het beste te kunnen bereiken. Nogmaals, Radio De Leon, Iwan Lewin en crew, hartstikke bedankt voor deze gelegenheid geboden om de stem van Radio Frimagrong te laten klinken door deze prachtige zender. En we zullen zeggen tot gauw, want binnenkort dan zijn de verhuizingen al in orde van Salto. Dan zult u ons zeker weer horen. Ik, Brada Kwamimba, Sisa Saskia Meiland en niet te vergeten Brada Butsi en Shirley. We zijn onderweg naar u toe. Odi odi, wambunde morofara en let goed op jezelf. Bye bye, swai swai, Brada Kaikusi, sign off.
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio De Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio De Leon.

0: Beste luisteraars, ik heb hier aan de lijn een bijzondere Brada. Maar ik ga niet lang wachten, ik ga gelijk vragen. Hoe heet u, Brada?
1: Mijn naam is Patrick Mathurin.
0: Patrick Mathurin. Mag ik u tutoyeren? Wil zeggen, mag ik u bij je naam noemen?
1: Zeker.
0: Oké, Patrick. Oké, dankjewel. Want ik moet het van de luisteraars vragen. Ik mag mensen niet zomaar bij hun naam noemen. Patrick, vertel de mensen even wie je precies bent. Waar je vandaan komt, waar je woont. En dan zometeen komen we op de inhoud. Maar even voor de luisteraars, wie is Patrick Mathurin?
1: Patrick Mathurin is een jongen geboren op Haiti, Port-au-Prince. Ik ben naar Nederland gekomen toen ik ongeveer 3 jaar was. En ik heb mezelf opgeleid als acteur theatermaker. Ik ben afgestudeerd van de toneelschool in Arnhem. Als de meest getalenteerde student van de Hogeschool voor de Kunsten. Ik heb mijn masters gedaan, dus daarna in Amerika. Ik ben teruggekomen, ben mensen bewust gaan maken over racisme door middel van het stereotype beeld van Zwarte Piet. Heb daarna de nieuwe Sint geïntroduceerd en doe sinds 2008 doe ik het Food for Thought Festival, waarbij ik dus mensen bewust maak over racisme. En dat heb ik nu weer na die hele beweging. Heb ik hem opgepakt sinds 2023. Dat doe ik het festival op de Dam en de internationale dodenherdenking bij het Nationale Monument. Dat is een beetje in het kort wat ik doe. Ik ben ook nog personal trainer. Ik heb mijn eigen boksschool. Op die manier voorzie ik mezelf in het levensonderhoud. En heb ik een goede basis om, om mensen niet alleen mentaal, maar ook fysiek sterker te maken.
0: Wauw, een hele mond vol, Patrick.
1: Ja, ik kan het zelfs zeggen dat ik nu ook nog mezelf... Ik maak ook sculptuur, of tenminste sculptuur. Ik ben een persoon die heeft ideeën. Dus ik heb sinds die 2008 heb ik een installatie gemaakt. Dat noem ik The Ancient Future Blacking Rising. En dat heb ik in 2010 pas voor het eerst opgehangen, omdat ik toen het gesponsord kreeg. En sinds 2023 hangt dat kunstwerk aan de Dam. En dit jaar heb ik ook een herdenkingsbevrijdingsbeeld gemaakt, wat nu te zien is op het Museumplein. En het wordt op 30 juni officieel onthuld bij het Nationale Monument op de Dam in de avond. Om 6 uur begint het programma. Half 6 begint het programma.
0: Oké, daar wil ik het zo meteen nog uitgebreid met je over hebben, Patrick. Patrick, je bent geboren in Haiti.
1: Klopt.
0: Nou ben je in Nederland actief, want ik ken je ook als activist hier in Nederland als het gaat om racisme en discriminatie. Maar heb jij je ook bezig gehouden met de geschiedenis van Haiti? Want je weet, Haiti is het eerste land dat eigenlijk een Europees land heeft verslagen tijdens de slavernij. En daarvoor betaalt Haiti nog steeds, dan wel voorheen via een soort reparations, maar nu via het IMF betaalt Haiti nog steeds een schuld aan Frankrijk. Heb je je daarin ook verdiept? Kun je daar wat vertellen aan de luisteraars?
1: Natuurlijk heb ik me daarom verdiept. Daarom ben ik ook vanuit die wetenschap, vanuit die trotse geschiedenis, ben ik natuurlijk ook de persoon geweest die heel persistent die beweging sinds 2008 eigenlijk heeft laten, met een structureel plan laten ontstaan en heeft kunnen doorpushen. Dat komt alleen maar door de geschiedenis die ik heb. Heb ik mensen kunnen inspireren, motiveren. Dat komt echt puur en alleen omdat ik mijn geschiedenis als Haitiaan ken en dat ik weet wat er nodig is om dingen te veranderen. Zoals de Haitianen dat heel succesvol hebben gedaan. Maar het is natuurlijk zo dat Haiti is natuurlijk daarna geïsoleerd en ze betalen daar nog steeds de prijs voor, dat klopt. En dat is een hele dure prijs. De Europese mogelijkheden laten zien van als je denkt dat je ons kan verslaan, dan zullen we jou voor eeuwig het voorbeeld maken van het land dat het slecht heeft. Ja. Maar we moeten onze kracht putten natuurlijk uit de enige succesvolle wereldoorlog die is gewonnen door het Haitiaanse leger.
0: Ja, want er zijn ook heel veel mensen van Haïtiaanse afkomst.
1: Niet het eerste land, ze zijn zelfs het enige land dat zich heeft vrijgevochten van de slavernij. Okay. En ze hebben dus gewonnen van de Engelsen, de Spanjaarden en de Fransen. Toussaint Louverture die heeft eigenlijk ja, echt een wereldoorlog gewonnen van de grootste Europese machten eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat wilde ik even corrigeren.
0: Maar heb je ook informatie over het reparation proces? Kijk, wij vanuit Nederland zijn de Surinamers heel actief. En tegenwoordig ook de Antillianen. Maar misschien is het er hoor, maar wij horen dat niet. Hoe zit het met de Haïtianen zelf in het reparation proces?
1: Ik zit niet in dat proces. Ik ben ook niet in die zin verbonden met de Haïtianen. Ik ben heel erg actief bezig hier in Nederland om mensen... heb ik mensen bewust gemaakt, heb ik mensen, heb ik dus die beweging heb ik echt gestart. En ja, ik doe dat door middel van kunst en cultuur en dat is wat ik nu nog steeds doe. Ik heb dus een driedaagse festival op de Dam waarvoor ik iedereen uitnodig. Want het is heel belangrijk dat mensen realiseren dat als we het hebben over herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij, dat dat natuurlijk op de Dam moet gebeuren. Dat is de plek waar het hart is van een koloniale bewind van Nederland. En ook de plek waar nationaal herdacht wordt. Dus daar is ook de plek waar we, als we het hebben over het geheugen, het collectief geheugen wat betreft herdenken, dat de plek is waar dat moet gebeuren. Als we willen dat Nederland en de wereld ons serieus neemt, dan moeten we naar mijn idee op die plek het hart van Nederland met z'n allen vieren, maar zeker ook herdenken. Daarom nodigt iedereen uit om te komen naar de internationale dodenherdenking. Want de slavernij was niet een nationaal gebeuren, het was een internationaal gebeuren. Dus daar wil ik iedereen voor uitnodigen om daar naartoe te komen. Ik wil dat net als op 4 mei dat de Dam vol is en dat daar alle televisies op afgestemd zijn, moet dat ook zo zijn op 30 juni. De hele Dam moet vol zijn. En alle televisies moeten daarop afgestemd zijn, moet de hele wereld rondgaan. Dat wij ons als nazaten, als mensen van de diaspora, dat wij ons verenigen. En dat we hier zo laten zien dat we één zijn. Ja. En niet verdeeld.
0: Ja, nou je zegt het heel mooi dat we één zijn. Alleen wat ik weet nu op dit moment, ik krijg ook heel veel uitnodigingen van diverse bijeenkomsten, allemaal op 30 juni. Is er geen afstemming plaats? Heeft er afstemming plaatsgevonden van dat er zoveel bijeenkomsten zijn, herdenkingen op 30 juni? Want anders lijkt het alsof wij versplinterd zijn.
1: Ja, nou, ik heb vanaf het moment dat ik dit plan heb ging concretiseren, want ik had het plan natuurlijk al heel lang, sinds 2008 toen ik met de beweging begon, heb ik dit natuurlijk al uitgedacht, dat dit hetgene is wat Nederland nodig heeft. Maar toen ik het ging concretiseren, ben ik in eerste instantie naar het NINSEE gegaan en heb ik geprobeerd met hun samen te werken. Versplintering, ja. Ik ga door met datgene waar ik in geloof. Ik heb ook contact gezocht met... ik moet gewoon doorzetten, want ik krijg niet de reacties die ik verwacht. Misschien is het juist de kracht om het te versplinteren en om het door het hele land te doen. Dat kan ook.
0: Ja.
1: Ik zeg daar niks negatiefs over, maar wat ik wel zeg is dat ik heb gezocht, contact heb gezocht, samenwerking heb gezocht en dat ik die niet heb gevonden. Dus, maar dat betekent niet dat ik me van mijn kant een stuk laat brengen. Want ik geloof dat dit hetgeen is wat wij nodig hebben. En als mensen daar ook in geloven, zou ik zeggen, ze zijn van harte welkom op de Dam.
0: Ja. Nou, je hebt het een paar keer gehad over de activiteiten op de Dam. Laten we daar even op inzoomen. Wat gaat er precies gebeuren op de Dam? En op welke dag precies? Je hebt het al een paar keer genoemd, 30 juni. Maar de tijd, het programma, kun je dat even met de luisteraars delen?
1: Nou, het programma is, er is een inloop vanaf 5 uur tot 6:30. 6:30 begint het programma. Giuliano Payne doet van de NPO doet de moderation. We hebben eerst natuurlijk een welkomstwoord. Vanuit de ambassade van Haiti zijn er mensen die komen vanuit Brussel. En die vragen wij om ook namens Haiti een woordje te doen. En daarna gaan we al snel naar het officiële gedeelte. Dat is de onthulling van het herdenkingsbevrijdingsbeeld. Daar wil ik wel wat over zeggen, het herdenkingsbevrijdingsbeeld. Het is heel belangrijk dat wij beelden hebben die ons empoweren. Ik snap dat de beelden zijn gemaakt waarbij men wil laten zien wat men is overkomen. Maar, en dat is ook goed waarschijnlijk, in die tijd was dat ook goed. Maar als ik kijk naar onze toekomst, onze jeugd, is het heel belangrijk dat ze ook beelden krijgen waar ze kracht uit halen. Waarin ze zien wie ze waren voor de slavernij en wie ze nog steeds zijn en wie ze zeker in de toekomst ook zullen zijn. Dus ik heb een beeld gemaakt van eenheid en van empowering. Dus in tegenstelling tot slaven zie je juist koningen en koninginnen. En dat ga ik dus, die onthulling is dus om iets voor zessen. 5 voor 6 is dat op de Dam. Dus ik nodig echt iedereen eruit om daarbij te zijn. Want dat is een historisch moment. We zetten ons eigen beeld, een herdenkingsbevrijdingsbeeld, zetten we neer op de Dam. En om vanaf 6 uur is er een dialoog geleid door Giuliano Been. Een herdenkingsbevrijdingsbeeld zetten we neer op de Dam. En om vanaf 6 uur is er een dialoog geleid door Giuliano Been met de Nationaal Coördinator.

0: die we naar het heden brengen, combineren met reggae muziek. En uiteindelijk hebben we dan ook nog een gastoptreden. Dus het is een lang programma, maar een mooi programma, een verdiepend programma. Dus dat is op de 30e juni. Dat is dus tot 11 uur duurt dat. En het weekend daarvoor, dus dat is op vrijdag, zaterdag en zondag, hebben we het Food for Thought Festival. Dus dat is het herdenkingsbevrijdingsfestival op de Dam. Een driedaags festival. En daar hebben we internationale topartiesten zoals Ika Maus, Abtijd, Kankan Tree Band, Extins. Ja, dus vanuit de hele diaspora hebben we top acts live, top acts, top DJ's. En dit jaar zijn we genoodzaakt om voor het eerst entree te vragen. Omdat, ja, sinds de 20 jaar dat ik projecten doe, is het voor mij bijna onmogelijk. Vreemd genoeg met mijn hoge opleiding, met mijn prijzen die ik heb gewonnen, is het heel vreemd genoeg dat ik bijna geen subsidies krijg. Dus ik doe geweldige projecten, maar die moeten ook gefinancierd worden. Dus ik vraag vanuit de gemeenschap een kleine ondersteuning.
1: Ja. Dat is dus op de vrijdag.
0: Dat is vrijdag, zaterdag en zondag. Dat is drie dagen.
1: Oké. En waar kunnen mensen die informatie vinden, Patrick? Heb je een website?
0: Website foodforthought.nl. FOODFORTHOUGHT.nl.
1: En daar kunnen we ook kijken.
0: Ja.
1: Foodfortouch.nl. Oké, mooi.
0: Ja. Dus eten voor de ziel.
1: Patrick, is er nog iets waarvan je denkt van dit wil ik nog even delen met de luisteraars? Anders ga ik je succes wensen.
0: Ik wil vooral zeggen dat men moet komen. En dat men moet, dat we ons moeten verenigen op de meest belangrijke plek van Nederland. Dus ik hoop iedereen te zien. Dan wel bij de viering, maar zeker ook bij de herdenking.
1: Oké. Nou Patrick, ik ga je succes wensen. Want je bent heel actief. En
0: ja, dankjewel. Dankjewel voor dit moment ook. Dankjewel voor deze uitnodiging. En ik hoop dat dat mensen de rekenschap gaan nemen.
1: Oké. Hey, succes Patrick.
0: Dankjewel, Ivan.
1: Oké. En tot ziens.
0: Yes.
1: Oké, ciao.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel losma e arki. A radio no no de. Wel losma e roko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Luisteraars, ik heb aan de lijn een hele bijzondere vrouw die iets leuks met u wilt delen. Maar voordat ik ga beginnen, ga ik haar vragen wie zij is en wie bent u?
1: Nou, ik ben goedemiddag, luisteraars. Ik ben Natasha Bona. Ik ben een beginnende onderneemster. Oh. En ja, zegt u het maar.
0: Nou, ik wilde vragen of ik u mag tutoyeren, want dat praat ietsje makkelijker voor de luisteraars ook.
1: Oh, jawel hoor. Oh, dat okay. Mag u
0: dus vanaf nu mag ik Natasha zeggen.
1: Ja, u mag Natasha zeggen.
0: Oké, okay, Natasha, even voor de luisteraars, van wie is Natasha eigenlijk? Wie ben jij? Wie zijn je ouders? Wat wil je over jezelf vertellen? Wat doe je aan sport, maatschappelijk werk, et cetera? Jij mag zelf bepalen wat je tegen de luisteraars zegt. Wat je wilt delen met de luisteraars hier bij Radio De Leon. Ga je gang.
1: Nou, goedemiddag luisteraars. Ik ben Natasha Bona. Ik ben de moeder van 4 kinderen. Mijn ouders die zijn Esme Nelom en Eugène, de bekende muzikant Eugène Bona. En ik heb geen van beiden nog. Ik ben een beginnende onderneemster.
0: Mm-hmm.
1: En ja, wat wilt u nog meer weten van mij?
0: Ben je in Suriname geboren of in Nederland?
1: Zo. Ja, ik ben in Nederland geboren. Mm-hmm. Toen ik 5 jaar was, ben ik teruggegaan naar Suriname. En ik heb een aantal jaar daar gewoond met mijn moeder. Aha. En dan ben ik dan teruggekomen.
0: En hoe oud was je toen je terugkwam?
1: Ik was 16, bijna 17. Yes.
0: Oké. Okay. En kun je wat vertellen over Suriname? Hoe het je is bevallen daar?
1: Nou, ik was een meisje van 5 jaar, dus... veel ben ik vergeten, maar wat ik me nog kan herinneren. Ik heb wel een leuke tijd natuurlijk gehad met mijn moeder, mijn broers en mijn zus.
0: Oké. Okay.
1: En ik ben daar ook naar school gegaan. Dus ik heb wel een fijne tijd gehad totdat ik terugkwam.
0: Oké. Okay. En yes. Heb je in de stad gewoond of in het district? En welke school ben je gegaan of geweest?
1: Ik woonde in de stad op Mottensoom. Mm-hmm. En ik ben naar de Palona school geweest.
0: Oké.
1: Okay. Yes.
0: Oké. Okay. En ik gaf aan in de voorbereiding, ik heb een verrassingsvraag. En die komt er nu aan. Want je hebt een paar jaren in Suriname gewoond. En iedereen heeft dat hoor, iedereen. Niemand kan zeggen, ik heb het niet gedaan. Welke ondeugende dingen heb je gedaan toen je klein was in Suriname?
1: Zo!
0: Mm-hmm.
1: Ik weet het alle tijden zelf, maar even denken.
0: Je bent moesdoua, Ogri. Ik had eentje die vertelde, hij was ook bij de Rooms-Katholiek. En elke keer als een collecte werd opgehaald, toen nam hij 5 cent of 10 cent uit de collecte, stopte hij in zijn zak. Nou, ook niet toe. Afer gitak gado eshi. Maar we komen terug bij jou. We komen terug bij jou. Zot Ogri, je bent
1: nu. Nou, wat ik me kan herinneren, ik was een jong meisje van 7 jaar of misschien 9, ik weet het even niet meer. Maar ik wou snoepjes gaan kopen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zag wat kleingeld en ik heb het gepikt in mijn moeders tas.
0: Oh.
1: Nou, op een gegeven moment zei ze van, maar waar is mijn geld? Ze zocht naar haar geld. En mijn broer volgens mij zei van, mama, volgens mij heeft Natasha het genomen. Nou, ik heb het geweten. Ik heb het geweten. Dus dat zijn een van de dingen die me bij is gebleven. Wat is het? Want ik mocht het niet doen, maar ik wou zo graag snoep gaan kopen en ik wou niet vragen. Dus ik heb dat geld gewoon geleend.
0: Ja, maar daar heb je wel wat van geleerd, toch?
1: Ik heb er absoluut wat van geleerd. Absoluut.
0: Zo.
1: Zeker weten.
0: Nou, ik ben toch blij dat je dit eerlijk met de luisteraars wilt delen. Maar ja. Natasha, eigenlijk wil ik met je praten over je activiteit. Want al een tijdje horen mensen jouw reclamespot bij Radio De Leon. Wat voor soort activiteit ga jij binnenkort ontplooien?
1: Nou, het gaat om een meet-time bacana party. Mijn bedoeling is gewoon dat ik mensen bij elkaar breng. Ik wil mensen een goed gevoel, een lekker gevoel bezorgen. Iedereen gaat door dingen heen. Mensen zouden zeggen, nou, het is een commerciële feest, maar er is meer daarachter. Ik wil mensen gewoon, ze komen voor een positieve vibe. Ze moeten zich op dat moment veilig voelen en ze mogen zichzelf zijn. Ze gaan zichzelf vieren. Dat is mijn doel hierachter. Vandaar dat ik zeg van het is een me-time patana party. En ik wil ieder die in de gelegenheid is uitnodigen om dit te komen beleven. Om het zelf ervaren. Het is anders dan anderen. Dus dat was het.
0: Ja. En ja, dat is nog niet alles volgens mij, want je hebt nog meer op het programma staan, neem ik aan. Los van die meet and greet. Hoe zit het met eten, met drinken, met entertainment? Heb je een gastspreker, et cetera? Hoe ziet het eruit?
1: Ja, ik heb een gastspreker of spreekster. Dat is een Marta Hai. Mm-hmm. Is ook heel spannend voor haar, maar ik zeg dat ik geloof in de en ze kan het doen. Nou, ik heb dan mijn line-up ziet er als volgt uit. Ik heb dan muziek op afstand die de sfeer een beetje gaat brengen voor de mensen, omdat ze erin komen. En daarna hebben we dan Jonkosje. We hebben Op Maat. We hebben Corona Band en Sabaku.
0: Zo.
1: En ja, tijdens dit evenement hebben we ook een band die we gaan huldigen. Een verrassingshuldiging. Dus dat hou ik daar even voor mezelf. Daarom zeg ik, ik beveel ieder, kom het ervaren. Het wordt spannend. Het wordt een leuke dag.
0: Oké, okay, dus in principe geef je aan. Er worden veel feestjes verzorgd. Maar de jouwe is echt apart.
1: Absoluut.
0: Okay.
1: Absoluut, dat is een garantie.
0: Maar nou praten we wel. Maar waar en wanneer zal deze activiteit plaatsvinden?
1: Het zal op 26 juni plaatsvinden in de Jaar Rebelstraat, aan de Jaar Rebelstraat, Partycentrum Royals.
0: 26 juli met de L.
1: Ja, juli.
0: Oh,
1: juli,
0: okay. Ja, juli. En dat is op een. Is het op een vrijdag?
1: Zondag.
0: Oh, zondag, oké.
1: Okay. Ja. En de inloop is vanaf 3:30 tot max 12:15. Dus ik wil zeggen van, komen jullie massaal.
0: Oké.
1: Okay. Komen jullie genieten.
0: En hoe kunnen de mensen jou bereiken als ze zeggen, ik wil meedoen? Of ik wil komen?
1: Ze kunnen me bereiken. Ik heb een telefoonnummer. Mm-hmm. En dat is 06-87-044-181.
0: Kun je het nog een keer herhalen?
1: Ja, wat zegt u?
0: Kun je het nog een keer herhalen, het nummer?
1: Ja, dat is 06-87-044-181.
0: Geweldig, mooi. Dus op dat nummer kunnen mensen je bereiken. Als ze meer informatie willen of als ze willen langskomen.
1: Absoluut.
0: Oké. En je had het iets over TikTok?
1: Ja, daar kunnen ze me ook volgen. MeTime Bakana TikTok. MeTime Bakana TikTok, ja.
0: MeTime Bakana TikTok. Daar kunnen mensen jou bereiken.
1: Ja, alles ook volgen. Dus,
0: geweldig. Facebook. Nou, Natasha, heb je nog iets waarvan je zegt van dit wil ik nog even delen met de luisteraars? Nodig ze uit, nodig ze uit. Je bent nu in de uitzending, nodig ze uit.
1: Lieve mensen, ik weet dat er meerdere commerciële feestjes worden georganiseerd. Maar deze dag, 26 juli, wordt een speciale dag. Ik nodig jullie uit om het te komen ervaren. Kom het beleven. Kom genieten. Kom jezelf vieren. We gaan al door zoveel heen. Bepaalde mensen leven onder bepaalde druk. Kom jezelf vieren. Dus ik nodig je uit. Kom op 26 juli. 2026 natuurlijk. De MeTime Pakana Party. Kom het ervaren. Je zal er geen spijt van hebben. En let wel mensen, de meest stralende man, zowel vrouw, die krijgt ook een prijs.
0: Oh, dat was
1: het zo. Ja, zeker.
0: Dan ga ik je laatste moeilijke vraag stellen. Kun je wat je net hebt gezegd in het Nederlands, ook in de Sranantongo, de mensen uitnodigen? takas en dan tong op cheese en dan gaat hij even terug. Hé, mijn karo kom.
1: Oké.
0: Ga je gang.
1: Oké. Alamin lopies, brada na sisa. Tap op 26 juli 2026. Un abi wa meetime bakan na party. Kon vier uur schrijven, kon geniet. Libi alla probleem. Kon geniet voor ade. We snap maar 2 uurtjes. Kon geniet voor ade dat hij. Me karo nu. Un bel me tapa telefoonnummer 06 ITCB Noti 441 ITY1.
0: Dit is wat je ziet. Noti 60.
1: Noti 60. ITCB Noti 441
0: ITY1. Oké.
1: Me nodig hoe allemaal uit. Hoe ze abis spijt vindt. Koffie rius leven. Kon geniet. Koffie ra veilige. A positieve vibe. Me nodig hoe allemaal uit.
0: En dem sin kom. Dem sin kom naar Krozi.
1: Ja. Nee. Dem had de lek van de wani.
0: Oké. Okay,
1: kom zoals. Daarom staat er ook op die flyer. Kom zoals je bent.
0: Oké. Okay. Mooi man.
1: Belangrijk is dat je komt met een positieve mindset. Wow. Dat is het belangrijkste. Yes.
0: Natasha, ik ga je succes wensen.
1: Dank u wel.
0: En ja, die sport die gaat gewoon door op de radio. Yes. En hopelijk is het een groot succes.
1: Dank u wel, meneer Iwan. En ja. U bent bij deze ook van harte welkom.
0: Dank je wel. Dank je wel.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Succes.
1: Goed, inderdaad. En dank u wel. Ja. Doei.
0: Dat was dus een kort gesprek met Natasha, die op 26 juli in Amsterdam... een mooie Bacadina party organiseert. En u bent van harte welkom.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorst verlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg, met files op onder andere A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Apkoude heb je nu 10 minuten vertraging. Van de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad Koog een kwartier oponthoud. En tot slot op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Bij Schorl heb je nu 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een afstandlijn op van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.

0: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

0: lekker een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op City, alleen op Strak, Sabaku, Coronaband, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
2: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
3: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar Twinkle Song.

in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

of 0652-696322. Botox-karten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenkoor, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa.

0: 13, Amsterdam, achter Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsanamelis Wengri. Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van Oude. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, yeah, Arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.

0: Goedemorgen, lieve luisteraars van Radio De Leon. Hier spreekt Brada Kaikusi van Radio Frimagrong. Laat mij alvast Radio De Leon bedanken. Natuurlijk ook programmaleider Iwan Lewin voor deze gelegenheid om onze luisteraars van Radio Frimagrong te laten weten dat wij er nog zijn. We kunnen op dit moment niet uitzenden vanwege de verhuizingen van Salto, maar hopen zo spoedig mogelijk dat weer te kunnen doen wanneer deze verhuizingen naar Oba zijn afgerond. Ik vond het een geweldig idee van Iwan toen hij ons deze gelegenheid gaf om onze stem toch te laten horen, zodat onze luisteraars niet het idee gingen krijgen dat Radio Frimagrong er niet meer bestaat. Dat zou heel erg zijn natuurlijk, maar gelukkig is dat niet zo. Het gaat er gewoon om dat wij op dit moment uit de uitzending zijn vanwege de verhuizing. Ik zal niet veel meer zeggen. Ik zal u, lieve luisteraars van Radio De Leon, deze prachtige zender, ik zal u verder een hele goede luisterstemming verder toewensen voor de dag. En uiteraard wens ik u ook een hele mooie dag toe. En voor ik het vergeet, wil ik in het kader van de Kittikotti maand, wil ik u alsnog een hele gezegende Kittikotti maanddag toewensen. Omdat, zoals u weet, Kittikotti maand is iets wat duurt van 1 juni tot 1 juli. Straks is de Kittikotti maand ook weer ten einde. Dan hebben we weer de nationale herdenking in het Oosterpark. En ik wil ook van deze plek uit alle organisaties, alle grassroots organisaties, zowel in Amsterdam, zowel buiten Amsterdam, al de plekken in Nederland waar de afgelopen dagen Kittikotti maand op een hele goede manier, op een geweldige manier, hebben we de wereld laten zien dat wij de nazaten van de tot dwangarbeiders gemaakte Afrikanen daar in Suriname, dat wij onze voorouders niet zijn vergeten en dat we niet van plan zijn de moed op te geven. We gaan gewoon verder totdat de comma is ingevuld op een manier waarop wij zelf vinden dat dat oké is. Het thema van dit jaar, van de Kittikotti maand van dit jaar, was samen doorwerken. En ik kan u verzekeren dat ik heb opgemerkt dat in de komende tijden, in de komende jaren, dat alle grassrooters, alle grassroot-organisaties echt van plan zijn om samen door te werken om het beste voor onszelf en natuurlijk ons nageslag in dit land te maken. We roepen alle mensen op om ons te steunen in dat wat we allemaal willen bereiken. En we bedanken alvast iedereen die daartoe opvangen om samen met ons door te werken om het beste te kunnen bereiken. Nogmaals, Radio De Leon, Iwan Lewin en crew, hartstikke bedankt voor deze gelegenheid geboden om de stem van Radio Frimagrong te laten klinken door deze prachtige zender. En we zullen zeggen tot gauw, want binnenkort dan zijn de verhuizingen al in orde van Salto. Dan zult u ons zeker weer horen. Ik, Brada Kwamimba, Sisa Saskia Meiland en niet te vergeten Brada Bootsy en Shirley. We zijn onderweg naar u toe. Odi odi, wambundi morofara en let goed op jezelf. Bye bye, swai swai, Brada Kaikusi, sign off.
1: Vaderdag, vandaag zondag 21 juni. En we staan gezellig hier bij Real Senang en met een hele belangrijke man die ik een paar vragen zal stellen. Maar voor de luisteraars, wie bent u?
2: Ik ben Randy Hoover. Ik ben een lid van Rail Sanang. En ik heb vandaag het familietoernooi voor de derde keer georganiseerd. Het is echt een familiedag voor jong en oud. En ja, dat doen we ieder jaar.
1: En welke families doen dit jaar mee?
2: Oh, dit jaar is weer helemaal vol. Familie Liesdek, familie Menig, familie Hoever, familie Linger, familie Piqué, familie Menig.
1: Semmo?
2: Familie Semmo doet ook mee.
1: En ben je die belangrijke familie vergeten?
2: Dolder.
1: Maknak.
2: Maknak ook nog. Ja, jezus, ja, ja. Het is elk jaar bijna 12 nieuwe families. Dus ja, het is altijd druk bezocht, het is altijd snel vol. Dus ieder jaar hebben we gewoon echt 12 families die tegen elkaar strijden. Altijd met mooi weer en de sfeer. Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is de sfeer hier.
1: En Real Sanang in Amsterdam.
2: Ja.
1: Ik ben zelf ook lid van Real Sanang.
2: Jazeker.
1: Ik merk dat Real Sanang heel actief is als het gaat om de Surinaamse gemeenschap.
2: Jazeker.
1: Met name voor de jongeren. Zitten hier ook wat jongeren? Want natuurlijk hebben jullie scouters uitgenodigd om te komen kijken.
2: Jazeker.
1: Wat voor talenten ze kunnen meenemen naar PSV, naar Ajax, naar Feyenoord.
2: Dat zeker.
1: Hoe zit dat?
2: Ja, nou ja, kijk, veel van deze jongeren die spelen al bij een club. En die zijn al best wel goed. Ja, zijn wel goed terechtgekomen, laten we dat voorop stellen. Dus ja, en ik denk echt dat de scouts hier het niet zo zullen zien als een topprestatie. Omdat wat ik zeg, het meedoen is belangrijker dan winnen. Dus de sfeer is niet echt zo competitief. Dat, ja, het is, ze willen wel winnen, maar niet over lijken gaan. Dus het is gewoon meer een gezellige sfeer, samenkomst.
1: Ja.
2: Dus dat is de sfeer hier vandaag.
1: En de families die tegen elkaar spelen.
2: Ja.
1: Is het de bedoeling dat het bij een eenmalige activiteit blijft? Of hebben jullie ook een winteractiviteit dat jullie de families weer bij elkaar halen?
2: Nee, het is elk jaar gewoon komen terug. Het is altijd de tweede week van juni, net voor de vakantie. En ja, nou ja, we gaan hier gewoon voor de zo hoog mogelijk plaats. En dus dat is de eerste plaats wel. Maar voor de rest is gewoon elk jaar terugkomen. En dan wil je gewoon wel het toernooi winnen.
1: En het is voetballen?
2: Ja, voetbal.
1: Alleen
2: ja.
1: Voetballen?
2: Alleen voetbal.
1: Geen joule, jumpen, voetdoel,
2: Nee. Iedereen moet gewoon morgen weer gaan werken, want het is vandaag zondag. Dus iedereen moet maandag lekker gaan werken. Dus nee, het is gewoon lekker gezelligheid, drankje doen, lekker eten. Er is genoeg eten hier, je ziet het. Dus ja, het is gewoon echt meer meedoen en gewoon met elkaar samen zijn. Omdat ik denk in de rush van het echte leven zijn we zo druk met het providen voor elkaar. Het gezin leven. Dat je bijna geen tijd meer hebt om in je familie echt op te kunnen zoeken.
1: Dus
2: en echt een kiek te nemen. En dit is gewoon kiek.
1: Als familie bij elkaar.
2: Jazeker. Ik denk bij elke familie heb je ook aanhang van bijna 20 familieleden. Dus het is echt gewoon een familie aangenegenheid.
1: Mooi man. Hey, ja. Leuk dat je dit doet en dat je dit organiseert.
2: Jazeker.
1: Hou zo. Want er is heel veel behoefte naar.
2: Ja, en laten we kijken wie gaat winnen. Want Magna zit bij mij in de pool. Dus kijk als wij gaan winnen.
1: Magna kan winnen.
2: Oké, we zullen zien, meneer.
1: Nee hoor, ik maak er geentje. De beste mag winnen.
2: Zeker.
1: Hey, nog even je voornaam?
2: Randy Hoever.
1: Randy, dank Tangi. Yes. Ik ga nog een paar mensen interviewen.
2: Abon.
1: Yes? Oké, succes.
2: Tot ziens.
1: Ik kom hier een oude bekende tegen uit Italië. Dus vorige week was je in Italië en nu ben je hier. Van Wagga.
3: Ja, ik ben hier. Hè. Ik ben een reëel man. En er is een toernooi hier, een familietoernooi. Dus ja, ik moet erbij zijn om de zaak te
1: doen. En wat is uw functie hier?
3: Ik ben scheidsrechter.
1: Scheidsrechter?
3: Ja.
1: Hoeveel rode kaarten heb je al uitgedeeld?
3: Geen, het is een familiedag. We maken er een hele leuke dag van.
1: En gele kaarten?
3: Ook niet.
1: Ook niet?
3: Nee.
1: Familiedag,
3: we houden het gezellig.
1: Oké. En u bent?
3: Harold Hellings.
1: Harold, succes.
3: Dank je wel.
1: Ik loop even verder hier op het familietoernooi. En daar zitten families gezellig bij elkaar. En ik weet niet meer wie deze dames zijn, maar ik heb een Radio de Leon. Wat doet u hier?
4: Mijn kleinkinderen voetballen hier.
1: Wat team?
5: Atje
1: en Prins.
4: Ja.
1: Ja, maar ik kan niet zelf voetballen. Oh, wacht,
4: ik kijk, ja, Jolette. Nee, ik heb toevallig een dame, zij heeft me herkend en ik niet, want ik word oud. Hè. Want zij was klein, dus precies, dus daarom.
1: Maar ik heb je een beetje opgevallen, ik ben niet op de van Radio de Leon. Wie bent u precies?
4: Ik ben linkers ben ik. Ja.
1: Okay. En hoe bevalt de dag nu tot en met nu?
4: In Suriname?
5: Hier.
4: Oh, hier. Ik woon niet meer hier. Ik ben nu op vakantie. Mijn kinderen zijn groot geworden, dus ik heb ze achtergelaten.
1: Dan mag u de kinderen in Suriname groeten, want ze gaan dit ook horen.
4: Nee, die kinderen zijn hier. Ik ben ze komen zien.
1: Je bent ze komen zien?
4: Ja.
1: Oké, daar baden we die gein,
4: Holland. Ja.
5: allemaal kinderlinkers groetjes.
6: Van.
5: Oma Mami.
6: Oma Mami?
5: Ja.
6: Tintori, Oma Mami.
5: Ja.
6: Oh, oké, okay. Hoor ik voor het yes.
5: Ja.
6: Okay. Mag ik
5: de achterkleinkinderen roepen mij Oma Mami.
6: Oma Mami, leuk. Ja.
5: Dus je hebt yes, oma en oma Mami, toch? Ja.
6: Mooi man. Bedankt Oma Mami.
5: En succes met je.
6: Dankjewel. Dat was het even bij Oma Mami. Ik ga even een paar mensen daar interviewen. En ik zoek naar een van de mensen vanuit Rotterdam. Wat doe jij hier?
7: Kijken.
6: Wie ben jij?
7: Ik ben Mandy.
6: Mandy
7: Leeuwin.
6: Hoe meer? Mandy Leeuwin?
7: Mandy Louisa Leeuwin. De dochter van Orlando Leeuwin.
6: Mm-hmm. Ja.
7: En Yvonne Carmen Valies.
6: Valies.
7: Ja.
6: Oké. Okay. En je had op de foto je voetbaltenue aan, maar nu heb je het niet meer aan.
7: Nee, dat was mijn dochter. Wat?
6: Echt waar?
7: Dat was Jaina.
6: Serieus?
7: Ja, Jaina en Jaycee die spelen voetbal.
6: Oké. Okay. Ja. En hoe is het dat er met nu gegaan?
7: Aardig goed. Goed. Ze doen het goed, ik ben trots op ze.
6: Ja?
7: Ja, zeker.
6: Zitten er wat talenten hier voor WK, EK, Ajax, Feyenoord?
7: Ik heb daar het oog niet voor. Nee.
6: Oké. Nou, geniet ze maar.
7: Ja, ga ik zeker doen.
6: Oké, ik ga even naar Lilian. Ja, ik ga nu even praten met Lilian. Lilian doet, u hoort het op de achtergrond.
8: FL1 en FL2.
6: Lilian is de... Wat is jouw functie hier precies, Lilian?
8: Vandaag?
6: Ja.
8: Hier zo?
6: Ja.
8: Vandaag?
6: Ja,
8: op normaal?
6: Ja, hier.
8: Oh, de wedstrijdleiding.
6: Wedstrijdleiding.
8: Ja.
6: En hoe vind je het gaan tot en met nu, Lilian?
8: Het is gezellig. Het is gezellig. De strijd is er wel, maar wel een leuke strijd. Het is niet een strijd waarvan je denkt van, hey, het kan uit de hand lopen. Het is gewoon een leuke strijd. En dat maakt het gezellig.
6: Mooi, man. En welke familie is nu, kan je nu al een beetje klassificeren als een van de toppers?
8: Even kijken. Kijk, vorig jaar had ik gewonnen met Gravenberg. Maar ja, nu denk ik dat... Ja, wie is goed? Ze zijn allemaal tegen elkaar aan, hoor. Komt echt tegen elkaar aan. Hoeveel heeft een keer verloren? Die hebben een keer verloren. Iedereen heeft wel een keer verloren. Dus het blijft spannend. Het
6: blijft spannend?
8: Ja.
6: Oké. Wat vind je van het toernooi?
8: Het toernooi is leuk.
6: Ja, mooi idee, hè?
8: Mooi idee. Dit
6: van
8: doet,
6: Stanley
8: Randy,
6: heet hij, toch?
8: Randy doet het al 3 jaar. En dit is onze 3e editie, dus het is leuk. Het is echt leuk.
6: Ja.
8: Gezellig, het weer is lekker. Dus het kan alleen maar mooier worden, toch?
6: En ik zie dat die jongeren ook genieten.
8: Ik zie dat ze genieten. Ik zie dat de familie Lewin daar pokoe heeft gezet. Dus later gaan we nog een nakwantje kona gezellig.
6: Serieus?
8: Ik denk het wel.
6: Oké. Okay.
8: Dus we gaan het gezellig maken. We gaan nog niet naar huis.
6: Oké, ik praat dus met Lilian Panka, een van de organisatoren van vandaag hier op het... Hoe heet het toernooi precies?
8: Familietoernooi. Real Sena Familietoernooi.
6: Real Sena Familietoernooi. Dankjewel Lilian. En succes, hè?
8: Dank u.
6: Oké. Je hoort Lilian en Randy even op de achtergrond.
8: Neem hesjes dan.
2: Ze hebben rooi.
8: Oké, ze hebben
2: gewoon. Ja, ik heb hun al gegeven, maar hun hebben het geëigend. Hun hebben het geëigend nu. Ik heb dat gegeven als bruikleen. Nu houdt het op van hun.
6: Even voor de luisteraars, waar hebben jij en Lilian het nu over?
2: Oh, nou, we hebben het over de opengooiers. Omdat beide teams met de witte shirts spelen, moeten dus er nu een hesje overheen.
6: Aha.
2: Dat ze een onderscheiding kunnen maken van de families.
6: Oké. Dus, op die manier.
2: Ja,
6: maar dat
2: zeker.
6: Gebeurt ook in profvoetbal, toch?
2: Jazeker, en nu hebben we het gewoon geregeld zo.
6: Mooi man.
2: Yes.
6: Oké, dankjewel.
2: Het ziet er weer mooi uit, hè?
6: Ja, tuurlijk. Oké.
9: Straks Nico tegen Lingert op veld 2. Menig tegen Hoeven.
6: Oké, ik ga verder. Ik ga een paar supporters interviewen.
9: Graag.
6: Oké. Ja. Dus ik moet aan Patrick vragen of u...
10: Ja,
6: Patrick. Hij is de prater, ja. En u bent?
10: Heman. Ja, ik ben zo'n prater. Hij is de...
6: Nou, u bent ook scheidsrechter.
10: Hij is de coördinator van de scheidsrechter.
6: Oh.
10: Hij is de big boss. Zonder toestemming van hem mag ik niet praten.
6: Is dat zo?
10: Hij zegt alleen hij mag praten.
11: Blijf van mijn scheidsrechter. Wat moet je nou doen?
6: Rustig, want mensen gaan je horen op de radio, hoor. Of je taxa naar Ami.
10: Je ziet dat.
11: Heman, kom erbij. Kom erbij, Heman. Wat doen mensen drieën?
6: Ja, ik ga nu praten met de scheidsrechters.
11: Scheidsrechter-coördinator.
6: Voor de luisteraars, wie bent u?
11: Mijn naam is Patrick Liesdek.
6: Ik heb nog geen interview.
11: Oké, wat wil je van me weten?
6: Nou, wat u van het toernooi vindt?
11: Nou, hele mooie, prachtige sfeer, prachtige dag. Lekker warm. Alleen, dat gaat niet in koude kleren zitten natuurlijk, de hitte.
12: En wat is jullie concrete functie hier vandaag? Want jullie hebben geen gele kaart, heb ik begrepen.
13: Nee, ook
12: geen
13: rode kaart. We laten lekker doorvoetballen. En het gaat om sportiviteit. Ja, respect voor elkaar hebben. En we hopen dat de beste kan winnen.
12: En gezelligheid.
13: En gezelligheid, uiteraard. Ja, zeker.
12: Mooi man, mooi man. En het feit dat er jongens en meisjes in een team...
13: Dat is uniek, hè? Ja. Dus hoe noem je dat? De opbouw van het team. Onder 15, twee dames. Eentje moet 41 jaar ouder zijn. En 8 tegen 8. En de rest mag je variëren.
12: Oké,
14: het mooie ervan is dat we verschillende families bij elkaar hier hebben. Ja, dus dat vind ik zo leuk. En alles gaat zo sportief.
12: Mooi man, dus, mooi man. En het is een lekkere sfeer hier.
13: Het is een heerlijke sfeer. Je ziet het publiek genieten. Hè? We hebben ijsjes, eten, drinken, barbecue straks. En dan hopen we dat het toernooi zich zo kan, traditie kan zijn. En het is al een traditie. Dus we hopen dat het zo door kan gaan in de jaren toekomst.
12: Ik vind dat Riaz dan heel actief is als je kijkt naar de activiteiten.
13: Zeker. Als je kijkt naar maatschappelijke vorming, dan zie je dat Riaz Suriname het voortouw neemt. Met name onder de Surinaamse community. Maar we zijn niet zo lang geleden naar Palermo gegaan. Met een mix elftal van Marokkanen, Nederlanders en Surinamers. En dat is ook fantastisch. En dat proberen we uit te dragen binnen de Surinaamse gemeenschap. Zodat ook samenhorigheid, diversiteit voorop staat.
12: Dus eigenlijk is het een uitnodiging naar de Surinaamse gemeenschap om zich aan te sluiten bij Riaz Suriname.
13: Jawel, maar niet alleen de Surinaamse gemeenschap benadrukken, want we zijn Nederlanders. Dus ik wil breder kijken dan alleen maar de Surinaamse gemeenschap. En ik ben zelf ook met de familieteam, familie Liesdek. We doen het slecht, maar het gaat natuurlijk om de gezelligheid. We hebben twee wedstrijden verloren.
14: Het is multicultureel.
13: Riaz Suriname is inmiddels multicultureel.
12: En wie wordt wereldkampioen?
13: Suriname. Oh, die doen niet meer.
12: Welk land heeft tot en met nu de meeste kansen?
13: Ik denk Frankrijk. Ja.
14: Ik zet mijn geld ook op de Fransen.
15: Argentinië.
12: Ze hebben alleen Messi, hè? Voor de rest hebben ze niks.
15: Dat is genoeg.
12: Is dat genoeg?
15: Dat is genoeg.
13: Wat ik tot nu toe gezien heb, Frankrijk, daar zet ik mijn geld op.
12: Ja. Ik kijk
13: dus
12: toch
13: als
12: naar...
13: je mij voor 100 euro leent, dan kan ik het inzetten
12: ik ga
13: op Frankrijk.
12: Oh, ja. Hey, heren, bedankt en succes in een mooie toernooi hier. Ja, ik ga het afdraaien via Radio De Leon. Maar Harold weet dat.
13: Ja.
12: En Patrick ook.
13: Ja,
12: dan weet hij
13: dat. We krijgen wel een link.
12: Ja, zeker. Abon, thank you.
13: Ja, succes.
12: Ja.
13: Ook publiek moet je...
12: Heb je iemand waarvan je zegt van die kan je interviewen?
13: Huh?
12: Ik
14: zie een paar lieftallige dames daar zitten.
13: Ik denk dus, een paar lieftallige dames.
12: Maar welke zijn die?
13: Ik weet het niet, ik ken ze ook
12: ik
13: niet.
12: Ik loop met Patrick mee en Patrick gaat me aanwijzen.
13: Oscar, De Leon Radio. De Leon Radio, wie van jullie wil een interview afstaan? Willen jullie een interview afstaan met...
12: Een kort vraagje.
13: Nee, korte vraagjes. Huh? Natuurlijk wel.
12: Gaan we dat zijn naartoe, man.
13: Willen jullie wat zeggen tegen de radio?
12: Oh, deze dame wil wel. Kom erbij staan. Nee, audio. Ik ben Iwan Lewin van Radio De Leon. En ik maak een reportage voor dit prachtige toernooi.
16: Ja.
12: En u bent?
16: Ik ben Sharon van Klaver, een getrouwd hoever.
12: En wat doet u concreet hier?
16: Wat ik hier doe is de familie komen supporten. En ja, het zijn allemaal mijn neefjes, nichtjes die spelen, mijn zwagers. Dus ik kom hier om supporten en de gezelligheid.
12: En wat vindt u zelf van het toernooi?
16: Ja, ik vind het leuk. Ik ben elk jaar hier. Het wordt jaarlijks georganiseerd. En ja, het is gewoon gezellig sfeer, Surinaamse sfeer, gezelligheid. En dat is altijd wel leuk. Vandaag is het mooi weer, dus dan is het nog leuker.
12: En weet je wat mij opvalt?
16: Ja.
12: Families komen bij elkaar.
16: Zeker, 100%. Je ziet echt dat verschillende families zich opgeven en daardoor krijg je ook saamhorigheid. En mensen komen met elkaar, bij elkaar. Dus verschillende families en zo zie je wel weer verbinding met elkaar. Dus dat klopt dat u heeft gezien.
12: Mooi man.
16: Ja.
12: Hey, dankjewel.
16: Alsjeblieft.
12: Voor je prachtige korte bijdrage.
16: Graag gedaan.
12: Misschien dat een van die dames... Oké, ik ga verder.
17: Dit is de dochter van meneer Hoeger.
12: Oh, je bent de dochter van Renly?
17: Nee, van Robert.
12: Robert?
17: Ja.
12: Oké, en je voetbalt ook?
17: Nee, vandaag niet.
12: Vandaag niet?
17: Nee.
12: En
17: vandaag gesproken wel.
12: Zou je een korte reactie willen geven voor de radio, voor de luisteraars?
17: Wat is de vraag?
12: Wat is je naam?
15: Mijn naam is Jenny Hoever. Ik ben de... Jenny Hoever.
12: Jenny, oké.
15: Okay. Yes.
12: En wat vind je van het toernooi?
15: Ja, tot nu toe gaat het wel goed. Ze zijn allemaal fit, ze doen allemaal goed mee. En de sfeer is gewoon gezellig, hè? Op het veld, maar ook buiten het veld om.
12: Ja. Leuk dat de familie bij elkaar is.
15: Zeker, zeker. En meerdere families die gewoon gezellig meedoen. Dus ja.
12: En jullie maken ook connecties met andere families?
15: Ook onder andere, ja. Okay. Maakt het alleen maar gezelliger, ja.
12: Oké, okay, mooi man. Nou, dankjewel voor je korte reactie.
15: Hoe vindt u het hier?
12: Ik vind het fantastisch.
15: Ja?
12: Ik volg Riazen nou met alle activiteiten.
15: Mm-hmm.
12: Vorige keer waren we in Italië.
15: Jenny Hoever.
12: Jenny, oké.
15: Okay. Yes.
12: En wat vind je van het toernooi?
15: Ja, tot nu toe gaat het wel goed.

0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, maar leuk om dit te doen voor de radio, voor de mensen die bijvoorbeeld hier niet zijn.
0: Precies.
1: Maar dat ze het horen van, hé, toch een lekkere sfeer, families bij elkaar.
0: Ja.
1: En dan denken ze van, dus moet ik volgend jaar met mijn familie meedoen.
0: Bij wijze van. Maar bij andere evenementen kunt u ook komen. Het is hier altijd gezellig, altijd een fijne sfeer. Iedereen gaat goed met elkaar om. Dus voelt u bij deze geroepen om te komen volgende keer.
1: Oké, geweldig. Bij Real Sranang.
0: Bij Real Sranang, radio weg.
1: Oké, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Ik loop even verder. Meneer, ik ben van familie. Wat doet u hier?
2: Ik ben op familiebezoek.
1: Welke familie is dat?
2: Etnel.
1: Helaas, alle de prijs aan de
2: hand. Anokan. Ook wat dat koroni. Hoe laat nog op player?
1: Echt niet. Maar wat vindt u van de sfeer hier?
2: Heel gezellig, heel gezellig. Het is een mini kwaku, hè? Een mini kwaku.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Een mini,
2: dit is van Real Suriname, maar het is een mini kwaku.
1: Okay.
2: Heel gezellig, heel gezellig.
1: Maar u heeft ook een tendu aan, maar u neemt blij.
2: Ik ga het lukken mee. Maar ik zeg
1: maar
2: een spot to talk.
1: Maar even voor de luisteraars. U bent, wat is uw naam?
2: Mijn naam is Edmundo Etnel.
1: Edmundo Etnel.
2: Ja.
1: Okay.
2: Pure Etnel.
1: En u loopt sfeer.
2: Milo ben. Ik ben aan het genieten.
1: Oké, graag dan je, hè?
2: Ja, u ook, Milobi.
1: Oké. Ik kom bij. Ik zie wel weet, man, jammer, maar ik tak ze na. Leg me. Leg me uit. Hai, Gim Tori.
3: Zoom
1: naar jou.
3: Mira Orlando Etnel.
1: Etnel?
3: Ja.
1: Gim Tori.
3: 100%.
1: 100%. Nou, waarom moet op zak?
3: Nou, waarom moet je naar
1: Oké, maar 5 naar toe nooit aan.
3: Bon, dat is een goede initiatief.
1: Ja, hè?
3: Volgend jaar mag het ook.
1: Oké.
3: Ik weet niet of dit de eerste keer is geweest.
1: Deze
3: voor mij is
1: de derde keer.
3: Is de derde.
1: Ja,
3: dat is dit mijn eerste keer dat ik het meemaak.
1: Oké, mooi man. Lekkere sfeer.
3: Ja, en weer. Dat moet je het ook hebben.
1: Ja. Maar de mensen zijn ook gezellig.
3: Tuurlijk.
1: Je mannen hebben nog een ridicaat en een geerkaart op zak.
3: Waarvoor? Het is niet nodig.
1: Mooi man.
3: Naar respect. Onderling het op een veld, dat is belangrijk.
1: Mooi.
3: Ja.
1: En aan sportiviteit.
3: En ik bedoel van je, ik zweet, ik drink wat aan, ik ga ook zo dadelijk. Ik tak aan de beste witte, zo'n de beste witte.
1: Mooi man.
3: Mooi weekend.
1: Mooi man. Grand aan je. Meneer Etnel.
3: Ja, dank je.
1: Ja? Oké. Ik ga even verder, als het mag. Mag ik u ook een vraag stellen? Ik ben van Radio De Leon, ik ben Iwan Levin. En u bent?
4: Deborah. Lo. Kyungshu.
1: Maar u bent hier, Lo?
4: Kyungshu,
1: maar u bent hier met een familie die meedoet.
4: Lisdek. Lisdek, met mijn familie doet mee.
1: Oké, die van Patrick?
4: Ja.
1: Oké.
4: Mijn oom.
1: Is die oom?
4: Ja.
1: En is dit uw eerste keer?
4: Mijn eerste keer dat ik meedoe,
1: en wat vindt u ervan?
4: Ik vind het leuk, gezellig.
1: Ja, hè?
4: Ja, heel leuk.
1: Oké. En wie denkt u dat gaat winnen?
4: Lisdek gaat winnen, ja. Hoort dan aan mijn antwoord wat ik ervan vind. Ja.
1: Okay,
4: nee, ik denk niet dat we gaan winnen, helaas.
1: Nee, kijk, nee. Ik heb begrepen, het is eigenlijk een sportief familie.
4: Het is voor de gezelligheid,
1: yes.
4: Ja, klopt.
1: En voor die jongeren is het leuk dat ze hun familie ook zien.
4: Ja, en dat ze meedoen. Ja, klopt. Ja. En ik speel nooit voetbal, dus ik doe nu ook mee. Dus ik heb een dagje sport, dus leuk.
1: Heb je ook meegedaan?
4: Ik doe ook mee, ja. Ik heb mijn tenuutje aan,
1: okay.
4: mijn blauwe shirtje.
1: Oké, geweldig.
4: Ja.
1: Nou, leuk.
4: Ja.
1: Dankjewel.
4: Ja, alsjeblieft.
1: Oké. Je sabi dat nono de je arki Radio De Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak maar los maar e arki. A radio nono de. Walos maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. Dit is Radio De Leon.

0: zoek nog een paar mensen die ik kan interviewen. Ik loop even naar de moeder daar. Goedemiddag, ik ben van Radio De Leon. Ja, hey, zo. En ik maak een impressie van deze dag voor de radio. Zou u daarop willen reageren? Ja, ik begin met u, want u heeft mij meteen herkend.
1: Ja, ik ben dochter van mevrouw Berenstein, toch? Ja,
0: oh!

0: ja. En hoe vindt u die hier?
1: Nou, geweldig, geweldig.
0: Dat
1: ja.
0: is toch geweldig?
1: De menig is aan het spelen, toch? Menig zit in het team.
0: Ja, maar menig ja. Owini dan?
1: Menig, menig Owini. Menig Owini.
0: De favorieten zijn Magnak en Liesdek.
1: Ja, maar ze nog niet van menig hebben gehoord. Ze hebben nog niet van menig gehoord en ze kennen menig nog niet, maar het komt wel goed.
0: Leuk, leuk, leuk. Ja. Dat de familie zo bij elkaar.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ja, ja.
0: Mooi,
1: ja. En het, is, het weer is mooi, Denise.
0: Denise menig.
1: Ja, Denise menig.
0: Geweldig,
1: ja.
0: geweldig. Ja. Mooi, ja. Maar. Ik kijk even naar deze meneer. Sana, blessure.
2: Nee, ja, blessure. Maar een beetje met... Nee, een beetje met Timberada. Hij heeft die blessure.
0: Oké, en u bent?
1: Is mijn broer.
2: Broer.
0: Ja, maar uw
2: Chris,
0: voornaam?
2: Chris.
0: Chris. En wat vindt u van het toernooi hier?
2: Nou, ik ben net weer terug. Maar het ziet er goed uit. Goed georganiseerd, dus... Ja, zeker weten.
0: Mooi, man.
2: Heerlijk. Ja, ja.
0: Oké, okay, grand dank je, voor je korte bijdrage.
2: Zullen man bij elkaar. Zeker weten. Ja, ja, ja. Helemaal.
0: Okay. Grand dank je, hè? Oké. Via Radio De Leon wordt dit uitgezonden.
2: Oké, okay, geen probleem.
0: Dus dan moet je Arca Radio.
3: Oké, Arki hoor.
0: Oh, dan ga je. Ja, Arki.
1: Zeker, zeker.
0: Oké, oké. Zijn paard is gewoon goed hier.
1: Nou, mensen... De groetjes van Denise, Lobby.
0: Oké, okay, dankjewel, dankjewel. En u bent weggelopen, maar ik wil u ook wat vragen. Ik kom zo bij u, ik kom zo bij u.
1: Oh,
0: ik ben van Radio
1: no.
0: De Leon. Wat vindt u van de sfeer hier?
4: Ik ben er net, maar nog geen minuut of zo.
0: Serieus?
4: Ja, maar okay. Het is supergezellig.
0: Je moet familie.
4: Ik ben van familie Menig.
0: Menig? Familie Menig, maar stralen.
4: De vrouw van.
0: Oké, oké. Okay.
5: Ik ben Jacinta.
0: Jacinta.
5: Menig.
0: En wat vindt u van vandaag?
5: Louise Jacinta Menig. De Louise Jacinta.
0: De Louise Jacinta Menig.
5: Jacinta Louise Menig. Ik moet het erbij zeggen omdat er nog een Jacinta Menig is. Dus we moeten niet in de war gehaald worden.
0: Oké, oké. En wat is de eerste impressie hier?
5: Impressie, ja. Goede sfeer. Heel gezellig. Heel ontspannen. Ja, we winnen natuurlijk, hè.
0: Ja, maar concurrentie,
5: ja, concurrentie. Maar concurrentie is altijd goed om te hebben. Hè? Zonder concurrentie is het niet spannend.
0: Ja.
5: Dus nou ja, ze hebben nu een goede concurrentie. Dus het wordt nog spannend. Wie gaat winnen? Maar we staan voor nu even voor.
0: Ja.
5: Voor nu.
0: Dankjewel voor de reactie. Oké. Okay. Ik ga even verder om te kijken wie ik allemaal nog interviewen. Hier bij Real Senaam, tijdens de familie. Ik zie dames hier met hun telefoon. Bijna wil ik die telefoons in beslag nemen. Maar we gaan ze even vragen.
6: Nee.
0: Kijk, ik kan haar. Waarom wijst u naar haar? Jullie zijn zusjes? Jullie lijken op elkaar. Zo, maar een van jullie kan toch wel een reactie geven? Een korte reactie. Oké, okay, en jij bent?
7: Ik heb niet veel te zeggen.
0: Nee, wacht op de vraag. En jij bent?
7: Debbie.
0: Hoe heet ze?
7: Zij is van familie Hoever, hè?
0: Hoe heet ze? Enka, hoe is het mogelijk dat je deze prachtige dochters hebt?
7: Ja, ik weet het zelf niet. Als ik naar ze... Ja, zeker weten.
0: Je mag er wat zijn, hoor.
7: Ben ik ook.
0: Dat zijn de parels van Suriname. Ja, zijn ze in Holland geboren, maar zijn parels van Suriname.
7: Zeker weten.
0: Maar even nog, op toernooi, hè? Want jullie doen ook mee met het toernooi.
7: Ja, we zijn toeschouwers.
0: Toeschouwers van welk team?
7: Hoever.
0: Hoever?
7: Ja.
0: En hoe gaat het tot en met nu?
7: Ze moeten deze winnen.
0: Ze
7: hebben tot nu toe eentje gewonnen, eentje verloren. Dus even kijken.
0: Oké. En wat vind je van het idee dat families bij elkaar komen om te voetballen?
7: Heel leuk. Voetbal brengt iedereen samen. Dus goed initiatief van Randy Hoever.
0: Dus, wie is Randy van u?
7: Hij is mijn zwaar. Hij is de broer van mijn vriend.
0: Oké, okay, ja. Oké. Okay.
7: Dat is mijn zwager, toch?
0: Ja, inderdaad.
7: Ja,
0: klopt. Oké, okay, dus u bent tevreden over hoe dat er met nu gaat?
7: Jazeker, ja.
0: Oké, okay, mooi. Maar en wie gaat er winnen? Wie wordt kampioen?
7: Familie Hoever natuurlijk.
0: Hoever? Nou, ja. Hoever last toen mijn plek, maar dat is
7: nee,
0: normaal. Wie niet meer?
7: Ze hebben maar eentje verloren. Ze gaan winnen. Ze gaan winnen.
0: Een van de favoriete familie Magnak.
7: Oh ja? Van u zeker?
0: Ja.
7: Daarom.
0: Hey, ik ga je bedanken voor je korte reactie. Dit wordt uitgezonden via Radio De Leon.
7: Ja.
0: Salto, de publieke omroep. Mag het er niet op? Nee?
7: Waarom?
2: Is ik maak een reportage voor radio. Live, no? Nee, dat is niet live.
7: Oh, u gaat ik nog ga een plakken.
2: Ja.
7: Oh, ja.
2: Moet ik wat eruit knippen?
7: Alles.
2: Alles? Dus heb ik voor niets hier zitten praten.
7: Nee. Ik liep al weg, hè? Ik heb me geroepen.
2: Ja,
7: je hebt nog stukjes kunnen blijven. Alles wat precies alleen over voetbal gaat.
2: Alleen als over voetbal? Ik ga mijn best doen. Ik beloof niet 100%, maar ik ga mijn best doen. Okay. Om te knippen. En de luisteraars gaan het ook horen.
7: Oké.
2: Okay. Oké. Hey, dankjewel, hè?
7: Dank u.
2: Oké. Ik sta bij de familie Hoefer, maar ze kraken niet. Ze staan maar rustig hier aan de lijn. Maar er is geen beweging in het veld, maar weer Bari. Hoe dan?
1: Jawel, jawel.
6: Kom nog.
2: Oké,
1: oké. Van de oranje brengt. Ja,
7: nee, mooi. Oké, deze moet erin.
6: Goed zo, go, Hoefer.
7: Ja, go.
1: Oh.
2: Samsa, Samsa.
6: De bal werd tegengehouden.
2: Oké, oké, oké. Oké. Een kleine impressie van de familie Hoefer. Er is ook schaafijs hier op het toernooi. En ik sta met de kinderen hier. Die gaan allemaal een ijsje krijgen.
8: Dit is Paul en Stroger en Matusa.
2: Een kleine impressie. Ja, hier zo.
8: Opie, neemt u het op?
1: Ja,
8: hij moet betaald worden met fijne vaderdag.
1: Wat is dat?
8: Fijne vaderdag.
1: Vaderdag.
2: Ja, het is inderdaad vandaag vaderdag.
8: Dank u wel, dank u wel. Ja, man.
1: Ja, die krijg je. Je mag nog genoeg
2: eentje
1: voor
2: mij
1: meegaan.
2: Dat is weer betalen. Dan wordt hier uitgedeeld aan de kinderen.
8: Nee, nee, ze moeten betalen met fijne vaderdag, om.
2: Oh!
8: Ja, anders wordt het niet uitgedeeld.
2: Oh, dus de mensen moeten eerst zeggen fijne vaderdag.
8: Dan krijgen ze, ja, want we zijn hier hard aan het werk.
2: Okay.
1: Vader gaat toch werken.
8: Ja.
1: We zijn aan het werk gezet.
8: Oom Reno heeft ons aan het werk gezet. Ja. Dat moeten we ook opnemen.
9: Hallo, hallo. Hier is een fijne vaderdag gezet voor ons.
8: Dank jullie wel.
9: Alsjeblieft.
8: Ja, trouw?
10: Nee, kom maar even nog ook hetzelfde.
8: Ook een combinatie.
9: Dit is rood op deze.
2: Schaafijs voor de kinderen hier. Op het toernooi.
9: Ijs. Oké,
1: okay.
9: Ik ga het
1: voor je afmaken, ja?
9: Oké, we gaan stoppen. Want
8: nee, maar we moeten nu gaan voetballen.
1: Nee, oom moet hier staan.
8: Eerst voetballen.
1: Wij zijn invallen.
8: Eerst voetballen.
1: We werken hier, dat is werken. God,
9: eerst
1: hier,
9: voetballen, dan krijgen
1: we zijn gewoon hier gezet.
8: De werkdruk is hoog.
1: Wat zei? Maar je moet niet wijzen. Maar je moet niet wijzen.
8: Oh, maar goed.
2: Wat is spannend hier bij de ijsman.
1: Spannend bij de ijsman hier, zeker. Niet wijzen.
2: En het is gratis, hè, voor de
8: nee,
2: kinderen?
8: Nee, nee, nee, nee. Ook de kinderen moeten zeggen, fijne vaderdag.
2: Oh.
8: Ja, ja, ja, nee.
9: Zometeen, zometeen. Mensen, we gaan nu stoppen. We gaan echt stoppen.
2: Als deze groep is gegaan.
9: Nee, nee, nee.
2: Oh, reden op
10: het. Maar we zijn ook klaar.
2: Hé, voor die kleine daar. En die staat alleen. Hoort het, beste mensen. Schaafijs wordt gereed gemaakt voor de kinderen.
10: Ja.
8: Al die tijd.
1: We willen het officieel horen.
2: Jullie willen wat weer horen?
1: Van de radiozender, ja. De Leon.
2: Jij moet de mensen eerst groeten die luisteren.
8: Goeiedag, we zijn hier bij een familievoetbaltoernooi.
1: Die Leon Schaafijs.
8: We zijn Schaafijs aan het, niet aan het uitdelen. De mensen moeten betalen met fijne vaderdag. Op zijn minst, want we zijn hier twee vaders die aan het werk zijn. Terwijl het vaderdag is en we willen genieten van het voetbal. Maar die mogelijkheid krijgen we niet van oom Reno.
1: Reno Lewin.
8: Want oom Reno is constant met die belmensen aan het roepen.
1: Nee, nee, helemaal niet. Dat kan gewoon niet.
2: Gezellig, gezellig. Nee. Doe voor mij met die gele, wat is dat? Ananas?
8: Marcusa.
2: Oh, Marcusa.
1: Zijn de laatste.
2: Inmiddels zijn er een aantal wedstrijden begonnen. En ik laat u een impressie horen van de supporters van de familie Maknak. En ze gaan de familie Maknak aanmoedigen. Alleen ik hoor ze niet. Ik hoor ze niet, de familie Maknak. Ja, ik heb. Hoe heet jij?
7: Heb je opa gezegd?
11: Isaiah.
2: Isaiah, ga je liedje zingen? Wat voor liedje ga je zingen?
11: Happy birthday.
2: Ga je gaan.
11: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hip, hip, hip. Hoera. Hip, Hoera!
0: En jij bent?
11: 7.
0: Oké, oké. Dankjewel, dankjewel.
11: Nog kijk hoeveel.
0: Oké, go, go, go, go, go, go, go. Pak die bal af. Pak die bal af. Kom op, kom op, kom op. Pak die bal af, pak die bal af.
9: Pakken, pakken, pakken. Mooi, mooi neffe. Mooi neffe. Mooi, jammer.
0: Pak die bal af, pak die bal af.
9: Let direct nu.
0: Pak die bal af.
9: Kom op, neef, hanger, hanger.
0: Lekker. Lekker, man.
9: Lekker.
0: Go, go, go, go, go.
9: Come on, boys. Come on, boys.
0: Pak die bal af, pak die bal af. Het is spannend hier bij Rea Senang.
12: Nee, alles maar mag nak jaren. Mag nak wat, hè.
0: Ja, ja, ja. Daarnet een kleine impressie van de familie Magnak. En ik ga nu naar de familie Semmel om te horen hoe zij hun jongens aanvoeren. Dus ik loop nu naar de supporters van de familie Semmel. Gaat even heftig aan toe. Klopt het? Jullie zijn de familie Semmel?
13: Ja.
0: Maar ik hoor jullie niet.
13: Ja, ja, ja, ja.
0: Jullie moeten even aanvuren.
9: We coachen, we coachen.
0: Ja, maar ik ben van de radio, ik neem het even op, dus jullie moeten even coachen.
1: Kom op!
0: Aswakiëren, aswakiëren.
1: Aswakiëren?
0: Ja, aswakiëren, man.
1: Jullie moeten even een beetje herrie maken, die neemt op.
11: Semmo, Semmo!
0: Aswakiëren. Nog een beetje, Semmo, Semmo. Ik neem het op voor de radio, hè. Dat was dus een korte impressie van de familie Semmo. En wie is de tweede man bij de familie Semmo?
14: Ik kan ook praten.
0: Oké, oké, oké. Ik sta nu hier bij de familie Semmo. En u bent?
14: Mirto Semmo.
0: Mirto.
14: Ja, man.
0: Moeilijke naam, man.
14: Ja, toch.
0: Maar goed, hoe vinden jullie dit toernooi?
14: We vinden
0: het jullie vanaf het begin mee?
14: Ja, ja, ja. Het is ook niet het eerste jaar. En, ja. We houden van het team spirit. En dat hadden we staan als we spelen. Jong en oud. We doen het met z'n allen.
0: Oké, oké. En het feit dat jullie met andere families in contact komen. Heel veel families doen mee.
14: Mm-hmm.
0: Hoe ervaren jullie dat?
14: Nou, dat is vooral leuk voor hun. Maar het is eigenlijk ook leuk voor ons. Want we komen met een verfrissend team.
0: Ja.
14: Leuk voetbal, jong en oud. En we vinden het leuk om te strijden tegen leuke families. Dus ja, we vinden het ook leuk.
0: Oké, oké.
14: Dat lijkt eentje terwijl we zo...
0: Ja, jullie krijgen een doelpunt. Teken nu.
14: En daar staat het 1-1.
0: Teken, wie spelen jullie?
14: Ik weet het niet.
0: Magnaat. Ik ben ook Magnaat, hoor.
14: Ja, zo. Dan ben je partij nog.
0: Nee. Vandaag maak ik een reportage van het toernooi.
14: Oké.
0: Okay. Maar het is leuk om mensen te vragen van wie gaat het toernooi winnen?
14: Ja. Nou, ik heb het gevoel en het idee dat het nog om te strijden valt. Het is niet duidelijk wie het gaat winnen volgens mij.
0: Ja, ja. Alle teams maken
14: maar kans. Wij moeten ervoor zorgen dat wij het doen.
0: Zo, het gaat er dan een beetje hard aan toe, zeg.
14: Oh, wat gestreden, maar daarom, wij moeten ervoor zorgen dat wij winnen.
0: Oké. Okay. Hey, succes, wat is jouw naam weer?
14: Mirto.
0: Mirto
14: Semmo.
0: Oké, mooi man, mooi man.
14: Ja, man.
0: Oké.
14: Okay. Veel succes.
15: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon. Toen was het zo.
0: Ik ben nog steeds op het... terrein van Rea Senang, de familiesportdag, families steken elkaar. En ik loop even naar de familie Hoever, want zo te zien doen ze het goed. Ze hebben de halve finale gewonnen. Nog even een tussentijdse, want zo te zien... Zo te zien gaat de familie Hoever het toernooi winnen, klopt het?
16: Ja, want familie Magnak is al uitgeschakeld.
0: We hebben het nu over de familie Hoever.
16: De familie Hoever die zit nu in de finale tegen familie... Dolder. Oh, Dolder. Familie Hoever tegen familie Dolder in de finale. En familie Semmo moet tegen Nicole.
9: Die gaan penalties nemen.
16: Penalties, ja.
0: Oké. En ja, kijk, het is een fantastisch toernooi. Ben je tot en met nu tevreden?
16: Jazeker.
0: Zeer tevreden.
16: Ik heb helemaal niks te klagen. Het weer werkt mee. Iedereen is lekker aan het socializen en aan het genieten van elkaar. En daar gaat het om.
0: En ik zie dat jullie volgens mij de grootste aanhang hier hebben.
16: Dat lijkt me zo omdat je in deze hoek zit. Maar elke familie heeft een grote aanhang.
0: Ja. Ik ben op zoek naar de oudste Hoever. Wie is de oudste Hoever hier in het midden?
17: Mooi.
0: Ja, hier, daar bent u. Van is die zo, jongen?
17: Ja. Ben je aan het
0: Ja, kom net even erbij komen staan. Debbie, leg me uit. Soort bonuma ugo voor winna toernooi.
18: Oh, jezus. Gaan we dit doen? Die kalabas is daar achter de bosjes. We gaan straks weer daar in de bosjes.
0: Nee. Tot en met nu complimenten aan jullie, want... jullie doen het goed in het toernooi, jullie gaan de finale spelen.
18: We gaan het winnen, we gaan niet spelen.
0: No biggie mensen, okay, laten we wachten.
18: Okay, laten we wachten.
0: Want nu zegt iedereen Frankrijk wordt wereldkampioen, maar we moeten het nog zien.
18: No, dan worden we het trommelen.
0: Maar u bent de oudste hier, ja. Het moet heel mooi voelen, lekker voelen. Een ja, hele grote familie.
18: Een hele grote familie.
0: U bent trots?
18: Ja, zeker.
0: Mooi man.
18: Jawel.
0: En doen jullie nog meer buiten dit voetbaltoernooi? Hebben jullie bijvoorbeeld een eigen familie, Hoever? Sportdag?
18: Nee, dat heb ik niet.
0: Met Joel, Elle, korfbal, volleybal.
18: Nee,
0: dat is een idee.
18: Dat kan.
19: Want bouwcomité.
0: Binnenkort zijn we...
19: Bouwcomité.
0: Oké. Wacht. Kom deze kant. Wat is uw naam weer?
18: Ik ben Howard.
0: Howard, hier vandaag bij Real zijn naam.
18: Ja, van Oevers.
0: En u bent degene die het verstoord heeft.
19: Ja, sowieso. Mijn naam Indri C. Johan de Man.
0: Hoi.
19: Mijn naam de Lalo Hoever. Maar lukken de jaren als we zijn door community hè.
0: Oké.
19: Als een man weet jaren als een man wel lucht.
0: Oké.
19: Want we zien in Amsterdam dat uit de mokro afdesani, de turko afdesani, de witte afdesani, maar ons een man abu egi sanjatu. Reels een man na ati.
0: Dat naar.
19: Heb je dat bedo?
0: Mooi man.
19: Dat bedo. Dus no de, we de beesten voor zitten aan sani, voor jamuro biki. Een gemeenschap. Van je kan is zo een broederschap. Daar zijn allemaal qua lucht toe.
0: Ja, want van mij zie je, jullie hebben een grote familie, maar je hebt meerdere families.
19: Tuurlijk.
0: En mensen ontmoeten elkaar.
19: En we kunnen het niet alleen doen, we moeten samen doen.
0: Mooi man.
19: Samen zijn we sterk.
0: En ik hoorde je zeggen van, het komt eraan, of was jij het?
19: Ja, toch wel, het komt
0: jullie
19: eraan.
0: Ook een eigen familie Hoevensportdag hebben met Jules, met Ellen, met basketbal, volleybal.
19: Ja, dat nou een
0: kinderen.
19: Dat nou een next chapter.
0: Mooi man.
19: Next chapter. Maar we komen. Ja. Want naar familie Linger, familie Hoever, familie Belfort. Hij had de badé naar bestuur. Van Kari, Leon Panka. En weet je toch? We Bondru. We bouwen ze naar zijn gemeenschap. En om koning in een model dat onze naam moest komen Bondru kan ik wil gewoon groot.
0: Dat is natuurlijk.
19: Want links of rechts om onze eerste massa dit jaar kwam Holland.
0: Ja.
19: Dus onze naam moet staan bakken.
0: Mooi man, Milo.
19: We komen biggie.
0: Tomorrow
19: biggie. En we zijn op zijn jas en real sanado. Allah sanamo wa van Oudu. Voor Charing kan we next level.
0: Maar er loopt ook heel veel talent hier op
19: de stad. Sorry, maar. Ano talent, maar. Wij kunnen een begeleiding. Voor Charing kan we next level. Lucas is op zijn in Holland. In het elftal. Om mensen aan mij play dappen. Lukkelijk 88 dat gullet, dat was een naam.
0: Gullet, Rijkaard, ja.
19: Nou was een naam, tjao, Holland de EK. Nou, weet maar, dat was een naam.
0: Ja, en
19: doe
0: ook toe.
19: Oké.
0: De boy en lijn.
19: Zijn we veel en lijn, om in mijn lijn.
0: Oké.
19: Nu ben ik dan koor, Uno. Oes een naam, oe bondru. Reels en naam, Ati. Jij Amsterdam. Oe kong, bondru. We koeken moro biki.
0: Milo Batori.
19: 100%.
0: Milo Batori. En je neem baga?
19: De Lano Hoever.
0: Grand Tangi. Mooi gesproken.
19: Oké, ja toch.
0: Oké. Maar in Arca Radio, Jara?
18: Oh, Leon.
0: De Radio de Leon.
19: Ja. Nou, Paul, ik ben toen op maat.
0: Oh ja. Oké.
19: Op maat, man.
0: Oké.
19: Ik ga dat combinaat, dat kan ik al op toe.
0: Maar dat zijn in de kosten net, toen ben ik aan het
19: komen. Ja, dat wist je weer, toen ben ik blij voor route. Op maat, dat blijf voor route.
0: Oké. Grand Tangi, hè?
19: Ja, maar basis.
0: Oké. Mama, ga je nu eindelijk wat zeggen?
20: Ik
0: zou toch tevreden zijn?
20: Jawel.
0: Ik ben toch tevreden over je jongens en je meisjes?
20: Nou, nee, ik heb maar één dochter.
0: Wat zeg je?
20: Ik zeg maar één dochter.
0: Eén dochter, maar je hebt kleindochters,
20: ja,
0: schoondochters. Oké, maar je bent tevreden?
20: Ik ben heel erg trots op ze.
0: Mooi man.
20: Ik ben met vader en moeder tegelijk geweest voor mijn hoevers, de boys. Ik ben trots. Echt. zijn kennis van jongens. Den loopt mee en loopt den toe en alles maar. Zodra de jaren hoever. Ja, ja, sowieso. Zodra de jaren een hoever. Dan gaat dat aan naar de mooie DC.
2: Ja.
20: En we trots naar de tappen.
2: Geweldig. Mooi man, mooi man, mooi man.
20: En nog helemaal.
2: Ja, ja, ja. Maar dit is sportief, maar zo winnen. En die dames rennen op het voetbalveld. Volgens mij zijn sommigen nog nooit op een voetbalveld. En de coach, coach, ik ga de coach meteen feliciteren. Coach, gefeliciteerd, ja, dank u bent kampioen.
18: Ja, ik zei het toch? We
2: wat
18: gaan het pakken.
2: Dat zei je.
18: En we hebben het gepakt. We laten het niet meer los.
2: Ja, niet meer los. Gefeliciteerd.
18: Dank je wel, dank je wel.
2: Mooi man. Familie Hoever, kampioen, ja. 2026.
18: Yes. En 27 ook hoor.
2: Nog geen kapsules krijgen, hè? Alzini, heb jij ook een doelpunt gemaakt? Nee? Maar gefeliciteerd, hè? Ja? Familie Hoever, gefeliciteerd.
18: Ah, dankjewel, dankjewel.
2: Ja, hoeveel heb jullie gewonnen aan de finale?
18: 2-0.
2: 2-0, ja. Oké. Okay. En jullie, wat deden jullie op het veld?
3: Ja, we gaan aanmoedigen, want we zijn kampioen!
2: Ja?
3: Wat doen onze familie support, hè?
2: Familie support.
3: Absoluut.
2: En volgens mij was jij voor het eerst op een voetbalveld?
3: Nee, zeker niet. Dat was ik niet.
2: Oké. En wat deed u op het voetbalveld?
21: Ik ga ook meedoen.
2: Nou, gefeliciteerd.
3: Dank je wel.
2: Gefeliciteerd. Ja. Heb je een doelpunt gemaakt?
22: Nee. Rob, nee? Assisten.
2: Oké, alleen een assist. En wat deden jullie op? Wat deed jij op het voetbalveld?
3: Ja, supporten toch?
2: Supporten?
3: Ja.
2: Gefeliciteerd. Ja. Oké, okay. Mama tevreden?
23: Zeker weten, ik zei het toch?
2: Ja. Goeie voorspelling, goeie resultaten.
23: Ja, zeker.
2: Oké, okay. Gefeliciteerd.
23: Dank je.
2: Ja, beste luisteraars, we gaan deze uitzending afsluiten. De familie Hoever is kampioen geworden. En ja, verdiend gewonnen.

0: Ja. Brother Angasisa ook tot die de. En moet ook een grand tangi in het bijzonder. Ex-Don voor een prachtig technisch rokkosa. I do jazzo. Ja, naar Radio de Leon. En moet baru een sweet weekend. Die sabita kan weekend sa ik kom. Na mooi sa ni opesa. Want dus maar op vierde verjaardag. Dus maak er wat van. Ik ga u een fijn weekend toewensen.
1: Wacht.
0: Je onderbreekt me.
1: Ja. Je tak zo voeren in takitanta odi.
0: Ja, maar amai. Tja,

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er sluiten mogelijk fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers. Op het door Rusland bezette Oekraïense schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïense aanvallen. De autoriteiten op de Krim maakten eerder al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen, zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen. Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio is populair bij Russische toeristen, maar dient ook als uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens het beheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. Aanvragers met maatschappelijke prioriteit, zoals de politie en ziekenhuizen, krijgen voorrang. Brabantse nieuwbouwprojecten die hun aansluiting al hadden aangevraagd, behouden hun plek. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.
3: Liedjes van Conny van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
4: Amsterdam, Amsterdam!

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

luisteraars. Welkom bij Matradio op 107.9 FM in de Ether. Mijn naam is Kodjo Kumambala en ik ben hier tot de klok van 3 uur. Tot zo na de muziek.

0: Ja mensen, welkom bij Matradio, bij het programma Black Our Story. Ik dacht dat het heet zou zijn in de studio hier, maar het valt best wel mee. Deuren zijn dicht, ventilator staat aan, dus I'm good. Dus we kunnen gewoon een mooie programma maken tot 3 uur hier bij Black Our Story, elke vrijdag bij Matradio. Hoe gaat het met u thuis, hoe gaat het met de hitte? Erg heet, mensen zijn blij, mensen zijn niet blij. Wat vind ik er zelf van? Ik maak me altijd een beetje ongerust om dat het Nederland vooral in de maand juni zo heet kan worden. En dat betekent dus dat we de klimaatdoelen waarschijnlijk niet eens gaan behalen. En mensen zeggen van ja, de hitte is wel goed. Ik betwijfel het. Kijk, als het in Suriname was, was deze hitte toch wel anders. En maar in Suriname kan het natuurlijk nog heter worden. Of in Ghana, dus in de landen waar het heet hoort te zijn. Maar zelf daar kan de hitte verstrengende gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld de rivieren die uitdrogen in het binnenland. Maar allerlei oorzaken die het kan hebben. In ieder geval, de hitte is intens, iedereen voelt hem. En ik heb daar een fragmentje voor u trouwens over wat nou die hele klimaatverandering inhoudt. Ik ga niet helemaal afdraaien, maar ik wil nog een ander onderwerp met u behandelen. Gisteren ben ik opgebleven, heb ik de wedstrijd van trouwens van Curaçao gezien tegen Ivoorkust. Mooie wedstrijd. Wat vind ik er zelf van? Was ik voor de Curaçao of voor Ivoorkust? Ik vind het altijd moeilijk, want ik ben sowieso voor de Afrikaanse landen, maar ik ben ook voor Curaçao. En als Suriname er was, zou ik ook zeker voor Suriname zijn. Ik vind het jammer dat Curaçao eruit is. Ik voel me toch wel connected met Curaçao, omdat dat was een plek waar onze voorouders natuurlijk aankwamen. Vanuit waar ze werden verhandeld door de verschillende Europese slavencriminelen. En ze liggen er nu uit. En aan de andere kant ben ik ook blij dat Ivoorkust wel de punt heeft gehaald. Want het is de moddercontinent. Onze voetballers zijn het moddercontinent. En wat ik gisteren mooi vond trouwens in de wedstrijd, ga ik het weer even cultureel antropologisch bekijken, is dat er waren alleen maar blakke mans op het veld. Dus ik vond dat wel echt mooi om te zien. Ik vind het eigenlijk wel nooit spannend als twee blakke man voetbalteams zich elkaar spelen. Want ik ben altijd persoonlijk voor de blakke mans, de Africans voetbalteams. Kun je dat eruit? Jammer, jullie hebben het goed gedaan, moet ik zeggen. En ik ben vaak op Curaçao, dus ik heb zeker een goede connectie met Curaçao. Maar helaas, Ivoorkust is door. Ik ben ook voor Ivoorkust. Dus ik hoop dat deze mannen het echt ook ver gaan schoppen. Ik ben niet opgeleverd voor Nederland, Tunesië. Ik heb wel de uitslag gehoord in de ochtend. Ik was veel te moe en ik was al blij dat ik in slaap kon vallen door de hitte. Dus ik dacht, normaal, ik ga lekker liggen. Want vanmorgen, ik kom net uit een grote workshop, waar de workshops op een school in Oost, een middelbare school, een VMBO, over Kittikotti. En het moet zeggen van, de school was niet afgelast, dus de lessen. Want binnen, in de gymzaal, in het lokaal, was het lekker cool. De hele school heeft gewoon airco. Dus we kunnen liever daar zitten dan thuis. Dus wij zijn vanmorgen vroeg lessen gaan geven. Verschillende lessen over Kittikotti in de vorm van muziek, dans, tekenen, schilderen. En dat doen we elk jaar. Zo zag mijn dag eruit. Mijn ochtend eruit. En misschien interessant, misschien minder interessant voor u thuis. Ik was uitgenodigd voor ons podiumkunsten. Waar wij ook subsidies aanvragen voor om professionele producties te maken. Zij zijn naar kantoor gekomen. En deze afspraak ging erom dat ze graag met organisaties in contact wilden komen die uitwisselingsprojecten organiseren naar Ghana. Omdat Ghana is ook nu een prioriteitland geworden in hun regeling. Dus heel even kort uitleggen. Het Fonds Podiumkunsten is een subsidieregeling waar alleen organisaties geld kunnen aanvragen die professionele theaterproducties maken of professionele podiumkunsten. En wij zijn daar één van. We hebben vaker geld aangevraagd bij hun. Ook om naar Suriname te gaan is ook altijd gehonoreerd. En omdat zij weet dat wij heel veel bezig zijn met uitwisselingsprogramma's in Ghana, willen ze met ons van gedachten wisselen om te kijken van oké, hoe kunnen we deze activiteiten, deze uitwisselingsprojecten, programma's verstevigen, een goede basis geven. Dus vandaag was het begingesprek en we gaan de komende maanden gaan we nog met elkaar nadenken. Dus ontold het Fonds Podiumkunsten, Black Harmony, Eternity en ook andere organisaties die bezig zijn met professionele podiumkunsten. Om te gaan kijken van oké, hoe kunnen we die band verstevigen? En wat zij ook aangaven, wij willen ook een aantal mensen, professionals vanuit Ghana naar Nederland toe halen. Ik zeg helemaal prima. Daar ga ik mee helpen. Want ik ken een aantal organisaties en professionals op het gebied van muziek en dans uit Ghana. Dus u gaat zeker wel, niet dit jaar, maar zeker volgend jaar in het theater in Nederland een co-productie van ons verwachten met een company uit Ghana. Dat zal de tweede van ons worden. Oké, even genoeg over dat. Dan weet u ongeveer hoe mijn dag eruit ziet. Dus ik ben vanaf in de ochtend al bezig. En ik eigen mijn hele t-shirt is nat van de hitte. Want het is buiten echt heet, warm. Klimaatverandering. Ik had de afgelopen 2 dagen had ik met collega's gesprek erover. Is het wel zo gezond voor ons, die hitte, vooral nu? En hoe gaat het eruit zien over 50 jaar? Want is het nog wel uit te houden in Nederland voor onze kinderen? Dat vraagt me ook af. Ik weet het niet. Maar nu, op dit moment, is het heel ondraaglijk buiten. Ik heb een kort fragmentje over het mysterie van het heetste jaar ooit. Het ging over 2024. Maar ik ga er ook vanuit dat het ook van toepassing is op 2026. Als u er klaar voor zit, ik ben er klaar voor, dan gaan we hem nu aan u laten horen. Ongeveer, laat maar kijken, 5-6 minuten. Hier komt ie.
1: Dit zijn ze. De verdachten in een mysterie waar de wetenschap zijn hoofd over breekt. Want wat veroorzaakt dit?
2: 2024 was the hottest year on record.
3: The hottest year since records began.
4: En ja, dat geldt ook voor Nederland.
1: 2024 is veruit het warmste jaar ooit gemeten. En dat terwijl 2023 ook al alle records brak. Deze klimaatwetenschapper noemde het toen al absolutely gobsmackingly banana's. Dus verzin zelf maar een woord hiervoor. Tuurlijk, we weten dat de aarde opwarmt. En we weten ook waardoor. Maar de extra hitte van de afgelopen 2 jaar is een raadsel. En gaat alle verwachtingen te boven. 2024 ging zelfs voor het eerst door die in Parijs heilig verklaarde 1,5 graad opwarming heen.
5: 1,5 degrees Celsius.
6: You might recall that number, 1,5.
1: Hier is meer aan de hand dan alleen de usual suspects. Maar wat? Dit zijn de hoofdverdachten van het heetste jaar ooit.
6: 2024.
1: Ik kom zo bij de unusual suspects, maar eerst even de logische verdachten of de al veroordeelde daders. Veruit de belangrijkste: broeikasgassen. Dat is het bekende klimaatriedeltje. Vooral CO2 door de fossiele brandstoffen, kolen, olie en gas, waarvan we vorig jaar een record hoeveelheid de lucht in vochten. Dat is de hoofddader. Ja, en ook niks nieuws onder de zon, dus dat hadden wetenschappers al meegenomen in hun verwachtingen. Hetzelfde geldt voor
7: El Niño.
1: El Niño. Een gigantisch weerfenomeen in de Stille Oceaan. Of nou ja, stil, dat is het eigenlijk allesbehalve. Het oceaanwater is juist voortdurend in beweging. Daardoor wisselt om de paar jaar de oceaantemperatuur van warm naar koud. Warm, koud, warm, koud, met neutrale fases tussendoor. De warme fase heet El Niño en de koude La Niña. Hoe dat precies werkt is een beetje te ingewikkeld om kort uit te leggen, maar dat hebben we 2 jaar geleden uitgebreid gedaan. Dus dit is wel even een kijktip. En toen zei Emiel dit.
8: Het is zelfs goed denkbaar dat 2024 het heetste jaar ooit wordt. En mogelijk tikken we dan dus zelfs ook al die 1,5 graad opwarming aan.
1: Ja, en zo geschiedde dus ook. El Niño heeft allerlei effecten op de aarde als geheel.
9: Tornado's, krachtige
1: vogels, meer dan
10: 3 meter. Powerful El Niño,
1: El Niño. En ook een overal opwarmend effect, als een soort wereldwijde kachel. Even terug naar die grafiek. Die piekjaren hier, kijk, dit is El Niño. En die dalletjes, deze, is La Niña. El Niño verklaart dus ook deels de hitte van 2023 en 2024. Maar geen verrassingen hier. Wat wel opvalt, sinds begin vorig jaar is El Niño al op zijn retour. En nieuwsflash, sinds deze week is zelfs officieel een nieuwe koude La Niña-periode aangebroken. Dus El Niño een van de daders? Ja. Maar kan de hitte van 2024 niet volledig verklaren? Dan de unusual suspects. De iets minder voor de hand liggende verdachten. Maar de wetenschap heeft ze wel in het vizier en heeft ze ook al verhoord. Zoals deze jongen. De Hunga Tonga Hunga Ha'apai vulkaan.
4: Hunga Tonga Hunga Ha'apai volcano.
1: Precies die. Ik wou het net zeggen, die.
5: NASA scientists have estimated the volcanic eruption was more powerful than an atomic bomb.
1: Misschien weet je het nog. De enorme vulkaanuitbarsting in 2022. Een ongekende pluim van gas, stoom en vulkanische as reikte tot een hoogte van 58 kilometer. De hoogst waargenomen vulkaanuitbarsting in het satelliettijdperk tot nu toe. Zo'n uitbarsting heeft ook effect op het wereldwijde klimaat. Leidt meestal tot een tijdelijke afkoeling. Zit zo. Zo'n vulkaan pompt vulkaanas en zwavel tot in de stratosfeer. Vooral die zwavel is hier even belangrijk. Doordat die deeltjes zonlicht weerkaatsen, terug de ruimte in, bereikt dat licht en dus de warmte het aardoppervlak niet. Waardoor ze dus een verkoelend effect hebben. Oké, maar we hadden het over opwarming. Een ander effect van die enorme Hunga Tonga-uitbarsting was de ongelofelijke hoeveelheid waterdamp die ook in de stratosfeer terechtkwam. Zo hoog blijft waterdamp lang hangen en ook dat werkt als een broeikasgas dat als een soort dekentje juist de aardse warmte vasthoudt. De uitbarsting had dus zowel een verkoelend als een opwarmend effect. En onder de streep blijkt uit onderzoek dat het dus niet superveel verschil heeft gemaakt voor de temperatuur op aarde. Conclusie, misschien een beetje medeplichtig, maar zeker geen hoofdverdachte voor de hitte van 2024. Breng me bij deze twee verdachten. Twee unusual suspects met hetzelfde motief. Het albedo van de aarde. Dat betekent witheid. En dat is de mate waarin de aarde het zonlicht en daarmee dus ook de warmte weerkaatst. Dat is op het laagste niveau sinds het begin van de satellietmetingen. Een goed voorbeeld is zeeijs, waar steeds minder van is. Zeeijs is wit en heeft dus een hoog albedo en weerkaatst zonlicht. En weet je nog die zwaveldeeltjes waar ik het net over had bij die vulkaan? Ja, die doen dat ook. En daar heeft de volgende verdachte ook alles mee te maken. Minder luchtvervuiling. Klinkt een beetje tegenstrijdig, daarom is het ook een unusual suspect. Maar luister, sinds een paar jaar zijn de regels voor luchtvervuiling door vrachtschepen flink aangescherpt. Die zijn nu veel schoner en stoten minder zwavel uit. En hetzelfde geldt voor China. Kijk, in deze grafiek zie je die enorme drop in zwaveluitstoot door alleen al die schepen. Goed, minder smog in China, schonere lucht, beter voor de gezondheid. In principe goed nieuws, alleen die zwaveldeeltjes droegen dus wel bij aan het albedo van de aarde, dat verkoelende effect. Nu er daar minder van zijn, is het net alsof het zonnescherm van de aarde een beetje is weggehaald. Medeplichtig lijkt het dus. De vraag is alleen nog wel in welke mate. Dan, de laatste hoofdverdachte in het rijtje.
7: Clouds?
11: White puffy clouds.
1: Ja, die zag eigenlijk niemand aankomen. Laaghangende bewolking. Of eigenlijk, het gebrek daaraan. Afgelopen december ontdekten onderzoekers namelijk dat daar steeds minder van is. En dat kan alarmerende gevolgen hebben voor de opwarming. Want ook die witte wolken dragen namelijk flink bij aan dat albedo-effect. Ja, de wolken zijn er dus gloeiend bij. Alleen weten onderzoekers nog niet waarom er zo weinig laaghangende wolken zijn. Er zijn wel hypotheses. Misschien komt het door minder zwavel, misschien is het toeval. Of, en hier wordt het een beetje creepy, zorgt de opwarming zelf voor minder wolken. Want in dat geval krijg je een feedbackloop. Het wordt warmer en er zijn dus minder wolken en daarom wordt het weer warmer en daarom zijn er weer minder wolken. Nou ja, je snapt hem.
0: Ja, tot zover. Ik wist het ook niet. Ze noemden op dus sowieso broeikasgassen. We hebben heel veel uitstoot van wanneer we auto rijden, vliegen, gassen maar door. En ook gebruiken heel veel gassen en olie voor alles. Alles draait trouwens op olie, heel veel. El Nino, dat is een oceaan die voortdurend in beweging is. Wist ik, heb ik er van gehoord. Hunga Tonga, een vulkaan, een hele grote vulkaan die zorgt voor uitbarstingen, alle gevolgen van dien. 4 albedo, de aarde weerkaatst zonlicht door middel de zeeijs. 5 minder luchtvervuiling, waardoor Even kijken, want door een zonneschil van de aarde vervalt in 6 laaghangende bewolking. Daar is gebrek aan en wetenschappers weten nog niet hoe dat komt. Maar we weten wel allemaal nu dat dat wel allemaal gevolgen zijn. Dat dit en alle andere punten gevolgen zijn van de opwarming van de aarde. Dus met andere woorden, hoe gaat het over 20 jaar eruit zien? Laat me voorzichtig zijn, 20 jaar. Gaan ze de klimaatdoelen halen? En wie zijn de veroorzaken eigenlijk? Want in een documentaire zag ik dus dat de rijke landen tussen aanhalingstekens, want wij als Suriname, we zijn ook een rijk land. Alleen worden we door politiek-economische machten worden we uitgebuit. En niet te vergeten het verleden, maar dat is een andere topic. Maar laat zeggen, de westerse landen, die zijn de grootste veroorzakers van klimaatverandering. En wie zit er met de gevolgen natuurlijk? De mensen in Zuid-Amerika en Afrika, waardoor bepaalde oogsten van hun mislukken, of waar ze te veel water, waardoor watervervuiling hebben, of waardoor er te veel bossen worden gekapt, omdat we zo nodig heel veel fastfood moeten eten. Ik zal de namen niet noemen. Iedereen eet wel is wel aanwezig een van de fastfoodzaken. Als je in een Amsterdamse poort loopt, dan zie je bijvoorbeeld hoe de clown die we kennen, hoe druk het is. Dus de westerse landen en wij die daarin wonen, wij veroorzaken de grootste vernietiging van de natuur. Dus dat even hebben gezegd, want dat houdt me altijd bezig. Hè. Als ik bijvoorbeeld zie dat er iets aan de hand is, zoals het is heet vandaag, dan ga ik niet zeggen van hey man, het is te heet, we moeten er wat aan doen. Nee, ik wil weten wat is de oorzaak van de hitte. En hoe hebben mijn nazaten, mijn familieleden later en ook vrienden en kennissen, hoe hebben zij later er last van? Want we hebben er nu al last van. Oké, we gaan snel door naar het volgende onderwerp. De ambassadeur van Ghana, Philadelphia uit mijn hoofd heet ze. Ik heb haar, vorig jaar was ik op audiëntie bij haar met een groep jonge mannen uit Amsterdam. En ze was onlangs in het nieuws, tenminste op social media, waar ze ging praten over Suriname. Ze ging Suriname echt representen. En ik ga daarvan een stuk laten horen en dan ga ik zo meteen een reflectie opgeven. Hier komt ie.
7: When we talk about reparation, things were repaired in Suriname. One of the first ones is chieftaincy. We have 6 kingdoms in Suriname in their own languages. And they call them Gaman. And when we talk about reparation, things were repaired

0: We have Daume. All these people are still living like they are in Africa. The food, I'm teasing everybody that Suriname has the best fufu, the best gari, the best groundnut soup, the best okra soup. And yes, I have much more to say. Name like Agidi was in Suriname in the 1500s. Agidi, Yao, these are all names. Chamba is a clan. Chamba is a clan in Suriname. There is so much more to learn of reparation in this country called Suriname. When I say yeah, it means good. When I say kaba kaba in Suriname means ready, ready.
1: Thank you.
0: When I say kaba means stop. So Suriname need to be counted in the repertory justice
1: thank
0: discussion.
1: You. Thank you very much.
0: When we talk about...
2: Ja, dat is een stukje van... ik spreek haar naam niet goed uit, trouwens, van Fidelvia. In ieder geval, even kijken als ik haar snel kan vinden op Google, zodat ik de naam goed kan... Eens willen kijken, ambassadeur... Surinaamse ambassadeur... Ambassadeur Ghana. Ik kom bij jullie mensen, kijk als ik de naam snel kan vinden... hier staat een andere naam, Ricardo Panke, maar dat is het niet. Even kijken, maar ik kom niet zo snel op haar naam. Maar ik weet haar naam wel, maar ik ben even vergeten hoe ik haar naam precies uitspreek. Kijk, wat ze hier uitleggen is dat ze laat op een bijeenkomst in Ghana, laat ze zien, vertel ze. Tenminste, ik weet niet waar de bijeenkomst is, maar ik denk wel in Ghana. Moet wel in Ghana. Laat ze zien. Hoe wij als Afrikaanse Surinamers geconnect zijn met de mensen in Ghana. En wat ik vandaag ook heb geleerd van iemand, we nu al praten over Ghana, moeten we niet hebben over de Ghanese. Want wij zeggen oké, die Ghanese daar. Maar zij, het land is Ghana. Maar in het land Ghana wonen de verschillende etniciteiten, etnische groepen, zoals de Ga, de Ewe, de Ashanti. De Akan, de Ashanti's vallen onder de Akan, de Fante. Dus die wonen allemaal in Ghana. Als ik in Ghana ben, dan bekijk ik op die manier. Ik bekijk niet van, oh, dat zijn Ghanese. Nee, want Ghana is het land. Dus ze vertellen de overeenkomst. En alle keer dat ik in Ghana ben geweest, met groepen heb gewerkt, dan een deel van mijn tijd gaat ook altijd van om te kijken wat onze overeenkomsten zijn altijd. En het komt zo goed overeen op muziek, op dans, spiritualiteit, in taal, in gewoontes en ga zo maar door. Een meest gemaakte fout dat mensen ook maken wanneer ze praten over hun afkomst, hun ancestral connection, is ja, ik kom uit Ghana, onze voorouders komen uit Ghana. Laten dat nu u thuis luisteren, laten we even dat goed... Laat me u het goed uitleggen, zodat u die fout niet kan maken. De Surinamers komen niet alleen uit Ghana, de Afrikaanse Surinamers. Dat is alvast een feit. We komen dus, we hebben heel vaak uitgelegd, we komen uit de verschillende leefgebieden in West-Afrika en Centraal-Afrika. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ik hoorde deze week weer een paar mensen zeggen, ja, mijn voorouders komen uit Ghana. Je staat een beetje verschut als je dat zegt. Vooral als je het hebt geleerd hier bij Matradio. Onze voorouders komen uit West-Afrika en Centraal-Afrika, die vroeger bestonden uit leefgebieden en leefgemeenschap. En dan heb je het over de Akan-mensen, je hebt het over de Ewe, je hebt het over de Fong, de Madinka, de Yoruba. Ik mis nog eentje uit mijn hoofd. De Ewe heb ik volgens mij ook opgenoemd. Dus je moet in die termen denken en niet denken van, oh, ik kom uit Ghana, dus de Ghanese, mijn afkomst. En Ghana het had ook een andere naam. Dus onthoudt u dat. Wanneer u met uw familie, vrienden gaat praten over uw Afrikaanse connection. Want tegenwoordig geloven meer mensen dat ze van Afrikaanse afkomst zijn. Mensen ook die luisteren naar Matradio. Want voorheen weten dat het anders was. Dus daar ben ik heel blij om. Voor mezelf, voor u en ook voor Matradio. Dus onze roots komt niet alleen uit Ghana. Dat is belangrijk. Leer dat ook aan de kinderen en de kleinkinderen. Anders gaan we steeds dezelfde fout maken. Ik heb laatst ook op Facebook heb ik een aantal Ghanese mensen die gingen reageren op dit filmpje. Gingen ze van ja, de Surinamers zijn onze mensen. Ik zeg nee, we zijn niet alleen. Oh ja, Bantu was het. We zijn niet alleen jullie mensen. We komen uit verschillende leefgemeenschappen en cultuurgemeenschappen in West-Afrika en Centraal-Afrika. En we vergeten.

vergeten ook al vaak te zeggen, we komen ook uit, onze mensen komen ook uit Centraal-Afrika. En dat zijn de gebieden Congo en Angola. Want vooral vandaar komen de Bantu-gemeenschappen die ook nu te zien zijn. Die terecht zijn gekomen in Suriname, wanneer we praten over Luangu, wanneer we praten over Ampuku. Dus ook in Curaçao zijn ze heel vaak terecht, ze zijn heel veel terecht gekomen. Ook in Haiti, sowieso in Brazilië. En weet je, we hebben allemaal Google, dus tegenwoordig kan je alles goed vinden op Google. Heel veel informatie voor de mensen die geen boeken willen lezen. Dus dat is heel belangrijk om even aan te geven. Dus ik vind het heel goed wat deze mevrouw doet. Als ik weer naar Suriname, als ik weer naar Ghana ga, dan ga ik haar natuurlijk weer opzoeken. Want ze had ook heel veel dingen uitgelegd over het binnenland die zeer interessant waren. En ik had bijna een discussie met haar, maar het was niet op zijn. Ik dacht, ja, daar is nu geen tijd voor, omdat ze is heel christelijk. En daar had ik wel een vraag over. Maar op een gegeven moment heb ik gezegd van, Ekojo, laat dat ding. Want je bent niet hiervoor bij de ambassadeur. Dat komt wel een andere keer. Dat wil ik even zeggen. Ik vond het heel goed wat ze doet. En ze heeft ons ook goed opgevangen, begeleid. Toen we daar op de ambassade waren in Ghana. Het is een hele toffe, hele wonderbaarlijke mevrouw. We gaan naar het volgende onderwerp. Maar voordat we er naartoe gaan, moet ik het even voor u klaarzetten. Het gaat over spiritualiteit en verzet. Maar ik ga eerst muziek zetten. Dan ga ik goed voor u zetten. En dan kom ik zo bij u terug. We gaan Back in the Times met Eric B. en Rakim.

0: Ja, we gaan snel verder, want ik heb nog twee andere items die ik met u wil bespreken, hoop ik het red. Even kijken, wat is het volgende? Oh ja, ik heb een naam gevonden trouwens van de ambassadeur. Het is Fidelia Gran Galon. Fidelia Gran Galon. En ik zie dat iemand me ook een WhatsApp-bericht heeft gestuurd. Dankjewel, Marita. Dat klopt, mevrouw Galon. Fidelia Gran Galon. Nee, Fidelia Gran Galon. Dus, geweldige vrouw. Sorry, het is Fidelia Gran Galon. Dat is het. Dankjewel, Marita. We gaan snel door naar het volgende onderwerp, want ik heb nog twee dingen met u te bespreken. Vorige week heb ik een soort van seminar georganiseerd in Pakkenswijger over spiritualiteit en verzet. Ik vond het een zeer goede talk met elkaar. Ik had een aantal professionals uitgenodigd. Een dame die bezig is met de Yoruba-tradities in Blakka, Koffi Oromila van Blakka met Winti. En ik wil een klein stukje van ongeveer 5 minuten voor u afdraaien. En u kunt het hele programma kunt u kijken op een website van Pakken Ze Zwijgen. En het heet Spiritualiteit en Verzet. En waarom ik het zo interessant vond, is dat de bezoekers die daar waren, 60, 70 mensen, die gingen helemaal mee in met vragen en ook zelf zeggen ook met aanbevelingen hoe wij als mensen van Afrikaanse afkomst verder moeten gaan met het accepteren van onze spiritualiteit. En dat vond ik heel interessant en ook geweldig. Er was ook een jonge man daar die echt zijn plek ging opeisen. Over dat jonge mensen meer. Dat wij als volwassen mensen moeten onze jongeren meer betrekken in vormen van spiritualiteit. En dat vond ik heel belangrijk dat hij dat heeft gezegd. Want op het moment dat wij onze jongeren, onze kinderen, eerder laten kennismaken met Winti, met Candomblé, met Santeria, met Fodum, ga zo maar door. Dan zullen ze op latere leeftijd ook niet denken van, oh, wat mijn moeder doet of wat mijn opa doet, of wanneer iemand in trans gaat op een feestje, op een Surinaams feestje, dat we demonisch bezig zijn. Dus dat is heel belangrijk. Genoeg gesproken, ik ga het programma ongeveer 5 minuten afdraaien en dan ga ik over het laatste onderwerp. Even kijken hoor, hier komt ie. Spiritualiteit en verzet.
1: De eerste kennismaking eigenlijk met deze tradities van spirituele ontwikkeling. Is dit iets waar jullie mee zijn opgegroeid of zijn jullie er tegengekomen? Wat was de eerste kennismaking, Mara?
2: Nou, ik ben ermee opgegroeid, maar op een hele geheimzinnige manier. Want ik ben streng katholiek opgevoed, maar mijn moeder had wel een altaartje voor met Tresilie ergens. En die deed toekomstvoorspellingen voor vrienden en vriendinnen ergens in een kamer kaarten leggen. Maar ik moest wel elke zondag naar de kerk. Heb ook bijbelstudies gedaan. Maar ik kon nooit vinden waar ik naar op zoek was. Wat in mij zat. Wat mij riep, zeg maar. Want ik had zoiets van, ik zit in de kerk. Ik bid elke zondag tot de God. Maar ik krijg geen antwoord. Ik weet niet wat er gebeurt. En ze zeggen, God houdt zoveel van me. Maar als ik zondag, dan ga ik toch naar de hel. Hoe kan God zoveel van me houden en dan mij vervolgens ook als kind in de hel sturen? Dus ik vond niet mijn ding in de kerk. Ik bleef zoeken. En ik kwam terecht bij de Bintuna Divisionis, wat wij op Curaçao heel veel gepraktiseerd wordt. Dat is een vorm van Dominicaanse voodoo, bij gebrek aan een beter woord. Maar nog steeds had ik zoiets van, nee, dit is het nog steeds niet. En ik kwam door muziek in aanraking met Santeria, Regla de Ocha. En toen begon het te borrelen van, volgens mij is dit het. En op een gegeven moment, door die zoektocht, ben ik in Cuba beland en ben ik daar geïnitieerd. Nu dit jaar, 23 jaar geleden.
1: Wauw, daar ga ik even een applaus voor geven.
2: Dankjewel.
1: Voordat ik naar jou ga koffie, wil ik toch even vragen, want heel veel interessante dingen wat je net zegt. Maar vooral het laatste. Ik kan het invullen, maar ik wil toch vragen aan jou. Wat maakte die inwijding zo belangrijk en zo mooi om in Cuba daar ingewijd te worden?
2: Want het is heel dichtbij wat er uit Afrika is gekomen. En het is van ons. Het is niet iets opgelegd. Het voelde heel natuurlijk. Het voelde als thuiskomen, zeg maar. Dat was het voor mij.
1: Dankjewel, prachtig. Koffie, goedenavond.
3: Lief. Goedenavond.
1: Voor jou eigenlijk dezelfde vraag. Wat was jouw eerste ontmoeting, eerste aanraking met spiritualiteit? Eerste kennismaking?
3: Echt de allereerste kan ik me niet zo goed meer herinneren. Wat ik me wel kan herinneren is dat ik sinds kleins wel eigenlijk een beetje de, ja, voor mij dan standaard Surinaamse manier ben opgevoed. Dat is met de kerk. Ik ben ook gedoopt. Maar tegelijkertijd je wassies en je dergelijke. En van mijn oma hoorde ik ook altijd de verhalen van Plantage. En de wonderen die daar gebeurden. Of dat voor mensen wonderen zijn. Want voor hun was het deel van een normaal leven. En ik was daar altijd heel nieuwsgierig naar. Meer dan iedereen. En ik deed daar ook altijd onderzoek naar door iedereen van alles te vragen. En als mensen erover spraken, dan... Ja, de meeste kinderen gingen gewoon spelen, maar ik niet. Ik bleef gewoon daar zitten, want ik wilde het horen. En daardoor was ik nieuwsgierig. En uiteindelijk heb ik altijd onderzoek gedaan. Heb ik uiteindelijk op de HBO, je noemt dat, ik ben pedagoog. Maar mijn afstudeerspecialisme is psychosociaal werk. Dus heb ik daar een scriptie over gedaan hoe wint die in de psychiatrie te betrekken. Toen ik dat heb gedaan, daarna was ik een beetje klaar mee in de zin van onderzoek. Maar ik was er wel altijd mee bezig. En toen, jaren later, toen trok het me weer heel erg. En ben ik er verder in gegaan en heb ik veel onderzoek gedaan. Maar ook in al die jaren heb ik heel veel mensen die zelf Bono Mangs en Bono Oemas zijn, heb ik meegemaakt, heel dichtbij gehad, die mij dingen hebben geleerd, waar ik heel veel mocht vragen. En daardoor ben ik, zeg maar, erin eigenlijk gebleven. Ook door mijn moeder en mijn oma, die steeds meer ook openlijk mee bezig waren. En ook omdat ik er ook steeds meer een hang naar kreeg. En uiteindelijk, een paar jaar geleden, ben ik ook in aanraking gekomen met Santeria. Wat zij net benoemde. En mijn vrouw en ik zijn ook daarin ingewijd. Een aantal jaar geleden. En nu doen we eigenlijk Winti en Santeria. Maar om eerlijk te zijn, volgen wij alles. Stromingen in de zin van qua onderzoek kijken we ook naar voldoen, kijken we ook naar condomble. Maar Winti is en blijft de basis, dat is het eerste wat ik had. En Santeria is erbij gekomen. En die andere dingen, daar is onderzoek ook in. Vooral omdat we ook heel veel met ontoot werken. We doen heel veel achtergrondinformatie omdat we ons daarin verdiepen. En ook met priesters, priesteressen daarin klankborden en spreken en dus ook veel leren. Dus eigenlijk is dat het een beetje zo.
1: Prachtig. Ja, je gaat door allemaal vragen heen. Ik wou je stoppen, maar je bent zo prachtig aan het praten. Ik wil je straks nog iets vragen, ook vooral voor je boek. Maar ik ga eerst even terug naar... Maar jij bent ook kunstenaar. En welke rol speelt culturele expressie in wat wij vandaag als kunst zien en het overbrengen van die kennis op de volgende generatie?
2: Ja, het speelt een heel belangrijke rol, omdat wij kunst niet... het is voor ons geen vermaak, het is een manier van leven. Zo doen we ook kennis aan elkaar overdragen door muziek, door dans, door verhalen. Dus het is de beste manier om kennis over te brengen, omdat het raakt niet alleen maar je mind, zeg maar ook je zintuigen, je emoties. Alles wordt meegenomen. En volgens mij, daardoor komt informatie beter binnen.
0: Ja, tot zover dit programma. De spiritualiteit in verzet. Waarom ik u dit heb laten luisteren, is van om u mee te nemen in het feit dat er verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd, waar we praten over onze eigen spiritualiteit, over Afrikaanse spiritualiteit. En dan hebben we natuurlijk over Winti, kan over Candomblé zijn. Candomblé is wat ze praktiseren in Brazilië. Santeria doen ze bijvoorbeeld in Cuba. Maar ook deels in de Dominicaanse Republiek. Fodu doen ze in Haiti. En voldoen doen ze dan weer in Togo en in Benin. En ga zo maar door. Dus en ik vind het heel interessant en ook heel goed dat niet alleen wij, maar verschillende mensen dit soort bijeenkomsten organiseren. Want we leren van elkaar. Ik gooi in de tussentijd de lijnen even open, maar ik heb nog ongeveer 10 minuten. Ik heb nog een item dat ik aan u wil laten horen. Maar ik stel u eerst even een gelegenheid om te bellen. Ik wacht even 1 minuutje. En als er niemand belt, dan ga ik door nog met het laatste item. Even kijken. U kent het nummer wel. Ik ken het nummer uit mijn hoofd. 020-471-4291. 020-471-4291. Wilt u een bijdrage leveren aan dit programma? Dat mag altijd. Dan kunt u bellen. Dus ik draai even kort 1 minuutje een muziek af. Belt er niemand, dan gaan we door met het volgende onderwerp. Het kan ook zijn dat het warm heeft, dat hij gewoon wil luisteren. Dat is ook helemaal prima. Ja, even 1 minuut. Aaliyah, try again. Hier komt-ie.

0: Nee, niemand. Dus ik ga de laatste minuten, want die zijn best wel belangrijk en dat kost ook geld. Die wil ik even gebruiken voor. Dan ga ik de lijnen even blokken, want niemand belt. Ik ben heel veel bezig op YouTube, want ik natuurlijk, u weet, ik doe heel veel onderzoek. Ik bestudeer heel veel dingen. Ik reis naar landen, ik lees boeken, ik geef presentaties. Afgelopen woensdag was ik bijvoorbeeld in het Rijkscultuur voor het Rijk voor Cultureel Erfgoed, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft mij uitgenodigd om een presentatie te geven over hoe wij als Untold African Performing Arts connecten met immaterieel en materieel erfgoed. En daar had ik het over Winti, ik had het over voldoen. En dat was een hele goede meeting, wel lang hoor, 4 uurtjes, in Amersfoort. En dat was heel interessant om te doen. En waarom zeg ik dit? Ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet zeggen. In ieder geval, ik was daar bezig. Oh ja, ik weet het weer. Ik was daar bezig. En toen we klaar waren, vroegen de mensen, de ambtenaren daar werken, als wij nog verder met willen nadenken over hoe kunnen we erfgoed van wij, van Afrikaanse afkomst of andere culturen dan de Nederlandse cultuur, hoe kunnen wij dat gaan conserveren, professionaliseren? Want alles wat we doen is erfgoed. We zijn heel veel met erfgoed bezig, alleen weten we het niet. Veel mensen weten dat gewoon niet. Zelf Materario, wat Materario doet, is erfgoed. Materario zorgt ervoor dat het geluid, stem van de bewoners uit heel Nederland een platform krijgt. Dus mensen kunnen ons horen, omdat we komen vaak niet in de mainstream media, maar wij, door Materario, kunnen wij u allemaal bereiken. Door Materario kunnen we bepaalde onderwerpen aankaarten. Door Materario kunnen we ervoor zorgen dat u wordt geïnformeerd over gezondheid, over spiritualiteit, over educatie. En ga zo maar door. En daarom is een media, een organisatie als Materario, die al heel lang bestaat, heel belangrijk. Ik begon echt al jaren geleden begon ik al met Materario. Toen waren we nog in Amsterdam-Zuid aan de Tweede Zwelingstraat. Dus van die tijd ben ik al. Dat weet u vast wel. Oké, het laatste onderwerp. Ik praat te veel. Ik moet echt naar het laatste onderwerp. Ik scroll veel op YouTube. En ik ben een hele interessante gast tegengekomen. Zijn naam is Marquet. En Marquet interviewt verschillende personages die hij bekritiseert, in de zin van die hij eigenlijk op zijn plek zet. In zowel white supremacy als xenofobische Zuid-Afrikanen. En ga zo maar door. En dit interview heeft hij een Congolese man geïnterviewd, en hij ging ook met deze man in discussie over Christianity, over het christendom. En het is bijna tijd, maar ik wil u toch 3 minuten laten beluisteren, en dan kom ik een volgende keer op terug. Even kijken, ik zet hem voor u klaar. En hier komt hij. 3 minuten, 4 minuten maar.
1: The least and the disciples of Jesus spread his teachings throughout Asia Minor and the Roman Empire. That origin doesn't begin with white supremacy, since the disciples and early followers of said religion in the Roman province of Judea were not white themselves. That's my stance on it.
2: Very good. Do you have anything else to add to that?
1: No.
2: Okay. All right. And I'm not precisely sure which conversation you're continuing, because I've had a few conversations on the topic of religion, although it's my least favorite topic, but because religion is so widespread, and I think the initial purpose, you know, had greater meaning, I have to deal with it, even though it's really a fool's errand. So you posit that Christianity started in Judea, is that what you said?
1: Judea, Samaria, the prefecture, yes, where the early disciples of Yeshua, or Jesus as we know, came from.
2: Uh-huh. Okay. And you are Congolese?
1: Yes.
2: Are you 100% Congolese or mixed or?
1: Both my parents are from Congo, but I was born here in the States.
2: Wow, that's impressive. They from Kinshasa or more so on the outskirts?
1: My dad is from Kinshasa, yes. my mom's from the outskirts. That's very good.
2: Okay. Very good. Have you been to Congo?
1: No, my parents never wanted to take me, unfortunately. So now I've taken it upon myself to plan a trip on my own.
2: You know, I recommend it. It's somewhere to check out. Do you speak any other languages, French or Swahili or any tribal language?
1: Un peu français comme ci, comme ça. A little bit of Lingala, but not much to get around, unfortunately.
2: Oh, I think you'll do just fine, especially among the young people. It's not, say, the most stable and safe place. That's primarily due to the Western powers, Arab countries, and the Chinese. You can get on just fine. All of these places are described generally as more scary than they actually are, especially if you're sticking to the city. And I trust if both your parents were raised there, right, they have some connection to Kinshasa and probably to the government, in fact, I would think. So you're arguing that Christianity is not a white supremacist religion. Is that correct?
1: No, what I'm actually arguing is that though it has been used by white supremacists as a tool to manipulate and to spread harm and to basically demonize and to, you know, subjugate black people for a long time, I wouldn't argue that, you know, though that's happened, the beginning and the origin didn't stem from that whatsoever. But it has morphed into something that is a bit, you know, disturbing, even to me.
0: Okay. Ja, het is bijna tijd, dus ik moet afronden. Heel snel reflex op dit korte interview. Even niet alles kunnen luisteren. Kijk, wat hij aangeeft, de interviewer, is dat deze Congolese man is bezig met Christianity en hij ziet Christianity als onderdeel van white supremacy. En daar gaat de discussie over. En wat de interviewer ook uitlegt, dat heel Congo, heel verschillende delen van Afrika zijn gekoloniseerd ook door religies zoals de islam en het christendom. Andere keer deze topic, want we moeten eruit. Mijn collega's van die komen zo eraan. En u hoort mij volgende week weer, volgende week vrijdag. Ik zou zeggen, geniet van het weer. Wees voorzichtig met de hitte. En maak er een leuke dag van. Maandag is Nederland tegen Marokko. Dat wordt spannend trouwens. Ik ga wel kijken als ik het kan volhouden. Als het niet in slaap valt. Anyway, laters en tot volgende week.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Slob pleitte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona ook voor betere ventilatie op scholen, zodat de lessen bij een nieuwe pandemie sneller kunnen doorgaan. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio is uitgeroepen tot rampgebied. Internationale hulp is onderweg. Er zijn al teams van reddingswerkers uit onder meer de VS, Mexico en de Dominicaanse Republiek gearriveerd. Ziekenhuizen en reddingsdiensten hebben grote moeite om de ramp het hoofd te bieden. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering, dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dat vanwege de hoge kosten, de zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er gaan mogelijk fabrieken dicht in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: Nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futant Eugenie talk. We yere, if you want sharing, we ring e buying, maybe you want it, ye me go moi ketiteng, wa ye silinga, iya! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroep, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroep, samen in verbinding.
2: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding. Anamiwa wande. Boeie je loon to me. Anamiwa wande. Luisteraars, wees welkom. Anamiwa wande. Logo anamiwa wande. Boeie je loon to me. Anamiwa wande. Zo, luisteraars, nogmaals welkom bij een andere aflevering van het programma Mart op straat.
1: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid...

0: welkom, welkom, welkom bij een nieuwe uitzending, een aflevering van Bijlmer Insight. Mensen, het is hier 52 graden. Gio, het is hier echt bloedheet.
1: Ik vind het is hier koeler dan buiten.
0: Ja, maar dan nog 52 graden.
1: Het is warm.
0: Het is echt niet normaal.
1: Nou, het zit hier bij de met als je onder met de ventilator,
0: met een watertje erbij. Watertje erbij.
1: Ja, we kunnen klagen, maar we mogen ook blij zijn, toch?
0: En luister, als ik moet kiezen tussen dit of kou, altijd dit, maar het is wel een challenge. Slaap je een beetje?
1: Ik slaap prima. Alhoewel, we hadden het er net toevallig over. Ik ben altijd een vroege slaper.
0: Ja.
1: Meestal rond 9:30 ga ik richting bed. Slaap ik om 10:00 en dan word ik om 7:00, 8:00 wakker. Maar met het WK dan is het toch wel van mij 1-2 uur dat ik geslapen. En dan word ik nog steeds 7-8 uur wakker. Dus het is voor mij best wel pittig.
0: Gisteren was een lange dag voor jou met Nederland zelf.
1: Het was een pittige dag.
0: Vannacht eigenlijk?
1: Ja, vannacht. Wat hadden we voor Nederland? Dat was een leuke... Curaçao tegen...
0: Ivoorkust.
1: Tegen Ivoorkust.
0: Ja.
1: Dat was voor Curaçao, maar ik hoopte dat Ivoorkust zou winnen.
0: Tuurlijk.
1: Goed voor het, dit is natuurlijk veel sterker dan naar Curaçao. En daarna naar Nederland gekeken, tot de hydration break. En toen ben ik gaan slapen. Want dan wist ik dat er slapen zou. Ik heb
2: zelf ook
1: wat dingen
2: genomen, toen weer lekker naar bed gegaan.
1: Ja. Nee, maar ik moet zeggen, ik geniet wel van dit weer. Wat ik mooi vind van dit weer, en ik ben een hetero man, is dat je naar buiten komt en iedereen ziet er mooi uit.
3: Ja.
1: Dat vind ik leuk.
3: Kijk, dat je zegt.
1: Ik heb ook iets verkeerd gezegd. Ik heb nog niets verkeerd gezegd. Oké. Nee. Ja, corrigeer me alsjeblieft als ik iets verkeerd zeg. Hoor. Ik bedoel helemaal niets negatiefs.
3: Nee, maar tuurlijk. Je ziet nu ineens mensen gewoon weer. Je ziet gewoon weer gewoon mensen. Anders zie je alleen maar kleren. Nu zie je ook gewoon de mensen.
1: Ja, iedereen is vrolijk, lacht. Mensen doen hun best. Kijk, in de winter heb je gewoon 8 lagen. En nu heb je, je moet 1 laag, je kan moeilijk half naar de straat lopen. Ja. Maar je ziet er allemaal wat beter uit. Mooi getint. Dus, je huid wordt meer glimmen. Je hebt een glansje erop. Dus,
3: beetje kleur.
1: Een beetje kleur. Ja, een kleur. Ja, dat is ook ingewikkeld af en toe. Kleur, hè. Ik heb altijd die discussie met mensen. Dus mensen zeggen, ja, maar mensen van kleur. Dan denk je, maar vanuit wiens standpunt bekijk je nadat iemand een kleur heeft?
3: Ja.
1: Voor mij. Ja, vaak vergeet witte mensen. Ja, mensen van kleur. Ik zeg, oké, maar wat ben jij dan?
3: Ja.
1: Als ik het zeg, dan ben jij toch van kleur?
3: Ja, nee,
1: zij ziet zichzelf als een norm. Maar ja.
3: Hey, mensen, voor de duidelijkheid, mocht het nog niet duidelijk zijn. Je zit natuurlijk bij Bijlmer Insight. En jullie kennen het principe hier. Bellen, alsjeblieft niet, want we hebben geen zin in je gezeik.
1: Nee.
3: Luisteren mag wel. En als jullie wat te melden hebben, doe het dan vooral naar bijlmerinsight@gmail.com. We hebben wel een hoop te bespreken, G.
1: Ja.
3: Eerlijk,
1: ja.
3: Hitte sowieso.
1: Ja.
3: Hè? Ik bedoel, het hele land ligt op zijn gat, want het is warm.
1: Mm-hmm.
3: Iedereen is van slag. Dagelijks bestuur in Zuidoost gaan we het even over hebben.
1: Ja.
3: Het Nederlands elftal, natuurlijk, hoe kan het anders? Gisteren gespeeld.
1: Ja.
3: En ze moeten binnenkort tegen...
1: Marokko.
3: Ja, toch wel een angst gekeken.
1: Ja, de leeuwen tegen elkaar.
3: Ja.
1: De oranje leeuwen tegen de Atlas leeuwen.
3: Wat. We gaan het hebben over Argentinië. Prachtig voetballand. Maar het is ook een heel racistisch land. Ja,
1: ik ben de afgelopen week eigenlijk door iedereen aangevallen. Ik ben een groot Argentinië-fan, dus ik zat Argentinië te kijken met mijn Argentina-shirt. Ik heb een neven-app. Volgens mij stuurde jij mij ook nog een appje. En ik ben redelijk aangevallen.
3: Ja, en ik snap het wel.
1: Ja,
3: ik snap het wel.
1: Absoluut.
3: We gaan het er straks over hebben, want er valt wat over te zeggen. Daarna gaan we natuurlijk nog hebben over Kitty Kotti en Kwaku.
1: Ja.
3: Hoe kan het anders zitten aan te komen?
1: Ja.
3: Twee van de belangrijke festiviteiten, herdenkingsmomenten in Amsterdam en zeker in Zuidoost ook. Dus daar gaan we het over hebben. Heb jij nog een actualiteit?
1: Mijn actualiteit, er zijn 3 agendapunten. DB. Dan heb ik echt wel gewoon richting jou. Gewoon, hoe werkt dat dan binnen zo'n staatsdeelcommissie en het WK voetbal? Maar dan is mijn actualiteit wil ik dan ook weer koppelen aan die laatste 2, Kitty Kotti en Kwaku.
3: Ja.
1: En ik zeg dit volgens mij al een paar jaar. Wat mij mateloos irriteert en stoort, is dat ik dan in Amsterdam-Oost over en langs de weg van die out-of-home borden zie met Kitty Kotti, Food for Thought, dat soort campagnes. Allemaal betaalde advertenties naar partijen die eigenlijk het niet zoveel interesseert wat er gebeurt. Zullen ook nooit naar een Kwaku komen of naar een Kitty Kotti komen.
3: Ja, ja.
1: En deze partijen, met uitzondering van Kwaku is een hele goede partner van mijn krant. Maar die andere partijen hoor je niet, spreek je niet. En dan denk ik van, dat vind ik jammer.
3: Ja.
1: Want we praten het vaak over van onze black economy.
3: Zeker.
1: Proberen onze euro een beetje binnen de gemeenschap te houden. En wat er nu gebeurt is, elke euro vliegt weer er meteen eruit.
3: Ja.
1: En ik denk dat Radio Markt ontzettend een probleem heeft. Met dat ze ook dat soort adverteerders missen. Ik weet ongeveer wat er betaald wordt bij zo'n out of home. En dan moet je denken dat het ongeveer 10.000 euro kost. En, ja. Een rondje Amsterdam voor 2 weken. Nou, de duurste prijs in Zuidoosten meer is 1500 euro.
3: Ja.
1: En dan bereik je 40.000 mensen die 100% binnen de doelgroep vallen. En al die andere dingen over bereik. Nou, ik weet niet hoe vaak mensen een out-of-home bord zien die stil gaan staan en kijken wat erop staat. Krant. Ja, dus, nee. Ja, weet je, dus ik blijf het gewoon echt lastig vinden.
3: Ja, dus je verwacht eigenlijk gewoon meer support. Is dat fair om te zeggen?
1: Nou, het is niet. Ik meer nadenken en het bereik en niet ook dan meteen zeggen van oké, als ik dan bij een witte media sta, heb ik het gemaakt of dan word ik serieuzer genomen. Het gaat om de doelgroep. Ik bedoel, als je zo'n campagne hebt en je zet hem op markt, heb je gewoon 100% bereik binnen de doelgroep.
3: Ja.
1: Je markt stuurt jou een factuurtje, waardoor markt daarin ook kan investeren in hun eigen bedrijf, in hun eigen techniek. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor mijn krant. En dat blijf ik gewoon jammer vinden, want die euro vliegt er weer uit. En we praten altijd over support, Bob, Black Owners Business en dat soort dingen. Maar put money where your mouth is. Zodra de krant op krijg ik tientallen telefoontjes of appjes. Of ik iets voor iemand kan doen. Of ze een gratis advertentie mogen. Het is altijd ja. Maar dan doet het mij pijn als ik dan dit soort organisaties zie. Die dan het gewoon naar Centercom geven.
3: Ja.
1: Centercom is een out-of-home bedrijf. En ik durf bijna mijn hand voor in het vuur te steken. Dat er niemand van Centercom, waar 30, 40 mensen werken, naar Kwaku gaat of naar Kitty Kotti gaat.
3: Nee.
1: Terwijl wij komen er.
3: Ja, absoluut.
1: De markt komt er. Ik kom er met Zuidoostermeer. En dan heb je Rotterdam waarschijnlijk ook een aantal radiostations van mensen die op ons lijken.
3: Ja.
1: Daar moeten we in gaan adverteren. Als het om dit soort campagnes gaat. Ik bedoel, ja. Een Holland Casino adverteert wel bij mij. En dan heb je dit soort partijen die dan niet bij ons komen.
3: Nee, het is ja, ik hoor wat je zegt. En volgens mij is dit wel een terugkerend. Je zei het al, een terugkerend dingetje van je. Want dit kan gewoon beter. Support elkaar ook. En niet alleen financieel, maar bedenk ook, wie is nou echt je doelgroep? Wie wil je nou eigenlijk bereiken?
1: Ja,
3: en de aanname is dan toch te makkelijk, als het een witte, gevestigde organisatie is, dan zal het wel goed zijn.
1: Ja.
3: Terwijl je gewoon, wat is jullie oplage?
1: 40.000.
3: 40.000
1: ja.
3: Stuks.
1: Ja.
3: Ja, dan bereik je dus gewoon de helft sowieso. Nou ja, 40.000, de oplage. Dus dat betekent dat de mensen, dat zijn gezinnen, ja. Die bestaan uit 2 of 3. Wow. Dus dat betekent dat je eigenlijk iedereen in Zuidoost gewoon bedient.
1: Ja, dus ik denk als je mijn krant of Radio Markt versus zo'n Centercom zit, dat nou, het bereik zal van ons hoger liggen.
3: Ja.
1: Dan van zo'n Centercom bedrijf.
3: Ja.
1: En dan denk ik van ja, waarom doe je dat? Waarom kunnen we niet nadenken? Waarom gaan we niet opzoeken? Want ik denk dat iedereen in Zuidoosten de krant wel kent. Ik denk dat iedereen, elke Suriname kent Radio Markt. Daar mag je van alles van vinden. Maar ik snap dan niet het moment dat we geld uit moeten geven.
3: Ja.
1: Of we hebben geld en we willen iets mee doen. Dat we daar niet eerst binnenskamers gaan kijken. Maar we kiezen er meteen voor om buitenskamers te gaan kijken.
3: Ja.
1: En wij moeten het doen met een... heb je nog ruimte? Heb je nog plek? Kan ik een advertentie inspreken op Radio Markt? Ja, ik heb geen geld.
3: Alles in de marge. Ja, precies. Dan, dat is wel sowieso wel een beetje dingen. Het is toch wel vaak, dus dat hoor je vaak, toch? Dus de klacht die er vaak is. Als witte mensen een restaurant openen, dan komen mensen direct langs met hele families en gezinnen en vrienden om je te supporten.
1: Mm-hmm.
3: Bestellen ze veel, leggen ze goede fooi neer. En als Surinamers, zwarte mensen een restaurant openen, dan komen ze ook langs met heel veel vrienden en familie en vragen ze van, hé man, kom op man, krijg toch korting?
1: Het is nog met een tupperware.
3: ja. Nee, maar, en ik chargeer die maar kom op man, ik bedoel, dan moet je supporten. Support dan ook, weet je wel. En ik bedoel, laat een goede fooi achter, want die mensen zijn startende ondernemers, helpen. En als het gaat over een bestaande organisatie zoals jij of zoals Mart, kom op man, Mart. Ja. Luister, maar goed, dit is een terugkerende discussie, ook een frustratie bij mij.
1: Ja.
3: Markt zou toch veel meer gepositioneerd moeten worden in het medialandschap. En sowieso binnen de black community, waar ze natuurlijk een enorm bereik hebben. Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Suriname.
1: De Cariben.
3: Als het goed is, Mart luisteren
1: is
3: nu mensen.
1: Markt is gewoon een
3: autoriteit,
1: hè? Sorry? Markt is gewoon een autoriteit.
3: Absoluut.
1: Markt, worden hier aan tafel dingen besproken die nergens anders wordt.
3: Ja, absoluut. En zeker bij dit programma.
1: Dit is sowieso, oké. Maar het is dat wij hier, zo zijn wij. Wij gunnen het. We hebben zoveel aanbiedingen gekregen.
3: Ja.
1: SBS, NPO. Maar we kiezen ervoor om hier te zitten bij.
3: Ja, omdat inderdaad gewoon...
1: Wij supporten wel.
3: dat was eigenlijk de boodschap. Wij supporten wel mensen. Dus dan weet je dat
1: Bob. En heb jij nog een actualiteitje?
3: Nou, eigenlijk niet. Ik denk dat het misschien goed is om het te hebben over... Heb ik nog hebben over de hitte?
1: Ja, dat zou ik niet gaan zoeken.
3: Nee, je hoeft helemaal niet. Want ik zie je glimmen, je begint helemaal te transpireren. Lekker, man.
1: Ik altijd zo snel.
3: Dit is toch wel eigenlijk gewoon toch ook een beetje sauna.
1: Hier is het wel lekker warm. Maar ik zweet, ik heb vanmorgen ook nog geschoren, dus dan blijf ik altijd zweten. Maar ik vind het fantastisch. Ik vind het echt heerlijk.
3: Echt, hè?
1: Ik vind het heerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Ik bedoel, jij gaat zometeen op vakantie. Of eerder ga je op vakantie. En dan ga je naar Azië.
3: Ja.
1: Vergelijkbaar met dit.
3: Prachtig.
1: Ja, toch?
3: Als ik mag kiezen, kies ik altijd voor dit.
1: Ja.
3: Ik heb net... Ik heb net nog even getraind. Een beetje krachttraining gedaan. Nou, dan gutst het, hè?
1: Ja.
3: Dan moet ik ook echt even de tijd nemen om af te koelen.
1: Ja.
3: Want anders dan blijf je gaan. Ja. Maar dit maakt nu helemaal niet uit, want... Je bent afgekoeld, maar je koelt nooit helemaal af. Nee. Dus het is gelijk weer. Ik vind het heerlijk. Ik kies hier altijd voor.
1: Ja, ik denk
3: en die
1: wel.
3: Zon ook, daar word je toch blij van.
1: Die zon,
3: de energie.
1: Morgen volgende week gaat het weer regenen. Zie je de chagrijn.
3: Geniet ervan.
1: Ja. Nee, maar ik denk wel dat die landen waar we het net over hadden, de Aziatische landen, Dubai, Suriname misschien wat mindere mate, maar die wel beter ingericht zijn op dit weer. Daar heb je daar wel, als je naar een winkel in gaat of je komt in een molen in Bangkok, heb je echt een perfecte airco.
3: Nee, ja,
1: de solutie die je instapt, de metro's die daar rijden, het is gewoon perfect. En dat heb je in Nederland is dat nog niet gewend.
3: Nee, dat zie je. Je ziet ook dat iedereen een beetje van slag is. Dingen worden gecanceld omdat er niets is erop ingericht natuurlijk. Ja. En ik sprak gisteren nog iemand, daar hadden we het over dieren. Ja, ik weet niet of je een beetje, ben je een beetje een dierenvriend?
1: Ja. Nou, zal ik wel iets leuks vertellen?
3: Ja.
1: Mijn dochter heeft een kat.
3: Ja, hoe tof.
1: Elke keer als mijn dochter gewoon langer aan de week gaat, komt die kat bij mij.
3: Oh.
1: Een heerlijk beest. Echt lachen.
3: Wel leuk?
1: Ja, en ik hou van dieren.
3: Top.
1: Ik geloof, dat wordt weer heel zweverig, maar ik geloof wel dat dieren verder zijn dan de mens.
3: Die zijn minder ontwikkeld en daardoor per definitie gewoon beter.
1: Ik weet niet, ik denk dat wij minder
3: ontwikkeld zijn. Minder intelligent, sorry.
1: Wat verstaan we onder intelligent?
3: Godver.
1: Maar ik denk dat wij vinden dat we slim zijn omdat we dingen kunnen maken. En dieren kunnen alles op gevoel, op een bepaalde energie die wij niet kunnen plaatsen.
3: Ja, die zijn nog heel veel erg verbonden met de natuur.
1: Ja, en is dat dan een intelligentie?
3: Nou, je hebt misschien daar gelijk.
1: Wat ik bedoel, ik vind dat wij mensen die... Ik vind dat we onszelf gigantisch overschatten. Maar als die kat van mijn dochter ziet, die komt binnen, die rent als een idioot naar beneden. Beneden gaan bij onze slaapkamer, ze gaat onder het bed liggen.
3: Ja.
1: Want ze is helemaal bang. En na 2 minuten komt ze naar boven. En
3: dan
1: loopt ze bij me te chillen. En ruzie maken met muggen. En dat vind ik fantastisch. Kan ik echt van genieten. Kan ik gewoon echt naar het beest kijken. Dus dat ik gisteren uit met het voetballen.
3: Oké.
1: Het beest en af en toe heeft ze er roepies of zo, weet ik veel. Dan worden die katten worden gek.
3: Oh.
1: Dan komen ze, die denkt opeens dat ze een soort tijger is. Die vliegt door het huis links naar rechts. Ik weet niet wat het is, maar nee, ik hou wel van dieren.
3: Ja, mooi. Maar met die hitte, dat is toch gewoon verschrikkelijk eigenlijk als je erover nadenkt. Ja. Hoeveel dieren nu gewoon, ik bedoel honden die in auto's achterblijven.
1: Ja.
3: Ik vind dat, dan ben je echt gewoon een schoft als je dat doet. Hè?
1: Ja, maar
3: er blijven wel kinderen in de auto's zitten. Hè, op dit moment. Maar dieren ook gewoon in een open weiland.
1: Ja.
3: 37 graden, die schapen met hun vacht, weet je wel.
1: Ja.
3: Dat is heftig, hoor.
1: Ja, maar ik denk dat je net, als je bijvoorbeeld naar Thailand gaat.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ik kom er wel eens.
1: Dan zie je ook die dieren buiten staan. Maar die zien er anders uit in Nederland. Als je daar eens een koe ziet. Nou, dat zijn wel scharminkels.
3: Ja.
1: Er zit geen vlees op.
3: Nee. Maar in Suriname heb je ze ook. Maar die kunnen redelijk goed. Maar die wonen daar.
1: Die zijn het gewend.
3: Ja, die kunnen daar tegen.
1: Ja, maar zo'n schaap vol met wol. En volgens mij heb je daar niet zoveel schapen daarin.
3: Nee, ik heb nooit een schaap gezien.
1: Nee. Wel paarden, wel koeien, maar niet een schaap. Nee, maar ik vind het heerlijk. Wat ik me wel een beetje vreemd vond. En dan denk ik gisteravond dat ik het thuis erover. Dan komen ze met een code rood. Ik snap het. Het is best verheet. Let op elkaar. Maar dan ook gewoon een advies van je moet binnen blijven.
3: Ja.
1: Ik denk van ja, ik snap als het ijzelt, blijf binnen. Levensgevaarlijk. Maar als ik nu de auto instap, wat kan er nou gebeuren?
3: Nee, niks.
1: Nee, bedoel.
3: Nee, maar ik ben het met je eens. Maar wat je krijgt is, ze geven dat advies natuurlijk. Dat heeft alles te maken met de capaciteit. Ja. Want... Er zijn meer mensen die bezwijken. Er zijn meer mensen die last hebben van die hitte. Dus er zijn ook meer mensen die naar het ziekenhuis moeten. En dan kun je dus de serieuze, zwaardere gevallen... kun je minder goed aan. Plus, de mensen die binnenkomen zijn niet per se lichte gevallen. Dus je hebt gewoon ineens een overload in ziekenhuizen. Dus ja, die oproep is wel begrijpelijk. Want ja, sommige mensen... Wat was er nou Lionel Richie op podium? Was het nou warmte of was het gewoon ouderdom?
1: Geen idee. Het zal misschien een combinatie zijn. Maar ik snap dat. Je geeft dan een advies. Drink water, zoek de schaduw op.
3: Ja.
1: Doe iets op je hoofd. Smeer je goed in. Maar een code rood. Ik vind dat je dan een code rood devalueert. Voor mij is echt een code rood zoals vorige week met die onweer.
3: Maar code rood, die hitte, en dat is dus het fnuikende eraan.
4: die hitte is eigenlijk een hele langzame killer, om het zo te zeggen. Kijk, een blikseminslag, kun je er gewoon zijn. Dat is een einde oefening. Ja, of het schijnt, als je het overleeft, ben je daarna helderziend. Dus ik weet niet. Maar dat is...
1: Vandaar.
4: In die hitte loopt het op en mensen die onvoldoende bestand zijn, niet genoeg drinken, die kunnen in ene pats omgaan. Ja. En dan kunnen gewoon, letterlijk, mensen kunnen gewoon bezwijken aan die hitte. Dus ik snap dat je zegt van ja, maar het klinkt minder heftig of het ziet er minder heftig uit dan. Maar dit is echt wel gevaarlijk, weer voor mensen, zeker voor ouderen.
1: Ja. Nee, maar volgens mij zeg je het zelf door.
4: Dus maar dan vind ik die code rood niet zo gek eigenlijk.
1: Code rood van je moet de straat niet op, of je mag niet auto rijden, blijf binnen.
4: Ja.
1: Ik denk van, ik had hem liever in advies gezien. Zoek de schaduw op, heb je potje op je hoofd. Ja. Drink heel veel water, vrouwen 2 liter, mannen 3 liter. Dan zit je gewoon altijd goed. Let op je zout, dat soort kleine dingetjes. Maar dat is een code rood. En mijn angst is het moment bij de volgende code rood. Dus denk ik, ja, het gaat toch eigenlijk, want ik zou niet moeten kijken. Weer een code rood. En over het weer, nou, we voetballen samen met Olaf Lindenberg.
4: Ja.
1: Nou, een topprof.
4: Ja.
1: Er zit geen grammetje vet op die jongen.
4: Ja.
1: Die ging naar Dubai en ging daar voor Ajax iets doen. En een hele dag sporten en die is op een gegeven moment ook nokkie gegaan.
4: Echt, hè?
1: Ja, ja, die is gewoon nokkie gegaan vanwege die zon. En die gaat natuurlijk, je kent hem, super fanatiek.
4: Ja, die gaat gewoon door.
1: Sporten. En op een gegeven moment is hij echt in het ziekenhuis beland. Moest hij echt een infuus om, met die gewoon een
4: uitloop. Maar snap je, die is topfit. En er zijn heel veel mensen die gewoon, je kijkt op straat, die zien er niet zo fit uit, die zijn niet zo fit. Die krijgen echt een stomp.
1: Nee, maar het is echt gevaarlijk. Nogmaals, volgens mij zeggen we ook hetzelfde. Voor mij ging het echt meer om de code rood die ze noemen. Maar ik vind het... een hitteslag, dat schijnt iets te zijn. Dus je hebt een zonnesteek heb je.
4: Ja, ja.
1: Maar een hitteslag gaat zo ver dat je hersens niet meer de temperatuur kunnen regelen.
4: Ja.
1: Dus waar je, als het koud is buiten, vinden zij dat je lichaam moet, voor mij moet je aan je lichaam opwarmen, maar zij gaan hem dan je lichaam juist afkoelen en dat soort gekkigheid. En dan zijn je hersens in de war.
4: Ja.
1: En dat is bijna nog erger dan een zonnesteek.
4: Ja, absoluut.
1: En dan heb je iets neurologisch.
4: Ja,
1: maar het blijft verschrikkelijk. Hè? Ik bedoel, hoe mooi het ook is, maar het is levensgevaarlijk. Kan dit zijn als je niet goed op aanpast door genoeg water te drinken, goed in te smeren en ook kleding aan te trekken.
4: Zeker. Heb jij het wel eens gehad bij wedstrijden? Want heb ik het zelf wel een paar keer toch wel echt aan. Eén keer weet ik het nog goed. Speelde ik bij Veendam. En dat je dan aan het voetballen bent in de hitte. Mm-hmm. Dat je het echt zwaar hebt. Dat je denkt, dit is eigenlijk niet te doen. En dat je dan op een gegeven moment een kippenvel krijgt. Dat je het zo warm hebt, dat je kippenvel krijgt. En dat is dus een teken van vochttekort.
1: Ja, dat je lichaam niet...
4: Kan niet reguleren.
1: Ja.
4: En dus dan ben je eigenlijk al veel te laat.
1: Ja.
4: Want dan heb je veel te weinig gedronken en veel te weinig sport. Dat is zo'n rare ervaring. Dat je gewoon, dat is echt gewoon gewoon 35 graden en dan met kippenvel. Dat is, en dan nogmaals, dan moet je eigenlijk ook gelijk stoppen. Want dat is echt toch gevaarlijk ook. Maar ja, het lichaam reageert. Moeten we te doen met deze...
1: Ja, maar zeker die uitdaging. Wat ik dan ook vind, juist het zelf in de politiek. Ik zag gisteren een bordje, kon je ergens een flesje water kopen voor €6,50. €6,50, een flesje water, 33 centiliter.
4: Maar was het bij Kwaku?
1: Nee, het was iets... Iemand had gewoon een foto gemaakt van een bord, van dat je daarin kon halen. Dus een koffie, appelgebakje in een flesje water, €6,50. Hoe schandalig het was.
4: Ja.
1: Is het ook niet iets voor de gemeente om water gratis aan te kunnen bieden? Of een slang dat mensen even een stokje kunnen nemen? Of dieren? Ik bedoel, dieren die gewoon lopen, een vogeltje.
4: Ja.
1: Die gewoon even wat water met zichzelf even nat kan maken.
4: Als soort hitteprotocol.
1: Dat vind ik dan code rood. Dat de gemeente daar ook een verantwoording voor neemt. Van we gaan gratis water weggeven.
4: Ja, vind ik geen gek.
1: Kwaku heeft het vorig jaar gedaan of 2 jaar geleden. Dat het zo warm was, waren er drankpunten.
4: Ja.
1: Weet je, broer.
4: Festivals zijn we eigenlijk wel verplicht om dat te doen, inderdaad, dat aan te bieden.
1: Absoluut.
4: Ja, vind ik ook.
1: Ja, en ik vind dat daar dus ook iets van de gemeente of van de overheid in moet zitten. Want dat vind ik wel gevaarlijk. Om een festival te gezellig, een drankje. Je hebt het net over jouw sport. Je hebt het niet door. Voetbal, jij hebt het niet door. Hoeveel je zweet.
4: Ja, er gaan echt liters uit op een gegeven moment. Ja, absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat het ook een beetje wennen is aan gewoon klimaatverandering. Het wordt steeds warmer. Er zijn hogere en grotere uitschieters. Ja, ik denk dat het over een jaar of 5 is dit de norm. Dan weten we gewoon, elk jaar heb je gewoon, tussen 5 en 10 jaar, is dit gewoon, heb je 2-3 weken.

0: rust is met dit weer.
1: Ja, zou beschikbaar moeten zijn.
0: Ja, ja, of een beetje een normale prijs. In Thailand kost een flesje water, kost 7 baht.
1: Ja, dat is niet normaal. Ja. Mijn zussen waren laatst bij mij op visite. Zijn we wat gaan eten met elkaar. Maar ik moest me nog even klaarmaken. Ik zeg, drinken jullie nog even snel? Wat willen jullie drinken? Water is goed, water is goed. Dus ik schenk 2 glazen water in. Dat hebben ze gewoon laten staan. Ze zeggen, we drinken niet uit de kraan, ben je gek of zo? We drinken alleen maar flesjes. Wat is dat voor een familie? Wat is dat? Is dat mijn familie? Of lijken ze een beetje, want ik ben natuurlijk ook apart.
0: Ik had het vanmorgen toevallig nog met iemand over jou, als je op vakantie gaat. Laten we die maar even vorige keer al over gehad. Nee, maar ik had van de week, het is wel grappig dat je het zegt, ik drink kraanwater, maar ik heb wel een filter thuis.
1: Ja.
0: En ik merk wel het verschil tussen mijn water ik thuis zet of als ik naar de sportschool ga. Maar ik had laatst een neef, hij zegt, ik drink geen kraanwater. Hij is zelf een onderhoudsbedrijf. Hij zegt, die leidingen liggen er al 100 jaar. Ga mij niet zeggen dat het schoon blijft. Ik denk, ja, verrek, maar ze hebben wel een punt.
1: Ja.
0: Het wordt natuurlijk wel gefilterd en je zal niet dood te gaan. Ik ben wel eens op Bali geweest. Nou, dan moet je echt van het water afblijven.
1: Ja, Thailand. Egypte, afblijven. Ja.
0: In Thailand vind ik het nog meevallen. Als ik poets altijd mijn tanden naar de douche.
1: Ja.
0: In Bali doe ik dat niet.
1: Nee.
0: Maar in Thailand kan je dat gewoon doen.
1: Ja, absoluut.
0: Dus het zou niet zo erg zijn, maar echt wel een punt van hoe gezond kan dat zijn, kraanwater.
1: Ja, nou ja, oké. Punt gemaakt.
0: Ik heb kalk. Ik heb dus geen kalk thuis vanwege die
1: filter.
0: Vanwege die filter.
1: Ja.
0: Dus dan maar zout in en dat soort dingen.
1: Maar je kan toch ook zo'n apparaatje op je aan de voorkant van je huis zetten.
0: Ja.
1: Die haalt het kalk er ook uit, toch?
0: Ik heb zoiets.
1: Dat is
0: een iets groter apparaat.
1: Ja.
0: En daar moet dan zout in.
1: Okay.
0: En ik weet niet wat het ermee doet. Het is aangesloten, maar en het gaat dan door het hele huis.
1: Okay.
0: Het douche, de was, alles is aangekoppeld aan dat ding.
1: Ik
0: merk wel het verschil tussen mijn kraanwater, wat gewoon smaakt alsof je spa koopt.
1: Ja.
0: Of als ik naar de sportschool ga en ik koop water. Of en ik haal water uit de kraan.
1: Ja.
0: Dat dan gewoon iets minder lekker is. Of het
1: toch
0: weet
1: wel,
0: niet wat beter is. Ik weet niet of het slecht is, hoor.
1: Dus
0: ik snap jouw zus.
1: Ja, die zussen van mij, die
0: slimme meiden.
1: Geen sporen. Dat zijn
0: slimme meiden.
1: Het zijn slimme meiden, inderdaad. Ja, nee, het is echt familie. Dat merk je.
0: Ja.
1: Hey, dagelijks bestuur.
0: Ja.
1: Van de hitte naar de hitte.
0: Poeh. Ja, wat zullen we erover... Ja, ik schrok ervan. Ik kreeg het bericht... jij hebt me niet ingelicht, want zulke goede vrienden zijn we dus blijkbaar niet. Ik kreeg opeens een pushbericht van het Parool donderdag. Ik denk, ik heb een voorsprong. Nee hoor, ik was gewoon helemaal out of the blue... Dagelijks buur wordt niet gestemd door de staatsdeelcommissie. Alhoewel één jongens, die jongen die mag blijven en die twee die zijn niet. Die hebben alleen maar tegenstemmen gekregen. 5-4. Of 6-5.
1: Ja, 6-5. Ja, ja, 6-5. Ja. Luister, ik had je moeten corrigeren. Of moeten informeren, ja. Moet ik zeggen. Ik ben al sinds dinsdagavond. Ja. Tot nu, ja. Echt tot net een uurtje geleden, is er een persbericht uitgegaan namens de fractie.
0: Ja.
1: D66, dus namens Pro D66 en bewoners Amsterdam Zuidoost, waarin we aangeven dat wij de uitkomst van de stemmen, het stemmen vooral zien als een klacht tegen het stelsel, meer dan een klacht over de bestuurder zelf, de personen. Dat we eigenlijk gewoon heel veel vertrouwen hebben in de personen, maar dat er wel gekeken moet worden naar het stelsel. Maar het zijn drie drukke dagen geweest, dat kan ik je wel vertellen.
0: Ik kan me echt ook voorstellen, zeker voor jou, lokaal als fractievoorzitter in Zuidoost van Pro. En dan ook nog de grootste in de stad. Dat jij dat ook maar moet gaan verdedigen richting je collega's in de stad van wat is hier gebeurd.
1: Ja.
0: Wat ik dan weer vreemd vind, is dat... ik ken wat mensen van de politieke partijen hier al. Je had het net over bewoners Amsterdam.
1: Ja.
0: Nou, dat lijkt me een persoon, en ik hoef het niet te weten hoor, maar dat lijkt me een persoon die niet tegenstemt. Dit lijkt me iemand die gewoon normaal kan nadenken en niet een antistem geeft. Dus ik heb het gevoel dat hij voorgestemd heeft.
1: Okay.
0: En bij mijn gevoel is dan weer van, heeft er iemand bij Pro of bij D66 tegengestemd?
1: Oké. Okay.
0: Want ik, ja, bedoel, de VVD, maar VVD zou ik me nog kunnen verwachten. Die heeft misschien dan iets van de stad gekregen van, ga lekker oppositie voeren de komende 4 jaar in Zuidoost. Maar bewoners Amsterdam, Paul van Heerden, een hele integere man, volgens mij ook een hele slimme man, heeft het beste voor met Zuidoost, kan ook goed samen met Pro en met D66.
1: Ja.
0: Dus het lijkt mij niet dat hij tegen is gaan stemmen. Dus voor mijn gevoel, en nogmaals, het is echt een gevoel, en ja, wat moet je met gevoel, is het dan toch van iemand binnen Pro of D66 die tegen...
1: Zit je nou naar mij te kijken?
0: Nee, juist niet. Wij kennen elkaar redelijk, en als iemand die tegen is, ben jij het. Maar ik heb wel eens mijn bedenkingen over jouw partij.
1: Mm-hmm.
0: Als ik daar

0: daarover mag beginnen, als ik daar de namen zie, zie daar nou, ook weer iets wat ik gehoord heb. En ik kan het niet uitmaken. Daryl Akwama, nou, je collega.
1: Amankwa.
0: Ja. Nou, ik hoor dat die jongen, die komt daar. Nou, Voor mij woont hij nog thuis, maar die is gaan solliciteren als DB. Dan denk ik van, ik weet niet of je het weet, ik weet niet of het mag zeggen, ik weet niet of je met de fractiediscipline ziet, maar dan denk ik van, is er dan niemand in de jongensomgeving die zegt, hé, gaat, doe nou lekker tussen, je bent voor mij, doe je iets in de journalistiek, ga daar eens doen, word fractieondersteuner, staatsdeelcommissielid, is misschien nog een stapje te hoog voor je, maar DB'er, hoe verzin je het? En ik zou me ook niet verbazen als zo'n jongen gestemd zou hebben, tegengestemd zou hebben. En nogmaals, ik praat nu over mijn gevoel. Ik kan niks hard maken. Ik hoor ook wel eens een paar interviews van die jongen hoor ik praten. Ik ben de stem van Zuidoost. En de jongeren denken van, ja, je ziet bij een politieke partij die voor een aantal punten staan. Proostaat heeft een aantal belangrijke basis. Hoe noem je dat mooi? Jullie partijprogramma?
2: Ja.
0: Je commit je aan een partijprogramma.
2: Ja, absoluut.
0: En je komt niet binnen van, ik ben de stem van de jongeren. Het is dus net als wij, als ik nu ga zeggen, ik ben de stem voor alle zwarte mensen.
2: Ja.
0: Dat ben ik niet. Hij is ook niet de stem voor alle jongeren.
2: Nee.
0: Ja, dan denk ik van, wat heeft die jongen gedaan? Ja, het is jouw teamgenoot.
2: Ja, luister, ik zit hier een beetje, ik hoor je gewoon even aan. Dat lijkt me handig. Ik kan er weinig over zeggen. Ik weet niet of je heeft gesolliciteerd. Dat kan ik, en als ik het zou weten, zou ik het ook niet zeggen. Lijkt me ook handig, maar ik weet het ook oprecht niet. Maar ik hoor je punt. Ik weet het niet. Gio, ik zit een beetje. Nee, weet ik niet. Lastig om te zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en ik heb het uit redelijk betrouwbare bron vernomen.
2: Oké. Okay.
0: En dat is iemand die dicht bij alle politieke partijen staat.
2: Ja.
0: Van kleur. En dat die. Ik hoorde zelf stadsdeel voorzitter. Voorzitter van de DB. Nou, dat kon ik me niet voorstellen. Maar dat is gaan solliciteren als bestuur. Ja, ik snap dat niet. En ik weet ook niet of het Zuidoost ten goede komt. Ik denk dat Zuidoost, mijn mening, behoefte heeft aan leiderschap. Mensen die verantwoording nemen. Dat kan je niet verwachten van een jongen van 19 hoe slim hij is. Die moet nog de wereld leren kennen.
2: Absoluut. Dat in het algemeen, daar ben ik het gewoon mee eens. Ja.
0: Maar dan wordt het wel weer ingewikkeld. Als je dan een leider hebt. En we praten aan de andere kant ook constant maar over diversiteit, inclusie. Daar moet dan ook leiderschap verwacht worden. We kunnen niet iedereen, en jij geeft vaak als voorbeeld, je moet een stuk door, moet geen hersenchirurg worden. Nee, maar ik heb wel het gevoel dat het af en toe wel eens uit Oost gebeurt.
2: Mm-hmm.
0: Dat we mensen neerzetten die misschien niet de kwaliteit hebben om daar dus neer te zetten, maar we kunnen hem wel afvinken.
2: Mm-hmm. Ja,
0: dus ben je nu een beetje te direct? Op deze mooie vrijdagmiddag. Misschien heb ik ook een klein beetje last van de zon.
2: Ik denk dat je last van een zonnesteek inderdaad. Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Door naar het volgende onderwerp. Nee, moet je luisteren. Ik hoor je punt. En die kritiek is natuurlijk niet nieuw van jou. Ik heb ook die kritiek. Die deel ik soms ook wel. Die deel ik ook wel. Die komt natuurlijk ook vaak vanuit Zuidoost zelf. Kijk, er zitten nu drie bestuurders. Zijn nu drie bestuurders voorgedragen. Waarvan twee eigenlijk zijn afgewezen. Dus die hebben een negatief advies gekregen.
0: Maar eentje staat er al.
2: Ja, nee, dus dat is het opmerkelijke. Ja. Kijk, er gebeurt. Ik vanuit mijn perspectief. Ja, we hebben een. Die stemming komt eraan. Dat wordt voorgelegd aan de commissie. Jongens, er zijn drie kandidaat DB-leden worden voorgesteld. Nou, goed. Eentje daarvan is een bestaande. Twee daarvan zijn nieuw. Je verwacht eigenlijk bij Vincent, en dat is het hele wrange en ook echt wel de shock in de commissie. Kan ik je echt met zekerheid zeggen, shock in de commissie. Dat hij het dan niet redt.
0: Ja.
2: Dat hij dan 6-5 tegenkrijgt, dat is bizar. En ook één, omdat ik vind dat hij gewoon dat hij het afgelopen anderhalf jaar prima heeft gedaan. Hij is inmiddels. Hij woont niet in Zuidoost, maar hij kent Zuidoost inmiddels vrij goed.
0: Mm-hmm.
2: Hij kent de stakeholders goed. Ik vind dat hij gewoon dat hij prima heeft gedaan. Vind ik oprecht. En ik denk ook, dit is een beroepspoliticus of bestuurder, weet je wel. Dit kan hij, dit vindt hij leuk. Misschien meer een bestuurder dan een politicus. Dit gaat hij de komende jaren doen. En ik zie hem ook nog wel wethouder worden. En dan heb ik het gewoon puur, want ik vind credit where credit is due. Ik denk dat hij die kwaliteiten heeft. Dus dan is die shock is des te groter dat hij gewoon, dat mensen hem dan afserveren. En waarop dan? Nou ja, dan toch ook echt voor een deel, echt gewoon voor een groot deel op het feit dat het een proteststem is tegen het stelsel. En de manier waarop die benoemingen tot stand komen in de stadsdelen. Nou ja, er zijn er ook een aantal die hebben gezegd... nee, wij vinden ook echt dat het gaat over de inhoud. Vinden we niet... Maar goed, dan nog... Maar dan heb je niet over 6-5. Dan was het misschien 8-3 geworden of zo, weet je wel. Of 9-2. Maar 6-5 tegen. En ik heb het dan over 8-3 voor. Of 9-2 voor. Maar dit was 6-5 tegen. Dat was heel gek.
0: Bij Vincent was het 6-5?
2: Ja. Okay. Ja, en bij Rosamunde Dors, ja. Roos Dors... Ja, ik kende haar niet. Ja. Voor mij was het een totale onbekende vrouw. Wie is dit dan? Ja. Ik heb die vrouw nu 2 keer ontmoet. Ja. Ook een keertje voor de hoorzitting. En ik heb een heel fijn gesprek met haar gehad. En ik dacht bij mezelf... Ja,
0: Doepertje.
2: Ik vind haar gewoon erg passie in Zuidoost. Ja. 64 jaar. Nou, dat wist ik. Ik dacht dat het een veel jongere vrouw zou zijn. Maar ze is echt gewoon... gepokt en gemazeld, zullen we maar zeggen. Wel een echte ambtenaar. Ze heeft altijd als ambtenaar gewerkt, maar ook wel in besturen gezeten. Echt wel grassroots. Ik vind haar qua uitstraling overkomen, ook gewoon qua profiel. Zoals ik naar haar kijk, dan zie je gewoon een vrouw met rasta haar. En ik zie gewoon...
0: Is het een zwarte vrouw?
2: Een zwarte vrouw.
0: Oh, okay.
2: Ja, dat wist jij dus ook niet.
0: Nee, ik ging googlen en ik kwam bij... Een witte vrouw uit diversiteit inclusie.
2: Ja, nee, dit is gewoon een zwarte vrouw. Ik zou bijna zeggen een beetje alternatief links rasta.
0: Ja.
2: Dat had ik niet verwacht. Ja. Dus ik had ook, hey. Ja. Dus alleen, en waarom maak ik daar zo'n punt van? Omdat representatie ertoe doet in een stad als Zuidoost. Ja. Ik bedoel, de gemeenschap moet zich kunnen vereenzelvigen met... En daarom was ik ook zo'n leuke kandidaat. Nee, maar... Weet je, dit is zo belangrijk. Dat vind ik. En dan moet je dat ook omarmen. Dus alleen daar al scoren ze goed. Maar haar verhaal, ze heeft 2 keer in Zuidoost gewoond. Ze heeft veel dingen gedaan voor de gemeente, maar ook voor andere organisaties, maatschappelijke organisaties. De transatlantische slavernij. Daar heeft zij heel veel onderzoek naar gedaan. Op basis daarvan zijn er ook min of meer excuses gekomen van Halsema. Weet je wel? Dus die vrouw heeft gewoon echt wel. Een aardig cv en een aardig staat van dienst. Ja, dan vind ik het jammer dat zij er niet doorkomt. 6-5.
0: Zij ook 6-5. Dus Vincent 6-5, zij 6-5.
2: Ja.
0: En dan heb je die jongen van D66.
2: Van D66, Thias Bijlholt. Ja. Dus een witte man uit Amersfoort. En daar was in eerste instantie heel simpel, witte man uit Amersfoort. Wat kom jij hier doen, vriend?
0: Ja, dat heb ik ook.
2: Wat kom jij hier doen? Wat serieus? Ik ga maar in D66, zo voelt Amsterdam Zuidoost. Dus ik verwoord nu even het gevoel van Zuidoost. Heeft al heel lang scheid aan Zuidoost. Dat gevoel heeft. Als het gaat over betaald parkeren. Ja. Wethouder drukt het erdoor. Als het gaat over...
0: De metro.
2: Ja. Drukt ze erdoor. Dus eigenlijk weinig... We voelen... Zuidoost voelt weinig liefde vanuit D66. Ja. Dus die zetten nu een witte man neer. Dat is het gevoel.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd. Er komt daar een wethouder uit de Amersfoort. Om hier DB te worden. Ja. Ja, die man heeft wel skills. Je kan zeggen wat je wil. Maar die man zit daar... Die krijgt zijn vragen, die is voorbereid, maar die zit daar ook. Hij woont sinds kort woont hij bij zijn vriendin. Althans, geeft hij aan, woont bij zijn vriendin in Zuidoost. Die woont in Zuidoost. Ze hebben net een kindje gekregen, geboren in Zuidoost. Nou, dan heb je al een beetje binding met Zuidoost. Doet hij goed, deed hij goed, maar het is ook gewoon de waarheid. Maar gewoon, je ziet dat deze man, je hoort dat deze man gewoon weet waar hij over praat.
0: Ja,
2: en dan denk ik bij mezelf, ik heb liever dat Zuidoost vertegenwoordigd wordt... Maar als je dan iemand, of weet je, gewoon qua representatie... maar als je dan iemand neerzet van buiten Zuidoost... dan moet het gewoon een topper zijn. Ja. En ik denk dat Zuidoost wel een hele goede DB'er heeft binnengehaald. En we gaan het hem lastig maken. We gaan hem checken. Maar ik vind ook, nu ze er straks zitten... want dat is de volgende stap... komen ze dan alle drie in het dagelijks bestuur. Ik ga ervan uit van wel, want in de raad krijgen ze genoeg stemmen. En wij hebben net een statement gemaakt... En Vincent en Roos gaan zich niet terugtrekken. Hoop ik, verwacht ik. En hij blijft zitten. Dan heb je gewoon 3 bestuurders die je ook een kans moet geven, vind ik. Dan moet je ook niet meer zeuren, gewoon een kans geven.
0: En wat waren zijn stemmen van die jongen van D66?
2: 7-4.
0: 7-4, dus die andere twee 6-5, 6-5.
2: Tegen, 7-5, 6-5 tegen en hij dus 7-4 voor.
0: Oh, dus het zou ook maar iemand van D66 kunnen zijn. Die pro D66 heeft gezet en tegen die andere tegengestemd heeft.
2: Dat zou kunnen.
0: Oh. Nou, ga ik even iemand een berichtje sturen.
2: Nee, het zou kunnen. Maar ik bedoel, alles kan. Want het is anoniem en dat maakt het ook zo lastig. En dan vragen ze aan ons, hebben jullie behoefte om een toelichting te geven op maandag in de raad? Ja, je kan wel een toelichting gaan geven, maar dan vertel je ook wat je hebt gestemd.
0: Ja.
2: En dan is het niet meer anoniem.
0: Ja, ik zag dat Claudia Seijs had iets gezegd in het parool en die mevrouw van ChristenUnie.
2: Ja. Ja, die zijn wel van de ChristenUnie begreep ik een beetje uit zijn verband. Weet je, want het gaat dan... Dus volgens mij was ze niet helemaal... Maar goed, dat hou ik even in het midden.
0: Maar van Claudia vond ik best een vreemde opmerking. Die maakte, zij zei iets over de binding in Zuidoost of zoiets. Of,
2: ja.
0: Daar kwam het een beetje op neer.
2: Ja,
0: was ook een beetje cryptisch, dus ik weet dan niet of ze voor of tegen was.
2: Nee.
0: Maar ze liet een beetje in het midden met binding in Zuidoost, denk ik, oké.
2: Nee, maar die van Sitsofé Kwasi van ChristenUnie was het. Ja, die vond dat het toch misschien een beetje ja, dat de context niet helemaal paste bij hoe zij iets had gezegd. Of, nou goed, zo.
0: Voor de luisteraars, hoe eerlijk wij zijn, mensen die niet weten, Claudia Issaïs is gewoon mijn volle nicht.
2: Ja, dus het is gewoon jouw volle nicht.
0: Het is gewoon mijn volle nicht.
2: Ja, nee, dus. een gewaardeerd collega, ja. Absoluut. En ook, nou ja, zij heeft ook gewoon, blij ook dat zij ook gewoon samen met Pro... dat statement maakt samen met de bewoners Amsterdam Zuidoost. Want voor de duidelijkheid, bewoners Amsterdam Zuidoost, Paul van Eerde, doet dus mee met het statement. De rest van de fractie, commissie, heeft dus gezegd, nou, wij zetten onze naam er niet onder. En daar hebben ze allemaal hun eigen reden voor. En dat respecteren we natuurlijk volledig.
0: Die Paul vindt wel topper trouwens.
2: Paul is goed. Paul vindt, is inhoudelijk supersterk. En als het gaat over die bedenkt zijn vraag altijd met het wetboek daarna, zeg maar. Dus die weet echt wel waar hij over praat.
0: Maar of moeten we dit afronden, dit punt?
2: Ja, graag. Want
0: mag ik nog even één vraag
2: stellen? Ja, natuurlijk. Zeker.
0: Over dat Vincent en Roos nog terug zouden komen. Maar het is voor hen, denk ik, best wel lastig. Want ze hebben natuurlijk... Jullie gaan rechtstreeks met ze werken, maar de buitenwereld... Ik werk niet rechtstreeks met ze. Ik weet wie het zijn.
2: Ja.
0: Maar voor mij hebben ze nu wel zoiets van... Nou, jullie zitten daar, maar eigenlijk hebben de mensen niet... Hebben de leden geen vertrouwen in jullie. Zo komt het bij mij over, als buitenstaande.
2: Ja, dat is ook wat pijnlijker eraan. Ik bedoel, want ook al gebruik je... Kijk, wat voorlag was... Keuze, ja, nee, voor de voorgestelde DB-leden. Hm. Alleen... De stem is ook deels, en dat wordt nu ook verklaard, deels gebruikt ook om het stelsel ter discussie te stellen. Of een statement te maken van, hé, we zijn niet happy met de manier waarop dit gaat. Waarom wordt de stadsdeelcommissie niet geraadpleegd? Hoezo worden die niet meegenomen, überhaupt? Waarop zeggen we eigenlijk, ja, waarom krijgen we geen context en uitleg? Waarom kunnen we alleen maar ja of nee zeggen? We moeten ermee doen. Nou, ik vind dat hele terechte punten. Alleen voor de buitenwereld, en dat zeg je terecht... staat er gewoon 6-5 nee tegen een bestuurder. Die zien de nuance niet per se. Die zien inderdaad alleen maar gewoon... je hebt gewoon niet een meerderheid weten te halen. Dus dat is het pijnlijke eraan. En daarom is het ook goed dat er een statement uit is gaan nu... dat er een minimale weliswaar, maar meerderheid is... die zegt van, hé, we steunen het wel... en we dit gaat niet over de personen. Maar goed, dit gaat nog... Ja, heel eerlijk, maar dit gaat nog wel even kleven, maar dat is ook goed.
0: Wat steunen we wel?
2: Nou, we steunen de beoogd kandidaten steunen we wel.
0: Maar die hebben toch verloren sinds we...
2: Ja, nee, zeker, zeker. Maar dat wordt dan in het artikel wordt dan gezegd, of in het statement, dat de tegenstem vooral bedoeld was tegen het stelsel, niet zozeer tegen de persoon.
0: En het is natuurlijk ook wel vreemd dat het ook om twee pro-mensen gaat.
2: Ja.
0: Dat is ook raar.
2: Ja. Ja. Nee, dus het, dit was... Er zijn... aardig wat naaimachines uit de kast gaat trokken om die kleerscheuren te repareren. Ik hoop dat het hiermee ook gewoon gedaan is. En dat we gewoon door kunnen en dat we straks het reces in kunnen. Even de wonden likken en dan na de vakantie gewoon lekker weer aan de gang met elkaar.
0: En failliet daar terug, dat is geen optie?
2: Dat gaat niet gebeuren. Okay. Nee, dat gaat niet gebeuren. Zeker ook omdat Thias het gewoon heel goed heeft gedaan.
0: Wie is Thias?
2: Dat is die van D66.
0: Ja, oké. Okay.
2: Die heeft het gewoon heel goed gedaan. Ik bedoel, en dus D66... heeft helemaal geen aanleiding om te denken dat bijeen dat zou moeten doen.
0: Ja, maar vanuit de stoper, hè?
2: Nee, want nogmaals, Thias heeft het gehaald. Die heeft het juist uit Zuidoost gehaald.
0: Maar als ik dus die tegenstem hoor vanuit de stadsdeelcommissie... zouden die eigenlijk opteren voor een iemand zoals Vista? Anders zou ze toch niet tegenstemmen? Of nou, gaat het meer om het proces erachter?
2: Ja, precies. En die vinden waarom... Hoezo halen we twee zetels in Amsterdam Zuidoost? Heeft onze stadsdeelbestuurder het heel goed gedaan... En dat is dan vooral bij één die zo redeneerde. Hoezo mag zij niet gewoon nog 4 jaar door? Ja. En dat heb ik ook gezegd. Ik vind dat Vies het heel goed heeft gedaan. Ja. Het zou helemaal niet gek zijn om Vies door te laten gaan. Want ze hebben inderdaad 2 zetels gehaald. Een prettige collega om mee samen te werken. Zij zat wel een beetje in een spagaat natuurlijk. Omdat ze als bijeener een coalitieakkoord moet verdedigen. Dus dat was voor haar wel lastig. Maar dat deed ze eigenlijk best wel goed, na omstandigheden. Ja, als zij door was gegaan, had niemand daar moeite mee hoeven hebben. Ook de stad niet. Ik denk dat het prima had gekund. Maar dan zie je dat D66 die zegt, ja, wij zijn een zeteltje rijker geworden tijdens de verkiezingen. Nu claimen we Zuidoost weer. Whatever that may be. Maar en eerlijk is eerlijk, credit where credit is due. Ja. Er zit een witte man uit Amersfoort die het gewoon hartstikke goed heeft gedaan voorlopig. En ik heb er ook vertrouwen in. Dus laten we dat ook maar gewoon omarmen met elkaar. Het is nu toch wat het is, denk je niet?
0: Ik ga kritisch volgen. Nee, ik ben benieuwd. Ik hoop het beste.
2: Ik ook. Maar ik vind ook dat je op een gegeven moment, dan moet je ook op een gegeven moment is het ook gewoon klaar, streep eronder. En dan moet je mensen ook gewoon de kans geven.
0: Maar vind je ook niet dat, we hebben net toevallig gehad over leiderschap, dat ook niet iets is wat Zuidoost nodig heeft? Gewoon een leider. Tanja. Ik vond dat Tanja het goed heeft gedaan. Maar af en toe misschien ook iemand die wat lomper is, wat hoekiger kan zijn en gewoon duidelijk is.
2: Zit je nou weer naar mij te kijken? Doe nou eens normaal, jongen. Zit je nou weer naar
0: mij? Nou, ik ken jou als voetballer. Jij bent een zeer innemend. Maar op een gegeven moment ben jij wel iemand die gewoon zegt van oké, weet je, we gaan het niet doen.
2: Ja.
0: En dat juich ik toe, hè. Kijk, ik ben zelf dan ook een directeur in het voetbal en kan ik me toch wel vaak, dat ligt misschien ook een positie in het veld wat ondergezet opstellen. Maar ik vind het juist fijn als de mensen zeggen van hey, en ik neem de leider op en ik neem jullie mee. Mm-hmm. Is dat ook iets waar we naartoe moeten? Maar dan krijg je weer het probleem met al die mensen die zeggen ik voel me onveilig en dat soort dingen. Ja, dat vind ik ook weer ingewikkeld.
2: Ja, dat is super ingewikkeld. En ik ben het wel met je eens. Dat is ook wel mijn insteek. Gewoon professioneel met elkaar omgaan. En als je professioneel met elkaar omgaat, kun je ook soms, nou, kun je ook uitspreken. Mag je ook gewoon eerlijk zijn tegen elkaar. En ook gewoon, je kunt niet iedereen te vriend houden. Dat is ook gewoon de realiteit. Zeker niet in de politiek, maar zeker niet in de stadsdeel. Laten we eerlijk zijn. Niet eens in je gezin kun je iedereen te vriend houden. Ik bedoel, je hebt altijd.
0: He? Ja, maar het maakt niet uit. Bedoel, wij zijn vrienden.
2: Ja.
0: Nou, volgens mij, we zijn nu net 53 minuten verder. Volgens mij hebben we aardig wat discussies al gehad.
2: Ja.
0: We zijn het met sommige
2: mensen. Nee, dat moet ook kunnen.
0: It's all good.
2: Ja, it's all good, inderdaad. En desnoods doen we de deur dicht en dan gooien we een keer een stoel naar elkaar toe. En daarna lopen we naar buiten. En it's all good.
0: Ja. Ja. En als jij nu zegt van Kio, we gaan verder naar het volgende onderwerp. Ja. Dan heb jij je rol gepakt als man die achter de groepje zit.
2: Ja.
0: En dan moet ik me eronder schikken.
2: Ja.
0: Zo kijk ik naar het leven. Het is waarschijnlijk ook omdat ik wat ouder ben, dat ik het snap dat er iemand boven je staat of iemand die verantwoordelijk pakt.
2: Ja, en dat heeft niks te maken met per se boven of onder, maar iemand gewoon met rollen. Je hebt je rol, het is altijd een dynamiek.
0: Ja.
2: Als je bij je ouders bent, heb je een bepaalde rol. Als je bij je vriendinnetje bent, heb je een bepaalde. Als je in de kleedkamer staat bij een team, je pakt altijd een rol. Het is niet goed of slecht. Je kijkt naar de dynamiek. Ja.
0: Je hebt geen kind. Ja. Maar, ik weet niet, voor mij twijfel ik nog.
2: Zit je nou weer naar mij te kijken?
0: Nee, maar mijn dochter is nu 30. Maar minder die kinderen wat jonger zijn. En ze moeten gaan slapen. Ja, maar ik wil nog dit. Ja, maar ik wil nog dat. Ja, dan kan je 3 jaar nog in discussie met de kinderen gaan. Maar op een gegeven moment, als ouder zeg je toch ook van, hey, lieverd, je moet nu echt gaan slapen. Je gooit er die kamer in, doe die deur dicht.
2: Ja.
0: Licht uit en ze gaat slapen.
2: Ja.
0: En ja, is dat onveiligheid?
2: Is dat pedagogisch verantwoord?
0: Ik denk dat niemand zou zeggen van, het is onveilig. Dat een pedagoog, ja, dat heb je goed gedaan.
2: Ja.
0: Maar in het huidige klimaat vinden mensen het heel erg ingewikkeld.
2: Nee,
0: maar ik voel me onveilig.
2: Ja, nee, het is wel. En dat heb ik ook wel eens eerder gezegd, hoor. Dat woord alleen is tegenwoordig is wel zo, heeft zoveel power gekregen. Het wordt gebruikt als een wapen.
0: Ja.
2: En dan vind ik het wel kwalijk, hoor.
0: Ja.
2: Dan vind ik het kwalijk, want dan kun je. Ik bedoel, het maakt niet eens meer uit. Of het waar is of niet, of er daadwerkelijk iets is gebeurd of niet, op het moment dat je het roept, voelen mensen zich genoodzaakt om daarop te acteren. Ja. Oh, jij voelt je onveilig. Hoe kunnen we het jou prettig of aangenaam maken, weet je wel? En daar zit wel een beetje. Nou ja,
0: net als code rood. Alles is op een gegeven moment code rood.
2: Nou ja, verder. En als je het zo bedoelt, dan snap ik wel wat je bedoelt.
0: Ja, maar het is veiligheid. Ik snap dat het niet leuk is als ik tegen mijn collega zeg, jongens, we hebben die deadline, we kunnen nog 3 uur, maar we moeten nu verder.
2: Ja.
0: En jij wil nog graag je punt maken.
2: Ja.
0: Ja, je hebt die punt al 8 keer gemaakt, we gaan nu verder.
2: Ja.
0: Weet je, come on. Weet je, en het heeft ook, denk ik, met een beetje volwassenheid te maken, senioriteit, ervaring te maken.
2: Sure.
0: En ik vind zeker de wat jongeren onder ons, die hebben daar heel veel moeite mee. Die vinden zich ook alles onveilig. En ik bedoel, en ook dan vind ik weer veiligheid. Als mijn dochter op straat loopt en die moet door een bepaalde wijk en er moet door 6 jongens zijn en die belt me op, ze voelt zich onveilig, dan denk ik dat iedereen het snapt.
2: Ja.
0: Maar als ik tegen mijn collega zeg van, hey, je moet morgen om 9 uur beginnen, want we hebben een deadline.
2: Ja.
0: Ja, maar je zegt wel op een manier, ik voel me onveilig. Want ja. Ik heb nog dit en dat. Ja, ik betaal jouw salaris, schat. Ik neem ook het risico om het bedrijf op te starten.
2: Ja, absoluut.
0: En dat vind ik dan zo moeilijk als je dan met zegt, ja, onveilig. Dan staat ik nu gewoon onveilig. Ja. Ik vraag of je 9 uur kan beginnen. Ja. Of nee, ik verwacht jou morgen om 9 uur op kantoor.
2: Ja.
0: Nee, is onveilig.
2: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Dus we zijn ook wel een beetje soft geworden met elkaar.
0: Aanpakken die mensen. Verantwoordelijkheid moeten we pakken.
2: Ja, verantwoordelijkheid. En uiteindelijk, we hebben maar één doel met elkaar, zeker in de politiek hier in Zuidoost. En dat is het beter maken voor Zuidoost. En dan heb ik liever iemand die op mij lijkt en op ons lijkt. Maar uiteindelijk heb ik het liefst iemand die het gewoon heel goed doet. Dat is het allemaal.
0: Ik had net een berichtje van Stefano Stoffel.
2: Ja.
0: Die ken je natuurlijk wel.
2: Ja, die ken ik.
0: Die stuurt een bericht dat Amsterdam het gezondste drinkwater heeft van het hoogste categorie water.
2: Ja, nou, maar dat is mijn hele punt. Het drinkwater hier is zo belachelijk goed en zuiver en gezond. Ja. Het is bijna belachelijk dat je niet uit de kraan durft te drinken. Dat zeg ik ook even met een knipoog naar mijn zus.
0: Nee, zus, ik drink uit de kraan. Alleen is hij wel gefilterd. Dankjewel, Stefano.
2: Dankjewel, Stefano. Inderdaad, goede bijdrage. Inderdaad, het onderbouwt mijn punt alleen maar. We gaan naar de pauze.
0: Gaan we eindelijk voetballen?
2: En de reclame. Het nieuws en de reclame moet ik zeggen. En dan gaan we hierna door over inderdaad lullen over het WK. En nog een hele hoop andere dingen.
0: Ik ga het onveilig maken hoor, want we gaan wat discussies krijgen.
2: Ik voel me nu al onveilig en ik zit er ook aan te denken om een klacht in te dienen. Mensen, blijf hangen tot na de reclame en het nieuws. Tot straks bij Bijlmer Insight.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas twee keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaar getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want nie, je me gewoon mooi ketiping, wa je silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Juwelier Wiering, Wetlandbosstraat 27 tot 29. Aan een fortenti moong, aan een fortenti wiki, na fortenti jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Juwelier Wiering.
4: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondro, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondro, samen in verbinding.
5: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreeken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
6: Amsterdam, Amsterdam!

0: Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Luisteraar, welkom bij deel 2 van Bijlmer Insight. Fijn dat je bent blijven hangen. En als je net inschakelt, je hebt een hoop gemist, maar dat is altijd zo. Want het gaat over zoveel, ook in dat eerste uur weer, Gio. Het was weer...
1: Dat was weer goed, hè?
0: Het was weer goed. Maar kunnen we alsjeblieft eventjes naar het voetbal?
1: Ik wil nog één ding zeggen. We hadden de vorige keer het over Casey en Joey al. Die hebben gespeeld, maar ik hoorde dat het een drama was.
0: Ik ben er geweest.
1: Oh, was het echt een drama? Hier opgetreden en ze kwamen zoveel uur te laat.
0: Ja, dus ten eerste waren... Maar goed, dat vond ik op zich prettig, want Nederland zelf speelde tegen Zweden. Dus dat ze iets later zijn begonnen was goed. Dat moest ook, want anders dan... Dat zou botsen met elkaar. Dus heel goed dat ze iets later zijn begonnen. Maar ze begonnen anderhalf uur later. Ruim anderhalf uur later. En het was 3 kwartier, 50 minuten. En je weet toch dat als een artiest op het podium staat en die zegt van... thank you Amsterdam, we love you so much. Hoop jullie gauw weer zitten. Lopen ze het podium af.
1: Dan komt er nog een knaller.
0: Dan komt er een toegift.
1: Ja.
0: Toch,
1: nee, zeg maar skitter.
0: Gewoon stil.
1: Vamos.
0: Wacht even, en dan zie je gewoon mensen het podium beginnen op te ruimen. Wat de hel?
1: Licht aan.
0: Licht aan.
1: Even lekker even dansen.
0: Mensen, beveiliging begon al te duwen, weet je. Maar weg jullie nu, weg. Wat de hel? Dus dat was niet, dat was teleurstellend. En zij zelf zijn ook niet meer zo goed. Casey, ik ben er 99,9% van overtuigd dat die alleen maar heeft staan playbacken.
1: Is die kleine?
0: Dus die dikkere, een beetje die stevige. Ja, ja, ja.
1: Die kleine is dan Jojo.
0: Die uithalen. Die was nog best oké. Okay. En Devante zag er nog goed uit. Devante was fit nog. Die zag er echt nog dat je deed. Ja. Gewoon een fit boy. Maar het was niet heel goed. Ik moet zeggen, sommige momenten dacht ik... Nou, dit is beter dan ik misschien wel had verwacht. Ja. Want het valt vaak tegen. Ja. Maar dit was gewoon niet geweldig en te kort. Maar wat ze wel goed hadden gedaan... Ze hadden volgens mij... Ik heb niet alles meegekregen omdat ik wat later was vanwege het Nederlands elftal... Tribute to Boys to Men. Dat schijnt heel leuk geweest te zijn. De DJ was goed. Dus die knalde er echt een paar goede hitjes in, weet je wel. Ja, en dan heb je zo'n volle zaal met R&B lovers. Dus dat ging wel goed. En eigenlijk is dat... Misschien wel leuker dan het optreden.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, het was niet geweldig. En ik ben wel voor... Kijk, ik mis zelf nog Mint Condition. Want Stokely, de zanger van Mint Condition... Nee, maar die is zo goed nog...
1: Ja.
0: Die moet komen, daar betaal ik zo €200 voor een kaartje. Ja, maar die zijn zo goed. Mint Condition?
1: Nee, ik zet zo meteen maar een nummertje.
0: Moet ik even doen, een bekend nummertje van Mint Condition doen. En als je het niet kent, ik weet niet of je dan nog in mijn vriendengroep hoort, maar...
1: Gewoon doen dat ze verkeerd, hoor. Ik wil je niet kwijt.
0: Nee, oké, dat is ook zo. Misschien was het ook een beetje hard. Oké, jij blijft sowieso mijn vriend. Maar
1: je voelt je wel onveilig, hoor. Je gaat het nu toch gewoon dreigen op de radio, hoor.
0: Maar je moet wel een beetje geschoold worden dan. Oh. Want dit kan niet. Mint Condition is echt maar de beste live band. Of beste R&B band. Anyway. Gio.
1: Voetbal of Kitty Kotikwapu?
0: Wat jij wil.
1: Zullen we heel snel door Kitty Kotikwapu?
0: Let's go.
1: Ik heb zin in Kwaku.
0: Ja.
1: Ik hoop dat het iets koeler wordt. We zijn nu bezig met de krant met de Kwaku-editie. Op de voorpagina hebben we Peggy Forster, zus van Yvette Forster.
0: Ja.
1: En de directrice. Haar zusje doet volgens mij de programmering.
0: Ja.
1: Doet ook heel veel in Zuidoost.
0: Ja.
1: En op de achterpagina hebben we niemand minder. En daar ben ik wel heel blij mee. Robba. Nu zegt iedereen
0: van,
1: is Robba. Jij kent Robba.
0: Ja, natuurlijk.
1: Jij kent Robba.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat is wel de kreet van Kwaku.
0: Ja, dat is... Sorry? Ja, La Spang. Ja, nee, zeker.
1: Ja, ik denk dat iedereen wel La Spang kent, maar misschien niet weten wie Robba is.
0: Nee, zeker.
1: En de grap is dat ik Robba... Ik heb ooit gevoetbald op Kwaku gewonnen. Dat was in 96. Toen was Robba nog... Toen speelde ik samen met Robba.
0: Oh, grappig.
1: Robba dus niet 30 jaar.
0: Wauw.
1: Ja. Dus die hebben we op de achterpagina. We zijn dus nu...
0: Wat leuk, want dat vind ik eigenlijk wel... Want hij is niet zo heel veel op de voorgrond. Ik bedoel, hij is in de communities natuurlijk super bekend. Iedereen kent hem, maar ja, dat je hem dan... Dat vind ik mooi dat je hem daar een podium geeft.
1: Ja, we hebben een tentplasjoen staat er ook in, maar ik vind een La Spang is wel Kwaku, maar dat straalt ook nog echt het oude Kwaku uit.
0: Juist.
1: Gewoon cultuur, het muziek, jij was toen een keer naar die oude damesdag.
0: Ja, die Bikismade, ja.
1: Bikismade, ja, ja. Maar dat is nog echt een cultuurtent.
0: Ja.
1: Echt prachtig, ook hoe het lekker rommelig eruit ziet.
0: Ja, het is gewoon...
1: Wel die containers hebben ze wisselend. Robba zit altijd een beetje achter.
0: Ja.
1: Robba is een geweldige kerel.
0: Ja.
1: Heel leuk kerel, heel toegankelijk. Hele fijne man.
0: Leuk man.
1: Ja, dus die hebben we in de krant voor de Kwaku. En dan hebben we natuurlijk komende woensdag hebben we Kitty Kotti.
0: Ja.
1: Ja, dus hebben we ook weer...
0: Ga je nog wat doen?
1: En ik persoonlijk...
0: Ja, of ga je, nou ja, ga je wat doen? Ben je ergens? Ga je
1: ik
0: naar...
1: denk dat ik naar Museumplein ga. Ja. Maar het hangt van het weer af. Want het schijnt nu dat het gaat regenen. Maar wanneer het gaat regenen is nog niet bekend.
0: Nee.
1: Maar ik ben wel van plan om naar Museumplein te gaan.
0: Ja, lekker.
1: Dus dan, ja, wel zin in. Toch ook weer een bedrag, een dag van herkenning.
0: En bezinning. En herdenken zeker. En... ja, dat moeten we echt koesteren. Er zijn hier in Zuidoost ook een aantal dingen. De vraag is, is dat niet jammer? Want dat botst dan misschien met dat feest op Museumplein... en die herdenking in het Oosterpark. Aan de andere kant, nee, Zuidoost is toch wel de plek waar de meeste Surinamers wonen. Dus daar moet je ook wat organiseren. Ik denk dat het op zich wel... Het kan bij elkaar bestaan, denk ik, hoor. Ik weet niet of jij het anders ziet.
1: Ik vind het jammer dat het zo groot is. Je hebt voor mij Zuidoost beseft.
0: Ja.
1: Dus ja... Misschien moet Kitty Kort hier het festival. Het moet dan naar Zuidoost komen.
0: Ja.
1: En dat ze, bedoel, zijn dezelfde organisatoren als Kwaku.
0: Nou, ja.
1: We kennen ze allemaal.
0: Ja, zeker.
1: Dat het veld al gemaakt wordt, maar dan hebben we de organisatie in Zuidoost die het namens zichzelf wil doen. Dus dat weet ik niet. Vorig jaar hadden ze volgens mij wel iets dat ze. In Zuidoost hadden ze iets en dan gingen ze met de metro naar Oosterpark of terug van Oosterpark weer naar Zuidoost.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wel jammer dat je nu dan twee toch redelijke grote festivals. Op dezelfde dag met elkaar rapporten.
0: Ja, nee,
1: Amsterdam.
0: Dus dat is eigen... terechte vraag.
1: Kijk, ik snap Rotterdam. Ik ken ook wat jongens die in Den Bosch wat doen. Utrecht zou wat doen.
0: Groningen doet tegenwoordig ook wat. Ja.
1: Doe je ding, maar binnen Amsterdam en Zuidoost of Museumplein. Voor mij dezelfde groep.
0: Ja, dus dan ben je eigenlijk elkaar, maak je elkaar een beetje onnodig lastig misschien.
1: Dat vind ik jammer. En dan heb je een grote organisatie die het gewoon al jaren doet. Ook Kwaku doet. En ik denk van ja, laten die het dan nog groter doen. Nog meer landelijke bekendheid.
0: Ja, en misschien met een dependance hier in Zuidoosten. Maar dan nog, dan doe het gewoon daar, zeg je eigenlijk. Of kom een keertje helemaal in Zuidoost.
1: Ja, laat maar één organisatie doen. Gewoon alles en dat er gewoon is in plaats. Ik weet niet hoeveel mensen er komen, hoor. Maar als er in Zuidoost, ik noem maar wat 10.000 zijn... en op Museumplein zijn er 50, dat je gewoon één grote hebt.
0: Ja, kijk, en ik vind wel...
1: topartiesten.
0: Zeker. Ja, nee, zeker. En ik vind het ook wel mooi dat het op het Museumplein is. Want het is toch dat is toch wel echt het hartje centrum.
1: Ja,
0: had je stad?
1: Er zijn wel wat mensen die daarom het schijn daarin. Ik weet niet of het waar is. Ja. Ik geloof het wel. Maar dat daar vroeger ook gehandeld werd in slaven.
0: Oh. Dus het heeft ook gewoon een historische waarde.
1: Ja, nee, oké. Okay. Juist daar niet omdat dat gewoon iets is waarvan slaven gehandeld werd.
0: Oké. Oké, nou ja, maar je kunt ook zeggen, dan moet je daar juist zijn om gewoon, we nemen het over, weet je, goed, maar het is maar net hoe je ernaar kijkt, alleen ik vind de locatie los van dat verhaal wel mooi, omdat het echt gewoon midden in de stad is, en omdat je dan ook publiek aantrekt, wat normaal nooit op zo'n festival komt.
1: Anders
0: is het echt weer voor ons, door ons, bij ons. Ja,
1: ja,
0: precies. Iedereen met een grote boog eromheen. Nee, nu gewoon midden in de stad, pontificaal. Je moet, en dat vind ik toch ook het mooie. Dat vond ik ook aan het Oosterpark gewoon mooi. Mensen die daar gewoon met een kinderwagen doorheen lopen. En dan denken, hey, wat is dit? Oh, is wel leuk, gezellig, even blijven hangen. Dat was sowieso, de hele festival scene was zo veel meer zo. Ooit in Amsterdam, weet je wel, gewoon in een park, in een dingetje. Ja, het is allemaal zo vercommercialiseerd dat je eigenlijk gewoon... Ja, heb ik al geen zin meer.
1: Maar ook de gemeente die zoveel eisen stelt aan dat soort partijen.
0: Ja,
1: dat zoeken aan een keer gehad. Voor mij vorig jaar. En ik toen over die vermakingstaks. Dat ze boven de zoveel mensen. Moeten ze €1,50 per persoon gaan betalen aan belasting.
0: Ja.
1: Kan je ook niet. Ja, moet je er allemaal weer gaan belasten. Mensen gaan weer klagen op registratie. Het is allemaal zo duur.
0: Ja.
1: Maar ja, het is niet voor hun, het moet naar de gemeente.
0: Ja.
1: Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar ik heb wel zin in Kwaku. En Kitty Kort die gaat nog waarschijnlijk zien.
0: Ja.
1: Dat weet je helaas niet.
0: Nee, ik zit aan de andere kant van de wereld aan een Kuipad Kapau. Maar ik zal er zeker even bij stilstaan. En als ik in de gelegenheid ben, ook eventjes naar de beelden kijken op Nederland. Want het is gewoon, ja, het is toch gewoon wel een momentje. En het raakt me altijd, het blijft me toch altijd wel even raken of zo. Even, ja, Kitty Kort, even dat herdenkingsmoment. En dan is toch even een momentje van bezinnen.
1: Ja, maar dat lijkt me dus mooi als je dus één groot festival hebt in Amsterdam. Dus niet eentje in Zuidoost, niet eentje in Noord, niet eentje in Oost. Maar gewoon één grote waar 100.000 mensen op afkomen.
0: Ja.
1: En dat je daar eigenlijk vanaf 8 uur live bent met NOS. Weet je,
0: Top,
1: nu worden de artiesten, de LaRouche gaat, die kan, die, alle toppen is gewoon hierheen en klaar. Maar nu heb je dus ook iets op 28, 29, 30 heb je iets. Food for thought of weet ik veel, dat zijn ook weer zo'n reclamebord. En dan denk ik van ja, kan er niet gewoon eens zijn.
0: Het versnippert een beetje, oké.
1: Ja, maar versnippert, ja. Het kost wel weer een bak geld allemaal.
0: Ja, nee,
1: ook. Ook weer een subsidie weer gaan praten als rechtse raken. Denk van, ja, dat is dan wel jammer.
0: Nou ja, dan krijg je ook weer de discussie. Waarom werken we sowieso niet meer samen met elkaar? Want dan heb je veel meer slagkracht, toch? Oké. Dan nu toch echt naar het voetbal. Want we schieten... schieten we door die tijd. Yo, schieten we door die tijd. Luister eens. Nederlands elftal gisteren. Ja. Gewonnen. Ja. 3-1 geworden. Ja. Dat was geen topwedstrijd. Dat was Tunesië die zich aan het ingraven was. Niet zelfs een paar kansjes kreeg. Je had even het idee van, het zal toch niet? Nee, dat was niet zo, want Tunesië had echt niks in te brengen. Veel belangrijker vind ik het Marokko zit eraan te komen. Ja. Dat wordt wel een wedstrijdje, vriend.
1: Ja, ik ben altijd... ik vind dat Nederland niet het team heeft om het spel te maken. Die zou denk ik heel goed in omschakeling kunnen spelen. Ik denk dat ze voorin gewoon wat kwaliteit missen om uit het niet zo goal te maken. Voorin.
0: Nee joh!
1: Wie dan?
0: Serieus?
1: Wie dan? Help me.
0: Summerville?
1: Nee, die speelde niet.
0: Nee, maar Gakpo, normaal gesproken bij Liverpool, wat doelpunt heeft hij uit het niets gemaakt? Ja, naar binnenkomen, verre hoek.
1: Ja, maar ik vind bij, je hebt helemaal gelijk hoor, maar bij Liverpool heb je dan ook nog twee andere spitsen waar alle aandacht naar uit moet gaan.
0: Ja.
1: En bij Nederland heb je dan eigenlijk één Gakpo. En dan heb je een centrumspit, dan probeert het fantastisch gedaan. Rest staat normaal. Doet het goed, maar scoort gewoon niet.
0: Ja, maar ik ben ook al. Oh, sorry, maar ik ben klaar met Malen nu ook hoor.
1: Oké, ja, cool. Ik denk dat het verschil is dat je bij die echte grote teams hebt die daar zoveel kwaliteit zitten. En dan of je hebt eentje van de buitencategorie, Vinicius.
0: Ja.
1: Dat mag je niet vergelijken met Gakpo.
0: Nee.
1: Noorwegen met Haaland, buitencategorie, qua spits.
0: Ja, absoluut.
1: Dan heb je, het was over, hebben Argentinië met superster als ze daar rondlopen.
0: Ja.
1: Nou, Frankrijk, die heeft spitsen. Die zou in elk team zou die de aanvoerder zijn en de nummer 10 hebben.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat daar, maar dan is ook wel weer het mooie van Nederland. Ik denk dat Nederland het best zou kunnen renderen tegen een land als Brazilië, waar er niet verwacht wordt dat ze een spel maken.
0: Ja, precies.
1: Ik denk dat ze dat niet zo goed kunnen. Nee. En dan is weer het gevaar bij Marokko. Wie gaat het spel maken?
0: Ja.
1: Ik zie Marokko dat niet heel graag niet willen doen. Dit is om hier ook vechten, strijden.
0: Ja.
1: Nederland wil het misschien wel, maar kan het niet echt heel erg goed. Niet zoals Spanje bijvoorbeeld.
0: Kijk, nee, want Marokko is ook heel goed in druk zetten. Hè? Dus ja. Die hebben een enorme stem, gewoon uithoudingsvermogen. Enorme, die kunnen echt pressie spelen. Dan ben ik benieuwd wat Nederland gaat doen. En als Nederland... ik vind dat Nederland gewoon moet durven. Gewoon risico moet nemen, want dat is de enige kans om een toernooi te winnen. Niet alleen maar behoudend spelen, gewoon voetballen. En daarom vind ik ook Malen. Ik ben met dit toernooi, voor dit toernooi ben ik klaar met Malen. Gewoon, ik gun hem altijd. Ik heb altijd bij Malen zoiets van... Oh, dat het toch uit gaat komen bij hem. Maar dat is het hele ding. In Roma nu, Italië kwam het eruit. Maar nu, de afgelopen... Je ziet het, die jongen is te veel... Ik denk dat hij zichzelf heel veel druk oplegt. Dat is mijn idee inmiddels.
1: Ook, inmiddels ook gaan afvragen... Hoe serieus moeten we de Italiaanse competitie nog nemen?
0: Nou ja, dat kun je ook afvragen. In het feit dat Italië er niet is. Zegt misschien daardoor ook wel wat. Ik vind sowieso, en dat is een ander pleidooi... Ik vind al die landen die niet naar het WK gaan... of die de eerste ronde uitgeschakeld worden... moeten zichzelf afvragen... hebben wij wel genoeg zwarte spelers in ons team? En WK heeft een... of Italië heeft een nul. Of zo, of een anderhalf, weet je wel. Nee.
1: Zal meteen op mijn favoriete...
0: Jullie moeten de grenzen opengooien. En dan wie weet... doet Rusland dan ook weer gewoon een keer een gooi... naar het wereldkampioenschap. Anyway, Crescencio Summerfield, rechtsbuiten... die heeft zoveel dreiging... Brobby, luister, revelatie. Ik ben zo blij voor hem. Weg uit Amsterdam, nieuwe omgeving en dan doet hij dit. Kom op, man.
1: Hij had ook het negatieve vanuit Nederland.
0: Nee, zeker. Dus hij had gewoon een...
1: De commentatoren van Nederland en de analisten die zitten bij de programma's. Heb jij Carveni gezien tegen Colombia?
0: Ja.
1: Carveni is goed.
0: Ja.
1: En voor mij, ik kijk hem op BBC, Maduro daar een stukje over gemaakt. Die commentaar zijn gewoon, oh, goal, Caverië. Nee, van Caverië, een land dat... Nou, in hun stoutse dromen doen ze niet mee met het WK. En die scoren dan, 1-1. En dan doe je zo droog.
0: Ik zou je wat zeggen, hè? Jeroen Gruter.
1: Maar voor mij was hij het ook.
0: Dat zou kunnen, ik heb het niet gezien. Want ik heb de commentaar niet van die, want ik kijk in principe ook... Als de wedstrijd ook op BBC is, kijk hem op BBC, ja. Standaard. Want ik kan niet naar het commentaar luisteren van die gasten. Maar die Jeroen Gruter, ik voel, deze man, die heeft me geaccepteerd, omdat hij er niet omheen kan, dat hij ook positieve dingen moet zeggen over zwarte spelers. Maar het is zo cynisch van mij om dit nu te zeggen, en ik vind het ook zo flauw, maar dat gevoel krijg ik bij dit soort commentatoren. Die gasten die bij de NOS zitten, dat zijn allemaal van, je denkt, dat is een publieke organisatie, dat is een linkse organisatie. Maar dat zijn van die linkse mensen die naar zwarte mensen kijken zoals ze kijken naar de natuur. En naar de, weet je, die worden lid van een van bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds om de natuur te sponsoren. Zo kijken ze ook naar zwarte mensen. Die moet je wel sponsoren, daar moet je ook niet lelijk tegen doen. Maar we moeten ze niet te dichtbij hebben. Zo, weet je, ik bedoel, want het blijven wel tijgers, blijven wel olifanten of zo. Weet je, zo. Ik weet zeker dat Jeroen Grutter niet één zwarte man in zijn vriendengroep of familie heeft zitten. En als hij er eentje in zijn familie heeft zitten.
1: Misschien Pierre van Hooydonk, maar dat is voor u nog zwart.
0: Ja, maar dat is de meest witte zwarte man die je kunt.
1: We vinden natuurlijk allemaal Pierre van Hooydonk een walgelijke kerel.
0: Ja, maar over het algemeen wel.
1: Ja, nee, maar ik vind het sowieso de mensen die ze uitnodigen. Hè? Als je dan gaat kijken wie daar vaak zit. Jury Mulder.
0: Ja.
1: Hoe is Jury Mulder?
0: Ja.
1: Kijk, broer van de Vaart en van Hooydonk mag je van alles van vinden. Ik vind ze beide walgelijk, overigens. Maar die hebben nog wel een bepaalde trek over, ook in de Nederlandse aftal. Waarom zit Kenneth Perez daar?
0: Ja.
1: Zoveel uitzendingen. Een man die hier de meest verschrikkelijke dingen heeft geroepen in de arena tegen de grensrechter.
0: Ja.
1: Dan komt er gewoon mee weg.
0: Ja.
1: De enige moment dat we daar mogen zitten is als Marokko speelde. De Afelijk zit af en toe daar.
0: Ja, Afelijk is nu wel een vaste waarde, maar inderdaad.
1: Maar je ziet toch nooit, broer, Kiki Moussampa.
0: Ja.
1: Verdomme, vorig jaar assistent trainer van Ajax. Champions League gespeeld, Atletico Madrid.
0: Gewonnen Champions League, gewonnen, ja.
1: Die nodig ze misschien uit het Congo gespeeld.
0: Ja.
1: Maar waarom mag hij niet Brazilië, Argentinië...
0: Nou, fair enough. Welke andere blekjes zitten aan de tafel? Ben ik nu echt... Ik merk aan mezelf dat ik... Ah man, ik stom me eraan. Ja. Ik stom me aan... Inderdaad, wat je zegt, die Nederlanders en hun commentaar... Er zit altijd een beetje cynisme in. Ja. Altijd een beetje van... Nou, inderdaad. Oh, nou, dat hadden we niet zien aankomen, inderdaad. Weet je wel zo. Hoezo, waar heb je het over? Haiti gaat gewoon een ronde... Ik hoop echt dat ze die volgende ronde halen, man.
1: Is Haiti... Evans is toch door? Haiti is
0: zijn ze al door? Ik weet het niet eens. Ik heb het niet goed bijgehouden.
1: Kan ook gewoon doorgaan?
0: Was het Cap Verde?
1: Volgens mij nog. Nou, dat kunnen ze
0: ook
1: even...
0: I don't know. Ik weet niet meer. Maar...
1: Ik ook nog van die commentatoren in wedstrijd verslaan. Kijk, die analisten, dat is een analyse. Dat is als ik er ook ga zitten, dan ga ik mijn mening geven. Dan mag ik mee zijn of niet. Maar ik vind een verslaggever, dat moet geen analist zijn.
0: Nee.
1: Jij moet me gewoon vertellen, ik ben blind en ja. Jij moet me vertellen wat er gebeurt.
0: Fair enough.
1: Mijn vrouw snapt niks van voetbal.
0: Ja.
1: Die zegt heel vaak buitenspel, terwijl die bal op haar eigen lijn is.
0: Nee, maar dat moet ook kunnen, prima.
1: Ja, je,
0: maar voor die mensen moet jij commentaar geven, ja, die moeten het dan begrijpen. Jij moet duiden.
1: Maar als je dan zo
0: nee, verslaggever, sorry.
1: Gaat maken en waarom iemand wist. En ze hebben het nooit bij het licht in. Het valt ook op dat ze 9 van de 10 dingen kloppen niet. En als je naar Engeland gaat, dan heb je gewoon een commentator.
0: Ja.
1: Die vertelt mij wat er op het veld gebeurt.
0: En ook vaak twee.
1: Ja, die is met z'n tweeën.
0: Dat is ook prettiger.
1: Positief.
0: Ja.
1: En in Nederland, ik vind het echt, het is walgelijk.
0: Nee, dat is echt zo. Als je kijkt naar de BBC, die juichen echt mee. Die zijn echt gewoon onder de indruk. Die kunnen echt gewoon een speler op dat moment de hemel in prijzen. Niet van, hij is maar van een klein clubje of weet ik van wat. Weet je, of hij is van een klein... Nee. Hij doet het op dit moment gewoon goed. Ik beoordeel hem wat ik nu zie.
1: Nog iets walgelijks. Als er een Afrikaans, een zwarte speler maakt een overtreding.
0: Ja.
1: En hoe ze dan praten in Nederland erover.
0: Ja.
1: En het is dom en het is achterlijk en niet. Terwijl als een witte speler het gedaan, dan is het.
0: In het belang van de wedstrijd. Ja.
1: Oh, dat heeft hij goed gedaan.
0: Ja.
1: Ik kijk naar BBC Engeland-Ghana.
0: Ja.
1: Ik heb niet naar Nederland gekeken, ik weet niet waar die hebben gezien. Maar in Engeland waren ze zo bang voor die penalty. 100% penalty.
0: Ja.
1: Maar dan heb je er gewoon een chauvinistisch commentator. Ja. Engelsen zijn extreem
0: chauvinistisch. Ja, absoluut.
1: Maar die gewoon eerlijk verslag geeft van hetgeen wat je ziet.
0: Ja.
1: Ik wil jouw analyse niet.
0: Nee.
1: Weet je, dan heb ik die analisten en dan kan ik weet ik van het toilet gaan, ik kan chips pakken.
0: Ja.
1: Als die analisten gaan praten, maar jij bent een verslaggever voor mij.
0: Ja.
1: En dan, soms luister ik ook liever langs de lijn.
0: Ja.
1: Maar die gaat mij gewoon vertellen wat er op het veld gebeurt.
0: Ja, omdat die radio is, moet hij echt gewoon...
1: Ik ben niet geïnteresseerd van... Nee. Ja, want hij dacht dat die... Dat, jij weet niet wat hij denkt.
0: Jeroen Grutte kan het heen en weer krijgen, wat mij betreft.
1: Ja, misschien moeten we hem een keer uitnodigen.
0: Ja. Hey, waar ik net eventjes over...
1: Ghana. Oh, ja. Sorry, ga door.
0: Nee, wat ik ga doen, heel even, want dan hebben we het maar gehad. Want anders blijft het hangen, dat zit nu ook in mijn systeem.
1: Oh,
0: mint condition. Even heel kort, we zitten halverwege.
1: Niemand kent die club van jou.
0: Jongen, dit is... Zo mogelijk de beste soulband die er ooit heeft bestaan. En als je deze niet kent, ja nee, ik besluit nu toch, dan ben je niet meer welkom gewoon. Klaar. Ik hoop dat je me kan waarderen. Mint Condition met Pretty Brown Eyes, Breaking My Heart. Kom op man, als je deze niet kent, Gio, kom op man.

0: Gio, Breaking My Heart. Het zegt je niks?
1: Nee. Het is wel mooi, maar ik heb het echt nooit gehoord.
0: Oké. Oké. Het is wat het is.
1: Ja, sorry.
0: Het is wat het is. Kijk, als oplossing, als tussenoplossing... en daarna is het ook echt gewoon niet meer welkom... ik ga je gewoon wat opsturen.
1: Ja.
0: Een soort van lesmateriaal. Ja. Dit moet je tot je nemen. Doe het vooral in de avond, want het prikkelt ook. Het is echt prachtig muziek. Okay. Het zet je ook aan het denken. You sent me swinging. Ze hebben zulke toffe dingen. So fine.
1: Mind condition.
0: Oké. We gaan het er niet meer over hebben. We gaan nu dan toch echt alleen maar hebben over voetbal. Want dit zat wel in mijn systeem, hoor. Je wilde het hebben over Ghana. Maar laten we het vooral even hebben over, over Argentinië. Kunnen we daar even over hebben?
1: Ja, dan moet ik meteen mijn verontschuldiging aanbieden.
0: Je moet je excuses aan. Maar, en waarom? Waarom eigenlijk? Waarom zou je dat doen?
1: Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Het is niet zo... Ik ben al voor de luisteraars. Mensen die mij niet kennen. Mensen die me kennen weten dat ik een groot Argentinië vind. Vooral voor voetbal. Ik ben 50 jaar. Was altijd een voetballer. En een Maradona is voor mij de GOAT.
0: Ja.
1: En als het nu niet de GOAT meer is, dan is het Messi. En zo daarom ben ik voor Argentinië.
0: Ja, en snap ik.
1: De afgelopen week... ging natuurlijk heel veel foto's maken met mijn Argentinië-shirts.
0: Ja, want je was heel trots en blij.
1: Ja, ik stuurde die naar diverse groepjes. Waaronder naar mijn ex-vriend die me net weggeboezeld als vriend... omdat ik zijn nummer niet kende. En die stuurde me wat reels door van over hoe racistisch Argentinië wel niet is.
0: Ja.
1: En diverse groepjes, waaronder naar mijn ex-vriend... die me net weggeboezeld als vriend omdat ik zijn nummer niet kende. En die stuurde me wat reels door van over hoe racistisch

0: Argentinië-shirt met de WK 2022, bitch.
1: Oh, wauw, ja. Ja, is wel,
0: is... ja, maar je schaamt je eigenlijk ervoor.
1: Nou ja, en ik bedoel, we hebben het vaak... Ze hebben, weet je nog die liedjes die ze toen zongen in die bus over Frankrijk?
0: Ja.
1: Dat het geen echte Fransen waren, maar allemaal Afrikanen in Franse dienst en zo, weet je wel. Maar kijk, en veel mensen zullen het weten, maar heel veel mensen zullen het ook gewoon niet weten. Argentinië is een heel raar land. Dat is, dat, ik bedoel, die hebben de bewoners daar, de Indianen of de inheemse bevolking daar natuurlijk ook gewoon weggedrukt. Er zijn allemaal Europeanen terechtgekomen. En er is zelfs op een gegeven moment een heerser geweest, was het een president, die heeft gezegd van ja, we gaan een nieuw beleid doorvoeren, oftewel het blanquimiento. En daarmee wil het blanquimiento, dus letterlijk het blanquimiento, want tijdens de transatlantische slavenhandel zijn er natuurlijk heel veel in Brazilië terechtgekomen, in Suriname terechtgekomen, in de Guyana's terechtgekomen, maar natuurlijk ook in Argentinië. Het is allemaal één continent. Argentinië had heel veel, een derde van het land bestond uit zwarte mensen uit Afrika. Dus gewoon slaven of tot slaafgemaakte of wat dan ook, die daar allemaal woonden. En die op een gegeven moment gewoon tijdens de oorlog, ook met welk land dan ook, allemaal naar voren zijn geschoven als, ze noemen het cannon fodder, oftewel
0: kanonnenvoer.
1: Vaak ook nog zonder wapens. Ja. Dat was ook nog het pijnlijke, dus zonder wapens moesten ze daar de strijd leveren. En dat was niet alleen maar om witte mensen te beschermen. Nee, dat was ook echt met het doel om zwarte mensen uit te roeien. Er werden dus allemaal, mensen werden naar het front gestuurd. Vervolgens werden er een hoop Europeanen uit Spanje, Italië, volgens mij zelfs ook Portugal, naar Argentinië gehaald. En de vrouwen die achterbleven van de mannen die dus tijdens de oorlog om waren gekomen, die werden gedwongen om met een witte man kinderen te krijgen. Zodat ze steeds konden filteren. Dus eigenlijk gewoon whitewashing. Ja. Maar dan in de hardste zin. Deze mensen zijn knettergek. En ze doen nu ook alsof die geschiedenis helemaal niet heeft bestaan. Zelfs mensen, Argentijnen, die beweren, die dit gewoon, dus die de geschiedenis voorstellen, die krijgen gewoon van andere Argentijnen te horen van ja, je hoort niet bij ons, je bent een vieze verrader. Uiteraard, hè. Ja. Dus allerlei doodsbedreigingen. Maar ook gewoon, die ontkennen dus ook gewoon dat dit is gebeurd. Ja. Daarnaast is het ook nog een keertje zo dat tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, was het ineens een soort van een vrijhaven voor allemaal SS'ers, oud-nazi's. Allemaal racisten die gewoon naar Argentinië zijn vertrokken. Om daar hun heil te zoeken en daar een soort van met open armen zijn ontvangen. Want het sloot helemaal aan bij hun beeld. En zo'n land brengt dan ook een Messi voort. Ja, dat is ook gewoon de realiteit. Ik wil de kwaliteit kunnen loszien van de persoon. Ik weet niet hoe, als ik Messi zie, ik zag hem nu ook weer tegen het laatste land waar ze tegen speelden. Maar hij is helemaal niet, ik zie hem nooit gek doen met zwarte mensen of lelijk doen of zo, weet je wel. Sterker nog, ik zie hem ook echt gewoon mensen omhelzen en close en weet je wel. En Ronaldinho is zijn grote voorbeeld, dat heeft hij natuurlijk altijd gezegd. Ja. Maar die mensen hebben wel wat op een kerfstok.
0: Ja. Nee, maar ja, nogmaals bedankt voor alle lessen de afgelopen week. Ik ben al jaren heb ik zal ik nooit voor een land als Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika, zelfs Zuid-Afrika, wat ik erg vind, dat ik was gewoon tegen Zuid-Afrika op het WK. Of ze moesten tegen Amerika spelen. Want Zuid-Afrika, ik vind het gewoon een ingewikkeld land. Ja. Ik was altijd voor Argentinië, tot ze de laatste wedstrijd speelden. Dat Messi weer, dat hij die penalty wist, ik weet niet eens tegen wie het was.
1: Ja, ik weet ook niet meer.
0: Nee,
1: voetballand, ik gun het mijn voetbalhart. Ik bedoel, kijk naar een ploeg waar gewoon sterke verdedigers vaak zitten, harde verdedigers. En er zit voetbal in en er zit kwaliteit in. Tegelijkertijd, als je Messi weghaalt, blijft er van de ploeg niet heel veel over. Dat is ook de realiteit. Maar weet je, ik wil het los kunnen zien, maar het is wel lastig. Ik vind het super lastig. En wat zag ik nou laatst, dat ik jou gestuurd, over die hamburgertent. Dat was toch gewoon
0: Nigra Burger.
1: Voor de mensen, je kan dus in, er is een, volgens mij een keten in Argentinië. Dus het gaat niet om één tentje die ergens in de marge obscuur in een hoekje zit of zo. Nee, gewoon een keten, volgens mij. Die heeft gewoon de Nigra Burger. En die noemen ze zo omdat de broodjes, die noemen ze niet vanwege de broodjes, die hebben ze zo genoemd. En hun broodjes, hun buns, zijn ook gewoon donkerbruin zwart. Ja. Die zijn zwart gemaakt. En de Nigga Burger, daar kan je allerlei sites bij krijgen. En allebei, weet ik van. En

0: En het, weet je, het is gewoon. En ook geen intelligente hip-hop-rap erbij of zo. Want iemand zei ook nog van. Noem het dan My Nigga of zo. Weet je, maak het een soort van een knipoog. Nee, dan gewoon Niggerburger. En de muziek die erbij gebruikt wordt is ook. Hele soort van gangster-rap. In plaats van een Talib Kweli of een Common. Of een Nas. Of een weet je, gewoon uplifting. En nee, gewoon. Het is zo negatief. Inderdaad, gewoon negatieve shit. Deze mensen zijn knettergek en sterker nog, dat je zo'n zaak opent, ja, dan ben je gek, maar dat het dan ook gewoon nog storm loopt en dat je succesvol bent, dat zegt alles over het land.
1: Gaan een winkel openen in Amerika, want je hebt me dat filmpje doorgestuurd.
0: Ja.
1: Ja, belachelijk.
0: Ja, en ook, heb je dat laatst ook gezien? Nog even de laatste, dan ben ik er ook klaar mee, want ik merk al dat het is in 54 graden
1: ja,
0: hier.
1: Ja, goh. Dat we over voetbal gingen hebben. Weet je dat racisme? Poe. Dat was zo lang geleden.
0: Ja, sorry. Maar er is ook wat. Die advocaten die toen in Brazilië was. Zo'n Argentijnse. Die niet tevreden was met het personeel. En apengeluiden ging maken. En weet ik veel wat. In Argentinië zou zeggen. Ja, in Nederland is het ook strafbaar. Maar wat minder scherp. In Brazilië is het echt strafbaar.
1: Snoeihard, ja.
0: Dus die hebben ze keihard aangepakt. Ja. Hè? Volgens mij moet die gewoon ook een tijdje zitten.
1: Mooi,
0: dus dat gun je zo iemand toch?
1: Ja, maar ik vind het sowieso vreemd als je dat soort landen hebt waar er nog nooit een donker persoon heeft voetbald. Het lijkt er dus ook niet op die Latijns-Amerikaan. Maar als je naar de Columbia kijkt, dan zie je altijd wel iemand die echt op een, ja, van mijn gevoel, een inheems lijkt.
0: Ja,
1: ik weet niet hoe die eruit ziet, maar je weet wat ik bedoel.
0: Absoluut.
1: Dat heb je daar niet. Het zijn allemaal redelijk wit.
0: Ja.
1: Of het is een combi Maradona. Ja,
0: die hoe witter, hoe beter.
1: Ja. En dat, McAllister. Als je ook die namen ziet, weet je. Het zijn allemaal van dat soort namen. En ja, het is walgelijk. Ik geniet van Messi. Maar ik zal het land, zal het shirt niet meer dragen vol trots.
0: Nee.
1: Omdat ik het nu niet meer los kan zien met het voetbal.
0: Nee, en ik zou je gewoon dragen het niet.
1: Nee, dus je moet een shirtje kopen van Inter Miami met Messi.
0: Ja.
1: Of Maradona bij Napoli.
0: Natuurlijk.
1: Ja, dat zijn mijn helden.
0: Nee, en Maradona is ook gewoon een held. Hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, ook mijn held. Daar had ik ook een poster. Ik heb niet veel posters, maar ik had van hem en Bruce Lee had ik eentje aan de muur.
1: Ja, nee, dat was fantastisch.
0: Goed. Terug naar het voetbal.
1: Hey.
0: Jeetje.
1: Dit is wel voetbal ging
0: er. Gezeik dit helemaal.
1: Eerst keer die Kortie, dan die DB, dan met mensen die zich onveilig voelen. Ja. Weet ik veel. Ja, voetbal.
0: Ja.
1: Ja, wat vind je er tot nu toe van?
0: Wat het mooiste vind ik, dat die spitsen het zo goed doen. Dat die spitsen gewoon leveren. Haaland, Kane, Mbappé, Messi. Geen spits, maar Messi. En wie mis ik nog? Brobbie. Ja, met drie doelpunten.
1: Jij mist nog eentje. En er praat niemand over. Een hele grote kans om van topscorer van het toernooi te worden. Want ik denk dat twee komen en dat is Vinicius. Want niemand praat over Vinicius. Die is er ook al gewoon vier in liggen.
0: Ja.
1: Dus eentje minder dan. Ze spelen nog een wedstrijd. Mbappé speelt nog een wedstrijd. Messi speelt nog een wedstrijd. Weet je, maar ik verwacht nu wel dat Brazilië verder gaat komen.
0: Ja, ik gun het Brazilië eigenlijk always. Maar ik vind ze gewoon niet zo geweldig sterk. Ook die verdediging is niet top.
1: Ja, we hebben het net ook over een vooruitzending al even over. Maar jij vergelijkt Brazilië met Brazilië.
0: Ja.
1: Maar moeten we Brazilië niet vergelijken met...
0: Wat er nu is.
1: Met Frankrijk.
0: Nee, ja, maar dan is Frankrijk veel beter.
1: Oké.
0: Echt beter.
1: Ja, Frankrijk. Ik denk dat iedereen Frankrijk wel het beste vindt. En ze kunnen verliezen.
0: Ja.
1: Punt. Maar welk ander land durven wij meteen ons geld op te zetten, die is beter dan Brazilië?
0: Nou, eens. Nou ja, dan zou ik zeggen... Spanje?
1: Beter?
0: Ja.
1: Mag ik nog even zagen?
0: Ja.
1: Dat is toch ook een overschatte voetballer, hè? Die Rodri.
0: Ja, een beetje wel.
1: Oh, die heeft gewoon Ballon d'Or gewonnen, hè? Iemand stuurde laatst ook een bericht van... Oh, als Vinicius zo met de topscorer wordt van het WK...
0: Wint
1: Rodri weer de Ballon d'Or. Bedoel, kijk eens voor de grap.
0: Ja.
1: En ik heb een anti-Rodri-bril, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is een jongen die constant staat... tussen de twee centrale verdedigers en het middenveld.
0: Ja.
1: Het enige wat hij doet is een verbindingsbal geven tussen van 10 meter.
0: Ja,
1: je kan hem niet verrassen op een steekbal naar voren, op een assist, op een goal. Fantastische voetballer, hoor. Begrijp je niet verkeerd.
0: Maar Vinicius had moeten winnen.
1: Los van die met Vinicius.
0: Die hadden moeten winnen, hoe heet die? Lamaal.
1: Nee, dat was Vinicius.
0: Het was
1: hem en Vinicius en toen heeft hij gewonnen.
0: Ja.
1: En de laatste keer heeft gewonnen Dembele. Ja, dus die is nu geworden. Ja. Maar gewoon de hele ophef om die Rodri.
0: Ja.
1: Dan denk je van, oké, het is een geweldige voetballer.
0: Ja.
1: Begrijp me niet verkeerd. Maar het is, elk land heeft zo'n voetballer.
0: Ja.
1: Jij bent ver van Engeland.
0: Zeker.
1: Declan Rice.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik ook gewoon een 13e dozijn voetballer. Geweldige voetballer, maar het is nou niet dat een trainer, als ik een trainer zou zijn, ik moet tegen Engeland, en ik zou lezen, Declan Rice is er niet, of Harry Kane is er niet.
0: Ja.
1: Nou, Declan Rice, nou, oké, nou.
0: Ja, ah, ja, voilà. Zeker.
1: Maar Harry Kane, dat is wel een... Okay. Ik ben blij als Harry Kane niet speelt, als ik tegen hem zou moeten voetballen.
0: Nee, zeker. En toch die Declan Rice, omdat ik volg Arsenal best wel op de voet. Ja, hij heeft wel impact, hoor, op de ploeg. Het is wel een hele belangrijke jongen voor zo'n team. Een beetje een... Beetje, maar met zijn trap en met zijn organisatie. En hij zit er vaak tussen. Maar ik hoor wat je zegt, ja. Rodri. Ja, goed, Spanje. Maar wie is nog meer dan een goede kandidaat? Of wie is beter dan Brazilië? Ik denk dat
1: ik denk alleen maar Frankrijk. Op papier meteen beter, maar al die andere landen. Spanje, ik schat Brazilië hoger in. Want Brazilië heeft met, alhoewel, Jamal. Oké, okay, Spanje en Brazilië gelijk. Omdat ik vergelijk naar Venetius als buitencategorie,
0: ja,
1: als Jamal.
0: Ja, ja,
1: Engeland vind ik nog onder Brazilië.
0: Ja.
1: Argentinië, heel afhankelijk van Messi. Heel afhankelijk van Messi.
0: Ja.
1: En je hebt ook geen opvolger van.
0: Duitsland?
1: Ja, die moet nu komen.
0: Ja.
1: Die moet natuurlijk, die heeft het laten zien tegen Curaçao, waarbij ze 7-1 winnen, maar gewoon 1-1 staat, 2-1 scoren en vlak voor ze een 3-1 krijgen. Meteen naar rust de 4-1 maken en doorlopen naar 7-1. De tweede wedstrijd tegen Duitsland was tegen...
0: 3-2, hè?
1: Tegen Ivoorkust? Of tegen...
0: Ik ben daar zo slecht. Ik ben een beetje voetbalblind geworden, want ik kijk zoveel wedstrijden, ja. Ik weet niet meer hoe het zat.
1: Nee, dit was tegen Ivoorkust. Het Senegal zit met Frank, zit met dinges. Nee, het was niet Ivoorkust. Ivoorkust heeft gisteren gespeeld. Maar ook een Zwart-Afrikaans land. Maar Duitsland moet het nu laten zien. Die heeft het nog niet laten zien, vind ik.
0: Nee, maar wel gewoon wel weer hun plicht gedaan. Wel weer gewoon gewonnen ook, hè, met 3-2. Door die Turkse spits die
1: ja,
0: ze daar hebben.
1: Ja, erin, hè.
0: Ja.
1: Tegen Ivoorkust was dat.
0: Ja.
1: Die scoorde, die aanvoerder scoorde,
0: ja,
1: ook.
0: Ja. En nou ja, goed, maar ik vind Brazilië zeker geen titelkandidaat. Maar aan de andere kant, Brazilië is Brazilië en die kunnen van iedereen winnen. Weet je wel, op een goede dag. Neymar moet ik nog maar zien. Dat ja, wordt lastig.
1: Neymar, hè? Al die andere landen.
0: Ja,
1: maar zit op de bank, hè?
0: Nee, maar Venetius, Cunha en noem nog een speler die het... Oh, die Endrick, die jonge deed het wel goed.
1: Rafinha. Maar die was geblesseerd.
0: Nee, zeker. Dus eerlijk gezegd, die is geblesseerd. Die is klaar, toch? Einde oefening, of niet?
1: Nee, voor mij niet. Voor mij was je gewoon niet fit om gisteren te spelen.
0: Ik ben bang dat hij een spierblessure heeft, dat hij niet gaat redden. Okay. Maar dat zou heel erg zijn, want dan is het klaar. Dat is de einde oefening.
1: Maar wat nou als Neymar op 80% binnenkomt?
0: Dan is het nog steeds geweldig. Ja, maar heb je een degelijke speler. Heb je een goede speler, maar dan gaat hij niet het verschil per se maken. Hij schiet hem er nog steeds in.
1: Ja, maar als tegenstander...
0: Nee, ben je op je hoede.
1: Dan ga je toch wel even... Hou in de gaten. En ik denk dat het grote verschil is met een team als Duitsland. Maar zelfs in Engeland. Engeland heb je, oké, sluit alles af naar Kane. Maar die scoort ze wel.
0: Ja.
1: Weet je, natuurlijk een belachelijk spits. Maar voor de rest, de zak heeft het nog niet laten zien.
0: Nee.
1: Rashford zat gewoon op de bank laatst. Dat snapte ik ook niet.
0: Ik snap helemaal niks van die.
1: Portugal komt nu ook, hè?
0: Ja.
1: Die hebben ook een fantastisch
0: team. Die hebben een goed team. Die hebben echt een goed team.
1: Ik kom niet aan heel veel landen die beter zijn dan Brazilië. Behalve Frankrijk.
0: En Nederland dan? Nederland beter dan Brazilië?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik denk wel dat het voor Nederland lekker is om te spelen tegen Brazilië dan tegen Marokko.
0: Ja.
1: Want ik denk dat ze tegen Brazilië gaan lekker verdedigen. Maar tegen Marokko gaan ze toch wel een beetje... Frenkie de Jong gaat lekker mooi spelen, mooi wegdraaien, kappen.
0: Ja.
1: En voor iedereen, ja. En die gasten, kijk naar zo'n Masrawi, kijk naar een Saibari, die hebben niks te maken. Hakimi.
0: Nee.
1: Ik weet het niet zeker, maar ik zou mijn geld niet op Nederland durven te zeggen, hoor.
0: Nee, het wordt een zware pot. Het wordt echt een zware pot, ja. Want ik denk dat Nederland, de spelers van Nederland, meer kwaliteit hebben in totaliteit. Dat denk ik wel. Als je kijkt naar de verdediging, in totaliteit heeft Nederland meer. Maar de ploeg en de overtuiging bij Marokko. Wauw. Als die brengen wat ze kunnen brengen, dan krijgt Nederland het zo moeilijk. En ze gaan brengen wat ze moeten brengen. Want dit zijn trotse jongens, die Marokkanen.
1: Ja.
0: Die gaan voor elkaar door het vuur. Die hebben natuurlijk ook wat te bewijzen. Want die willen allemaal dat hun families die hier in Nederland weggezet worden als allemaal dieven, boeven en inbrekers. Die willen gewoon die lange neus maken naar Nederland. Dus dit wordt me een potje, hoor. Hey. Dit wordt me een potje. Maar ik denk dat Nederland echt gewoon kan winnen van Marokko. Niet heel veel ook niet, hoeft ook niet zo'n hele gekke wedstrijd te worden, maar als Nederland niet vlijmscherp is, zoals in die tweede wedstrijd waren, waarbij het spel durft te maken, naar je toe durft te trekken, dat je ook gewoon met Crescenzo, Summerfield speelt, Malen. Dit WK zeg ik wel afgeschreven voor mij, want het gaat, op een WK gaat het om vorm. Je moet niet je beste spelers laten spelen. Je moet de spelers laten spelen die in vorm zijn. Ja. Want je hebt maar gewoon een korte tijd. Daarna krijgt Malen weer meer steun. Maar nu is het afgelopen. Crescenzo, Summerfield laten spelen. Brobby in de spits. Gakpo, zeg ik. Ja, rechts. Links, sorry. Maar als hij niet blijft, gewoon weer niet levert, dan moet je misschien wel lang neerzetten. Die kwam er een paar keer lekker langs gisteren ook weer. En wat we niet meer moeten doen. En dan ben ik, daar heb ik echt wel. Dat is mijn pet peeve. En dat is onze jongen Depay. Luister, hij is gisteren weer ingevallen. Ken je dat? Dat je kijk, en hij doet het ook zelf. Hè, want hij is de leider, toch? Hij is de man. Hij is de. Zo loopt hij over straat. Zo staat hij op het veld. Zo geeft hij zijn interviews. Het is de baas. Weet je, zo. Je hebt twee dingen. Kijk, want leiderschap wordt je gegund, hè? Je hebt dat mensen met je meelopen omdat je de leider bent. Of je hebt dat mensen om je heen gaan staan omdat ze medelijden met je hebben. En ik denk dat ze hem nu niet willen laten vallen, maar dat dit inmiddels medelijden begint te worden. Ik heb hem gisteren weer zien lopen. Hij hangt er een beetje bij. Het is gewoon niks. En dat komt natuurlijk omdat hij terugkomt van een blessure. Ik zeg niet dat Memphis Depay niet kan voetballen, maar hij is nooit de speler geweest die zelf heeft gedacht. Een Memphis in Pai. Memphis Depay. Hey, ik moet even normaal doen, man. Memphis Depay. In vorm. Is een hele bruikbare speler. Voor denk ik elke ploeg in de wereld. Maar dan in een dienende rol. Want dan kan hij vanuit de schaduw achter een Mbappé of een Neymar of een Messi of een grote naam, kan hij excelleren. Maar hij wil een van die grote namen zijn. Is hij niet, gaat hij niet worden, is hij nooit geweest. Is niet erg. Het is geen disqualificatie. Alleen hij moet het zelf gaan beseffen, want dat gaat zijn spel ten goede komen. Twee, je ziet nu dat hij terugkomt van een blessure. En dat is gewoon altijd lastig. Er is maar één iemand die dat op een groot toernooi is gelukt. Volgens mij is Marco van Basten. Kwam na een blessure, kwam terug, viel in voor Bosman. En de rest is history. Die heeft daarna een toernooi van zijn leven gespeeld. Die heeft het beste toernooi ever gedraaid. Memphis, als je hem nu ziet lopen, mijn god, het is een schim. Het is verdrietig. Ik schaam me gewoon. Het is een beetje gênant aan het worden nu. Hij moet ook gewoon zeggen, Koeman, luister, even niet, man. Doe maar niet. Ik bedoel, als je me kan gebruiken als pinch hitter, misschien nog ergens een keertje. Maar weet je, laat gewoon de komende drie wedstrijden iemand anders spelen. Doe mij gewoon niet. Gewoon liever niet. Want dit. Hij probeert. Je hebt het zelf. Oké, je bent misschien naar bed gaan. Je hebt hem niet zien invallen waarschijnlijk.
2: Ik heb wel die andere twee wedstrijden.
0: Nou, en dan heb je een indruk gekregen. En gisteren was eigenlijk wel voor mij de climax. Dat je ziet van Memphis is gewoon klaar.
1: Wat ik niet snap, is de aversie in dit land tegen Memphis. We hebben allemaal een beeld of zo. Laatst was er een interview met Koeman en die zei dat Memphis heel belangrijk is voor het team en ook zijn positie accepteert. Ik weet niet hoe belangrijk Memphis is voor die donkere, voor die zwarte jongens. Ik denk dat het wel eens iemand is die ze begeleidt en meeneemt en ze op een bepaalde adviezen. Dus ik weet niet wat zijn rol is. Maar ik snap niet waarom we het zo vaak over Memphis moeten hebben. Want Memphis is absoluut niet de nummer 1 spits, ook niet de nummer 2 spits, denk ik.
0: Maar ook niet de nummer 1-10, vind ik op dit moment.
1: Maar, nee. Nee, maar we hebben het over Memphis. En die snap ik niet. Ik bedoel, we praten niet over.
0: Oh, je bedoelt omdat hij. Waarom hebben we. Nou, maar weet je, misschien is het ook een beetje genoeg doen van. Ah, lekker voor je. Lekker voor je. Dat ja, is het een beetje. En mensen gunnen het hem gewoon. Ja,
1: en dat vind ik dus. Dat vind ik misselijk. Ja. Zeker in Nederland. Omdat. Ik bedoel, wij vinden Weghorst. We praten over Weghorst. Ja, als iemand de meest slechte voetballer die ik ooit heb gezien op het Nederlands voetbalveld, is Wout Weghorst.
0: Ja, mogelijk, ja.
1: Ja. Ik bedoel. Als ik bijvoorbeeld, als we, noem maar wat, we staan 0-1 achter tegen Marokko. En je hebt nog 10 minuten te spelen en je moet gaan drukken. En ik had het toevallig van de week erover. Had ik nog steeds geen Weghorst neergezet. Nee. Ik had gezegd van, zet een Noah Lang erin en zet een Gooi van Dijk in de spits. Want dat is de beste koppen die we hebben. Ja. Weghorst kan ook niet koppen. Het is gewoon een. Ja, het is zo verschrikkelijk slecht. Het kan niet. Ja nee. Maar sorry hoor, want het was over Depay. Maar ik snap niet waarom we allemaal zo over Depay praten en altijd maar zo negatief. Want hij speelt niet, hij valt in. Er zijn ook andere jongens ingevallen waar we het daar niet over hebben. Broer, de laatste viel Guus Stil in en ja, Koop Meijners in.
0: Dat is verschrikkelijk. Koop Meijners ook verschrikkelijk.
1: Weet je, dan denk ik van zet Kluivert erin, want ik denk dat Kluivert
0: die nog het verschil. Ja?
1: Oh, die heb ik, niet, ik heb gisteren niet gezien hoor. Of nee, ik heb in slaap gevallen naar die SHDCB.
0: Maar ik ben helemaal met je, zet Kluivert in plaats van Depay. Want Kluivert heeft kijk, ook een beetje een blessure gehad. Maar die komt uit een hele fijne periode, heeft een geweldig seizoen gedraaid. Laat hem gewoon voetballen, man.
1: En ik denk dat als het moeilijk wordt, dat we meer hebben aan Noah Lang Kluivert. Want die kunnen iets creëren.
0: Ja.
1: Mag je van alles vinden van Noah Lang.
0: Ja.
1: Maar die gaat die bal pakken, gaat proberen iemand een panna te geven en een voorzet te geven.
0: Ja.
1: Van Gustil hoeven we dat niet te verwachten.
0: Nee, ik vond hem ook bij de hand. Het is gewoon weet je, die jongen die mag dan mee naar het Nederlands elftal. En eerlijk, bij PSV doet het wel goed hoor. Goede speler,
1: met
0: ik vond hem
1: respect,
0: goed.
1: Maar als Guus Stil een zwarte jongen was geweest, als hij op mij had geleken, zou hij toch nooit miljonair geworden zijn met voetballen. Dat is toch gewoon een hele beperkte voetbal.
0: Nee, dat was die fotomodel geweest als hij op jou had.
1: Nee, ja, dat was die fotomodel. Ik heb het aan alle kanten verkeerd gegaan. Maar ik heb het heel vaak met dat soort voetballers. Ik denk van, als jij een andere kleur had geweest, had je nooit daar gestaan.
0: Nee.
1: Guus Stil, kom op.
0: Nee, ik ben heel average, gewoon middelmaat. Sterke gast, ik zie wel waar zijn kwaliteit zit hoor. Maar
1: het is,
0: daar heb je er meerdere van.
1: Ja, weet je, maar het maakt niet uit, een goede voetballer. Maar we maken het zo groot. Joey Veerman.
0: Ja,
1: je neemt een corner. En ik kan ook een corner nemen. En we kunnen hem ook bij de eerste.
0: Maar hij is ook niet mee. Joey Veerman is ook niet mee. Maar een koopman is ook.
1: We praten over die mensen en denken van, waar hebben we het over?
0: Ja, maar wat het met Depay is, en ik maak me wel een beetje zorgen. Depay moet, ik hoop dat hij goed uit. Ik gun hem niks slechts overigens, want ik hoop dat hij goed uit het toernooi komt. En dat hij dan wel zijn draai weer gaat vinden. Want dit gaat ook een knauw zijn. Hij is echt gewoon. Hij is echt het vijfde wiel hier. Hij heeft hier eigenlijk niks te zoeken. Het is spijtig, maar zijn interlandcarrière zou met een nieuwe bondscoach zou zomaar voorbij kunnen zijn.
1: Ik denk ook.
0: Want het is echt. Het ziet er echt niet meer uit wat hij doet. Hij komt snelheid tekort. Hij is onnauwkeurig. Hij kan zijn actie niet meer maken. Hij is niet meer sterk aan de bal. Ja, het is. Oké. Okay. Anyway, ik hoop dat hij er goed uitkomt en dat hij nog één of twee goede seizoenen heeft. Maar we moeten wel op zoek naar een nieuwe nummer 10.
1: Ja, een 10? Was dat bij een 10?
0: Ja, ik vind het wel meer een 10 dan een spits, ja.
1: Okay.
0: En dat vindt hij zelf ook, want hij hoort natuurlijk in het rijtje Maradona. en de Nesvets en de, weet je wel.
1: Ik vind het echt zo'n speler die dan ergens. Ja, is het Ronaldinho? Wat is een 10? Wij hebben een 10, hebben we toch een soort Spielmacher achter de spits.
0: Ja, een Pirlo, dat was een 10.
1: Ja,
0: of was het misschien meer met de punten achter?
1: Ronaldinho. Dat is ook niet een 10. Er kwam meer van links, kwam hij naar binnen. Of van rechts kwam hij naar binnen.
0: Maar dan noem je ook naam.
1: Het was ook wel een 10. Zo bedoel ik het meer. Platini was een 10. Zidane, die speelde 5.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar ik heb dat fotootje van het oude Brazilië naast het nieuwe Brazilië gehouden. Hè? En dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk, dat snap ik ook. Maar
1: wat is het oude Brazilië?
0: Romario.
1: Ja.
0: Ronaldo. Als je Ronaldo nooit hebt zien voetballen, dan ben ik zo jaloers. Want ga kijken en dan heb je nog zoiets moois mee te maken. Ronaldo. Ronaldinho.
1: Ja.
0: Even serieus. Ronaldinho.
1: Adriano.
0: Bebeto.
1: Ja. Ja.
0: Luister, dit zijn namen en als ik die lijst doorloop, dan Roberto Carlos. Ja. Dat was een team van. Dat waren superhelden.
1: Ja.
0: Dat was een superhelden team.
1: Wat ik altijd grappig vind, we romantiseren dan bepaalde. We romantiseren nu een Brazilië van.
0: Nee, maar niet romantiseren. Dat was gewoon feitelijk. In
1: 1974, het was een wedstrijd Nederland-Brazilië in Hamburg met al die kaarten.
0: Ja.
1: Dat Nederland won met 2 keer Cruijff.
0: Ja.
1: Hij vond dat altijd het slechtste Brazilië ook, want die waren alleen maar aan de vechten.
0: Ja.
1: Toen dat WK daarna verloren is van Italië, was ook niet een geweldig Brazilië met Maradona.
0: Ja.
1: Nee, sorry. 78 won Argentinië. Ik ben niet 82, maar in 86.
0: Ik zeg gewoon ja.
1: Dan worden verloren ze van met die rare Italiaan die toen scoorde. Ik weet niet welke WK het was. Maar we pakken altijd een Brazilië.
0: Ja,
1: Brazilië
0: was het Italië?
1: Wie?
0: Dat was er niet.
1: Ja, sowieso. Het was het. Nee, ik weet niet. Niet Schilacci, maar weet ik veel die scoorde. Dat WK dat Maradona iemand in zijn buik trapte.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Oh, oké. Okay. Weet je, dus, maar ik weet het. Ik zeg nu Frankrijk 1. Ik heb mijn finale Frankrijk Argentinië staan.
0: Ja.
1: En ik verwacht dat Brazilië wel richting de halve finale komt.
0: Ja,
1: in mijn halve finale
0: is
1: Frankrijk-Brazilië volgens mij.
0: Oké, dus dat is een mooie match. Ja, ik gok, hoewel ik ze de laatste wedstrijd weer erg vermoeiend vond. Maar ik blijf gokken tegen BTN op Engeland. Hmm. Dat wordt hem, die moeten het een keer gaan doen. En die hebben toch wel, als die Tuchel gewoon normaal gaat doen, Ze hebben echt een mooie selectie. Ja, en Nederland, Marokko. Ik denk als ze Marokko voorbij zijn, dan geeft dat echt wel een boost. En dan, het begint nou ook gewoon leuk te worden. Het begint nou leuk te worden. Dus ik ben de vorm van de dag.
1: Ja? De vorm van de dag. Als Tunesië gisteren die 1-0 scoort. Als Tunesië niet die eigen goal maakt. Als Brobbey daar niet die bal erin.
0: Ja, maar Tunesië. Maar
1: tegen Brazil, tegen Marokko.
0: Ja, wordt andere
1: minuut steekbal.
0: Klaar.
1: Van Dijk moet ingrijpen.
0: Saibari die scoort. Saibari is heel vorm, hè?
1: Tegen Brazilië?
0: Ja.
1: Brazilië, eerste 20 minuten helemaal niks. Marokko was fantastisch. En daarna Brazilië beter dan Marokko.
0: Ja.
1: Scoort Brazil. Weet je, het is zo afhankelijk. Zeker op dat niveau als je gelijkwaardig wint.
0: En daarom wordt het nu wel leuk. Nu wordt het echt leuk. We gaan een wedstrijdje stellen. Nu ga ik met heel veel sensatie, spanning. Een sensatie kijken. Zijn we doorheen, G? Dit was hem. We hebben gewoon reces, hè? Dus dat betekent dat we de komende maandjes niet meer te beluisteren zijn. Mensen, helaas, zoek hulp. Maar we komen terug. We komen terug. Na de vakantie zijn we er gewoon weer. Ik wens jullie in ieder geval hele fijne dagen, mooie kitty kotti, een heerlijk kwakkoe. En wij zien elkaar daar. En anders horen jullie ons. Op de radio bij Martin.
1: Ongetwijfeld, en we houden het gezellig.
0: Sowieso.
1: Dag.
0: Een hele fijne dag.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector, zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden, 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. De helft ervan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere 125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaar getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Picote Fidel.
1: Hippie, Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij Juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba oru boy futan eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiping, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie, jullie Wiering, Ferdinand Bolstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hippie, jullie Wiering.
2: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.

0: FlyFM.com. Odi, odi!
1: Kitty Kotti Gala. 1 juli vier Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een all-star line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester op het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Verwacht klassieke soul en jazz gebracht door de artiesten die heden, verleden en toekomst verbinden. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit gala concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Trouwe luisteraars van Radio Mart, wees u van harte welkom. Fijn dat u nog afgestemd bent op uw favoriete zender, maar ook uw familiezender Radio Mart, gevestigd aan de Woutrichemstraat nummer 8. Radio Mart is via Salto te beluisteren op de 107.90 frequentie. Wereldwijd is dat ook mogelijk via www.radiomart.nl. Het telefoonnummer van deze prachtige zender is 020-471-4291. Ik herhaal. Telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. U bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. Het zal er wat iets anders uitzien dan normaal, omdat, vanwege de hitte. En ik heb een studiogast, dat is mevrouw Mavis Fernand, geloof ik. En zij is betrokken bij een woonzorg. Precies. En zo meteen zal zij u meer hieromtrent vertellen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van datgene wat mevrouw Mavis Fernand naar voren zal brengen, dan is de mogelijkheid ook om in te bellen naar de studio. Ik heb het nummer zojuist al opgenoemd, maar voor degenen die net zijn ingeschakeld, het telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. Voordat we verder gaan, gaan we even luisteren naar onze tune. Daarmee starten we altijd. En dat is gekoppeld aan mijn programma, Mart Gevarieerd. En ik ben uw gastheer, dat is Raymond Dalvoer.

0: luisteraars, daar ben ik weer. Ik heb net een intro bij u thuis in de huiskamer gebracht. Dat is altijd een vast item van mij. En zo gauw ik begin met Mart Gevarieerd. En zoals ik eerder al stelde, ik heb hier als gast, studiogast, heb ik mevrouw Mavis Fernand. Mevrouw Mavis Fernand is betrokken bij dan Mayet Wooncentrum of Zorgcentrum. En mevrouw Fernand gaat u het een en ander vertellen. En als ze klaar is, niet als ze klaar is, maar als u eventueel denkt van hey, ik heb vragen hieromtrent, dan bent u vrij om in te bellen. En ik ga ook wat vragen stellen naar aanleiding van datgene wat ze zo meteen naar voren gaat brengen. Mevrouw Fernand, aan u het woord.
1: Een hele goede middag allemaal, luisteraars. Mijn naam is Mavis Fernand. Ik ben oprichter van een woonzorgcentrum genoemd Thuis bij Mayet. Dit centrum heb ik gedaan, genoemd naar mijn moeder. Mijn moeder Mayet, die op 92-jarige leeftijd is overleden. En het is altijd mijn wens geweest om een zorgcentrum te openen voor ouderen in Suriname. Het is nog eigenlijk gelukt om het te openen. En we gaan dit jaar nog van start. En de bedoeling is dat ik dan cliënten, bewoners, daar ga verzorgen. Mensen die hulp nodig hebben met de ADL, zoals wij dat noemen in de zorg. En medicijnen, ben je afhankelijk van zorg, hulp. Dan kan je thuis bij Mayet komen wonen. We hebben plek voor 6 mensen. Het is een heel knus. Dus we gaan niet voor grotere groepen. We gaan voor een groep van 6 mensen. En die worden verzorgd. En die krijgen de hele dag 24 uur zorg. Dus als je daar komt wonen, dan komt er een gesprek. En dan kunnen we ook samen kijken wat er aan de hand is. En aan de hand van de zorgvraag wordt de zorg gegeven. Het doel van dit huis is eigenlijk ja, wat ik net zei. Zorg geven aan mensen, goede zorg geven in Suriname aan mensen die dat nodig hebben. Ik ben zelf verpleegkundige. Ik heb hier in Nederland en in Suriname gewerkt. Al 48 jaar. En het is tijd dat ik terug naar huis ga. En daar begin met mijn eigen toko, zullen we zeggen. Het is gelegen in het district Para. Het is langs de weg. District Para, 760. Het is zelf een... ik woon voorin. En achterin bij mij thuis heb ik dan het zorgcentrum opgezet. Het is in een groene omgeving. Het is vrij rustig. Het is een rustige plek, beveiligd. Alle gemakken van dien. En een tuin heb ik aangelegd voor de mensen. Dus we kunnen zelf onze groenten planten. En eten, drinken, gezellig maken. Zoals wij het hier ook doen. Even kijken wat ik nog kan zeggen daarover. Dus het is voor 6 mensen. Dus eigenlijk zijn het voor mensen die je moet wel ertussen kunnen. Je moet erbij passen. Het is geen zware zorg. We gaan beginnen met lichte zorg. Mensen die lichte zorg nodig hebben. En ja, als iemand zwaarder wordt, die blijft gewoon daar wonen totdat hij er niet meer is. Als ik het zo zeggen mag. Het is liefdevolle zorg. Aandacht. Luisterend oor hebben we dan voor de mensen. Je krijgt eten, je krijgt drinken. Mensen moeten wel zorgen voor inkoopmateriaal als zij inkoopmateriaal gebruiken. De rest wordt gezorgd, eten, drinken. 'S Morgens krijg je dan het ontbijt, maaltijden. De was wordt gedaan. Dus het is net als in Nederland. Dus het is eigenlijk bedoeld voor mensen die eigenlijk terug willen en zorg nodig hebben. Of heb je een oudje in Suriname wonen en jij bent hier in Nederland en je wil graag een plek voor je moeder of je vader. Nou, dan mag je bij thuis mee, maar je hebt informeren en wellicht inschrijven voor een plekje. We hebben ook een 2-kamerwoning. Dat is speciaal voor mensen die hier wonen en graag terug willen naar Suriname voor vakantie. Dus als je met vakantie wil en je hebt zorg nodig, dan mag je ook bij thuis mee, Mayet komen. We hebben daarvoor speciaal een 2-kamerwoning voor die mensen. Dus je wordt gehaald op Zanderij. En dan kom je bij thuis met mij uit. Je krijgt de zorg. En dan ook de accommodatie. En we gaan lekker weg met de bus. Dus, en dan, als het tijd is dat je terug mag komen naar Nederland, dan word je teruggebracht naar Sanderij. Dat is het in het kort.
0: Oké. Okay. Mevrouw Fernand, u heeft aangegeven dat er op dit moment plek is voor 6 mensen.
1: Ja.
0: Heeft u voor de toekomst ook plannen om dat uit te breiden?
1: Voorlopig niet.
0: Voorlopig
1: ik wil
0: niet.
1: Graag goede zorg geven aan
0: goeie
1: de mensen.
0: Goede zorgen. En de zorg die wordt gegeven aan de mensen in Suriname, wordt het door u zelf gedaan of heeft u ook personeel in
1: ik
0: dienst?
1: Ik heb personeel in dienst.
0: Zijn die gekwalificeerd?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En ik ben er zelf ook. Dus
0: u bent er zelf ook bij, ja. Oké. Okay. En u zei net dat het pand waar de zorg wordt gegeven is gevestigd in Para op nummer 760.
1: Alleen
0: in Diragandiweg nummer 760. Ter hoogte waarvan zo'n beetje precies?
1: Het is tussen de Rijsdijkweg en de Bijlhoutweg.
0: Bijlhoutweg, oké. Okay. Bijlhoutweg is interessant. Klinkt interessant in de oren van veel luisteraars. Waarom lacht u, mevrouw Fernand? Mevrouw Fernand, dan gaan we nu praten over de... u heeft dat net naar voren gebracht. Er bestaat een mogelijkheid dat volwassenen die zorg behoeven.
1: Ja.
0: En als zij daar graag zich aan willen committeren, dan is dat mogelijk. Maar ik stel me voor dat er ook sprake is van een toelating. Hoe gaat dat? Wat zijn de toelatingseisen? Waaraan moet
1: men
0: voldoen?
1: Als er iemand geïnteresseerd is, dan gaan we in gesprek. En aan de hand van het gesprek kunnen we kijken wat de zorgvragen zijn.
0: Mm-hmm.
1: En aan de hand van de zorgvragen kunnen we kijken of iemand wel geschikt is, ja dan nee, voor die plekken.
0: Ik kan me ook zo voorstellen dat er, naar aanleiding van datgene naar voren heeft gebracht, dat er ook veel belangstelling is. Maar dat betekent ook tegelijk dat u mensen zult moeten teleurstellen, want u heeft maar plek voor 6 mensen.
1: Ja, klopt. Ja. Dat zou kunnen.
0: Ja,
1: wie eerst komt, die eerst maalt.
0: Is er ook
1: gaat het om.
0: Heeft u dan ook gedacht aan een wachtlijst? Of de...
1: Ja, nou kijk, een wachtlijst is heel moeilijk, omdat het maar 6 mensen zijn en mensen leven langer.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zou betekenen dat die persoon heel lang moet wachten.
0: Ja.
1: Dus om teleurstelling te voorkomen zou je geen wachtlijst moeten doen. Denk ik.
0: En vanaf welke leeftijd mag men zich aanmelden om daar...
1: Vanaf de leeftijd van 70 naar boven.
0: Naar boven.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En nu komen we naar een bepaald punt. Dat is niet gratis. Want ik bedoel,
1: nee.
0: We zijn geen filantropen.
1: Nee, klopt.
0: Dus daar zijn kosten aan verbonden,
1: klopt.
0: Stel ik me voor. En kunt u aan de luisteraars thuis vertellen wat het allemaal kost om daar te... om verzorgd daar te kunnen worden?
1: Kijk, ik heb ik heb 3 pakketten gemaakt,
0: mm-hmm,
1: van zorg. Net als wat ik hier in Nederland bekend, wat bekend is bij mij.
0: Mm-hmm.
1: We hebben zorgzwarte pakketten. We hebben zorgzwarte pakket 1, 2 en 3. En het basisbedrag van zorgpakket is... pakket 1 is €650. En het beschrijft de zwaarte van de zorg die de bewoner nodig heeft. Het is gericht op bewoners met lichte zorgbehoeften.
0: Mm-hmm.
1: Dus voornamelijk lichte begeleiding en minimale zorg. Dat is pakket 1. En dan heb je dan 2. Voor meer ondersteuning. Mensen die meer ondersteuning nodig hebben. Overname van ADL-zorg.
0: Ja.
1: Begeleiding en hulp bij medicijnen. Wondzorg, diabeteszorg. En dat is het bij 2. En 3 is meer de mensen die dan zwaarder worden. Die bedlegerig zijn of...
0: Mm-hmm.
1: Ja, de overname van zorgen. Dus dat je alles moet doen bij iemand.
0: Ja, ja.
1: En dat is dan 3. Dus pakket 1 is €650.
0: Mm-hmm.
1: Pakket 2 is €800. En pakket 3 is de zware zorg, is €1000.
0: En
1: daarin inbegrepen,
0: mm-hmm,
1: is dan de zorg die je krijgt. Eten en drinken, warme maaltijd. Niet inbegrepen is ecomateriaal. En de rest is wel allemaal inbegrepen.
0: En de bedragen die u dus zojuist hebt opgenoemd, is dat per maand of per jaar?
1: Per maand.
0: Ja.
1: Per maand.
0: Dat is nou goed.
1: En het instapgeld is gelijk aan het bedrag van de zwarte pakket.
0: Ja. Oké. Okay. En als men eenmaal heeft gekozen om zeg maar gebruik te willen maken van de zorg die u wilt gaan aanbieden daar, is er ook een vorm van dagbesteding?
1: Nou, dagbesteding is alleen maar voor de... Nou, dagbesteding, nee, ik heb geen mensen van buitenuit.
0: Van buitenuit.
1: Het zijn gewoon de 6 mensen die daar wonen.
0: Mm-hmm.
1: Die krijgen dan de zorg. We doen activiteiten, we gaan eruit, we gaan weg. Met de bus, ik heb een busje waarmee we weg kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Maar niet van binnenuit. Anders heb je dan te veel mensen in zo'n ruimte.
0: En hoe zit het met een... ik neem aan, als je mensen boven de 60 of boven de 70 daar gehuisvest hebt... en dan komt er ook een moment dat zij medische zorg nodig hebben. En misschien een zorg die, zeg maar, niet bij u... dat kunnen we niet bij u neerleggen. Maar dat is dan specifieke zorg van een arts.
1: De arts.
0: Hoe zit dat eigenlijk?
1: Er is arts verbonden. Die arts die woont in de buurt. Mm-hmm. En die heb ik gecommitteerd. En die komt dan... Die kunnen we dan aanspreken als er wat is.
0: Als er wat
1: dus
0: is.
1: En een apotheek is er ook. En een apotheek, huisarts... Die is allemaal verbonden aan dit huis.
0: Oké. En dan kom je nu weer bij een andere vraag. Hoe lang kunnen die mensen daar verblijven?
1: Die wonen tot het einde.
0: Tot het einde?
1: Ja.
0: Oké.
1: Tenzij problemen zijn.
0: Ja.
1: Mensen die overlast bezorgen, waardoor andere mensen die daar wonen ook... dan moeten we gaan in gesprek.
0: Mm-hmm.
1: En het kan zijn dat het dan helaas... Mm-hmm. dat we afscheid moeten nemen van mensen.
0: Okay.
1: Als het dan zover moet komen. Hopelijk is het niet zover. Komt het niet zover.
0: En als men, zeg maar, transformeert... dat wil zeggen, ze gaan kapot. Nou, niet kapot, maar...
1: Ze overlijden. Ja.
0: Hoe is dat verder geregeld?
1: Ja, kijk, als iemand hier ook overlijdt, dan bel je de arts.
0: Dan ben je de arts.
1: Mm-hmm. En dan bel je de uitvaartonderdeel. Of de familie kan dat ook regelen.
0: Mm-hmm.
1: Tenzij ze dat zelf willen regelen.
0: Maar
1: wij kunnen dat ook regelen.
0: Maar is het niet van belang dat men vooraf ook weet van... hebben die mensen ook een goede begrafenis?
1: Ja, klopt. Tijdens het gesprek die we hebben... Het is een intakegesprek.
0: Het is een intakegesprek.
1: Die je hebt, ga je al deze vragen stellen. Daarvoor is er een anamneseformulier.
0: Mm-hmm.
1: En daarin zitten deze vragen in.
0: En voor de luisteraars thuis, wat bedoelt u met een anamneseformulier?
1: Een anamneseformulier is een intakeformulier.
0: Mm-hmm.
1: Dus je komt binnen en dan ga je vragen stellen. Aan de hand van die vragen vul je in.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt er een zorgplan opgesteld.
0: Mm-hmm.
1: Een zorgplan is hoe we dan de zorg gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is dan een anamneseformulier.
0: Heeft u al gesprekken gehad met functionarissen van de overheid... die ook...
1: Ja.
0: Inspectie.
1: De inspectie is geweest.
0: Is geweest?
1: De inspectie brandweer is geweest. Ik heb het gewoon op de goede manier gedaan. Vergunning. Dus alles is geregeld.
0: En men heeft uiteindelijk bevonden dat de plek geschikt is.
1: Dat je mag beginnen.
0: En dat u ook mag beginnen gezien uw bagage. Want u heeft een achtergrond als verpleegster. En want daar wordt ook naar gekeken, stel ik me voor.
1: En dat weet ik niet zozeer. Ik heb
0: begrepen
1: dat er ook mensen zijn die zonder diploma's zoiets hebben opgezet.
0: Okay.
1: Ik vind, vanaf ik jong ben, heb ik dit willen doen. Dus dat is tijd dat ik het doe.
0: En het is nooit verkeerd om je af te vragen van... ik ga een plan opzetten. Ik wil zo'n plan gaan uitvoeren.
1: Mm-hmm.
0: En nu is het moment dat het plan uitgevoerd gaat worden. Is het ook zo dat... mogelijkheden zijn dat de overheid op een of andere manier subsidieert?
1: Nou, ik zit niet te wachten op de overheid.
0: Nee, dat snap ik.
1: Ja. Maar als het kan, als het kon, dan is het welkom.
0: Is het welkom.
1: Ik zit niet te leunen daarop.
0: Nou ja, oké. We got it. En hoe zit het met... Heeft u al, zeg maar, u zei net in het begin van dit interview... u heeft plek voor 6 mensen... Heeft u die mensen al rond?
1: Nee, dat heb ik nog niet. We
0: nog
1: gaan
0: niet?
1: Starten.
0: U gaat
1: dus vandaar
0: starten.
1: Dit
0: gesprek.
1: Dit gesprek.
0: Oké.
1: En als iemand geïnteresseerd is, dan kunnen ze bellen.
0: U
1: kunt ook op Facebook kijken.
0: Mm-hmm.
1: Daar heb ik wat foto's en wat informatie zit staan. Dus dan kunt u alvast kijken hoe het zit.
0: Nou, u heeft net gesproken over om de mensen te enthousiasmeren. En ik zie dat we al de eerste beller hebben. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. En wees u van harte welkom. Meneer, uw radio staat even aan. Kunt u even daarnaar kijken, alstublieft? Met alle respect naar u toe.
2: Ja, dat ben ik hoor. Ik ben Marita gewoon.
0: Oh. Maar u weet, Marita, dat ik altijd beleefd ben, toch?
2: Zo?
1: Ik hoor u hier. Moet ik het zetten?
0: Je mag het.
2: Ik ben Marita gewoon.
0: Oh. Mevrouw Marita, zij is hoofd van de administratie van deze prachtige...
2: Ja.
0: En ik denk dat mevrouw Marita wel wat...
2: Ik wil vertellen, ik...
0: Gaat uw gang, mevrouw Marita.
2: Ja.
0: Gaat u gang, mevrouw.
2: Ja, sorry hoor. Ik dacht dat ik mezelf hoorde, niet hoorde. Maar goed, ik ga door.
0: Gaat u gang.
2: Ik wil de Mavis een compliment geven.
0: Ze luistert mee.
1: Is bedicht, hè?
2: Ja, ik wil de Mavis een compliment maken.
0: Mm-hmm.
2: Ik ken Mavis vanaf mijn jeugd.
0: Zo.
2: We hebben samen op school gezeten. En ik wist dat dit haar toekomst was.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ga niet veel vertellen, maar ze heeft alles verteld wat ze doet, wat gaat doen. En ik wilde zeggen dat ik ontzettend trots ben op haar.
1: Ja.
2: Ze is ook niet alleen mijn vriendin, maar ze is ook mijn nicht.
0: Kijk.
2: En ik ben heel erg trots op haar.
1: Dankjewel, schat.
0: Ze luistert mee. Mevrouw Marita zegt dat zo.
2: Marie, Marie, man.
0: Ik hoor jou heel goed, mevrouw Marita. Ik weet niet of mevrouw Mavis u hoort.
1: Ik hoor haar via dit manier.
0: Ja, via dit moet je
1: ja.
0: U mag praten.
1: Dankjewel, Marita.
0: Je moet even
1: dankjewel.
0: Dichterbij.
1: Dankjewel, Marita.
2: Ja.
1: Dankjewel.
2: Ja, je weet, we zijn samen opgegroeid.
1: Klopt.
2: We zijn buurmeisjes, we zijn nichten.
1: En vriendinnen.
2: En ja, ik ben heel erg trots op je.
1: Heel hartelijk dank.
2: Ja,
1: heel leuk. En dank voor je steun ook.
2: We zijn nu bij, we zijn nichten, we zijn vrienden. Ja, dus dat wilde ik alleen maar vertellen. Alright?
1: Yes,
2: succes met je bedrijf.
1: Dank je wel.
2: En ik hoop dat als ik een keer weer in Suriname ben, dat ik zeker bij je langskom om te kijken hoe dat gaat.
1: Ja, zeker moet je doen.
2: Abo?
1: Ja, schat.
2: Oké, bye.
0: Doei. Hartelijk dank, mevrouw Marita. Dank je wel. Fijne dag verder, mevrouw Marita. En dat was het hoofd van de administratie van de familiezender Radio Maart, mevrouw Marita. En die heeft aangegeven dat zij ontzettend trots is op mevrouw Mavis. De zaken die zij zich heeft voorgenomen en die ze ook ten uitvoer zou willen leggen. En wij gaan ervan uit dat zij daarin zeker zal slagen. En luisteraars thuis, heeft het een en ander gehoord over de activiteiten van mevrouw Fernand. En u thuis, wellicht heeft u vragen, misschien heeft u belangstelling. Misschien wilt u uw oma of uw opa of uw tante of uw oom. Misschien wilt u hem of haar ook daar in Suriname, in het mooie district Para. Misschien wilt u ze ook daar onderbrengen om te genieten van de kundige zorg van mevrouw Fernand. Dan bent u aan zet en dan... Bent u vrij? U staat vrij om in te bellen naar Radio Maart. Het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Mevrouw Fernand, u heeft het gehad over de zorg. Hoe zit het met het personeel? Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen... wanneer de zorg wordt geleverd... als je niet... laat me dat goed formuleren. Het kan zomaar gebeuren dat zo'n personeelslid... gegeven moment tot de ontdekking komt dat het even te... het ligt even te zwaar of... Hoe gaat dat in zijn werking?
1: Dat, ik ben erbij, dus we zien dat. En dan kan je gesprekken voeren met degene.
0: Mm-hmm.
1: En dan komen we tot de oplossing. De zorg, degene die in de zorg zijn sterke vrouwen, zijn meestal.
0: En die zijn bij u in dienst?
1: Ja, klopt. Die worden betaald.
0: Die worden betaald. En hoe
1: om
0: zit...
1: de zorg te geven.
0: En hoe zit het met de verdere regeling? Ik bedoel, iedereen die ergens werkt, die heeft...
1: We hebben geen... het zijn mensen die per uur betaald worden.
0: Dus worden per uur betaald. Oké, okay. Ja. Dan snappen we dat, ja. Want meestal...
1: Als we noemen het hier ZZP'ers.
0: Zo. Als we hier naar Nederland kijken, dan heb je iets van... Nou, gaat, ik ben ergens in dienst. En dan is er sprake van dat loontoestanden en verzekeringen en
1: ja,
0: al dat soort dingen.
1: Ze moeten zelf verzekerd zijn.
0: Die moeten zelf verzekerd zijn. En dus eigenlijk zegt u mevrouw Fernand dat voordat ze starten weten ze ook waaraan ze beginnen.
1: Ja, klopt. Het gesprek hebben we gevoerd
0: heeft
1: voordat
0: gevoerd.
1: Ze
0: worden en heeft u ook zicht op de kwalificatie van het personeel?
1: Ja, als men reageert, dan moeten ze een brief schrijven.
0: Mm-hmm.
1: En dan moeten ze ook hun diploma sturen.
0: Sturen, ja.
1: In Suriname heb je wel sommige mensen die... Het is niet als hier, de namen zijn verschillend.
0: Mm-hmm.
1: En zeg dan, ik ben bejaardenverzorgende, hier kennen we dat niet. Maar dat kan je dan kwalificeren als niveau 2 of niveau 3.
0: En het personeel die u straks in dienst gaat nemen, die, Die woont niet op dat complex, nee toch?
1: Nee. Het zijn mensen van de buurt.
0: Van
1: ik
0: de
1: heb
0: buurt.
1: Liever mensen die dichtbij wonen.
0: Dichtbij
1: waar
0: wonen. Oké. Okay.
1: Makkelijker op hun werk kunnen
0: op
1: zijn.
0: Op hun werk kunnen zijn. Ja, niet dat ze zeggen van, hey, oma moet bevallen. En opa was dicht.
1: Of
0: opa
1: ze zijn
0: moet
1: te ver weg. Want als je in de stad woont, is het heel ver om daar te komen.
0: Ja, oké. Okay. En in principe zitten we nu te wachten op luisteraars die belangstelling hebben. Ik neem aan dat het binnen bij veel luisteraars ook te warm is. Ik zal even kijken op het systeem hoeveel mensen nu... Nou, we hebben een goede piek van 52 luisteraars. Dus er zijn genoeg mensen die nu luisteren naar datgene wat mevrouw Fernand naar voren heeft gebracht. En wij hopen van harte dat zij ook... bellen naar de studio. Ik werd net gebeld door een collega. En meneer Henk, als u nog wat, als u iets dringends hebt melden, dan heeft u nu de gelegenheid. U kunt ook weer bellen, want ik ben nu in gesprek met mevrouw Fernand. Zij is van woonzorg Mayet. Mayet dat opgericht is en dat zal gaan starten in het district Para. Mr. Henk. Dus laat me weten of er nog het een en ander van belang is. Mevrouw Mariette naar voren zou kunnen brengen. Ik krijg hier de vraag van mevrouw Vennant. Wat heeft u gedreven eigenlijk om zo ver te komen? En wat is uw loopbaan?
1: Ik ben verpleegkundige. Ik heb in Suriname mijn verpleegkundige gedaan. Toen ik 18 was... 19 was ik klaar met mijn verpleegkundige opleiding. En toen kwam ik hier naar Nederland. Mm-hmm. Ik ben altijd verpleegkundige geweest tot vorig jaar, december.
0: En bent u nu nog in dienst hier in Nederland?
1: Nee.
0: Nee, maar u bent nog geen 67,
1: nee. Nee, nog niet. Maar ik ben gestopt.
0: U bent gestopt?
1: Omdat ik mijn droom wil waarmaken.
0: Oké. Heeft u ook een streefdatum waarvan u zegt van... Hey, ik wil op zo'n datum gaan starten in Suriname?
1: We willen starten in januari.
0: In januari?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat het heel veel mensen daarnaar gaan uitkijken. Vooral wat de opening betreft. Hoe dat allemaal eruit ziet. Heeft u ook hier van ziekenhuizen en stichtingen... heeft u ook materiaal gedoneerd gekregen? Want ik stel me voor, de mensen hebben... als je zo'n stichting begint, dan moet er ook gezorgd worden voor bedden... en tafels, stoelen, televisie en noem maar op. Hoe loopt dat bij u?
1: Nou, dit is eigenlijk niet iets van één dag geweest.
0: Nee.
1: Het is van jaren geweest en ik heb altijd heel veel gestuurd...
0: En noem maar op, hoe loopt dat bij u?
1: Nou, dit is eigenlijk niet iets van één dag geweest.
0: Nee.
1: Het is van jaren geweest en ik heb altijd heel veel gestuurd.
0: Mm-hmm.
1: Zelf uit mijn eigen zak gestuurd. Mm-hmm. En het is me gelukt. Eigenlijk, en de bedden...

0: Cliff Breidel. En, mijn goede vriend Raymond Vien, die kent Cliff Breidel ook. En hij is zeer actief ook op dat gebied. Mm. Hij krijgt het vaak voor elkaar om materiaal, gebruikte bedden die nog in goede staat zijn. Weet je, en ook niet alleen bedden, maar ook materiaal en zaken die van belang zijn. Precies. Die verzamelt hij en in, die stuurt hij naar Suriname.
1: Okay.
0: En die stelt hij ter beschikking van medische centra daar, weet je wel. Dus als meneer Cliff luistert en u denkt van, hey, ik heb wat tips voor mevrouw Vernaal, meneer Cliff, dan mag u graag inbellen. Ik krijg nog een vraag van een luisteraar, dat is mijn collega Henk. En die vraagt of er... kunnen er ook mensen van Suriname, dus ingezetenen...
1: Ja, klopt. Mensen kunnen... Oh, kijk,
0: kunnen ook daar terecht?
1: Ja, als je kan betalen.
0: Als je kan betalen, ja. Dat is logisch, ja.
1: Klopt.
0: Ja, voor hun zal het wat moeilijker zijn om zo gauw aan stap 1 en stap 2 en stap 3 te voldoen. Dat kunnen... Kijk, ik kan niet in de portemonnee kijken van mensen, maar...
1: Of je hebt mensen die bijvoorbeeld hier wonen. Je hebt, jij woont hier, maar je moeder woont daar. En je wil een plek. Nou, dan kan dat.
0: Dan kan dat. Heeft u ook familie die u bijstaat hierin? Of bent u de enige die, van de familie die dat doet?
1: Nee.
0: Nee,
1: ik heb ook nichten.
0: U heeft ook nichten. Oké. Okay. Nou, ik denk dat het een prachtig project zal zijn. U bent er vol van. U heeft uw huiswerk gemaakt. Dat heeft u zojuist ook verteld. Het is alleen maar afwachten op de opening in januari. Worden er ook mensen uitgenodigd bij de opening?
1: Ja, ik heb de onderminister van Sociale Zaken, die komt.
0: En daar hebben we ook te maken met de minister van Volksgezondheid. Want
1: van Sociale Zaken komt en misschien iemand van Volksgezondheid.
0: Ja.
1: Muzikaba,
0: hij is minister, ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nee, dat is van belang, omdat je... meestal als je zaken doet in Suriname is het van belang dat je ook raakvlakken hebt naar degene die daarover gaan.
1: Klopt.
0: Weet je, dat je niet tegen blinde muren aanloopt. En we weten allemaal hoe zaken zich ontwikkelen in Suriname. Dat weten we gewoon. Ik ga het nu niet benoemen hier, want het is niet, daar gaat het niet om.
1: Nee, klopt.
0: Weet je, maar ik neem aan dat u het beste beentje voorzet. En u zal ook weten van, hey, ik moet ook van op alles voorbereid zijn. Het kan goed gaan, maar er kunnen ook tegenslagen
1: komen.
0: Ja,
1: klopt, zeker.
0: Snap je? En heeft u daar al een calculatie van gemaakt?
1: Kijk, ik
0: wat
1: ben
0: u mag verwachten?
1: Ik ben altijd positief in het leven. En in de zorg kan het altijd misgaan. Kijk, je moet altijd een back hebben. Backup. Mm-hmm. Om het op te vangen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Want eigenlijk de zorg geven aan iemand is meer lief. Als je liefdevolle zorg geeft, dan kan er niks misgaan.
0: Mm-hmm. En dat zul je merken aan de feedback van degene die daar worden verpleegd. Nou, niet
1: klopt.
0: Direct verpleegd, maar die daar worden verzorgd worden.
1: Ja, ja, ja.
0: Snap je? En als men tevreden is, zal men dat ook laten blijken.
1: Ja.
0: Snap je? En ik neem aan, zo'n gebied tussen Reeberg en nog een ander project... dat is thuiskomen.
1: Ja, het is thuiskomen.
0: Het is thuiskomen. Het is niet de drukte van Paramaribo. Je zit met heel veel bomen, heel veel rust, zuurstof.
1: Mensen die echt rust zoeken...
0: Ja.
1: Die kunnen daar goed vertoeven.
0: Vertoeven. Hoe zit het met, soms, als je ergens verpleegd wordt of verzorgd wordt... dan is er ook sprake van dat er methodes zijn om meldingen te maken. Want ik neem aan dat... u bent nu 24 uur daar ter plekke, of wel?
1: Nou, ik woon voorin.
0: U woont voorin.
1: Maar misschien ben ik ook niet elke dag...
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat ik elke dag daar ben.
0: Okay.
1: Maar dat ik echt... voor de zorg daar ben.
0: Oké, want wat we hier kennen is dat mensen die soms verblijven in verzorgcentra... dan hebben ze zo'n apparaat als er...
1: Oh ja, zo'n alarmering.
0: Als er wat is, dan kunnen ze daarop...
1: Alarmeren, ja.
0: Hoe zit dat bij u? Is dat
1: als het nodig is, als iemand een alarmering nodig heeft, dan krijgt hij dat.
0: Mm-hmm.
1: Maar als het nodig is,
0: dan hoeft het
1: niet.
0: Dat kun je al vaststellen bij het intakegesprek. De beveiliging van de plek, zijn er camera's?
1: Camera's, de hele plek is...
0: Voorzien van camera's. Oké, okay. Is er ook beveiliging, mensen die...
1: ik heb wel iemand voor de nacht.
0: Voor de nacht, ja. Is het een soort, hoe noemen die mensen weer?
1: Zo'n bewaker gewoon.
0: Ja, maar die is niet per se gekoppeld
1: aan
0: de zorg?
1: Nee.
0: Nee, omdat je ook hier in Nederland heb je zoals, hoe noemen die mensen weer, nacht?
1: Nachtwacht.
0: Ja, maar ze hebben een naam. Ik ben die naam even kwijt. Mijn collega die is heen gegaan, meneer Berijn.

0: Bruintje, Bruinaard. Die was ook zo'n, die werkte ook zo in een thuiszorg.
1: Die bij de receptie.
0: En dat was die soort nacht. Goed, maakt niet uit. Ja. En de faciliteiten daar op het terrein. Zijn er ruimtes waar mensen lekker bij elkaar kunnen komen om zeg maar met gezellig te kaarten?
1: Er is een. Kijk, ik heb het gebouwd zoals ik het hier heb meegemaakt. Mm-hmm. Het zijn 5 kamers aansluitend en dan heb je grote ruimte waarin dan de keuken. Het is een woonkeuken en dan kan je daar zitten. En ik heb een tuin.
0: Je hebt een tuin. En wat wij allemaal weten, in Suriname is het wel warm, maar niet als hier, want daar heb je nog een wind.
1: Ja.
0: Weet je, en ik neem aan dat mensen graag buiten zitten ook. En dat doet hem vaak ook goed,
1: mm-hmm.
0: want hier binnen zitten tussen 4 muren in een wooncentra hier. En je kan het al raden hoe dat afloopt hier.
1: En er is een tuin waar ik ook kan planten. Ik hou van planten, dus ik heb nu ook al geplant.
0: U heeft ook al geplant, ja. Dus, hoe zit het met de verzorging van... eten en drinken, want dat is ook van belang.
1: Ja, dat 3 keer per dag eten, drinken.
0: Dus wordt het daar bereid?
1: Ja.
0: Dus er is een plek, er is een keuken.
1: Degene die zorgt, die kookt.
0: Die kookt ook.
1: Ja, net als hier, kleinschalig.
0: Kleinschalig.
1: Wordt gekookt hier.
0: Oké. Okay. Ja.
1: En, dus het concept is eigenlijk overgenomen vanuit Nederland.
0: Nederland.
1: Ja.
0: En mocht er eten overblijven, hebben jullie ook iets van, nou, dan gedenken wij ook zo'n tehuis of...
1: Ja, meestal kijk, als je voor 6 mensen kookt, net als thuis, als je kinderen hebt, 5 kinderen...
0: Dan is het al
1: dan
0: gewoon.
1: Weet je precies hoeveel je koken moet.
0: Zoveel zal er
1: niet overblijven.
0: Niet overblijven, ja. En s'avond is er ook vertier, zijn er ook themaavonden, films en...
1: Ja, gaan we doen. We gaan gewoon kijken wat de mensen zelf willen.
0: Wat ze zelf willen, ja. Want het is niet zo dat men gewoon voorziet wordt van een goede zorg.
1: En dan is dat is het.
0: Nee. Maar er moet nog meer dan dat zijn.
1: Klopt.
0: Snap je?
1: Activiteiten. We gaan op stap.
0: Ja.
1: Maar dat bespreken we dan elke week wat we gaan doen.
0: Wat jullie gaan doen.
1: Dat ook het eten wordt besproken samen met de mensen.
0: Met de mensen, want je hebt ook mensen die zeg maar ook een bepaald dieet hebben.
1: Ja. En dat kunnen ze ook aangeven.
0: Dat wordt aangegeven in zo'n intakegesprek, zodat de keuken weet van die mag dat en die mag dat niet.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, het lijkt me heel professioneel. En als ik daar ben, ik weet niet wanneer ik daar ben. Ik weet wel hoor, maar dat ga ik niet via de radio vertellen. Dan wil ik wel graag even komen kijken.
1: Je mag langskomen.
0: En ik had u gebeld en ik wist niet wie u was hoor, maar ik hoorde die stem en toen belde ik met Mattie. Ik zeg, Raymond, volgens mij, ik heb met iemand gesproken, maar volgens mij moet het die en die persoon zijn. Ik zeg, hij luistert nu, dus... En hij zei me, volgens mij is zij het ook. Ja. Dus ik had stilletjes gehoopt dat mijn Mattie, hoe die andere Mattie weer, meneer... je weet wel wie ik bedoel, schiet niet. Ik had stilletjes gehoopt dat hij ook hier u zou vergezellen, want dat is uw partner, neem ik aan.
1: Ja.
0: Oké, ik heb niets verkeerds gezegd hoor. Maar omdat ik hem vanaf Suriname ken. En ik neem aan dat hij ook op dit moment zit te luisteren. En hij zal zich krom lachen als hij mijn stem hoort. Ik had hem al van tevoren gezegd dat ik verbonden ben aan een familiezender die Maart wordt genoemd. Een zender die al langer dan 41 jaar bestaat. Mevrouw Fernand, is er nog wat dat u nog kwijt wil aan de luisteraars?
1: Nee, ik hoop dat de mensen zich... Dat bewoners, we noemen het de bewoners of cliënten...
0: De cliënten?
1: Zich gaan aanmelden.
0: Oké.
1: Okay. Als ze goede zorg willen in Suriname.
0: Mm-hmm, mm-hmm. En op dit moment heeft u nog geen indicatie van hoe dat loopt, neem ik aan?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik heb nog... ik heb 1 persoon die zeker komt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat heb ik al.
0: Ja. Ja, want het
1: dus
0: zou...
1: Dus dan zijn er nog 5 bedden.
0: Dan zijn er nog 5 bedden over.
1: Ja.
0: Want op een gegeven moment wil je ook adequaat starten. Je wilt op een gezonde manier en een hele mooie manier starten. Want het mes snijdt van beide kanten.
1: Klopt.
0: De mensen betalen. En u heeft ook de plicht om daarvoor zorg te leveren.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? Dus dan moet het is een goede samenwerking.
1: Ja, klopt.
0: En thuis bij Mayet. Wie is Mayet?
1: Mayet is mijn moeder.
0: Geweest.
1: Mijn moeder is, hoe heet het? Henriette Bijlhout.
0: Bijlhout.
1: En ze werd Mayet genoemd door iedereen.
0: Door iedereen,
1: ze was zeer geliefd.
0: Ik kan me voorstellen, als je die naam hoort, Mayet... dan is het altijd iemand die heel veel tot de verbeelding spreekt van anderen.
1: Ja.
0: En die wordt met heel veel liefde wordt die behandeld, stel ik me voor. Hè?
1: Ja, en het is op 92-jarige leeftijd.
0: Oh, op een respectabele leeftijd. Ja, ja. Oh my god.
1: Klopt.
0: Ik zie een aantal punten die u hier heeft genoemd. De verzorging is liefdevol. Het is een rustige woonomgeving. Dat heeft u ook bedoeld. Dat is daar in Padvawanica. Er is persoonlijke aandacht.
1: Klopt.
0: Ik neem aan dat er overdag personeel aanwezig is. Maar 's nachts is dat ook het geval.
1: Klopt.
0: Hoeveel?
1: Eén persoon.
0: Eén persoon?
1: Ja.
0: Voor 6 mensen. Natuurlijk, misschien als u begint zijn er misschien nog
1: niet
0: zoveel.
1: Maar er is wel iemand.
0: Er is wel iemand. Oké. Want daar gaat het om. Want de mensen die daar vertoeven en die zorg nodig hebben, die op elk moment
1: kan er iets gebeuren.
0: Kan er iets gebeuren en dan is het van belang dat zij ook die zorg krijgen die ze behoeven.
1: Ja, klopt.
0: Snap je? En daar gaat het om. En wij zien ook begeleiding van zorg, veilig en comfortabel wonen.
1: Comfortabel wonen.
0: Kunt u meer over het comfortabele vertellen?
1: Comfortabel wonen is dat je niet gedwongen wordt. Mm-hmm. Je kan wonen zoals jij zelf wil. Dus je kan zelf aangeven hoe je dat wilt. Het is niet, het moet zo, het moet zo. Mensen kunnen zelf aangeven hoe ze willen. Zoals vroeger.
0: Vroeger. En meestal als je zo in een woonzorg woont, dan meestal ontstaan ook relaties.
1: Ja, soms.
0: Soms wel, ja. En ik ga er ook vanuit dat er ook mensen zijn die van hieruit of van Suriname uit
1: gewoon
0: een echtpaar die hebben iets van, hey, ik wil niet tot last van niemand zijn.
1: Ja.
0: Ik heb mijn bagage is toereikend. Ik kan zeg maar voldoen aan de eisen die de woonzorg stelt. En dan is het voor hun een mooie plek.
1: Klopt, zeker. En ik heb een inkamer, die heel, heel ruim.
0: Ruim?
1: Die zou je als echtpaarkamer kunnen.
0: Oké. Ja. Kijk, hier in Europa heb je veel mensen die veel gesteld zijn op huisdieren. Want sommige mensen noemen dat ook een, ze vormen een gewoon, ze zijn lid van het gezin, wij denken er anders over. Dat zeg ik gewoon prietberen, hè?
1: Ik heb ook gewoon door.
0: Nee, maar ik bedoel maar in het gebouw zelf.
1: Nee. Die komen niet binnen.
0: Top. Ja, weet je, op het erf.
1: Je woont met 6 mensen en de ene wil, die houdt van dieren, de ander niet.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet wel een
0: rekening houden met elkaar.
1: Dus dat zeggen we geen dieren.
0: Geen dieren, ja. Is er ook een tijdstip waarvan je zegt van er zijn bepaalde tijden afgesproken, zeg maar, 6 uur 's morgens ontbijt, ik noem maar wat, hè. 6 uur 's morgens ontbijt, 1 uur 's middags warm.
1: Ja. Er is een dagindeling.
0: Kunt u daar meer over vertellen?
1: Er is een dagindeling gemaakt. Ik heb een dagindeling. De start van de dienst begint om 7:30.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan ze vanaf 8 uur zorg verlenen aan de mensen.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we tussen 9 en 10 ontbijten. Er worden medicijnen verstrekt. Dus alles wordt gedaan tussen 9 en 11 zo.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het dus om 1 uur. Maar dat wil ik eerst met de mensen bespreken. Wilt u 's avonds eten? En het merendeel, als merendeel geeft dat ze 's avonds of tussen de middag wil eten, dan kiezen we daarvoor. Ik heb nu om 1 uur de lunch.
0: Mm-hmm.
1: En om 18 uur warm eten.
0: Oké.
1: En tussendoor krijg je dan
0: versnaperingen.
1: Drinken.
0: Is er ook een tijdstip waarvan de leiding van de stichting of de woonzorg zegt van, rond zo'n tijd, dan gaan we ervan uit dat mensen zich ten ruste gaan begeven om te slapen.
1: Dat kunnen ze zelf bepalen.
0: Oh, dat kunnen ze zelf bepalen.
1: Ja.
0: Nee, maar goed, als je 6 mensen hebt, dan kan het niet tot overlast leiden.
1: Mensen kunnen zelf bepalen hoe laat ze naar bed willen. Kijk, het is, als iemand pakket 3 heeft, mm-hmm, dan zal je toch met die persoon afspraken moeten maken.
0: Ja, ja.
1: Want het is meer zorg.
0: Ja, oké.
1: Mensen die minder zorg nodig hebben, ja, zelfstandig.
0: Precies.
1: Die kunnen het zelf doen.
0: Die kunnen het zelf doen, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nee, ik zit zo te kijken op de aandachtspunten die ik hier heb op mijn papier heb gepend. En even kijken of er nog meer vragen die van belang zijn voor de luisteraar. Luisteraars thuis, nogmaals, u heeft het verhaal gehoord van mevrouw Fernald. U heeft ook naar de vragen geluisterd die hier gesteld zijn. En ook de antwoorden die daarbij gegeven zijn. Mocht u naar aanleiding daarvan zeggen van, hey, ik ben helemaal Ik ben zeg maar, ik raak enthousiast hierover. Ik wil meer hierover weten. Dan staat u dat vrij om te bellen naar de studio. Het telefoonnummer van de studio is 020-471-4291. Nogmaals, 020-471-4291. Ik ga ervan uit dat het warm buiten is. Maar ook binnen in de woningen hier in Nederland. De woningen zijn niet op, gebouwd op de hitte waarmee we nu geconfronteerd zijn. Maar ja, dat mag de pret niet drukken. Mevrouw Fernand is hier. Ze zit tot zes uur hier om eventuele vragen van u te beantwoorden. En maakt u er best gebruik van, weet u. U weet nooit, als u plannen heeft om te remigreren naar Suriname en u wilt in een lekkere omgeving daar, in de Gandhiweg wilt u verblijven, dan is daar een mogelijkheid voor. Wees u er snel bij, ik zeg het nogmaals. Wacht niet te lang, want het kan zomaar zijn dat de plekken vol zijn. Mevrouw Fernand heeft aangegeven dat er plekken zijn voor 6 mensen. Dus aarzel niet. Wilt u op een waardige manier genieten van woonzorg, dan zou ik zeggen, belt u naar de studio Radio Maart. Het nummer kent u al, maar voor degenen die het niet kennen, 020-471-4291. Ik had nog een vraag, maar dan moet ik even kijken. Ik zie dat ik nog een vraag binnenkrijg. En dan gaan we even kijken wat die vraag inhoudt. Zo, ik krijg een vraag van een luisteraar. Dat is mijn collega. En die vraag ga ik straks stellen. We gaan eerst kijken wie hier live in de uitzending is. Radio Maart, goedemiddag. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Ik moet mijn radio laten testen.
0: Ja, doet u dat maar.
2: Nee, u weet nooit als u plan heeft om te remigreren naar Suriname. En u wilt in een lekker op.
3: Ik heb laat ingeschakeld.
0: Ja.
3: Dus ik heb een vraag over de zorg.
0: Stelt uw vraag heel graag, mevrouw Fernand zit hier.
3: Ja, met Esmee, goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Of goedemiddag. Ja, ik heb bijvoorbeeld, ik heb zelf heel... Ik ben een paar jaar geleden naar Suriname in de zorghotel geweest.
4: Ja.
3: Is me heel goed bevallen. Maar ik heb een vraag van... ik heb heel intensieve zorg nodig. Hebben jullie dat ook?
4: Ja, wat bedoelt u met intensieve zorg? Want het
3: is... Nou, ik heb een geamputeerde voet.
4: Mm-hmm.
3: En ik word met een tillift geholpen.
4: Een tillift, passieve of actief?
3: Zegt u?
4: Met een passieve lift? Zit u in de rolstoel?
3: Passieve lift, ja. Ik zit in de rolstoel.
4: U zit in de rolstoel. Ja, ook moeten kijken wat... het gesprek, als we het gesprek hebben, stel dat u geïnteresseerd bent, dan kunnen we het gesprek voeren. Want ik kan niet nu gaan allerlei vragen gaan stellen aan u. Want dat lijkt me niet zo netjes. Maar stel dat u geïnteresseerd bent, dan kunt u contact met me opnemen. Dan kunnen we kijken hoe wat we kunnen doen samen.
3: Ja, oké. Okay. En
4: het telefoonnummer
3: is... Ik wil even aan meneer Huitkeur de dictator vragen wanneer dit herhaald wordt.
0: Dat kan ik
3: luisteren.
0: Dit programma wordt zeker herhaald. En
3: je weet niet wanneer.
0: Ik weet nog niet wanneer. Dat is afhankelijk van hoe de programmering uitziet van de directeur van Radio Maart. En mocht u handig zijn met internet... vanaf morgen is dit programma wederom te beluisteren op de pagina van Salto.
3: Salto.
0: De pagina van Salto. Als u die heeft geopend... En dan gaat u naar gids. En vervolgens als u op gids hebt geklikt, dan ziet u boven in het midden ziet u de datum wanneer het programma is uitgezonden.
3: Okay.
0: En in dit geval is het programma van vrijdag.
3: Vrijdag, ja.
0: En nu is het nog niet zichtbaar, maar vanaf morgen kunt u daar naartoe.
3: Okay.
0: Salto.nl, dan gaat u naar gids, dan brengt u de datum terug op vrijdag. En dan kijkt u rechts beneden kijkt u op uw scherm. En dan klikt u op Radio Maart. En dan kunt u dat programma opnieuw beluisteren.
3: Is goed. Oh, dan heb ik nog een vraag aan die mevrouw.
0: Mevrouw Mavis, ja, ze luistert nu.
3: Wordt het ook vergoed door de zorgverzekeraar?
4: Dan zou u dat met uw zorgverzekeraar moeten opnemen hier.
3: Oké. Okay. Ja. Nee, dat is goed. Dan ga ik verder luisteren. Dan verder contact opnemen.
4: Ja, goed.
0: Hartelijk dank, meneer, voor uw
4: bellen.
0: Dank u.
3: Het is geen meneer, hoor.
4: Het is een mevrouw.
0: Oh, mevrouw Mevies, ja. Nee, mevrouw.
3: Esmee.
0: Esmee, ja, klinkt als. Sorry, mevrouw Esmee. Oké, doei. Dat was mevrouw Esmee. Die heeft naar aanleiding van datgene wat zij heeft gehoord op de radio. Ze heeft ook toegegeven dat ze wat laat is ingeschakeld. Maar ze is toch iets wijzer geworden. En we gaan nu vragen aan mevrouw Vernand. Ik kreeg net een vraagje van mijn collega. Hoe zit het met... U had het al gezegd, maar voor de luisteraars thuis... want u had al genoemd, de bedragen had u ook genoemd... welke valuta er wordt gehanteerd. Maar is er ook een optie om in SRD, in SRD te betalen?
4: Kijk, als het SRD is, dan moet het conform de
0: koers. Ja, volgens de...
4: De vraag is dan... Het zorgpakket is dan 650, dacht ik.
0: Ja,
4: en dan moet je dan kijken hoeveel Surinaams dat is.
0: Hoeveel dat is in Surinaamse SRD, dat zal aardig oplopen. Want dan moet je de koers kennen en dan moet je dat vermenigvuldigen met de koers van dat moment.
4: Ja,
0: snap je? Dus collega Henk, het is mogelijk om in SRD's te betalen. Ik noem het SRT. Dat is mogelijk. Alleen moet je dat omzetten naar aanleiding van de koers die op die dag geldt. Snap je? Ik ben toch blij dat er een paar mensen hebben gereageerd. Anderen hebben ingebeld naar de studio. Anderen hebben mij geappt om wat vragen te stellen. En ik ben heel blij met de attentie van de luisteraars. En ik zie dat we nog 5 minuten hebben tot de klok van 6 uur. En daarna zullen we onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok. En dan is er ook dit interview met mevrouw Vernand dan ook ten einde gelopen. Tenzij mevrouw Vernand nog wat wil zeggen.
4: Nee, ik wil iedereen bedanken die geluisterd heeft. Mm-hmm. En, wellicht heeft u plannen om naar Suriname te gaan op uw oude dag.
0: Ja.
4: En dan hoor ik het wel.
0: Ja, precies.
4: Ja, toch?
0: Ja, maar, en natuurlijk, je weet wie onze mensen hier zijn... Die willen echt breed geïnformeerd worden, weet je wel. En dat hebben we op deze manier geprobeerd te doen. Om heel veel informatie te geven. Maar voor uw vertrek, hoe kunnen de luisteraars u bereiken?
4: Men kan mij bereiken via de mail.
0: En dat is?
4: Thuis bij Mayet.
0: Uh-huh.
4: @outlook.com. Of 06-83807419.
0: Kijk, we weten, onze luisteraars die zijn niet zo snel... En vlot zoals u, mevrouw Vernaan. Kunt u dat herhalen?
4: Het mailadres is...
0: E-mailadres, hè?
4: Ja, het e-mailadres.
0: Dus is thuis?
4: Thuis bij Mayet, @outlook.com.
0: Mm-hmm.
4: En het telefoonnummer is 06-83807419.
0: Het telefoonnummer ga ik nog opschrijven. Kunt u dat herhalen?
4: 06-83-80-80-74-19.
0: Luisteraars thuis, u heeft het net gehoord van mevrouw Mevies Vernand. Het e-mailadres van haar, zodat u ook kunt beschikken over de belangrijke informatie. Vooral als u geïnteresseerd bent. Dat het e-mailadres is thuis bij Mayet. Thuis bij Mayet, vast aan elkaar. We gebruiken geen hoofdletters, geen kapitale letters. Het zijn gewoon kleine letters. Thuis bij Mayet, apenstaartje, outlook.com. Voor degenen die iets hebben van... nou, ik ben niet zo bedreven met het internet gebeuren. Ik wil gewoon één op één bellen met mevrouw Mevies. Dat kan. Het telefoonnummer van waar mevrouw Mevies Vernand te bereiken is 06-83-80-74-19... Nogmaals, 06-83-80-74-19.
4: En Facebook.
0: En ook op Facebook kunt u, voor degenen die echt bedreven zijn met internet... u kunt ook gaan naar Facebook.
4: Naar Thuis bij Mayet.
0: En dan voert u in Thuis bij Mayet. En dan, sorry, dan krijgt u ook de informatie en dan komt die ook naar u toe. Luisteraars, ik hoop dat wij u zo omstandig mogelijk hebben mogen informeren... over datgene wat mevrouw Vernand naar voren heeft gebracht... over de woonzorg, thuis bij Mayet. En dat zal geopend worden in januari van het volgend jaar, als het goed is. En wees u er snel bij. Wees u er heel snel bij. En zodat u niet achter het net hoeft te vissen. Mevrouw Mayet gaat zo weer vertrekken.
4: En,
0: ik bedoel mevrouw Vernand... Volgens mij, mijn maat hier thuis, als je te luisteren, ik ga het niet bijkomen van het lachen. Mijn maat hier enting. Schiet niet en denk, schiet niet. En Raymond, ik hoop dat u ook geïnformeerd bent. U heeft aangegeven dat u ook naar dit programma zou, live zou volgen. En mocht u vragen hebben, dan weet u mij te bereiken. En ook, u hebt de telefoonnummer gekregen van mevrouw Vermeel. Dan kunt u met uw vragen, want we zijn niet meer, we zijn geen 18 meer. En dan kunt u daarover alle informatie beschikken. Luisteraars, over 2 minuten worden wij onderbroken door nieuwsberichten en het reclameblok. En daarna ben ik weer bij u terug. En tot de klok van...

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen en de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Partijleider Van der Plas noemt ze een frontale aanval op de landbouw. Volgens haar dreigen duizenden boerenbedrijven te verdwijnen door de strengere regels. Het kabinet noemt de maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet, maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. Volgens de provincies is er te weinig structureel geld om de plannen goed uit te voeren. Ook vinden ze dat de stikstofnorm sneller moet worden versoepeld om de vergunningen weer op gang te krijgen. De industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten en daarvoor trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de radionieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondro, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondro, samen in verbinding.
1: This is your

0: flyfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondo, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroep, samen in verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Lieve trouwe luisteraars thuis, fijn dat u nog steeds heeft besloten om afgestemd te blijven op uw familiezender Radio Maart. Radio Maart met een status van 41 jaar. Het is geen 41 dagen of weken of maanden. 41 jaar is een grote zoon of een grote dochter die zelfstandig op haar benen staat. Viri. En daarom brengen we altijd hulde aan Radio Maart. Gevestigd aan de Wouterichemstraat nummer 8. Vrij te beluisteren op de 107.90 frequentie via Salto. Wereldwijd www.radiomaart.nl. Telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. We hebben het afgelopen uur een gesprek, een interview gehad. Ik had hier een studiogast en dat was mevrouw Mavis Fernand. En zij heeft heel veel verteld over haar woonzorg in oprichting Mayet. En die woonzorg die zal verrijzen, of tenminste de opening daarvan zal plaatsvinden in januari. En de woonzorg is gevestigd aan de Indira Gandhi weg. Zij heeft uitgebreid daarover gesproken. En voor zij die nog meer informatie willen daaromtrent, voelt u zich gewoon vrij om gewoon even terug te bellen naar deze studio. En dan krijgt u meer informatie. U bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. Uw gast hier is Raymond Dalvoer. Ik zit hier tot een uur of 7 uur. En daarna ga ik naar huis. Het is erg warm. Het heeft me heel veel gekost om hier plaats te nemen in de studio. En u merkt het wel, ik heb heel de hitte moeten trotseren. En ik trotseer de hitte nog steeds. En ik zit er nog steeds. En u kunt het al raden. Die trotsering doe ik allemaal voor u thuis in de huiskamer. U die thuis bent. Daarvoor zet ik mijn beste beentje voor. Snapt u? En ja, het is niet makkelijk. Het is warm. Er draait hier een ventilator. Maar ja, die ventilator denkt niet dat die koude lucht gaat waaien naar jou toe. Het is allemaal warme lucht. Niks nog fout. Zoals gebruikelijk gaan we even stilstaan. We gaan even hen gedenken die ons zijn voorgegaan. De nabestaanden wensen wij heel veel sterkte toe en kracht in deze donkere dagen. Ik moet zelf ook denken vandaag. Mijn broer, als hij nog leefde, zou hij vandaag 67 zijn geworden. Erwin Delano Dalvoer in heaven. Mijn versterie. Hij toomit. Asana toomit baka. Dolo. Hij werd Dolo genoemd. Dolo. Fawaka. Faitang. Ina demoro. Ma. U abina ati. Wij denken ook mensen die ziek zijn. Gaarne hopen wij dat zij gauw mogen herstellen. Spoedig mogen herstellen. En dat zij weer de oude mogen worden. Zij die iets te vieren hebben, die jarig zijn geweest, of nog jarig moeten worden, die wensen we heel veel plezier toe. We baren wa hippie voor degenen die jarig zijn, zoals ik het al eerder heb vernoemd. En wij wensen u heel veel succes toe met al dat positieve, let wel, al dat positieve dat u van plan bent te doen. En zo doen we dat bij Radio Maart. Meneer Frank Creton. Mijn baar jongen, bij je ook die studio. Ja, ik zie alle jongen met memory, met kariu. Ik heb takje archi. Tade sofara. Nee, ik zag karkona studio. Mijn mif, missie. En mijn baar jongen, boom. We les petje ook die. En ik zie een go. In trong bagalek. Libis maar die je bent. Groetjes doe ik ook aan alle mensen die op luisteren zijn. Ik dank u van harte dat u besluit. Dat u besloten heeft om naar deze zender te luisteren. Ik ben u zeer dankbaar daarvoor. Het is nu 6:15 geweest. We hebben nog 3 kwartier met elkaar te gaan. Het is warm. Het is erg warm hoor. Dus u begrijpt dat ik ga geen zwaarwichtige dingen doen vandaag. Mino, Mino jugu jugu na ala sotori. Yudi da also if you want chama san kontaktalmente. You aba altijd, you aba okasi. Ma mi fu mi sei. Mino tak furti de. Mino tak furtori politik tori na ala sotori. Awe faya tumsi ifiri awe faya u seriusu ama faya metegi usabi uno de libja de oso jana tatania de oso no boji a faya we disi ana bojeng luku ye de my ser erko tegenwoordig even luku op internet de my ser een soort apparaat ook toe amara bunko bari morwa erko gewoon je punt het op stroom te fukba my chencha amai pura her faya ina oso amai kura her oso ya vergit fa apparaat neem hem zoeken baka je begreep dus ma apparaat de serieus a der hè nam ik grap en wat neef of misser of besen wat zijn neef gimme ma besoor met dat die wat apparaat is serie maar apparaat dat toch input watra ineng maar apparaat zijn besina internet amara tina fot no watra no me importa tap stroom a stroom no me saca jeng da mai cobra precio a mai cobro yu camera of you foroisi a mai cobro en bene te fuk ba man cobro en baji yu ifiri na sa sha nego ye bukere fo de fo tang unyang ba ai lugu efi nyang wara nyang mo le wait ayudi si Look at him, the man, the alarm man, the man going to them and drink fire water. You begrijp? Meneer of mevrouw. Na ten die mo drink fire water. Same broko sweaty in na osso pemelibi. Memelibi jana geen. Bemre melibi geen. Eigenlijk aan een bemre in mijn karren, eigenlijk Gasperdam. Maar ja, het valt onder Zuidoost. Je begrijp? Ja, dus na Sasan en go. Maar als je drinkt van jouw water, mijn tak voor trash, maar mijn tak voor misrevi. Aan momenten die moet drinken van jouw water, dan heb ik brokken schuettina of zo drapen. Maar wat voor me, Sarah voor me, wat kanari. Maar wat kanari, wat geer kanari. Vieren, maar aan mijn mati, maar aan kapitein buiten dienst, maar aan Jerry bij Kobaya voor me, bij Gwa. Bakasee voor Noord, dan heb ik zeer wel op prachichi, bijuwam, chiwang. Dan heb ik zeer kanari. Ik ben zoeken F1, maar dan heb ik zeer F1. Voor de smadine is absena wa F1. F1 na wan furu, bijna lik wan kalari na wan putter. Sa paratei singe. Maar de man drape na... Landsmeer de kara preside. Landsmeer, baka noord. Ja wan boederij, da manga jerry, da wo bai furu drape firi. Dus zo doen de me ap mo kanari no na oso. Mensa are, want a faya ook to me. Pot wan bigi baki na wadra, men si 5... Mais je fais donc go in a back here was in serif want in serif I been fire out too you hear me yes sir the other you want must altijd have one sign in your sir ich habe it auch en in elk geval is dan aan mij voor u hier in o mijn hen kwafie ana boy fu na biji boy fu Albert ook om Henk Albert zoon hij is daar iets mis abi ami mati drapera ami barara o mijn Henk Ayo, saya nak dengar orang di neti bayar. Jemai live. Soalnya ada Archiman. Saya nak kafe si di neti. Mau tayu dia di neti. Fanafu tinjuru. Nah, yo capoku kong. Bisa tak ia begin dengan baleta. Baka baleta dah nak deng sol kong. And take work ya bi. Mifagi tamane. Want ana Henka uang deh. Want Henk apuang. Wang kolega oktu sang Henka sorama favoroko ego. En mine mocht joku. Amans maar dat hij doet best. Hij doet best, ja, hè. Sabi. En dan is hij naar Goyo. Als hij in die vinger. Bij mij heeft het ook even geduurd. In vier. En wens je abe in die vinger. Archie Boon Samotaki. Wens je abe in die vinger. Altijd jou op publiek. De Archie man. Even het domboen aan Archie man. Aman en Flauji, ja. En van man en Flauji, ja, man. Dat deed je ook toe. Toevallig me op want toen de praxeer me de malek om Henk, dan was hertra Henk er, om Henk, om Overman, ja wie, meneer Frey, ja wie, mevrouw secretaresse, Anne, je begrijpt. Dus maar dat, de krakami. Maar mine moest verwachten dat alles maar krakami. Want alles maar hebben egi. Ik heb een fasie van een artje van radio, man, toch. Ik kan dus ook een magie, maar ik kan dus ook een magie ook, toch. Wie zijn mannen sabio? Maar even steng of een fas van je tjara programma, nee, vita, man. Maar nou, krakaju. En mijn spangap is dat hier. Toevallig met Luguna aan de computer. En mij de tevreden, want mensen, om is mijn artje, mij. Ik vind het. En mij loop uno, en uno loop mij toe. In zijn mijn actie voel op me, maar ik loop wel. Nee, maar ik loop wel allemaal. Wel allemaal. Meneer Van Manen. Ja, wel man, zijn balkon. Zijn koffer. Ja, bij mij zijn taxi. Meneer Bullersong. Ja, bij mij zijn daar ons dorp. Van Manen. Maar dat is een krakkeradio. Maar dat is een valk. Mooi fascier. Van Manen. Een bikkel. Een tatafro. Meneer, wil je zo'n paar nemen, hoor. Maar goed, als je dus hebt, zo maar met takkie. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Dank u wel, meneer Dalfour.
0: Jan, hoe gaat het met u?
1: Hij gaat meer. Mooi tori.
0: Ja, ik ben bezig met karwantunen en net mijn bodoren naar junen of jij bel.
1: Nou ja, telepathie. Mijn
0: heren, dat je naar vlop mee. Maar mijn lobo
1: allemaal.
0: Mijn lobo, alles maar zei Archie. Alles maar mijn lobo.
1: Nou, wat of Bas?
0: Ja, Bas, ik ben Gwenta Kassan dat je. Wat of
1: Bas?
0: Bas,
1: dat
0: je naar
1: vlop
0: mee,
1: mijn lobo
0: allemaal. Mijn lobo, alles maar zei Archie. Mijn
1: lobo,
0: wat allemaal. Mijn poer, nou wang. Nou,
1: mijn poer. Oké. Ja, dat is lekker weer. Ja. Zo lekker. Annabel, fire zo mijn lekkers, dus de memoro.
0: Ja, maar die dat toch gaan fire. Echt wel.
1: Nou, mijn laatste film en mijn abon, Kriki, ja. Toen Kriki.
0: Ja, ja, ja. Oké.
1: En de Kriki dat die abon voor Watra. Met zijn Watra, ik hoor dat zijn koelen naar ons op mij.
0: Is zo.
1: En dan mijn abon, af en toe. Maar jij zegt mij op de Doro. Nou, waarom wint je konentje?
0: Nou, waarom wint je konentje?
1: Ja, misschien. Af en toe in mijn pa Doro.
0: Zeker, zeker, zeker, zeker.
1: Met want to plantjes, jiren, water.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mooi tori, mooi tori, mooi tori, man.
1: Mooi tori. Want to do if je vreed zijn. Nak de one want to snake je brede.
0: Ja, ja, ja, ja, true tori, man. Mooi tori, ja. Mooi tori, mooi tori.
1: Lek fight dat je heb je zing in Pouro. En lak nou, want wat wij ben gehoord, wat is er man.
0: Zo, maar dan mijn kweken ja ook toe, hè?
1: Ja, mij sabi.
0: Dan mijn kweken ja, picolet naar toe, toe, maar hij is een paar jaar, maar alleen in je biftekje.
1: Ja, ja. En mij sabi, mijn mate zing.
0: Wat zing jij doen, toen?
1: Ja, zing in de Tana Oost.
0: Oost, ja. Rappen aan mijn broeder, de ik zie je.
1: Ja, maar dat is... Ik ben de nena, mijn zuipa de nena... Fouru... Zijn naam Fouru Bond. En de mij hebben een speciaal deed de nena... Bemredape. Je hoort een zangwedstrijd.
0: Ja.
1: Ik ben de voorzien. Ik ben met alle dingen in de laatste tijd. Neem ik het zo voor.
0: Oké.
1: Maar
0: wat loman jij kweki en de man van de karen, de pop ninja. Ja. Mooi tori, mooi tori, mooi tori. Is de voeren bij laat?
1: Ik ben een blauw-wet van de karadati.
0: En ook blauw-ji?
1: Nee, blauw-wet abende.
0: Ja, abende blauw-wet, dat best niet waar, hè?
1: Ja.
0: Kan een man die Archie nog even hier... Vafoeren, dat kan karkon, dat wees. Vafoeren, dat neemt. Vafoeren, dat best niet mooi, toe.
1: Ik vergeet dat neemt. Maar dat men... Vergeet mooi ting. Dat men leuk.
0: En een moustache, moustache.
1: Moustache, ja.
0: Moustache, ja. Ik ben blauw, ik ben blak en ook toe.
1: Ja.
0: Juist.
1: En mijn mati planning Ropie.
0: Ja.
1: Sana
0: de mate mede. Mooi
1: zijn
0: vloeken naar plein. Naar plein, juist ja. Ja. Hé, na val ik voor u bij het
1: Dan
0: wij zingen in op een vrij.
1: Ja, voor u, zo'n wachting. Heb ik steen dat SRT in op baba, SRT bij baba. Als er na gol,
0: met
1: 10.000 gol, want voor u bij Chaka Taptafra. En voor u voorna de man die de go kiste of de winkeriman bij Lai. En mijn net wel op de voorroep. En mijn bijna zonde dat de dena pling. Pling dat pe.
0: Maar meneer, in Serna, eigenlijk, als je ontvangt, pico naar het wat, eigenlijk, heb je een boomfara? Want...
1: Ja, de zandag, ik ben boomfara.
0: Ik ben boomfara, no.
1: Voorzitter, in beta wagen, en dat de man, heb ik wat marataka zei.
0: Ja, zo.
1: Na koffie maka, ik ben kar een kritje dat pe.
0: Ja.
1: Dan, misschien de man, ik abai. Maar dat ik wel op ook is, heb ik ook een wagening en een pomkamal.
0: Zo.
1: Want toen er een man bij op een sport. Een wagening en een man bij. En dan ben je zo vaak af en toe is het wat toe.
0: Even wat.
1: Meestal wagening alleen een man bij op toe, toe, maar op voeren.
0: Juist.
1: Fotoseid de man bij op een picolet.
0: De Bishabimi, Bab, de buurman Asroef, de Asroef Fukuliwe.
1: Asroef, ja.
0: Asroef, ben je toe, toe, hoor heet?
1: Ja, de beser dat pe tu.
0: Ja, de be onti plus de bab foru.
1: Ja, na pe na te abroche bende te.
0: Ja.
1: Abroche te pe de watramung na nga foru be kamo. Go bai da pe de stray foru.
0: So.
1: Ole, so mati me mengi wa mami no lop foru.
0: Nee, hè?
1: Na man giwa wa khele bek.
0: Wa khele bek. Nga
1: usa mitu se, mitu sa opako ime ka freguwe.
0: Je me gaat vregen.
1: Ja, minolof voor Sanin Koye. So.
0: Nee.
1: Maar nou, een leuk sport, want een man, ja. De Spanjaar of Fossi. Nou, de. Van de manning, beloper voor Uruto.
0: Ja.
1: Nou, een big sport.
0: Nou, een sport, ja. Ja, een
1: grond tapu.
0: Juist.
1: China, aan de kant.
0: Precies.
1: De man op de forum.
0: Ja.
1: Canarie en zo. Mooi toe.
0: Ja, de drapje.
1: Anyhow, leuk. Ja. Mooi item, dus ik ben net ramadi.
0: Ik ben tramakjes, wat kans toe, hè? Mooi man.
1: Ik heb je torit, wat er al is, bakken.
0: Ja, man, 100.
1: Oké.
0: Ja, man. Dankjewel, Jan. En dat bij de Masra Jan. We hebben het over wat u voor u, Pico, Toa. Ik heb moustache. Mijn collega. Mijn collega heeft een bericht gegeven dat hij bij ons een banana moustache ook toe. Want hij had een moustache bij de zwart-wit, maar hij bij ons een blauw ook toe. Maar mijn collega heeft een bericht gegeven dat hij bij ons een banana moustache ook toe. Hij ziet ook. Wallo voor u bij de Routy, Jack, Picolet, toi. Sorry. Dat is bijna een mooi sport. Ah, bij de one sport en if you bang one for us, I sing falak boom, like pico, nanga, toa. If you go na, te son de manten vroku, de agua, oranje plein, of ware karen, onafhankelijkheidsplein. Da, de mai hori street drape, en de mai teri, de mai finke, om mijn slag af voor us singe, if you read it. Zo lees je voor, heb ik je op en free, dat man dat ik in afgomoro, want dat sing je troek ba. Ik ben een pico van jaar tentu, jongen. Ik ben een man pico van mijn raad naar de alibi, maar een man dat ik wel van de gara presi. West-Suriname, no? Je hebt de ingi presi drapje, toch? Maar ik ben een tang tumung bakalat aan mijn kang aan mijn pico. Pico nee, sing, maar. Ik ben een pico let nee, sing, maar. Miami, I'm a baby Jimora minus minute, but do I'm next, you shall be my big guy. Which is me. Yeah, man, which is me. It gebeurt me niet een tweede keer, Iviri. So, I will finally find better good bar, me not attack to see for politiek. If no one's with Tory, one attack, now, who can attack one's with Tory? Maar mis voor mij, Mino. Mino, tak tom si voor politiek. En mijn kies wan bericht, ja. Taki. Te sommer, ik kan go eigenlijk. Een collega van mij, Timmy, gaas per plas. Maar mis abtak na pe balorig de. Pe balorig.

haar buurt. Maar haar buurt schreef je de man Bono, Iviri. Dus dat de man voor ons gaan naar dat terrein draaien en balorig. Een paar water aan maar op de eigen pressie. Dat ik kan gaan. Vooral zomer rond. En if you want jans met in jang, roti, roti fouru, roti doksa, roti kou of wat ik kan. Ik kan goed draaien met mijn zin ook toe. Alles aan def bij draaien man. En mijn mama me loopt mijn roti, vooral roti doksa. Hallo? Ik loop aan doksa over dit. Mama tegen me dat ik in om tak zei lopen. Met dat gewoon. Maar ik heb pemenjan en pemenjan. Ik vier het. Ik heb pemenjan en pemenjan. Ik heb pemenjan voor alles maar toe. Ik vier het. Ik voel zeker dat ik een grote poe dan. Want ik... Alla pirti van een lafo. Ik vier het. Maar dus we hebben over de voren van de voren petten, schrijf je toch. De voren petten, de voren etten petten. Maar omdat we dat etten petten toe, dan hebben we een pokoe op te maken met etten petten. En een pokoe dat die naar voren, die Amaraba, aan de Amarabasi, aan de vrouw voor administratie. Met een pokoe die spesroo toe die eng. Voor die we dat van de voren zing de trauma pet kooi toch. Dus ja, we doen. Dan hebben we etten petten. Ernie Sedo en Onkel Sedo samen met de Exmo Stars. En wij zingen een pokoe die de kari ette petten.

0: groot.
1: Ja, Johannes de Doper en zijn hoofd is van koper. En een mitagier, hè. En maar zei onkel Sendo. En een man voor Exmo-star. En een man kan het aan het door dat hij gewin heeft. Zo mijn naam is, mijn Archie, mijn plezier. Je nou zei je geniet, je hebt begrepen. Maar, oh, mooi pokoe. In het einde dat hij vier. Niks een fout. Plezier moest Dena Libby doen ook. If dat nou de. If dat nou de, dan houdt het ook op. Er een beetje motor fietsen. Ik heb naar Satu Dara, of zo Dara. Maar dat kan tegen. In vier toch. Maar ja, als we dat aan het gooien, hè. Goed, lukken ze maar op. Goed, jullie, want ik weet niet, in een man denk je na vast die fiti. Ja. In een man denk je na. Waar ik daar aan na vast die fiti. Want ik weet niet, en ik. Ah, nee, ga er. Siri bij Naki Troe, hè. Die zijn aan dat. Jij nu. Dus dan over zo'n fire. Dan is zomaar op een op het. Meestal heb je een pokoe zijn helemaal op draaien te sommige dingen, vind je toch. En je hebt hem alleen Shaggy, je hebt hem alleen Inner Circle, je hebt hem alleen Pieter André. En dat soort pokoe dingen te sommige dingen. Ja, dat soort dingen zijn gewoon. Maar ik zou maar op het noemen. Maar sorry, zie. Teef me een pokoe bijzien. Samen draai. Ga dan eens op samen draai doen. Die vier. Maar mijn taal draai. Maar geen gezeur en geen getreur. We gaan nu luisteren naar eentje van Vareboys. Peter André. Dat is goed, maar heb je hem Peter André. En dat doe je naar Visning. Dat doe je naar Visning. Zo zou doen, niks aan te doen. Ah ja ja. Het computer het draaien nu, want nu ben starten kom. En dan maar een beeld solicitatie was aan solicitatie notie. Maar geen getreuren, hè.

En dat was de Backstreet Boys met Playing Games with My Heart. Lugo, mijn shitak voert en dat hebben we ook toe wel, hè. Dat is zo'n fijn, hè. Ik ben een takwa san, maar ik ben een studio, maar ik ben takwa san. Maar met puntjes voetteken, ja. Wat er wat te pokoe voor sommero, voert en dat hebben we maar... Het is een kang maatjeer. Dat is een kang maatjeer schrift. Naar de oma's maatje die akari. Last ketchup.

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
1: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
0: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VN-landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
2: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
0: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Vernon Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
1: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
0: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
2: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
0: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Alle betrokken medewerkers van de kinderopvang zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en erkent dat de veiligheidsprotocollen door de medewerkers niet zijn nageleefd. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

0: www.fly.fm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Cliorro met Gleybert Hoepel, Sankofa, Rangaruhi and the Music Lovers, Big Time, Ipakadono, DJ Peck en MC Sibley. En een verrassing, hosted by Oscar Sjaar en Mario Hiva.

Dit is MAP, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrijdagavond, 10 minuten over de klok van 10. Is natuurlijk Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 vanavond weer bij u. En zoals gebruikelijk het eerste uur, dan breng ik wat R&B's ten gehore. En na de klok van 11, de Golden Oldies. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En wereldwijd radiomart.nl. We zijn trouwens ook te beluisteren via Caribbean FM Salto. Het is warm buiten, dus blijft u lekker gekruiserd aan uw radio.

En natuurlijk zeg ik tegen de rouwende sterkte. En zij die ziek op bed liggen, of ergens in het ziekenhuis, zeg ik harte beterschap. En als u iets te vieren hebt, u bent jarig of jarig geweest of nog jarig moet worden, of inderdaad geslaagd van de school of uw rijbewijs hebt gehaald, of maakt niet uit wat, in ieder geval als u iets te vieren hebt, zeg ik van harte gefeliciteerd.

was dus mijn begintune van Leo Rojas, El Condor Pasa. En ik ga snel van start. Deze is er eentje van Anthony Hamilton, Charlene.

mijn collega Ray Del. Ramon, Raymond Dalvoer wil ik nog bedanken voor de afgelopen uurtjes. Die was er dan van, ik dacht van 5 tot 7. In ieder geval een heel mooi programma weer. En ik hoop dat je Canarie nog leeft met deze warmte.

was dan even met het nummer Separate. Als ik naar de klok kijk, zie ik dat het al 7 minuten voor de klok van 10:30 is. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En u bent het programma is getiteld Time to Relax, met natuurlijk Henk achter de knoppen. Ik zit er elke vrijdag van 10 tot 12 met een wat R&B is het eerste uur en het tweede uur natuurlijk de Golden Oldies. We gaan dan verder met een heel mooi nummer van de formatie Boys to Men. It's so hard to say goodbye to yesterday.

Mr. Brian McKnight, the only one for me. De temperatuur loopt aardig hier op in de studio. Ik denk dat het zo'n 32 graden is hier binnen. Want het is ook nog natuurlijk buiten windstil. Maar ik heb gelukkig een ventilator hier die hem een beetje kan verkoelen. Jodeci, Forever My Lady. Precies half elf nu.

Michael Jackson, The Lady in My Life. Het is een speciaal verzoek dat uitgaat naar Almere Muziekwijk.

blijft een prachtig nummer, hè? Mr. Tevin Campbell met Tell Me What You Want Me To Do. Deze is dan eentje van Usher.

De formatie Earth, Wind & Fire. I write a song for you. Inmiddels 3 minuten voor de klok van 11. Ik zou zeggen, blijf je afgestemd. Want we worden zo onderbroken door het nieuws- en reclameblok. En dan ben ik bij u terug met de Golden Oldies. Dus stay tuned. Programma Time to Relax.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. Ook is hij zijn overheidspensioen kwijt. In ruil voor zijn bekentenis is een aantal van de 18 aanklachten vervallen. De rechter beslist in oktober nog of er een celstraf bij komt. Bolton keerde zich na zijn baan bij Trump juist tegen de president. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Drie minuten over elf. Dit is Mart Radio nog steeds op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl. En u heeft het net op het nieuws gehoord dat de temperatuur gaat variëren tussen de 33 en de 38 graden. Dus houd er rekening mee. Drinkt u voldoende en zoek natuurlijk wat schaduwplekken op. Dit is het programma Time to Relax. Ik zit er hier tot een uur of 12. En nu is het uurtje voor de Golden Oldies. Ik start er eentje van de Bee Gees. How deep is your love?

0: De formatie, de Bee Gees, How Deep Is Your Love. De luisteraars in Suriname, ik ben jullie niet vergeten hoor. En, bij deze doe ik jullie de hartelijke groeten. Natuurlijk ook de mensen waar u zich ook mag bevinden. In Suriname natuurlijk. Daar woont ook mijn familie. De groeten aan jullie allemaal daar. Ik hoop dat jullie het allemaal goed maken. En natuurlijk hier in Nederland, overal, alle postcodes waar u op luisteren bent, zeg ik hartelijk welkom. En u bent nu afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En het programma is dan Time to Lex. Natuurlijk met Henk achter de knoppen.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
0: Mr. Bill Withers.

Dat was dan Mr. Otis Redding. Dit is dan Donny Hathaway. I love you more than you'll ever know. Ik zal het originele nummer ook meteen hier achterna draaien.

Dat was dan Mr. Donna Hathaway met I Love You Then More Than You Ever Know. En nu zal ik hetzelfde nummer afdraaien. Maar deze is dan iets meer bekend bij de luisteraars. En deze is van Blood, Sweat and Tears.

Dat was dan het nummer I Love You More Than You'll Never Know. En de keuze is aan u welke van de nummers u het mooiste vindt. Die ene van Donny Hathaway of die van Blood, Sweat and Tears. Ik vind ze beide goed klinken. Dus vandaar dat ik ze ook beide achter elkaar heb afgedraaid. En dan mag u zelf uw keuze maken. Mr. Nat King Cole. L.

is het dan eentje van Otis William en His Charms. Your Sweet Love. Het is een verzoek uit Almere. Enjoy it.

Inmiddels 2 minuten voor de klok van 12. Dat wil zeggen einde van Time to Relax. Ik ga bij dit nummer van Rita Franklin, Share Your Love With Me, ga ik groeten. Ik hoop dat u heeft genoten van de nummers dat ik ten gehoor heb gebracht. Mijn naam is Henk en ik ben er volgende week vrijdag weer. Tussen 10 en 12 natuurlijk alweer. Hier op Mart Radio op de 107.9 FM. En wereldwijd radiomart.nl. U weet het, u heeft het gehoord. Morgen code oranje. Dus houdt u er rekening mee. Drink voldoende. En als u buiten de deur gaat, neemt u een paraplu mee. Dus het drinken bedoel ik water hoor. Ik zeg bij deze bye bye, zwaai zwaai, adios en tot volgende week vrijdag.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Kitty Kotti Gala. 1 juli vier Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een alstublieft line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Iselin Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Vernon Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.